0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goede middag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets pruts.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
4: Is dat zo?
6: Dat is niet anders.
7: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

ogen sluit voorgoed. Als we jou je graf inleggen, iets van vinkers, is dat goed? Of Wilmink, Astma Twentsis, dat lijkt me ook wel wat. In de kerk alsof het mis is voor je.

9 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in de theater in Ljouwerterie. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer 8 na 8.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleerbasis om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: En wees hoe ik ben.
1: Vannacht is er weg.
2: Friesland non-stop.
1: Hier dadelijk.
2: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een goeie morgen. Het is 12 minuten nu 6 en dit is Friesland van de Morgen. De eerste maasvogels die haar we melden. Jaap en Charlie, ik ben erbij. Jan Theo is alweer onderwijs naar Brabant en Zeeland door dus de groetnis. En dat is toch ook al wekker. Bij mij zit altijd een witte lid hier. 0620 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. We trapen jou op, my queen.
2: Friesland van de Morgen.
1: My Harm Wijstra.

0: Nou, we zijn los, ja. Queen en One Vision.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er zijn gewoon heel veel mensen die wonen op parken, die zich echt gewoon heel grote zorgen maken. En dat geeft ook gezondheidsproblemen.
0: Er binnen duizenden Friesen die permanent wijnen in een recreatiewenning. Het Riek wil dat gedogen, maar gemeenten denken er oor zoer. Hoe dat al je zit, dat je echt aanzien in Friesland van de Moorn. En we beschikken jij kunt te vinden hoe reëel de ambitie is van de provincie Friesland, die het mensen uit de auto krijgen wil en in de bus.
4: Heel vaak rijden de bussen niet. Als de bus zou om 8 uur komen, dan komt de bus om 9 uur. En met auto is wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet te wat bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, editie van 30 september 2026. Ik ben met de auto, ik weet net goed, maar daar is Feike. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, maar zo'n 4 uur rijden nog net zo volle bussen. Dus nee, ik toch maar met de auto komen.
0: Ik zie dat juist op de chef van op een fiets of op stappen naar die werk zit, Matthijs,
5: ja,
0: de Vries.
5: Ja.
0: Nou, ik denk, dan maak ik vannacht om 4 uur wel fort.
5: Ja, ik heb er wel eens een uitdacht om eerst een keer op een fiets hinder te gaan. Maar ja, ik moet je om jouw seizoen ongeveer wijzen. En dan maak ik om 11 of 4 uur op een fiets zitten. Het is 12 uur fietsen.
0: Ja.
5: Dus, ja.
0: Nou, we kennen een keer muziek hier, maar.
5: Ja. Dat wordt wel een hele lange dag. Er is zeker een ijs vanzelfs. Geweldje en spoorpersoneel wordt hield dit slimmer. Het vakboen slacht alarm. En Amsterdamse hacker van Odido wordt nou ik vertocht van het uitlokje van 2 moorden.
1: Om het nog een oren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Je hoort er dan ook een hege bewolking, een geregeld zonneschijn. En de temperatuur die rint op naar Weerden. Ja, schrik net van 23 tot 26 graden. Moorn dan blote droeg. De westenwind is dan zwak ontmatig. Het wordt dan maximaal 20 graden. En vreed beginnen we met mist. En we hebben het weer 20 graden. Dus een beetje nijsimmerien, hè?

0: Doe maar een liever dan lief.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Er wordt nog gewoon handhaven dat je een permanente bewenning op vakantieparken. Een deel van de Friese gemeenten die negeert daarmee het verziek van minister Boekhout O'Sullivan om daar voor eerst waarom hardend mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroep met de NOS. De minister wil dat gemeenten de nieuwe landelijke aanpak afwachten, onduidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland die wil dat handhaven in net opjaan.
3: Waarom slaan je met het verziek van de minister eens in de wien?
4: Nou, laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
3: En hoe doe je hem dat dan?
4: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. Want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. Want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat wij klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
3: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
4: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
3: Maar stel dat ze er al 4 zitten.
4: Ja, dan heb je al je een beetje ingeburgerd. En dan nog zullen wij het gesprek moeten gaan voeren dat het gewoon niet kan.
3: Dus jou hebben op dit stuit net rol hoeveel mensen permanent hier op de vakantieparken zitten in Zuidwest?
4: Nee, want die worden niet geregistreerd. Ik ken ze niet.
3: Ja, dus dan zoen je juist zezen, dan mast van door om erachter te komen hoeveel mensen permanent zitten. En net wachten ze dat er een melding van maken wordt.
4: Ja, en dan ga je de balans opmaken als gemeente van hoeveel meldingen krijgen we nou? En hoeveel klachten krijgen we nou? Of worden ondernemers, komen die bij ons op de lijn van goh, ik wil mijn vakantiepark inzetten voor permanente bewoners. En dat gebeurt nu niet. Dus op die manier behouden wij ook de rust. En dan wil ik ook nog de menselijke maat hebben op het moment dat iemand ergens permanent woont. Ja, hoe ga je daar dan een maatoplossing voor zoeken?
3: Is het van Jim echt dreig?
4: Nou, wat het dreig maakt is dat de minister soms het Rijk soms met voorstellen komt die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. En daarnaast niet altijd het probleem oplossen. Want het probleem zit gewoon, we hebben te weinig woningen. Ga daar nou je middelen op zetten, je geld op investeren. Zorg dat wij versnellingen krijgen in procedures. Want dan, de gemeentes willen wel bouwen. En de markt, de aannemers, die staan te popelen om los te gaan. Dus daar zit de oplossing. En niet weer van, nou, we gaan pleisters plakken door een vakantiepark om te bouwen naar een woonwijk.
0: Zei wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland. Op de Hildenberg, Bapelskee is dat, waar je meisjes nou hier een permanent in een recreatiewenning. Verslagjouwer Johanna Brinkman sprutst daar op het park met 12 bewenners hoe haar een situatie.
5: Mijn naam is Anita Hertz.
6: Dieneke Mandema.
3: Jullie wonen op een vakantiepark?
5: Ja, inderdaad. Permanent.
3: En is dat dan ook illegaal?
5: Ja, dat zeggen ze, dat het illegaal is. Ik vind het niet. Ik maak mezelf bekend daarmee. En iedereen weet het ook bij de gemeente. Dus ja, dan denk ik, ik ben gewoon legaal. Ik ben ingeschreven bij de gemeente. Dus hoezo illegaal? Ik ben niet verstopt.
3: Ja, maar de situatie die nu speelt, zet het wel weer in een ander licht.
6: Ja, dat klopt. Door de minister nu de aangekondigde uitwerking van het beleid, hè, wat ze voor ogen heeft, zal er weer opnieuw gekeken worden en ook weer opnieuw naar de term illegale of permanente bewoningen gekeken worden. Dus dat komt toch weer in een nieuw daglicht te staan. En ik denk dat dat verstandig is, want een situatie van 22 jaar geleden naar nu, ja, dat is gewoon ook weer een hele andere gezien alle woningnood die er is. En dat geldt ook voor de bewoners op de Hildenberg.
3: Want u bent 22 jaar geleden hier komen wonen.
6: We hebben 22 jaar geleden de woning gekocht. We waren de eerste die de sleutel in ontvangst nam. Dus dat was wel heel erg leuk. En sinds 2021 hebben we ons ingeschreven in de gemeente.
5: Ik sta 8 jaar hier nu ingeschreven op de Hildenberg. En meestal denk je er nooit over na. Je hebt een lekker huis en je woont hier lekker. En je hebt het hier gezellig, een leuke sociale omgeving. Ik heb hier ook werk gevonden. Maar af en toe speelt het weer op. En dan krijg je toch weer iedere keer dat je denkt, ja, het is niet definitief. Ze kunnen me eruit zetten. Het blijft toch altijd die onzekerheid die je houdt.
3: En is er wel gehandhaafd in het verleden?
5: Nee, ik heb nooit hier mensen in de borstjes zien liggen om te kijken van hoeveel tandenborstels staan er bij mij in de badkamer en wat doe je allemaal. Dat is hier nooit geweest, nee.
3: Maar wel brieven van de gemeente, toch?
6: Ja, we hebben ergens in, ik weet het jaar niet meer, maar sinds 2021 zijn er dus een aantal zaken veranderd. Hè. Toen had de gemeente opeens bedacht, we gaan van de Hildenberg een verhuurpark maken. Dat gaan we revitaliseren. Toen hebben we inderdaad een brief gekregen met een dreiging van van betalen, een dwangsom. Ik weet niet meer precies hoe dat geformuleerd staat. Het goede nieuws is wel dat de gemeente ook echt zijn handhavingsproces heeft opgeschort naar aanleiding van de aangekondigde instructieregel van Mona Keizer. En nu is dat natuurlijk van de baan en Boekelt heeft haar eigen visie erop. Nou, helemaal prima. Dus ik vind het heel verstandig wat de gemeente Oost-Stellingwerf doet. Laten we eerst afwachten, tenminste dat is mijn indruk, hè. Laten we eerst afwachten hoe dat beleid uitpakt en het dan weer oppakken.
3: Zijn jullie bang dat jullie er uiteindelijk toch uit moeten?
5: Nee, ik ben niet bang. Absoluut niet. En ik kan het me niet voorstellen.
3: En hebben jullie dan een plek om naartoe te gaan?
6: Ik denk dat dat voor ieder individu verschillend zal liggen. Maar mijn man en ik zijn daar niet angstig op. Wij verzinnen wel weer wat. Maar laat het helder zijn, wij zullen deze woning niet verkopen. Wij zullen hier gewoon blijven. Wij kunnen hier gewoon 365 dagen recreëren. Ja, dus ik maak me daar geen zorgen over. Nee.
3: Nee, dan zou je juist weer de woningmarkt belasten, zeg maar, door dan ergens anders te
6: doen. Absoluut. Daar moet je ook voor waken. Want als deze mensen allemaal hier niet meer mogen ingeschreven staan, dan gaan mensen allemaal een andere oplossing zoeken. En dan zijn er tal van. Maar ja, dan moet je ook afvragen, wil je dat? En dat is niet om te dreigen, maar dat is gewoon de feitelijke situatie. Er zijn geen woningen voor zoveel mensen die nu op recreatieparken wonen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je per setting moet kijken van wat is de beste oplossing.
0: Ze is de meester van een recreatiewenning daar op de Hildenberg bij Appelski.
1: De media van de Moor.
0: En dan de Oremedia Feiken. Wat had die te melden?
2: Ja, het vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaagt alarm om het groeiende aantal geweldsincidenten op het spoor. En heeft een brandbrief naar de politiek stuurd. Het aantal incidenten. En de ernst daarvan is, nevens het vakbond, neemt dat els hier ta. In de eerste drie feinzieren van 2026 zijn meer dan 4000 meldingen van agressie en geweld in Meiburg. Geregistreerd. In 2024 wint het hele jaar wint dat er 6.442. Ja, en in 2023, het hele jaar dus, haast 2200. Dus er zit een verdubbeling zit erin.
0: Oeh.
2: En ja, het varieert van uitskellen, slaan, mensen die bieten, mensen die bedriegen met een mes, conducteurs die we bij de kiel pakt, en ze was zelfs uit de tiertslijn.
0: Hé? Hey.
2: Ja, twee haatconducteurs is dat Oekam. En die werken gewoon sabotslijn dat ze uit de tiert rijden. Wist een beetje stil van. Ik bedoel, dit is echt net normaal. Die mensen doen gewoon hun werk.
0: Ja. En ja, ze doen het nog in groepen, hè? Want ik ben net zo'n treinreiziger, maar daar zit ik in de trein. Dus
2: ja.
0: Zie ik naast jou van die mensen en die zit in die. Die gaan mij zien vjouwen door die trein, want het was er net
2: meer. Was er niet meer, nee. Nou ja. De vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle, die wordt in de brandbrief ik neemt. Een apart haatstik kun je haast zitten, want ja, die gaat langs Ter Apel verzels. En begin september die blikken met een intern memo van Arriva dat agressieve zwartrieders op die lijn net langer beboeten. Het gaat dan vooral om veilige landers die dan in Ter Apel zitten. Die maakt geen kans op asiel. Maar die zwaar van heel soort oorlogs. Die wegen die ik te betellen en alles. Nou, dat zoen ze dus. Maar gewoon salitten. Want ja, oors kon ze net insteen voor de veiligheid. Maar daar had het Riek van zijn van, ja, ho even, dat kennen ze.
0: Zo werkt het net.
2: Zo werkt het net, want dan belingen je natuurlijk agressief gedrag.
0: Ja.
2: Dus maar ja, ze wil dus dat. Dat er meer mensen van veiligheid en service mij rinnen op de trein. Dat ben van die BOA's. En die maak ik meer voeg krijgen om in te griepen. En die zoon. Misschien ik een knappel of wat pepperspray hemmaat of zo. Ja, je weet het net.
0: Ja, wat een situatie eigenlijk.
2: Het rint, ze staan behoorlijk uit de hoorn. Dat is net best. Ja, en dan Oornijs, de 24-jarige Pepijn van der S uit Amsterdam, die juster oppakt waard op verdenking van deelname onder Shiny Hunters. En dat is een hackerscollectief.
0: Ja.
2: Die hij onder oren ben die bekend van die onval op
0: de telecom.
2: Precies, ja. Odido. En daar ben je binnen gegevens van miljoenen Nederlanders binnen stellen. Maar nou is bekend worden dat hij werd ik vertocht van het besiekje tot uitlokje van 2 moorden in het buitenland.
0: Oh.
2: Dus dit is wel een heel bijzondere figuur. Hij is ook al een bekende van justitie. Hij is 20 jaar, had hij in 2023 door een politieteam thuis arresteerd werd. Wilens hij achter zijn laptop zit. Ja, hij had een drege jeugd had hij achter de rug. Hij is vlechten in die computers, is maar. Dat wie zijn hele vrouw.
0: Ja.
2: En hij wie toen ik al dwaande mij afpersing. Het stellen van data van bedrogen en het witwasje van crypto yield. Dus ja, dit is net een lievertje, zullen we maar zeggen. Dus had ik net een soort freun. Hij had meestal ik net om te zien. En ja, hij is dus helemaal in die computerwraad.
0: Zoegen.
2: Ja. En hij had ik net in de gaten dat had hij in een hackt dat er een persoon achter zit. He, dus hij denkt dus kennelijk dat hij in algoritmes of zo zit. Maar er zit natuurlijk altijd een persoon achter als je in een hackt.
0: Ja.
2: En ja, dat wil bij hem dan net helemaal troddringen. Dus ik denk dat deze man voor eerst wel ver zit.
0: Nou, dat zou ik wel zeggen, ja.
2: Nou.
0: Nou, we mag maar even wat muziek draaien. Deze fleurige briochten van Vijken. En aangezien jij hebt hoe reëel de ambitie is van de provincie Friesland. Want die wil dus dat er minder mensen in de auto stappen en meer de bus pakken. Eerst waarom dan Jotje in 66 met de Spencer Davis Group. Dit is Somebody Help Me.

0: Somebody Help Me van de Spencer Davis Group.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van
0: de
2: Moor.
0: De provincie had grote ambities. Het is de bedoeling dat wij in 2050 alleen nog maar met de auto de dijk op gaan, wat het echt net oors kan. Het idee zit in de omjouwingsvisie van de provincie. Het dreamscenario van hoe de provincie er ook goed 20 jaar uit zocht. Dat budget dus een stuk vaker met die vervier op de fiets of rennen. Dat is voor grote parten van de provincie makkelijker zijn als dien. Uit Bakkeveenwei door het te reizen naar die auto haast een keer zo lang als die in de bus stapt zoals in de auto. Een soort inwoners van het dorp binnen dan ik net enthousiast hoe de visie van de provincie.
3: Nou, dat is vast niet in april grap.
4: Zo, hè?
5: Niet realistisch. Nee.
6: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is vanaf hier is dat maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
7: Ik denk dat heel veel mensen naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als de bussen om 8 uur komen, dan komt de bussen om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet. En met de auto is wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet op de bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: De naam die het plan kregen had van de provincie is STOMP. Ja, STOMP, met een P, net STOM. Oftewel stappen, trappen, OV, mobiliteit en privéauto. Het is betocht om voorrang te jaan om meer dwarsome vormen van vervier. Verslagjouwer Dennis Terpstra die spreekt met Willem Scheper. Hij is mobiliteitsadviseur bij adviesbureau Sweco en doet al hier een onderzoek naar verdwarseming van verkeersstremingen. Hij zocht mogelijkheden in het plan. Maar ik rut uitdagingen.
8: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net op de zin van. Nou, alle mensen met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Het budget wil dat er een heel wat gebeuren moet de komende jaren. Om mensen inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervier te reizen.
9: Ja, want wat zou er gebeuren, Matt, hè?
8: Nou ja, ik denk dat er wat gebeuren met dat mobiliteitssysteem. Hè? Dus ik denk het openbaar vervoer met aantrekkelijker worden. En dat ken ik terug de buslijnen sneller te maken. En ik knooppunten of transferia te maken met meest makkelijker roerstappen kennen. Dus dat is één ding wat er gebeuren moet. Het fietsen kan aantrekkelijker maken worden. Fietssnelwieken. Maar ik in de gemeente zelf het fietsnetwerk te verbeteren. Maar dan leid ik bijvoorbeeld een opgave juist in de ruimtelijke ordening. Wat het geert om nieuwe wemplakken. Werd voldoende voorzieningen aanwezig zijn moeten. Zodat meestal ik erin, wij of op een fiets daar komen kennen. En ik denk wat verder belangrijk is, dat het voorzieningenniveau in de dwarpen ik op orde bloeit.
9: Ja, en het is dan een fiche dus van 2050. Dus dat zou dan ieder pak een beetje 24 jaar realiseren worden, Matte. Hoe vier kist komen in 24 jaar?
8: Ja, het is altijd moeilijk om zelf vier vooruit te zien. Ik denk dat we 24 jaar wel rondzorgen en wat het nou al jaren mogelijk is, dat hier wat toen ik net bedenken kent. Dus dat bloeit altijd lastig. Het is natuurlijk een soort horizon waar je naar dat werkje. En als ik wist dat, denk ik, om mijlkonden dat vers te stellen. Maar ja, we moeten Joert eigenlijk bij mij beginnen. En dat vreeg het van iedereen wat. Om die gedragsverandering daadwerkelijk te realiseren.
9: Je hebt toch eigenlijk een soort onderzoek. Hoe zeg jou, hoe ontwikkelt zich dat onder meesken? Wat is de trend?
8: Nou, de trend is wel dat de fiets meer gebruikt wordt. Er wordt steeds meer fietst bijvoorbeeld. En we zien natuurlijk dat door de elektrische fiets, dat de fiets ik op grotere afstanden een aantrekkelijk alternatief wordt. Maar ja, er is bijvoorbeeld wel een trend dat mensen wat verder wen je van het werkplak. Dat budget ik dat ze vaker toch de auto nodig binnen om op het werk te komen. Dus daar zie je eigenlijk een wisselende ontwikkeling. Dat is natuurlijk wel zaak dat er goed onijtocht wordt van kan je bijvoorbeeld werkgelegenheid niet creëren dichter bij de meesten en omgekeerd. Hè? Dus kun je wenplakken, meidje, dat zat de meesten toch meer op de fiets naar het werk kennen of nabij stations of openbaar vier knooppunten, weet je dan goed naar het werk komen kennen.
9: Dan denk ik ook, dat is makkelijker in een Ronestad dan in de provincie als Friesland.
8: Ja, Nee, dus dat klopt. Aan de andere kant dat je Sjoe, je Heilauwert, je Drachten en Heerenveen, hè, wat toch vrij grote plakken binnen, ben ik fors groeit de laatste jaren. Komt ik steeds meer werkgelegenheid. Dus in die zin kan dat daar functioneren. Hè. Vanuit de dwarpen is dat natuurlijk lastiger om in het dwarp zelf de werkgelegenheid te creëren. En het zal ik voor een heel soort mensen net mogelijk wijzen om op een andere manier daar toch te reizen. Maar als je bij wie spreken bij 50% van de mensen het wol creëren kennen, wat toch het openbaar vervoer en de fiets aantrekkelijker wordt, dan ga je al een enorme stap maken.
0: Ja, dat zei het Willem Scheper. Hij is dus mobiliteitsadviseur. Het is al haast weer Jalverzoon. Het nijs komt er aan.
4: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nijs maken ze op tongen. Maar rol op de Fries.
10: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
4: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is nu 1 minuut hoe je al begon. Het nijs uit Friesland is hier, Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Een deel van de Friese gemeenten handhaven nog heel tijd op permanente bewenning op vakantieparken. Die gemeenten negeren met het verziek van de minister om schoon het wenning te kwart waarom houden te wijzen met die controles. Dat doet blikken uit een enquête van regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland wil de nieuwe landelijke aanpak van de minister net afwachten.
12: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
11: Een passagiers van een linebus is juster verwoende rekken doet die bus op de Schotelandse Wei bij Waansterzweeg in botsing kwam met een auto. In die auto ziet alleen de bestuurder, in de bus ziet de chauffeur en 4 passagiers. Een van haar, een vrouw die juster worden, rekken verwoende. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. Na de botsing eindigde de auto met skeer in de fatuum van een huis. De bus roen x keer op. De 50.000 handtekeningen die de omben binnen om de Tweede Kamer, door tegenstanders van het afsluiten van deal van Waardgebied, zullen van invloed wijzen op het debat dat de Kamer der nieuwe week oorhouden zal. Dat zei Tweede Kamerlid Marieke Vellinga van coalitiepartij D66.
13: Nou, ik denk dat iedereen dit wel even op gaat noemen. Ik ga er zelf ook zeker ruim bij stilstaan. Omdat de kern van de vraag gewoon is, ja minister, wat wil je nou met het Waddengebied? Ga je ervoor lopen? We hebben goede afspraken op papier staan. Iedereen wil wel. Iedereen in het gebied heeft zoveel energie om hiervan aan de slag te gaan. Minister, ga jij die energie ook laten zien?
11: Ries Wettersteert wil dieren van waard afsluiten omdat beter wijzen zo voor de natuur. De bewoners van het eiland zijn daar poer op tjen. Morgen over een week debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het waardgebied. Voetbalster Kirsten Kasparij is de enige Friesinne in de selectie van Oranje voor de eerste ronde van de play-offs om pleatsing voor het WK. De verdedigende van Manchester City, die het grup bracht is op het Jerevingen, maakt het deel uit van de 23-koppige selectie van bondscoach Arjen Feurink. Maar Oranje speelt Kasparij in oktober een 2 keertje in Hongarije. De winnaar gaat terug naar de 2e ronde van de play-offs eind november. En de winnaar van die 2e ronde pleest hem voor het WK in Brazilië van Takamir Simmer.
0: Dankjewel Fijke. Meer nijs kun je altijd vinden in uw app en ook op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Mol.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oerik is haar keer naar Friesland van de Morgen. En dadelijk dan hebben we het over het aanschieten van katten. Er wordt een petitie aanbieden onder de commissaris van de Kening, Arno Brok. En dan praten we met de initiatiefnemers van die petitie. Maar eerst naar het Waberjocht, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een goeie morgen.
0: Wij kennen ze op, maatje, van een zinneskiendij.
1: Nou, het wordt in ieder geval warm. De zinne die zal zeker schienen. Er zal ik wat hege bewolking wijzen. Maar ja, dat wordt juist een simmerske dij, inderdaad. We komen uit een nacht waarin het ik net koud wie. Als het is dat we de rug hebben, nou normaal op een graad of 10. Nou, dan zitten we gemiddeld op 4 graden boppen. Op stijt in de provincie is het in Grauw 14,4. In Akrum 14,3. In Isbrechtum en Bakkeveen wie het 16,3 en in Laaksum wie het 16,9. Ja, dat kan allemaal gebeuren. We lezen tussen een hege drukke gebied boven het waterwezen van Europa en een depressie op de oceaan. En daartussenin wordt er met een zuurlijke streming tropische lucht naar gestaffeerd. En ja, dat wordt juist nog een warme dag. Maar wolsa dat we in de rind van de dag meer bewolking krijgen. Maar de zinnen die zal er heel vaak nog doorheen schienen. En dat zal bij een matige zuid-eerste wind heel weinig munt die het over zo'n zandje 18 graden.

0: Nou, rond een jochtje om 20 graden, maar met het letter bekeep je mij Rijnwetter en daar zit ik mogelijk wat tonger bij. Dus de warme dag wordt het jong afsluiten, mij weerdigheid en er valt nog wat op. De komende nacht, ik nog een keer, dan wordt het net kouder dan een graad of zandje.
1: Maar 25 graden zijn we morgen net bij Harry, denk ik, hè?
0: Nee, dat hebben we morgen net. We zitten morgen, de steuring met de buien, die loopt morgen langzaam voort. Dan horen we een afweging van zinnen en, ik wil eens een enkele bui, vooral in de maandtijd. Maar het belangrijkste is, de wind die draait dan naar het west-zuidwesten. We krijgen dan dus een lucht, de lucht komt dan net maar in het zuiden, maar vanuit het westen wij. En dan hebben we het met 18, 19 graden. Een stuk frisser als jood. Maar ik moet zeggen, 18, 19 graden voor begin oktober is helemaal net min. Dus dat moeten we morgen maar accepteren.
1: Ja, het koelt volle minder. En de dagen daarna?
0: Nou, op vrijdag dan krijgen we bezieten van een Nijhege drukgebied. En dat betekent dat de atmosfeer in de rest komt. Er is net een soort wind. Er is vooral in de maandtijd eerder kans op nevel en mist. Wat krijg je nou toch we krijgen langere nachten. En dan het de zinnen daar mogelijk wel even wat werk mee, omdat we wat op te rommien. En dat is een beetje, de temperatuur is eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe gauw dat gebeurt. Maar ik verwacht je nog dat we vrede een temperatuur hebben van zo'n 18 om 20 graden. Nou, en als we dan het weekend er even bij pakken, dan hebben we op sneeuw krijgt het hege drukgebied. We hebben concurrentie van een zwakke steuring. Zat nou liek het skamt die een beetje het matten van ons land. Dus de Jerewijk bij. Dan is er weer wat meer bewolking dan op de vreed. Met mogelijk een spotje rein, wat matrein. Maar meestal iets zal droog wezen. Maar een droog wagenrange jou ook versneuwen. Net al. Daarbij is het dan een graad of njoggentje. En dan op snijn. Dan bouwt het hege drukgebied weer een uitrinderke op naar uw omjouwing. Dat betekent dat het rijstig waar is. Maar geregeld zinnen. Net al te volle wind. En nogmaals, een oordagspunt is dan wel mogelijk in de nacht en maandtijd mist.
1: Dankjewel van Oost-Zibbelen.
0: Ja, ons straks.
2: Nijs, sport,

0: Staken en Wolvensteeg.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Arsenal wil de Stichting Zwerfkatten Nederland een petitie aanbieden om commissaris van de Koning Arno Brok. Die petitie heet Stop het afschieten van katten. Friesland is in Nederland de enige provincie dat zwerfkatten afschieten willen maaien, omdat die een bedreiging binnen voor de grijdevogels. Neffens de stichting binnen er genoeg alternatieven voor het afschieten van die katten. Ik praat er verder over met Karine Radstaken van de stichting. Een goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie zien meer in andere methodes. Wat voor methodes zijn dat?
2: Ja, klopt helemaal. Excuus dat ik de Friese taal niet machtig ben, dat het in het Nederlands moet. Maar er is een uitstekend diervriendelijk alternatief en het is de TNRC. Dat wil zeggen dat we de katten vangen, kastreren, steriliseren en onder eigenaarschap terugplaatsen. Dus de bevoegdheid eigenlijk van een eigenaar van die kat die dan ook voor die kat zorgt.
0: Waarom werkt het afschieten van katten volgens jullie dan niet?
2: Nou, dat bewijzen eigenlijk wetenschappelijke onderzoeken enerzijds. En anderzijds, Friesland bewijst het zelf, omdat er in Friesland al tientallen jaren katten worden doodgeschoten. En de weidevogelstand is helaas het slechtst in Friesland. Dus het werkt niet.
0: Jullie hebben Utrecht een beetje als voorbeeld genoemd, waar 86% van de zwerfkatten een eigenaar blijkt te hebben, hè?
2: Klopt helemaal. En dat hebben we geconstateerd vanuit de stuurgroep. De jagers hebben een jaar meegevangen. En van de katten die de jagers gevangen hebben, bleken de jagers helemaal niet te kunnen herkennen of het nou ging om een verwilderde kat of een angstige huiskat of een schuwe boerderijkat. En voorheen zouden ook in de provincie Utrecht al die katten ook zijn afgeschoten. En dat is strafbaar, want een kat met een eigenaar afschieten is eigendom vernielen. En dat mag helemaal niet in Nederland.
0: Verwachten jullie dat in Friesland het percentage dan ook zo hoog is? Want 86%, dat is een flink hoog percentage. Hoe zou dat hier zijn?
2: Ik denk dat dat precies hetzelfde is. Want ik geloof er niks van dat een jager in Utrecht anders is dan een jager in Friesland. En je kan het gewoon op afstand niet zien. En je moet de kat echt van dichtbij beoordelen, een chip controleren, maar vooral het gedrag bekijken van de kat. En dan kun je zien, dit is echt een kat die niet gesocialiseerd is op mensen. Dit is een boerderijkat en dit is een angstige huiskat.
0: Jullie komen dus met die petitie. Waarom op dit moment?
2: Op dit moment was eigenlijk de aanleiding dat Overijssel mogelijk het woord afschot weer in de mond nam. En toen zijn we met 10 dierenwelzijnsorganisaties en meer dan 65 dierenopvangcentra deze petitie begonnen. Omdat het gewoon in een beschaafd land als Nederland niet oké is om nog steeds katten te blijven afschieten, want het werkt niet. En er is een prima diervriendelijk alternatief wat veel beter werkt.
0: Hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend?
2: We zitten al over de 80.000 vandaag. Dus dat is echt een gigantisch aantal in 7 weken tijd.
0: En zijn dat dan mensen uit Friesland of ook van buiten de provincie?
2: Ook van buiten de provincie. Het is heel Nederland. Maar Friesland is door de inwoners van Friesland staat op 2... qua hoeveelheid handtekeningen die zijn opgehaald naar het aantal inwoners van Friesland. Dus Friesland, ja, het leeft heel erg.
0: De commissaris van de Koning krijgt vandaag de petitie in handen. U kondigt ook een pittige speech aan. Wat gaat u de heer Brok en de provinciale politici vertellen?
2: Ja, dat klopt. Dat ga ik vandaag doen. Dat het echt een beetje dom is om nog steeds katten te willen afschieten in Nederland. Zeker omdat er afgelopen maart een prachtige motie is aangenomen in de Tweede Kamer, die een stukje weidevogelbudget verschuift naar TNRC. Dus het is ook nog eens gratis om het provinciebreed op een goede en andere manier te doen. Nou, dan ben je toch een beetje dom als je dat niet doet.
0: Karine Radstaken, dankjewel voor de toelichting en succes vandaag.
2: Hartelijk dank.

0: Redbox en For America.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Tientallen Friese basisscholen die zullen bij elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzoeken om ze van elkaar te leren. Daarbij wordt ook gezien naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van verschillende scholen komen daarom takken hier bij elkaar op bezitten. Bernard Winsemius is een van de projectleiders die dit opzetten had. En hij leidt uit wat het praktisch gezien inhoudt.
3: Er is een op scholen of er is een met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij hem op school, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je speerpunten dit jaar. En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de band over hoe het op school gaat veiligens of andere zaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
4: En wat nou als auditoren bij je school komen en die denken van het Fries onderwijs, is je net helemaal in de hek, het klopt het net helemaal, wat gebeurt er dan?
3: Nou, in wezen is dat aan de scholen zelf. Wij maken een foto ten opzichte van het kader. En een van de onderdelen daarvan is ik het Fries. Een scholen zou ik vregen kennen. Hè? Wij binnen aan de gang wist met het Fries. En wij willen dat je hem daar even extra naar joggen. En dan is eigenlijk hetzelfde speeltje weer. Dat er een foto maken wordt ten opzichte van het kader. En dat de scholen uiteindelijk zelf bepaalt van hoe gaan wij om met het advies dat wij kregen vanuit die audit.
4: Ja, dus het is echt alleen nog een advies. Ik ben geen consequenties die erom vasthingen.
3: Nee, er zitten geen consequenties aan. Wij zijn in inspectie, om het zo maar te zeggen. Wij zijn auditoren die eigenlijk de squallen een spiegel voor houden. Altijd gaat om de kwaliteit. En wat wij in de praktijk hebben omzoeken.
4: Hoeveel squallen nog er mij?
3: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over 24 auditoren van een aantal verschillende stichtingen. Dus dat is een heel mooi aantal om uit te starten.
4: En wil je hem dit letterlijk nog uitrijden?
3: Besturen hebben al zo'n weer geïnteresseerd. Wij willen letterlijk een hekje of ruzie is dit net het moment. Maar wij hopen uiteindelijk natuurlijk dat dit voor heel Friesland een werkwijze wordt waar iedereen van profiteren kan. En dan vooral de band in het bijzonder.
4: Marloes Eido, beleidsadviseur kwaliteit. We zien in een squalle in Boelens Lenen. Daar ben de leerlingen al druk dwaande mij het trijentalig les krijgen. Jim Tochten, wie moet overal dat Friese onderwijs op orde krijgen? Wat is eigenlijk precies de aanleiding voor deze actie?
5: De Friese is een onderdeel dus maar van het auditeren. En het is momenteel natuurlijk hartstikke actueel dat er nieuwe kerndoelen er binnen en dat het weer extra aandacht krijgt. Maar dat is net de aanleiding om te auditeren. Dat is meer de kwaliteit van het onderwijs malkoord dragen en versterken.
4: En dat is provinciebreed?
5: Ja, ja. Elke school, elk bestuur komt uit van speciaal onderwijs tot christelijk onderwijs, basisonderwijs, alles.
4: En waarom waarom heb je dit betocht op deze manier?
5: Nou, in de praktijk blijkt eigenlijk dat er zoveel expertise is. En hoe mooi is het als je met een frisse blik is buiten de grenzen van je eigen organisatie kennis jen. Ja, en dan wil ik graag een broekmootje van die expertise. En ik als je als bestuurder of squallet het heel goed zicht op de kwaliteit hebben. En toch even zien, waar zitten nog blinde vlekken? En dat is mooi dat er nieuwsgierige vragen kunnen gesteld worden. Terug iemand hoort, terug een auditor. En dan is het aan de squal om daar maar aan de slag te gaan.
4: En binnen het dan bestuursleden die het gewoon schingen bij oren squalen, moet je echt een opleiding volgen, daar auditor, hoe zit dat?
5: Ja, het is de bedoeling dat ze een accrediteerde auditopleiding doet. Dus twee jaar oorlier en dan heeft de expertise wat u betreft om een goed beeld en een eerlijk beeld te schetsen over de kwaliteit op een squal.
0: En dat zil dus de komende tijd barren. Hier is de meerdere mensen over de Friese basisscholen en het onderwijs daar. Ja, de Maasvogels.
1: De Maas!
0: Ze zijn er al hier alweer bij, de Maasvogels. René stuurt me een mooie foto van een sinds-opkomst. Prachtige foto is dat. Het sjocht er mooi uit boeten door. Ja, keer wij wel roppen, maar wij zien niks van boeten hier in deze studio.
6: Wij zien alleen maar morgen, hè? Dus wij zijn wat inbouwd.
0: We zitten echt in zo'n stilte, in zo'n bunker zitten.
6: Ja, de stiltebunker, dat vind ik een mooie.
0: De stiltebunker. En ik zie dat Jelle, die is in Polen, die zegt goedemorgen heren, een noffige dij uit Polen wij. Hier komt de zin ook alweer op. Nou, dat is mooi, de zin in Polen ook op.
6: Ja, nou, het wie nog even spannend, maar ja, uiteindelijk is hij toch opgekomen.
0: Ja. Ik wilde de benzine daar een stik, want keerper is dat in Nederland.
6: Hou maar op.
0: Maar het zijn al hier al maasvogels. Als je ze echte maasvogel aas niet hebt.
6: Ja, werden die echte?
0: Ja, die zit hier in een kouwe.
6: Ja.
0: Die
6: zit ik in een bunker.
0: Ik zeg dat Jantine Weidena kreeg al trot de gong om dat ding wekker te meiden.
6: Oké, nou dan mag het goed komen.
0: Dus ik hoop dat er nog even vleend komt.
6: Dat zou wel mooi werden.
0: En altijd dan vleend, dan meest het budget Maasvogel app en 0620 Jochen. Ik ga in de prijzenkloer zitten te zien en er zit nog wat in.
6: Er zit gelukkig nog wat in, ja.
0: De nieuwe t-shirts kwam.
6: Oh.
0: Op voor hier leverbaar, dus... Die zit er sowieso
6: wat extra's tussen. Harm, wat denkt? Zoenen we nou eindelijk?
0: Nou, ik was net even hier leuk voor thuis.
6: Ja.
0: Ik geleef eens in.

0: One Republic en Runaway. Maar nou, daardoor wij nog net vijken. Want
1: dan bloed je er even zitten.
0: Als we nog voort erin hadden, dan bloed stil.
1: Ja.
2: De media van de morgen.
0: Door wie hem net hoor, nee.
1: Nee, nou, inderdaad. Dus genoeg te melden. Maar Harm, moest even goed luisteren. Dit is Madonna.
3: Why are you guys so far away? Get over here. My microphone is too short. Safety in numbers.
0: Ik kan dit doen.
1: Ja. En dan moest voor het al even kiezen.
0: Nou, volgens mij is ze dronken als wat, of nee?
1: Nou ja, dit wie bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. En ja, de 68-jarige popster die zei dus dit, maar was het in beeld van Sjost. Ja, dat yes, no net natuurlijk. Maar dat ze dan twee collega's die Robse Sabiha.
0: Ja.
1: Want het is krek of ze is omval.
0: Ze stiert echt een wankel in.
1: Ze stiert een wankel in. Ze van, nou, ze hier steun nodig.
0: En de microfoon weer te kwaad.
1: Ja, dat zei ze. Want daarom moesten die collega's bij haar komen. Van, ja, maar het komt maar dat wie net met die microfoon te kwaad. Nee. Dat wie omdat ze stiert een wankel in. En nou ja, doe kerst die dan de reacties kerst die wil voorstellen op sociale media verzels. Zit ze onder drank? Zit ze onder drugs? Oh mijn god. Madonna is stom dronken. En ze moest de presentatoren zelfs terugroepen om haar overeind te houden. Wat er zal zijn. En ze zei als ik van het optreden wat ze die dat weer rommelig en ik net focust. En dat wie ik te zien dat Madonna boeten adem likken. Dus dat ze even, ja, Madonna, dit is saai, het een van de joggers skreun. Een enorme puinhoop, zo we het optreden neemt. Aan de andere kant ben ik fans die nemen het op voor haar. Ze zeggen, ja, ze is 68. Applaus dat ze nog hield die het podium opkomt.
0: Ja.
1: En dat ze beweegt zoals ze dieren. Ja, dat kest ik, ze
0: is het echt misschien, ja.
1: Ja. En ik denk uiteindelijk dat Madonna is de lijstje in de treden.
0: Want iedereen had het over haar.
1: Iedereen had het over haar, maar de Queen of Pop, die had dus zo'n van die Music Awards won. Mm-hmm. Artist of the Year, Best Collaboration, Best Cinematography, Best Choreography, Best Long Form Video en Best Album. Nou, dus ik denk dat ze uiteindelijk als laatste lakert.
0: Dat denk ik.
1: Mijn drankje op of net.
0: We beginnen afsnemen hier van Madonna. Wat zei ze?
1: Ja, dat vind ik een goeie
0: niet. Even niet van de plaats. Nou. Net live.
1: Nee.
0: Wees kijken, ik wil even live hoe naar Hilversum, want collega's van het NOS-journaal die zitten dekleer.
2: Dagen tussen Tolve en Ienoeren.
4: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
5: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
2: Nooi Friesen.
6: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
5: Maar Nijs, dat telt.
2: Sport die libbet.
7: Promotie, dat is ook promotie.
5: En het waar het rol komt.
8: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
2: En muziek die stoojere worst.
5: Hier bij Omroep Friesland.
2: Nooi Friesland.
9: Bouw of metaalproject. Staal digitaal. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Staal zagen, boren of lossen. Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
13: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Uh-huh. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
12: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
6: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
12: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Dorald. Dus 3 minuten uur zon. Dit is Zomer op Friesland. Friesland van de Moon. Ik zei het al, we pakken even hier van Madonna erbij. We trapen je aan met Dress You Up. Nou, ik denk dat ze deze keer wel stemmen, dat ze net wankelt.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Friesland van de Moorn.
27: Mij Harm Wijstra.

0: Jochem Lucnusson met Madonna en Dress You Up.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Er zijn gewoon heel veel mensen die wonen op parken. Die zich echt gewoon heel grote zorgen maken. En dat geeft ook gezondheidsproblemen.
0: Er binnen duizenden Friezen die het permanent wijnen in een recreatiewenning. Het Riek wil dat gedogen, maar gemeenten die tinken der oorzoer. Hoe dat al je zit, dat jij staat in Friesland van de Moorn. En we beschikken u te vinden hoe reëel de ambitie is van de provincie. Want die wil mensen uit de auto krijgen en in de bus.
4: Heel vaak rijden bussen niet. Als de bus zou om 8 uur komen, dan komt de bus om 9 uur. En met auto's wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet op de bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: Nou, wij wien hier in onze eigen trouwe autoke.
5: Zeker, ja. Ja, om 4 uur maas, dan rijden de bussen dan niet echt. Dus,
0: of dat maar een bus voor uzelf, vrienden.
5: Busje komt zo.
0: Ja, busje komt zo. Dat
5: maar dan net van die WM overvierden, want dan geven we lang wachtje.
0: Nee, dan zit je te wachtje, ja.
5: Nou.
0: Wat schandalig wie dat, ja.
5: Ja, absoluut.
0: Oornijs nou, nog.
5: Ja, zeker. Dat is Rick. De versmarging bij ozon is waarom. Ja, of misschien is hij wel neer voor het West. En de Amerikaanse president Donald Trump, die wil een AI-tsaar onwiezen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Joet is er een jonken hege bewolking, geregeld zinneskien. De zuideerste wind is zwak ontmatig. Temperatuur in de op naar luxe weeren van 22 tot 25 graden. Letter op het dij, dan immer bewolking. In de jong en nacht volgen trog buien, lokaal mogelijk met een klap tonger. Morgen begint de dij ik met buien, maar in de rin van de dij wordt het droger en litten hen zinnen hem uit en trog zien. Bij een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind rint de temperatuur dan op naar 18 tot 19 graden. Meer over het waar, hoe een jaloeren.
0: Er wordt nog gewoon handhaven dat je een permanente bewenning op vakantieparken. Een deel van de Friese gemeenten die negeert ermee het verziek van minister Boekhout O'Sullivan om daar voor eerst waarom harden mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroep in de manden met de NOS. De minister die wil dat gemeenten de nieuwe landelijke aanpak afwachten, onduidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar in Zuidwest-Friesland was het handhaven net opjaan, zei wethouder Michel Rietman.
7: Waarom slaan je met fysiek van de minister eens in de wien?
8: Nou, laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
7: En hoe doe je hem dat dan?
8: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. He, want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En ja, dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. He, want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat wij klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
7: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
8: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
7: Maar stel dat ze er al 4 zitten.
8: Ja, dan heb je al je een beetje ingeburgerd. En dan nog zullen wij het gesprek moeten gaan voeren dat het gewoon niet kan.
7: Dus jou hebben op dit tijd net rol hoeveel mensen permanent hier op de vakantieparken zitten in Zuidwest?
8: Nee, want die worden niet geregistreerd. Ik ken ze niet.
7: Dus ja, dan zou je juist zeggen, dan mast van door tot door om erachter te komen hoeveel mensen permanent zitten. En net wachten ze dat er een melding van maken wordt.
8: Ja, en dan ga je de balans opmaken als gemeente van hoeveel meldingen krijgen we nou? En hoeveel klachten krijgen we nou? Of worden ondernemers, komen die bij ons op de lijn van goh, ik wil mijn vakantiepark inzetten voor permanente bewoners. En dat gebeurt nu niet. He, dus op die manier behouden wij ook de rust. He, en dan wil ik ook nog de menselijke maat hebben op het moment dat iemand ergens permanent woont. Ja, hoe ga je daar dan een maatoplossing voor zoeken?
7: Is het van Jim echt dreig?
8: Nou, wat het dreig maakt is dat de minister soms het Rijk soms met voorstellen komt die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. En daarnaast niet altijd het probleem oplossen. Want het probleem zit gewoon, we hebben te weinig woningen. Ga daar nou je middelen op zetten, je geld op investeren. Zorg dat wij versnellingen krijgen in procedures. Want dan, de gemeentes willen wel bouwen. En de markt, de aannemers, die staan te popelen om los te gaan. Dus daar zit de oplossing. En niet weer van, nou, we gaan pleisters plakken door een vakantiepark om te bouwen naar een woonwijk.
0: Op de Hildenberg, bij Appelskeer is dat, wijen mensen al jaren permanent in een recreatiewenning. Verslagjouwer Johanne Brinkman spruts op dat park met 12 bewenners hoe haar een situatie.
9: Mijn naam is Anita Hertz.
10: Dieneke Mandema.
7: Jullie wonen op een vakantiepark?
9: Ja, inderdaad. Permanent.
7: En is dat dan ook illegaal?
9: Ja, dat zeggen ze, dat het illegaal is. Ik vind het niet. Ik maak mezelf bekend daarmee. En iedereen weet het ook bij de gemeente. Dus ja, dan denk ik, ik ben gewoon legaal. Ik ben ingeschreven bij de gemeente. Dus hoezo illegaal? Ik ben niet verstopt.
7: Ja, maar de situatie die nu speelt, zet het wel weer in een ander licht.
10: Ja, dat klopt. Door de minister nu de aangekondigde uitwerking van het beleid, hè, wat ze voor ogen heeft, zal er weer opnieuw gekeken worden en ook weer opnieuw naar de term illegale of permanente bewoningen gekeken worden. Dus dat komt toch weer in een nieuw daglicht te staan. En ik denk dat dat verstandig is, want een situatie van 22 jaar geleden naar nu, ja, dat is gewoon ook weer een hele andere gezien alle woningnood die er is. En dat geldt ook voor de bewoners op de Hildenberg.
7: Want u bent 22 jaar geleden hier komen wonen.
10: We hebben 22 jaar geleden de woning gekocht. We waren de eerste die de sleutel in ontvangst nam. Dus dat was wel heel erg leuk. En sinds 2021 hebben we ons ingeschreven in de gemeente.
9: Ik sta 8 jaar hier nu ingeschreven op de Hildenberg. En meestal denk je er nooit over na. Je hebt een lekker huis en je woont hier lekker. En je hebt het hier gezellig, een leuke sociale omgeving. Ik heb hier ook werk gevonden. Maar af en toe speelt het weer op. En dan krijg je toch weer iedere keer dat je denkt, ja, het is niet definitief. Ze kunnen me eruit zetten. Het blijft toch altijd die onzekerheid die je houdt.
7: En is er wel gehandhaafd in het verleden?
9: Nee, ik heb nooit hier mensen in de bosjes zien liggen om te kijken van hoeveel tandenborstels staan er bij mij in de badkamer en wat doe je allemaal. Dat is hier nooit geweest, nee.
7: Maar wel brieven van de gemeente, toch?
10: Ja, we hebben ergens in, ik weet het jaar niet meer, maar sinds 2021 zijn er dus een aantal zaken veranderd. Hè. Toen had de gemeente opeens bedacht, we gaan van de Hildenberg een verhuurpark maken. Dat gaan we revitaliseren. Toen hebben we inderdaad een brief gekregen met een dreiging van van betalen, een dwangsom. Ik weet niet meer precies hoe dat geformuleerd staat. Het goede nieuws is wel dat de gemeente ook echt zijn handhavingsproces heeft opgeschort naar aanleiding van de aangekondigde instructieregel van Mona Keizer. En nu is dat natuurlijk van de baan en Boekelt heeft haar eigen visie erop. Nou, helemaal prima. Dus ik vind het heel verstandig wat de gemeente Oost-Stellingwerf doet. Laten we eerst afwachten, tenminste dat is mijn indruk, hè. Laten we eerst afwachten hoe dat beleid uitpakt en het dan weer oppakken.
7: Zijn jullie bang dat jullie er uiteindelijk toch uit moeten?
9: Nee, ik ben niet bang. Absoluut niet. En ik kan het me niet voorstellen.
7: En hebben jullie dan een plek om naartoe te gaan?
10: Ik denk dat dat voor ieder individu verschillend zal liggen. Maar mijn man en ik zijn daar niet angstig op. Wij verzinnen wel weer wat. Maar laat het helder zijn, wij zullen deze woning niet verkopen. Wij zullen hier gewoon blijven. Wij kunnen hier gewoon 365 dagen recreëren. Ja, dus ik maak me daar geen zorgen over. Nee.
7: En dan zou je juist weer de woningmarkt belasten, zeg maar, door dan ergens anders te moeten.
10: Absoluut. Daar moet je ook voor waken. Want als deze mensen allemaal hier niet meer mogen ingeschreven staan, dan gaan mensen allemaal een andere oplossing zoeken. En dan zijn er tal van. Maar ja, dan moet je ook afvragen, wil je dat? En dat is niet om te dreigen, maar dat is gewoon de feitelijke situatie. Er zijn geen woningen voor zoveel mensen die nu op recreatieparken wonen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je per setting moet kijken van wat is de beste oplossing.
0: Zo is ze op de Hildenberg bij Appelskeer, hoe het permanent wijnen in een recreatiewenning.
1: De media van de morgen.
0: Dan kunnen we naar het Orenijs fijken.
5: Ja, hoor adem maar even niet, zou ik zeggen. Want haast de helft van de Europese bevolking heeft dit hier al lucht inademen waarvan de ozonwaarden min dat extreem min wien. En dat liet de Europese klimaatdienst Copernicus liet dat weten. In een rapport wat ze daar schreeuwen, hè, nevens de onderzoekers is vooral wie het haast fjouwer op de CME's in dit jaar al om gevaarlijk hege niveaus van deze versmarging bleed stelt. Ja, ozonversmarging ontstiert wanneer skeerlijke stoffen, liek als uitlaatgassen en bosbrand, reek van bosbrand, in de lucht reageren met het zinneskien. In Azië is de versmarging nevens Copernicus het slimst. Daar krijgt 90% van de bevolking het te krijgen met te hege ozonniveaus.
0: 90%, hè?
5: 90%, dat is een heel soort. En in Europa, ja, het kerst het haast uittekenen, maar de heddy grutte bosbranden verzels en ik de jittenwegen, de luchtkwaliteit ouderende hier meerdere keren toch wel heel min maken. Megabranden in Frankrijk, Spanje en België gingen gepaard met intense rookverspreiding, wat in een omtrek van duizenden kilometers effect had op de luchtkwaliteit. En ja, die versmarige lucht, die kende dus lieden ta klachten die als doezeligheid, een verminderde longfunctie en pinehollen. Dus ja, het is, en die ozon, dat is natuurlijk ook een broeikasgas dat bijdraagt onder de opwarming van de aarde. Want ik weet nog wel, dat wie ik in, wat wie het, jaren 80, 90, en dan is die koelkasten en alles, en dat wie ik met die ozon, ja. En God in de ozonlaag, en, maar de laatste jaren,
0: je is er niks meer over.
5: Niks meer over. Maar het is er kennelijk nog heel tijd.
0: Nou, dus zit je gelukkig in Friesland nog wel aardig goed, dat ik het zo'n beetje, hè?
5: Ja, misschien je geen extreme bosbrand of weet ik volle.
0: Maar dus, klap je het maar aan.
5: Ja, precies. Dus ja. In Friesland gebeurt alles, ik zie je niet letten, toch? Dus,
0: dat wil volle zijn, ja. Dan hier is er ook nog iets over een AI-tsaar van Donald Trump.
5: Jazeker. Ja,
0: hij wil erin verzetten, want
5: nou,
0: dit is
5: ja,
0: weer
5: hij wil zijn tsaar, wil die onwijzen. En het wordt tsaar, dat wordt vaker in de Amerikaanse politiek gebruikt voor een adviseur. En die maakt dan tasje en op een specifiek ministerie oestigend beleidsdomein. Zij is er ook een grenstsaar. En die maakt dus tasje en op de grensbewaking. En ik op de uitvoering van het immigratiebeleid. Nou, en Ian Soeder, dus ik kom maar maten voor AI. En dat het Trump zijn, houding van een moeting met meerdere bestuursleden van die grote AI en tech bedrogen. Onderhoor ik de meesting van Anthropic en Nvidia. En heeft Trump met de beneming in de komende 3-4 dagen volg je. En hij heeft hem op een nieuw uitsprutsen voor zelfregulering in de sector. Naar je taannemende kritiek op de gevaren van die technologie. Want we hebben al een paar keer incidenten gehad zelfs met het AI. Dat het volslijns in eigen gong hier.
0: Ik vind het ook wel angstig, hè?
5: Ja, het zult maar die systeem binnenkroepen. Nou, in Nijsselon heeft het onder oren het genomen. En ik bij oren bedrogen ben ze dus. Ik bij mijn koor dat ze inbreken. Dus die, ja, dat geeft compleet in eigen gong. Het is een beetje Terminator-achtig. Maar goed, nou, dus er komt nog een tsaar. En die maakt er dus nou op dat zien in de Verenigde Staten.
0: Als we door de provincie Friesland, die had ik grote ambities. Die wil dus uit de auto gaan en in de bus.
5: Ja.
0: Of op een fiets.
5: Mm-hmm.
0: Of stappen.
5: Ja.
0: En daar had ze een heel mooi plan van betocht. Dat heet Stomp.
5: Ja, Stomp. Die beleidsmakers, die meisjes, dan van, die verzinnen van die naam. Dat je denkt van, ja, nou, lid maar.
0: Nou ja, hoe Stomp?
5: Ja. Stomp.
0: Of het nou Stomp is of net, hebben we het aan.
5: Nou.

0: Sam Fender, Olivier Dean en Rain Me In en Gerd Ekwart daar in die plaat.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: De provincie die had grote ambities. Het is de bedoeling dat wij in 2050 alleen nog maar met de auto de dijk op beginnen als het echt net oorskin. Ja, dat is voor grote parten van de provincie makkelijker zijn als die, want uit Bakkenveenwijd wordt het de reis naar Ljouwt haast een keer zo lang als het in de bus stapt als in steek van de auto. En een soort inwoners van Bakkenveen die binnen nog net enthousiast over de visie van de provincie.
2: Nou, dat was niet in april grap. Zorg dat?
3: Niet realistisch. Nee.
4: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is vanaf hier zat maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
5: Ik denk dat heel veel mensen naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als de bussen om 8 uur komen, dan komen de bussen om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet. En met auto's wat makkelijker dan een bus. Dan hoef je niet op de bus te wachten en kan je even snel heen en weer rijden.
0: Die idee staat in de omjouwingsvisie van de provincie. Had de namen stomkriegen, stappen, trappen, OV, mobiliteit en privéauto. Willem Scheper die is mobiliteitsadviseur bij adviesbureau Sweco. En die zocht wel mogelijkheden in het plan, maar ook uitdagings.
6: Niks als is, er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net om te zeggen van nou, alle meesten met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Het betekent wel dat er een heel wat gebeuren moet komen hier om mensen inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervoer te reizen.
7: Ja, want wat zou er gebeuren, Matt, hè?
6: Nou ja, ik denk dat er wat gebeuren met dat mobiliteitssysteem. Hè. Dus ik denk het openbaar vervoer met aantrekkelijker gebeuren. En dat ken ik terug de buslijnen sneller te maken. En ik knooppunten of transferia te maken met meest makkelijker roerstappen kennen. Dus dat is één ding wat er gebeuren moet. Het fietsen kan aantrekkelijker maken worden. Terug fietssnelwieken. Maar ik in de gemeente zelf het fietsnetwerk te verbeteren. Maar dan leid ik bijvoorbeeld een opgave juist in de ruimtelijke ordening. Wat het geert om nieuwe wemplakken. Werd in ieder geval voldoende voorzieningen aanwezig wezen moeten. Zodat meestal ik erin, wij of op een fiets daar komen kennen. En ik denk wat verder belangrijk is, dat het voorzieningenniveau in de dorpen ik op orde bloeit.
7: Ja, en het is dan een fiche dus van 2050. Dus dat zou dan in een pak een beetje 24 jaar realiseren worden, Matte. Hoe vier kist komen in 24 jaar?
6: Ja, het is altijd moeilijk om zo vier vooruit te zien. Ik denk dat we 24 jaar wel rondzorgen. En wat het nou al jaren mogelijk is, dat hier wat toen ik net bedenken kan. Dus dat bloeit altijd lastig. Het is natuurlijk een soort horizon waar je naar het werkje. En als ik wist dat, denk ik, om mijlkonden dat vers te stellen. Maar ja, we moeten Joert eigenlijk bij mij beginnen. En dat vreegt van iedereen wat om die gedragsverandering daadwerkelijk te realiseren.
0: Zijt mobiliteitsadviseur Willem Schepert in uw verslagjouwer Dennis Terpstra. Het is haast die al wachten, het Frieske Nijs komt erom.
1: 9, 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden gaat het theater in Ljouwert weer open. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was...
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Hey Remo!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is 12 minuten over 7:30. Dit is het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Een deel van de Friese gemeenten handhaven nog heel tijd op permanente bewenning op vakantieparken. Die gemeenten negeren daarmee het verziek van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Wenjen om schoen het wenningtekwart weer omhouden te wijzen met die controles. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland wil de nieuwe landelijke aanpak van de minister net afwachten.
16: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
13: De provinciale belasting gaat omheen, gaat het om deputaire Eke Volkers van Financiën leidt. Al zei ze zelfs dat het gaat om een indexage van de opzinten op de motorrijtuigbelasting.
17: We houden het begin van deze periode ik al praten dat wij het net zozeer verhegen, maar wel indexeren. Hè? Dus we nemen het mee met de inflatie. Als we dat net doen, zullen, dan zullen we mee verinfanteerd een tekort krijgen op deze post. Voor de provinciale begroting budget dit een plus van 2,6 miljoen structureel. Voor de inwoners in Friesland is het €6,80 per jaar per auto gemiddeld. Hing het wel af van hoe auto had je rieden.
13: Ja, voor grote auto's moet je meer belasting betalen. Ja, en laten we gewoon maar zitten. Het gaat omheeg.
0: Het gaat omheeg.
13: Ja.
0: En je mag uiteindelijk de bus pakken of op een fiets.
13: Of op een fiets.
0: Stappen.
13: Of kuieren.
0: Ja.
13: Ja. Maar indexage of net. Het
0: wordt meer.
13: Het wordt duurder. Dus, nou, even voor alle duidelijkheid dus.
0: Punt.
13: Zie het al een Friese basiskwal en zullen mij mekoor de kwaliteit van het onderwijs onderzieken om zelf van mekoor te leren. Daarbij wordt ik zoen naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van verskate skwal komen daarom takken meer bij mekoor op visite. Bernard Winsemius is een van de projectleiders en leidt uit wat het praktisch zoen inhoudt.
5: Er is iemand op squallen of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren. Waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij iemand op squallen? Hoe gaat het met de visie? Hoe is dat deel zetten? Wat ben je speerpunten dit jaar? En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de BN over hoe het op squallen gaat. Maar nou ja, veiligens of oren zaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
13: De skee is grut bij de tjerken in Marsum. Daar sleeg juist de nacht de bliksem in. En dat kon gebeuren omdat een weken jeder de bliksemolie de stijl winnen. Dat zei Jan Kuppens van de tjerken.
18: De hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft. En het blijft ook niet alleen bij de kerk. We merken nu al dat mensen eromheen ook schade hebben. Verwarmingsketels waar die technisch dood zijn. Lampen die ontploft zijn. En het is nu op het lichtnet geslagen in plaats van op de bliksembeveiliging.
13: Ja, een stellerij met grote gevolgen dus. Kuppens die hopen dat de verzekering dit keer betel je zil. Ja, waar ben je ons voor verzekerd?
0: Ja, toch?
13: Dan hoop ik wel dat het skeerbedrag wat indexeerd is.
0: Nou, dan kist ik moet debiteren willen, Jerk.
13: Oh, nee.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de

0: Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
2: Friesland van de Mol.
3: My Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. De Lende, dat is een rivierke bij Wolvegeer. Misschien kist dat wel. Daar zijn de oorspronkelijke kronkels weer ombracht. Daar hebben we het aansnoer. Maar eerst joggen we in het waar, Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Mooi in het waarsje. Hoe mooi is dat?
0: Ja, want het wordt een prachtige dij, toch?
1: Ja, zeker. Wij kennen kwart de broek aan van. En geniertje van een warme dij. En hoe hebben we dat nou? Het is zo dat we joert in tropische lucht lezen. Die wordt vanuit het zuiden onviert. En nou, dan hebben we joert echt een mix van hege bewolking en zinnen, waarbij de temperaturen oprinnen. Naar vermiddag naar zo'n 22 tot 24 graden. Al wanneer we nou de aanrolde nacht joggen, toen werd het warm. Normaal hebben we rust op een graad of 10. Nou, een Akrum, die hier minimaal 13 komen jochen. In Grauw wordt 14 treien. In Bakkenveen 14 komen jochen. In Halderwijk wordt het kouder, wist het 16 2. En in Starem, ik 16 1. Dus warmte, zo we maar zeggen. De letter op het dag hoort, dan wordt de bewolking wat dikker. Vanuit het westen komt er een keldfront op je sta. Die leidt naar het begin van de jong voor de kust. En die zorgt ervoor dat de bewolking toeneemt. En dat we in de rein van de jong toenemende de kans hebben op rein en tongerbuien. Ik zou zeggen buien, maar mogelijk mijn klap tonger. Juist rechts, jongen, dat heel plaatselijk is. Dus we beginnen de dag met een heerlijk waartype met bewolking en zinnen. Vanmiddag is het echt simmersk. En we eindigen de dag met een pibuien. Waarbij het komende nacht, ik zacht, of eigenlijk warm is het, wordt net kouder dan zandjen graden.
0: Ja, dat zijn temperaturen, dat kennen eigenlijk haast net hoor.
1: Nee, we hebben natuurlijk wel eens vaker hand. Hè? We hinten juist trekkers even over van nou, hoe apart is het? Ja, ik bedoel, ik heb eens even in de boek gezien nog wel gekke dingen beleefd. Dus wat dat betreft, ja, het kennen allemaal. Maar het gebeurt vaker, Sint-Wurg. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Dus ja, en ja, waarom dat in zit. De natuur is baas. We kennen van alles van fine. Maar ik hoop eigenlijk wel dat we wat normaler waar krijgen. Want uiteindelijk is dat alleen nog maar beter. En ieder tocht ik. Nou, en als dan Sjoerd naar morgen, naar de steuring die vannacht overkomt met die buien, hebben we morgen ik daar wel les van. Dat is nog een, ik heb een schoen gekregen, het ene model is net met oren, maar ik denk dat we morgen ik nog een paar buien hè. Maar dan draait de wind dus naar het west-zuidwesten. En de temperatuur morgen, nou ja, 15 tot 18 graden. En dan is dat nou helemaal net zo gek. En morgen komt de zinnen er weer bij. En wordt het droger. En hebben we maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ja, en dat is wel frisser. Maar dat is ver begin oktober helemaal prima. Nou, een letter morgen, dan wordt het helemaal rustig. Morgen, dan is het droog bij een matige, zwak ontmatige westenwind. En dan wordt het in de nacht van tongetje op vreet, net zandje graden, maar 9 graden. Dus dat is een groot verschil met de komende nacht. Dat komt puur omdat we in een hele oren luchtsoort zitten. En ja, nou, dat is weer een hele oren temperatuur.
0: En de dagen daarna?
1: Ja, nou ja, op vreet, dan krijgen we webbesieten van net een depressie, van een steuring, maar van een hege drukgebied. De Saffolsten dit hier, die het belangstelling voor u is en die zorgt ervoor dat het in de nacht rustig is. Daardoor de kans op wat mist of nevel wel wat grutter wordt. Temperaturen die gaan dan inderdaad ik vaak rond het 10 graden, dus dan wordt het in de nacht echt wel wat frisser, maar goed, ik dan net extreem. En dat dan de zinnen, de mist wat oprommet die eventueel aan het begin van de dag er is, dan is het echt heel noffelijk waar en temperaturen hebben dan weer van zo'n jongetje om 20 graden. En op sneeuwen, dan is het hege drukgebied, dat ligt een beetje rond voor een steuring vanuit het noorden. Die skampt dus, zoals het nou stiert, mogelijk. En dat skampskot, dat levert dan eventueel wat lichte rein of matrein op. Maar fijn, het is goed om een wijze. Het kan best wezen dat het mij sisserau rent. En met temperaturen van jongetje graden op de sneeuwen is het ik voor oktober begrip helemaal net men. Maar misschien dat we dus een snitterke

0: krijgen. En op Snijn, dan dat hele drukgebied, denk ik, zal dat Snijns gevoel nog eens eventjes wat versterken. Ik bemoei me nou weer wat meer met het waar. Dat betekent dat we droeg waren, hè, reistig waren, maar zinnige perioden. Het mistverhaal, dat moeten we net helemaal uitsluiten, want als het al mistig wordt in de nacht, dan kan die zin in de man die daar wel eens even werk van heeft, en dat die mist oorgiet in lege bewolking, dan Josje en zijn grieze tekken aan en denkt, ja, ze heeft zinnen beloofd en weer eerder, maar dan eerder verschoelen. Dat moeten we even een oudwartje, maar eigenlijk even stellen, joert warm, vannacht wat buien, morgen nog een bui, en dan hebben we een heel aardig start van de mannen oktober.
1: Sibbel, dankjewel en noffelijke dag, hè?
0: Ja, hetzelfde, noffelijke dag.
1: Ja, met zulke temperaturen, dan kan de kwade broek juurt wel even aan. Pas ik de muziek er even op aan in Friesland van de Moon.

0: De doellezen en Simmerdij.
1: De exacte tijd is...
0: Kwartier voor achten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: In de lende bij Wolvergeer binnen de oorspronkelijke kronkels weer ombracht. Doel is om de natuur om het wetter heen weer goed te krijgen en te versterken. Er is hier een werken door het wetterskip, het Friese Geer in de provincie. Het project had zo'n 3,5 miljoen euro kosten en hier is de officiële oplevering. Ik praat erom met bestuurder Monique Plantinga van het wetterskip. Een goeie morgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Plantinga, wat hij hem de oranje 2 jaar al je dwaal litten?
3: Ja, een heleboel hebben wij in dit gebied verbeterd. Het is dus ook echt een feestelijke dag vandaag, want het is een mooi project. Ja, en wat we eigenlijk hebben gedaan kortweg is de beek, de lende, weer alle ruimte te geven om te gaan kronkelen. En dat betekent dat wij meanders hebben aangelegd. 8 stuks. Prachtige natuurvriendelijke oevers. We hebben meer ruimte gecreëerd voor waterberging in het gebied. Er zijn een paar petgraven opnieuw uitgegraven. Er is een kanosteiger aangelegd en 2 fietsbruggen. Dus we kunnen ook allemaal erheen om te kijken wat hier allemaal voor fraais is gebeurd bij deze prachtige beek.
0: Want waarom weer dat nodig?
3: Nou, door dit te doen maken wij van dit gebied een natuurlijke klimaatbuffer. En dat is belangrijk, want ja, we leven nu eenmaal in een tijd van klimaatverandering. Dat betekent dat we steeds vaker zien dat we te maken hebben met een heleboel water in één keer. Extreme neerslag, ja, of veel droogte, hè, zoals afgelopen zomer. En met deze aanpassingen raakt dit gebied veel beter ingericht op dit soort omstandigheden. Dus als het heel hard regent bijvoorbeeld, dankzij die meanders, is er nu letterlijk meer ruimte gekomen voor water. En kan het gebied veel beter uit de voeten met al dat water in één keer. Er ontstaat meer ruimte. Maar wat er ook gebeurt is dat het water de tijd krijgt om in de bodem weg te trekken, in dat gebied te blijven. En zo creëer je eigenlijk een appeltje voor de dorst voor drogere tijden. We houden het water beter vast. En als waterschap zeggen we wel eens, we zijn ontzettend goed altijd geweest in water afvoeren. Kampioen water afvoeren. Maar we willen ook kampioen water vasthouden worden. En met zo'n natuurlijke klimaatbuffer wat we hier hebben gemaakt, ja, dragen we daar aan bij.
0: Het wetter bewaren, is dat dan het belangrijkste wat mensen vernemen van deze verorings?
3: Nou, ze gaan het ook letterlijk zien. Dus ze gaan zien dat het landschap is veranderd. Dus als je er langs fietst en wandelt, zie je dat. Ze zullen mogelijk ook wel zien dat het gebied wat natter wordt. Wat we ook hopen is dat mensen gaan zien dat de natuur versterkt. Want door deze inrichting ontstaat er ook veel meer een betere omstandigheid voor planten en voor dieren en waterplantjes om het daar goed te doen. Dus het is niet alleen een ingreep die iets doet met water vasthouden. Maar het doet ook iets met de verbetering van de waternatuur, van de ecologie. Als het goed is, gaat dit positief bijdragen aan gezonder water en schoner water. Dus er zijn allerlei plussen in dit project.
0: Nou, hij heeft die kronkels weer ombracht, maar hoe voorkom je hem dat hoe 100 jaar de lende weer rjocht loekt?
3: Ja, nou hier zijn we natuurlijk zelf bij en hier zitten natuurlijk menselijke keuzes achter. Hè? Dus in de loop der tijd zijn ooit die kronkels verdwenen. We hebben ze nu aangelegd en we gaan er natuurlijk goed op letten dat die kronkels er blijven en goed worden onderhouden. En dat het goed functioneert. Dus voorlopig blijven die kronkels daar echt voor langere tijd.
0: Vanmiddag de officiële oplevering, hoe zie je hem dat feestelijk vieren?
3: Ja, we hebben vanmiddag een mooie bijeenkomst in het gebied met een aantal partijen die zo hard hebben gewerkt aan de realisatie hiervan. Maar als je hier naar luistert en je denkt, nou, dat wil ik ook met eigen ogen zien. Aanstaande zaterdag is er ook een mooie opening voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Zaterdagochtend bij de scouting in Peperga kun je heen. Is een informatiemarkt. Er zijn wandel- en fietsexcursies. En dan zijn daar mensen die graag vertellen wat we hier gedaan hebben en waarom dat zo belangrijk is voor water, landschap, natuur en recreatie.
0: Monique Plantinga van het Wetterskip Friesland. Tegen dank voor de taljachting.
3: Graag gedaan.

0: Billy Joel en The River of Dreams. En Mr. Know-It-All, ja, dat is van Teddy Swims. Het is 4 minuten voor 8.
1: De media van de morgen.
0: De kranten ben bezwaren.
2: Zeker.
0: Keurig op die het, hè? Oh. Dat, want we...
2: Oh,
0: ik denk ik zelfs een compliment. Ja.
2: Nou, wij willen wat jij.
0: Maar goed, nou, ze minder.
2: Ze minder, ja.
0: Ze minder,
2: nou, en die gaat alleen maar op politiek, op de vastzitten van de kranten. Kabinet schrapt bezuinigingen op sociale zekerheid. Daar schroot de Volkskrant oer. Even zien, het AD, die loopt er een conclusie, jongen. Die zei het kabinet linksom met begroting. Ook kleine spaarder gaat meer betalen. Ja, voor het kabinet lijkt de kogel door de kerk. Bezuinigingen op AOW, WIA en WW zijn van tafel. De rekening wordt neergelegd bij kleine spaarders en beleggers die over elke extra cent rendement 36% belasting verschuldigd zijn. Jesse Klaver is blij. Joost Eertmans is minder te spreken over het voorstel. Het jaagt de belastingbetaler nog op meer kosten. Of zo'n indexatie wijzen.
0: Wat ik denk indexatie.
2: Ik denk indexatie. Ja, ik en de C, die scrotroer, na één begrotingsdeal is kabinet Jetten nog niet veilig. Nou, dan de Telegraaf. Links spekkoper. Kabinet haalt bezuinigingen sociale zekerheid van tafel. En ik het Financieel Dijblad, scrotroer. Rekeningbox 3 komt terecht bij beleggerspader en ondernemer. Het kabinet meldt aan oppositie dat bezuinigingen op sociale zekerheid allemaal van tafel gaan. Ja, ze zijn dus toch hoe links in. En dat weer de vraag, je hoe links of rechts. En het is toch hoe links gebeurd, of we hebben.
0: Ja.
2: En ja, dan hebben we trouw ik nog. Maar die heeft heel wat oors. Driekwart van datacentra is volstrekt onduidelijk over water- en stroomverbruik. Dus ja, vier bij de meeste datacentra in Nederland vermelden niet hoe haar milieubelasting. Ik al is dat verplichte. Een soort centra die zwaaien daarover om hoeveel water en stroom als ze... slurpen, want de dekker.
0: Nou, dat kist we wel concluderen.
2: Ja, absoluut. Dus ja, en dan is er een nieuw paspoort voor de schnitzel, de Wiener schnitzel kan.
0: Een paspoort voor
2: ja,
0: de schnitzel.
2: Ja, nog even interesseert.
0: Ja, ik zie het even in mijn computer, ja. Maar ook
2: nou, is ervoor, hè? Ja, zeker.
0: De schnitzels.
2: Ja, want ja, de Wiener schnitzel. Denk van ja, dat is heel wel eerst een rijkswijze. Ik zie de namen vanzelfs.
0: Ja.
2: Nou, dan is vastzitter Sabine Vlakmuller van de Vereniging voor Historische Eerstenrijkse Eetcultuur. Die heeft de skietnis en de etensiedersboeken er eens even op nice jongen. En ze is daar de conclusie kwam. Dat de plotseline kalfsfilet met paneermeel van origine Duits is.
0: Dus het is helemaal net een wiener.
2: Het is net een wiener, nee, inderdaad. Dus al in Sontje 84 wordt de paneerde filet een Duitse carbonade neemt in een boek. En de eerste vermelding van een Wiener schnitzel die komt uit 1886. Dus 100 jaar later pas. Ik weet net hoe ze in eerste Rijk reageert. Hè, op
0: wat
2: dit
0: ze nou een oren namen voor die schnitzel hadden.
2: Ja, dit is zijn burger.
0: Ja.
2: De Münchener schnitzel. Ah, nee, dat, nee, dat klopt. De Berliner schnitzel.
0: Nee.
2: Oh, nee, dat kent dan net. Maar ja, het zelf, de naam is zelfs blauwe, maar hij is dus gewoon Duits.
0: Nou, mooi dat we het weten.
2: Nou, toch?
0: Ik krijg nog wel schil ons niet.
1: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Hier bij omroepfriesland.nl/reclame.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer... waar ook bezorgde omwonenden waren.
14: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren... En als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
13: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
15: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
13: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel Dorald, de geven met lijsthoeren van Friesland van de Moon van deze morgen. Heel soort meesten hebben al voorbij komen yet, de Maasvogel, want hij had al een paar keer klonken. Dat is het signaal om het budget Maasvogel te appen en 0620-4-1-1-1 of in te sturen via de Omroep-app. En als dat die heeft, dan komt die namen en die noemer in de tonnen. En aasen naar jou en Johan, bel je weer in je voor waarom. En die bij een greep in de Kloerstwand. Daar leidt een mooi Friesland van de Moon t-shirt en ik een thermoskonensjok nog steen. Dus dat bent twee mooie prijzen, des te uitkiezenkist. Als het budget Maasvogel even apps naar Omroep Friesland. We trap je aan met muziek van de Mavericks. Maatje van de Tremolo's, die zei op mij en scoorde er een dikke hit mee. Here comes my baby, komt er aan.
16: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
17: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
16: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
17: Sjonge yo, ik mij.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
21: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
22: Friesland van de Moor.
23: Mijn Harm Wijstra.

0: Fleurig begin van de lijsttoeren van Friesel van de Moor op deze Sinneskindij. 8 minuten nu 8 met de Mavericks. En here comes my baby.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: In Nederland zijn volgens schattingen 100.000 tot 1 miljoen zwerfkatten. Overal worden zwerfkatten gevangen, gecastreerd, gechipt en dan opgevangen op een boerderij of manege. Alleen in Friesland gaat dat anders. Jagers schieten daar gemiddeld 260 zwerfkatten per jaar dood.
0: Zwerfkatten die zitten om kruidenvogels te beschermen, maar het ophouden, dat vindt op de eerste stichting Zwerfkatten Nederland. Je hoort hier dus daar een petitie voor aan. Om het Friese provinciebestuur, jij staat ze meer hoor. En we zien kijken hoe het squallen beziek je de kwaliteit van het Friese onderwijs op peil te houden.
4: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over de 24 auditoren.
0: Fijke Wouda, daar heb ik nog heel dit bij gelokkig hol.
5: Ja.
0: Was het vrij saai.
5: Dan werd het een beetje stil. Ja, zeker. Het aanslagenskandaal, dat zwaar het voor psychische skeer bij ben en volwoeksenen. En de binno ik, Sjoemel Kempers.
0: Sjoemel Kempers?
5: Sjoemel Kempers.
0: Hou het aan snack hoor.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwaad, Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
6: Goeiemorgen. Joet is er een jonken hegenbewolking, geregeld zinneskien. De zuideerste wind is zwak ontmatig. Temperatuur in de op naar luxe weerden van 22 tot 24 graden. Letter op het dij, dan nemen de bewolking. In de joen en nacht volgen terug buien, lokaal mogelijk met een klap tonger. Morgen begint de dij ik maar buien, maar in de rin van de dij wordt het droger en litten hen zinnen hem uit en terug zien. Bij een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind rint de temperatuur dan op naar 18 tot 19 graden. Meer over het waar, hoe een jaloeren.
0: Tientallen Friese basisskwallen die zullen bij elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzieken om ze van elkaar te leren. Daarbij wordt ik zien naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van Verskate Skwallen komen daarom takken meer bij elkaar bezitten. Bernard Wintsemius is een van de projectleiders die dit opzet had. En hij leidt uit wat het praktisch jongen inhoudt.
4: Er is iemand op skwallen of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren. Waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij hem op skwallen? Hoe gaat het met de visie? Hoe is dat deel zetten? Wat ben je in speerpunten dit jaar? En het kan ik zo wijzen dat er een gesprek is met de BN over hoe het op skwallen gaat met veiligens of orenzaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
7: En wat nou als auditoren bij een skwallen komen en die denken van het Fries onderwijs is je net helemaal in de hek, het klopt het net helemaal, wat gebeurt er dan?
4: Nou, in wezen is dat aan de skwallen zelf. Wij maken een foto ten opzichte van het kader. En een van de onderdelen daarvan is ik het Fries. Een skwallen zou ik vregen kennen. Hè? Wij binnen aan de gang wist met het Fries. En wij willen dat je hem daar even extra naar sjoggen. En dan is eigenlijk hetzelfde spultje weer. Dat er een foto maken wordt ten opzichte van het kader. En dat de skwallen uiteindelijk zelf bepaalt van hoe gaan wij om met het advies dat wij kregen vanuit die audit.
7: Ja, dus het is echt alleen een advies. Ik ben geen consequenties die erom vasthingen.
4: Nee, er zitten geen consequenties aan. Wij zijn geen inspectie, om het zo maar te zeggen. Wij zijn auditoren die het eigenlijk de skwallen een spiegel voor houden. Altijd gaat om de kwaliteit. En wat wij in de praktijk hebben omzoeken.
7: Hoeveel skwallen doen er mij?
4: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over de 24 auditoren van een aantal verschillende stichtingen. Dus dat is een heel mooi aantal om uit te starten.
7: En wil je hem dit letterlijk nog uitbreiden?
4: Besturen hebben als we weer geïnteresseerd. Wij willen letterlijk een hekje of ruzie is dit net het moment. Maar wij hopen uiteindelijk natuurlijk dat dit voor heel Friesland een werkwijze wordt waar iedereen van profiteren kan. En dan vooral de BN in het bijzonder.
7: Marloes Eidel, beleid adviseur kwaliteit. We zien in een squallen in Boelens lenen. Daar ben de leerlingen al druk dwaande mij het trijentalig les krijgen. Jim Tochten, wie moet oeral dat Friese onderwijs op water krijgen? Wat is eigenlijk precies de aanleiding voor deze actie?
8: De Fries is een onderdeel dus maar van het auditeren. En het is momenteel natuurlijk hartstikke actueel dat er naar je kerndoelen er binnen en dat het weer extra aandacht krijgt. Maar dat is net de aanleiding om te auditeren. Dat is meer de kwaliteit van het onderwijs maalkoord dragen en versterken.
7: En dat is provinciebreed?
8: Ja, Ja, elke skoalle, elk bestuur komt mooi van. Van speciaal onderwijs tot christelijk onderwijs, basisonderwijs, alles.
7: En waarom is dit, ja, waarom ga je hem dit betocht op deze manier?
8: Nou, in de praktijk blijkt eigenlijk dat er zoveel expertise is. En hoe mooi is het als je met een frisse blik is buiten de grenzen van je eigen organisatie kennis en. Ja, en dan wil ik graag een gebruikmaatje van die expertise. En ik als je als bestuurder of squal het heel goed zicht op de kwaliteit hebben. En toch even zien, waar zitten nog blinde vlekken? En dat is mooi dat er nieuwsgierige vragen kunnen gesteld worden. Terug iemand oors, terug een auditor. En dan is het aan de squal om daar maar aan de slag te gaan.
7: En binnen dat dan bestuursleden die het gewoon shingen bij oren kwamen, moet je echt een opleiding volgen, daar auditor, hoe zit dat?
8: Ja, het is de bedoeling dat ze een accrediteerde auditopleiding doet. Dus 2 jaar oorlier en dan heeft de expertise wat dus betreft om een goed beeld en een eerlijk beeld te schetsen over de kwaliteit op een squallen.
0: De audits die zullen de komende tijd dus plaatsvinden in het Friesk onderwijs.
2: De media van de morgen.
0: Dan het taslagenschandaal, Feike.
5: Ja, dan gaan we toch nog even hebben. Want Orden en BN die hebben psychische skeer oproen terug dat taslagenschandaal. En dat is nou voor het eerst versteld naar onafhankelijk onderzoek en Tubantia Scroterhoe. Het is een wrange doorbraak in een slepende strijd van een Twents stel tegen de staat. Hoop dat het een lichtpuntje is voor andere ouders, schroot de kranten dus. Het rapport kan een belangrijke stap wijzen, want ik veroor Orden en BN die het slachtoffer wijst binnen van het schandaal. Een onafhankelijke zaakkundige die stelt vast dat de psychische skeer in een Twents gezin veroorzaakt is door de belastingdienst. En daar kan ze nou dus verder mee. Daar kan ze nou naar de rechter stappen om een vergoeding voor te krijgen.
0: Ik kan me niet denken dat dat in meer gevallen is.
5: Ja, tuurlijk. Dus dit is nog niet één geval, maar er komen nog volle meer. En dat is ik een beetje saai met de schommelcampers. Want die binnen
0: de schommelcampers?
5: Dus ja, we hier de schommeldiesels natuurlijk, ja. Van Volkswagen. En die ben nou dus ik versteld bij Stellantis. En dat is het memmerbedrijf van onder andere Fiat. En die het dus ik verbinden schommel software in campers pleetst. Als het even om die hennes jost, dan de meeste campers. Want dan hield hij het op Fiat busjes bouwt.
0: Ja.
5: En die hebben een enorme merkondeal daarin. En dat kan dus een heel soort gevolgen hebben. Want er is nou één zaak van één busje of één camper is ontspand. Terug de stichting Car Claim, maar het Consumentenboen, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub, die stiepje deze zaak. En het gaat dus hoe één camper, maar de uitkomst is nevens de belangenclubs van belang voor een volle gruttere groep Dupierre camperbezitters. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 4 of Euro 6 warm, waarin dus die verbindende software zit. En die skakelt systemen uit onder de gewone rietomstandigheden, de uitlaatgassen reinig je maar. En die campers die scheerten daar volle meer skeerlijke stoffen uit als wettelijk tastien is. Ja, en een camper die niet voldoet aan de wet is veel minder waard. Consumenten betaalden dus te veel voor een camper die eigenlijk niet eens de weg op maakt.
0: Nee.
5: Dus het is net de bedoeling Loke, om dan al die campers maar van de dik te halen.
0: Oh.
5: Maar het is hun bedoeling, dat is die eigenaar, ja, die het dus te volle betalen.
0: Compenseerd worden.
5: Dat die compenseerd worden. Dus het concern wil net met de belangenclubs in gesprek.
0: Natuurlijk
5: compensatie, nee. Dus, en in Duitsland had de eerste Dupierre camperbezitters die al een keer vergoeding kregen, zei het Consumentenboen. En nevens de belangenclubs rieden in Nederland 10.000 campers met een schommelmotor. En het gaat om campers die vanaf 1 september 2009 om 2022 op de Nederlandse merk kwamen. Nou, ik kan die melden, dat binnen er aardig wat.
0: Dat binnen er genoeg, dus die kunnen alleen maar... Ja, die moet ik maar schroeven.
5: Ja, zoek altijd aan.
0: Ja. We zullen daar eens een houten afzitten van Korten.
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja. Ja, we moeten daar nog even vinden.
0: Nou ja, daar vindt een heel grote groep mensen wel wat van. Want die bieden een petitie aan het provinciebestuur. Zij vinden dat de provincie dat net tast in moet.

0: Tim Stoopboer van het Luisternijs.
1: Wat is dat dan weer voor een vraag?
2: Ver, jij stoot de beste muziek.
1: Hallo ze, joh, we vallen maar even.
0: Ver blijft op een hichte van het waar.
1: Een volgende onderwerp.
2: Is er een overal een maatje?
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Ja, moet ik
2: alles wordt een spielet. Yes, hier. Yeah. Ik vind het prachtig.
0: Oh, wat frisson.
3: Ja, geweldig.

0: Er komt een nieuw album aan van The War on Drugs. Dit is het Vaproken, de eerste single daarvan. Die heet Who's That? Ja, dat is team Friesland van de Moorn.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
0: Arsenal wil de Stichting Zwerfkatten Nederland een petitie aanbieden aan commissaris van de Koning Arno Brok. Die petitie heet Stop het afschieten van katten. Friesland is in Nederland de enige provincie dat zwerfkatten afschieten willen meien, omdat die een bedrieging binnen voor de grijdevogels. Neffens de stichting binnen er genoeg alternatieven voor het afschieten van die katten. Ik praat er verder over met Karine Radstaken van de stichting. Een goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie zien meer in andere methodes. Wat voor methodes zijn dat?
3: Ja, klopt helemaal. Excuus dat ik de Friese taal niet machtig ben, dat het in het Nederlands moet. Maar er is een uitstekend diervriendelijk alternatief en het is de TNRC. Dat wil zeggen dat we de katten vangen, kastreren, steriliseren en onder eigenaarschap terugplaatsen. Dus de bevoegdheid eigenlijk van een eigenaar van die kat die dan ook voor die kat zorgt.
0: Waarom werkt het afschieten van katten volgens jullie dan niet?
3: Nou, dat bewijzen eigenlijk wetenschappelijke onderzoeken enerzijds. En anderzijds, Friesland bewijst het zelf, omdat er in Friesland al tientallen jaren katten worden doodgeschoten. En de weidevogelstand is helaas het slechtst in Friesland. Dus het werkt niet.
0: Jullie hebben Utrecht een beetje als voorbeeld genoemd, waar 86% van de zwerfkatten een eigenaar blijkt te hebben, hè?
3: Klopt helemaal. En dat hebben we geconstateerd vanuit de stuurgroep. De jagers hebben een jaar meegevangen. En van de katten die de jagers gevangen hebben, bleken de jagers helemaal niet te kunnen herkennen of het nou ging om een verwilderde kat of een angstige huiskat of een schuwe boerderijkat. En voorheen zouden ook in de provincie Utrecht al die katten ook zijn afgeschoten. En dat is strafbaar, want een kat met een eigenaar afschieten is eigendom vernielen. En dat mag helemaal niet in Nederland.
0: Verwachten jullie dat in Friesland het percentage dan ook zo hoog is? Want 86%, dat is een flink hoog percentage. Hoe zou dat hier zijn?
3: Ik denk dat dat precies hetzelfde is. Want ik geloof er niks van dat een jager in Utrecht anders is dan een jager in Friesland. En je kan het gewoon op afstand niet zien. En je moet de kat echt van dichtbij beoordelen, een chip controleren, maar vooral het gedrag bekijken van de kat. En dan kun je zien, dit is echt een kat die niet gesocialiseerd is op mensen. Dit is een boerderijkat en dit is een angstige huiskat.
0: Jullie komen dus met die petitie. Waarom op dit moment?
3: Op dit moment was eigenlijk de aanleiding dat Overijssel mogelijk het woord afschot weer in de mond nam. En toen zijn we met 10 dierenwelzijnsorganisaties en meer dan 65 dierenopvangcentra deze petitie begonnen. Omdat het gewoon in een beschaafd land als Nederland niet oké is om nog steeds katten te blijven afschieten, want het werkt niet. En er is een prima diervriendelijk alternatief wat veel beter werkt.
0: Hoeveel mensen hebben de petitie ondertekend?
3: We zitten al over de 80.000 vandaag. Dus dat is echt een gigantisch aantal in 7 weken tijd.
0: En zijn dat dan mensen uit Friesland of ook van buiten de provincie?
3: Ook van buiten de provincie. Het is heel Nederland. Maar Friesland is door de inwoners van Friesland staat op 2... qua hoeveelheid handtekeningen die zijn opgehaald naar het aantal inwoners van Friesland. Dus Friesland, ja, het leeft heel erg.
0: De commissaris van de Koning krijgt vandaag de petitie in handen. U kondigt ook een pittige speech aan. Wat gaat u de heer Brok en de provinciale politici vertellen?
3: Ja, dat klopt. Dat ga ik vandaag doen. Dat het echt een beetje dom is om nog steeds katten te willen afschieten in Nederland. Zeker omdat er afgelopen maart een prachtige motie is aangenomen in de Tweede Kamer, die een stukje weidevogelbudget verschuift naar TNRC. Dus het is ook nog eens gratis om het provinciebreed op een goede en andere manier te doen. Nou, dat ben je toch een beetje dom als je dat niet doet.
0: Karine Radstaken, dankjewel voor de toelichting en succes vandaag.
3: Hartelijk dank.
0: Ja, het is een onderwerp wat reacties op roept. Er zei denk ik in van, ja, zijn wilde warren in de hoer zeker. Nou, daar zit ik net op te wachten. Ja, nee, dit is een controversieel onderwerp dit.
4: Ja, zeker. Maar waar ik dus wel van schrok is dat daar in Utrecht dat 86% van de wilde katten tussen schaapjes, die had dus een
0: die
4: eigenaar.
0: Die had een eigenaar.
4: Ja, dus ja, misschien ik wat beter op een kat letten. Maar ja, aan de andere kant, ja, een kat is natuurlijk, ja, die let je. Ja, het is wat. Ja, dus dat mijn hoen net, hè? Die leest net maar gewoon vrij rennen in de natuur. Maar een kat wel,
0: dat groeit.
4: Ja, en een touwtje, dat weet ik net. Dat
0: is net een goed idee.
4: Best daar gelukkig van weet.
0: Maar gelukkig kunnen wij dan net hoeven fijken.
4: Oeh, nee.
0: Doe mij straks het Frieske Nijsje brengen. Komt er gewoon.
5: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
6: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
7: Op een tijdstip in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleerbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
6: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is op de kappa, Jel van Jon. Dit is het Nijs uit Friesland, Fijke Wouda, goeiemorgen.
4: Een deel van de Friese gemeenten handhaven nog heel tijd op permanente bewenning op vakantieparken. Die gemeenten negeren daarmee het verziek van minister Eleanor Boekholt O'Sullivan van Wenjen om schoonendwenning te kwart weromhouden te wijzen met die controles. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland wil de nieuwe landelijke aanpak van de minister net afwachten.
17: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
4: Het tiental Friese basisscholen zullen met elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzoeken om zelf van elkaar te leren. Daar hebben we het examen naar de kwaliteit van het onderwijs in het Friese taal. Collega's van verschillende scholen komen daarom takken meer bij elkaar op bezitten. Bernard Winsemius is een van de projectleiders en leidt uit wat het praktisch jongen inhoudt.
18: Er is iemand op scholen of er is iemand met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij hem op scholen, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten, wat ben je speerpunten dit jaar. En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de band over hoe het op scholen gaat met veiligens of oorzaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
4: De skee is grut bij de kerk in Marsum. Daar sleeg juster nacht de bliksem in. En het kon gebeuren om ten wieke jetter de bliksem al hier de stijlen wienen. Jan Kuppers van de kerk oer de skee.
19: De hele technische installatie ligt eruit. Die is gewoon ontploft. En het blijft ook niet alleen bij de kerk. We merken nu al dat mensen eromheen ook schade hebben. Verwarmersketels waar die technisch dood zijn. Lampen die ontploft zijn. En het is nu op het lichtnet geslagen in plaats van op de bliksembeveiliging.
4: Kuppens hopen dat de verzekering des keer betelt. Slachterij Hoekstra in Eem viert Joert het 100-jarig bestaan. Eigenaar Menno Hoekstra is de vierde generatie slachter die het ontroerstiert van het familiebedrijf. Hij zei dat er in 100 jaar tijd een soort verroer is.
20: De regelgeving natuurlijk is heel streng geworden. Maar het assortiment natuurlijk, kijk. Hij vertelde me dat er maar per soorten vlees waren hier toen hij begon. Dat wie ham en leren, rallade en boterham was, denk ik. He? En mijn oceaan, een assortiment dat we hebben.
4: Ja, dat is er een aardige verrukking in.
0: Ja, ik krijg nooit genoeg door een schnitzel.
4: Ja, die schnitzel bloot hing je, hè? Moet je nou even naar de snack bij je vier erop.
0: Ja, goed idee. Hè.
4: Ja.
0: Als meer nijs dat je niet meer wordt, dan kist hij in de app van Omroep Friesland Sjen of op zijn website. Dat is omroepfriesland.nl.
21: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
23: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit en Huis.
24: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
26: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
25: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
27: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
28: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: Thuiskomen is in het binnenkomen en goddelijks weten. Hier zit ik goed. Een vast contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er voor jou. Denk er mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
30: Friesland van de Moor.
31: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een liedje Jaloerke Friesland van de Moorden. Hij heeft het woordje Maasvogel naar de studio-app. Ja, dat gaan heel soort mensen die in. Dan zoek ik de telefoon maar in de buurt horen. Want waar weet bel ik aarsen die weer waarom. En dan best door Joerts uze Maasvogel van de Dij. En de meisje greep dan in de prijzenkast van Friesland van de Moorden. Maar eerst joggen we in het waar. Sepp Lewaier, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Mooi even in het waarsje. Hoe mooi is dat?
0: Ja, want het wordt een prachtige dij, toch?
1: Ja, zeker. Wij kennen Kwartebroek aan van. En geneertje van een warme dij. En hoe hebben we dat nou? Het is zo dat we joert in tropische lucht lezen. Die wordt vanuit het zuiden onviert. En nou, dan hebben we joert echt een mix van hege bewolking en zinnen waarbij de temperaturen oprinnen. Naar vanmiddag naar zo'n 22 tot 24 graden. Al we nou even naar de aanrande nacht joggen, toen werd het warm. Het wie, nou ja, normaal hebben we rug op een graad of zie je nou een akrum. Die hier minimaal tretje komen joggen. In grauw wit fietje treien. In bakkenveen fietje komen joggen. In Halderwijk, wie net kouder wist, er zegtje twa. En in Starem, ik zegtje in. Dus warmte, zullen we maar zeggen.

0: nacht. Ik zacht, of eigenlijk warm is het, wordt net kouder dan Santje Graan.
1: Ja, dat is dat zijn temperaturen, dat ken eigenlijk haast net hoor.
0: Nee, we hebben natuurlijk wel eens vaker hand. Hè? We hinten juist trekkers even over van, nou, hoe apart is het? Ja, ik bedoel, ik heb eens even in de boek gezien wat gekke dingen beleefd. Dus wat dat betreft, ja, het kennen allemaal, maar het gebeurt vaker Sint-Wurg. Dat is eigenlijk wel de conclusie. Dus ja, en ja, waarom dat in zit, wij, de natuur is baas, we kennen van alles van fine. Maar ik hoop eigenlijk wel dat we wat normaler waar krijgen, want uiteindelijk is dat alleen nog maar beter. En ieder tocht ik. Nou, en als dan Sjost naar morgen, naar de steuring die vannacht overkomt, maar die buien, hebben we morgen ik daar wel les van. Dat is nog, ik heb een schoen gekregen, het ene model is net met oren, maar eens, maar ik denk dat we morgen ik naar een buien. Hè. Maar dan draait de wind dus naar het west-zuidwesten. En de temperatuur morgen, nou ja, 15 tot 18 graden. En dan is dat nou helemaal net zo gek. En morgenmiddag komt de zin er weer bij. En wordt het droger. En hebben een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ja, en dat is wel frisser. Maar dat is ver begin oktober helemaal prima. Nou, en later morgen dan wordt het helemaal rustig. Morgen dan is het droog bij een matige, zwak ontmatige westenwind. En dan wordt het in de nacht van tongetje op vreed, net zandje graden, maar 9 graden. Dus dat is een groot verschil met de komende nacht. Dat komt puur omdat we in een hele oude luchtsoort zitten. En ja, nou, dat is weer een hele oude temperatuur.
1: En de dagen daarna?
0: Ja, nou ja, op vreed, dan krijgen we webbezite van net een depressie, van een steuring, maar van een hege druk gebied. De Safholst, dit hier, die het belangstelling voor u is en die zorgt ervoor dat het in de nacht rijstig is. Daar toch de kans op wat mist of nevel wel wat grutter wordt. Temperaturen die gaan dan inderdaad ik vaak rond het 10 graden, dus dan wordt het in de nacht echt wel wat frisser, maar goed, ik dan net extreem. En dat dan de zinnen, de mist wat oprommet die eventueel aan het begin van de dag er is, dan is het echt heel noffelijk waar en temperaturen hebben dan weer van zo'n jongetje om 20 graden. En op sneeuw, dan is het hege drukgebied, dat lid een beetje rond voor een steuring vanuit het noorden. Die skampt dus, zoals het nou stiert, mogelijk. En dat skampskot, dat levert dan eventueel wat lichte rein of matrein op. Maar fijn, het is goed om een wijze. Het kan best wezen dat het mij sisser rauw rent. En met temperaturen van jongetje graden op de sneeuw is het ik voor oktober begrip helemaal net min. Maar misschien dat we dus een snetterke krijgen. En op snijn, dan dat hele drukgebied, denk ik, zal dat snijsgevoel nog eens eventjes wat versterken. Ik bemoei me nou weer wat meer met het waar. Dat betekent dat we droog waren, hè, rijstig waren, maar in zinnige perioden. Het mistverhaal, dat moeten we net helemaal uitsluiten, want als het al mistig wordt in de nacht, dan kan die zin in de mand die daar wel eens even werk van hè, en dat die mist oorgiet in lege bewolking, dan Sjors is en zijn grieze tekken aan en denkt, ja, ze heeft zinnen beloofd en weer eerder, maar dan eerder verschoelen. Dat moeten we even een oude, maar eigenlijk kunnen we stellen, joert warm, vannacht wat buien, morgen nog een bui, en dan hebben we een heel aardig start van de mannen oktober.
1: Sibbel, dankjewel en noffelijke dag, hè?
0: Ja, hetzelfde, noffelijke dag. Friesland van de Moor.

0: Ja, Blauwers.
1: Op Skobber de Bonk.
0: Een Skobber de Bonk.
1: Ik ren op Skobber de Bonk. Op Skobber de Bonk.
2: De Maas.
0: Heel veel mensen had de Dutje Maasvogel app naar Omroep Friesland. Er waren een aantal mensen die wij bezochten erom te bellen. Net Els Nien, Marke B. Ze nam de telefoon op. Maar gelukkig, in Abbegeer ben ze wel wekker. Want daar zit Hendrika. Hendrika, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Want hoe betiert wie stond er van de morgen bij?
3: Oh, Jelvershoorn.
0: Jelvershoorn al?
3: Ja, we hebben een borkerij. En nou, we hebben nog een bureauborken. En dan hoeven we het ooit weer dan 4 woorden en dan bestellen we zo dat we daar gaan.
0: Oh, dus in vergelijking met 4 woorden is dit al uitsliepen?
3: Ja, uitsliepen, zeker.
0: Ja. Ja. En doe jij dus de Maasvogel voorbij vliegen, Hendrika, hè?
3: Ja, die ik was vaker. Ik dacht dan, ik zal het maar een keer bezieken.
0: Ja, en nu ben je de lokkige, want om mij is toch een prijs uit hier bij Friesland van de Moorn. Ik ga je een t-shirt of een thermoscanner van die.
3: Een t-shirt.
0: Nou. Noteren wij vandaag een t-shirt, wat binnen plan via de ziel op een borkerij?
3: Ja, ik hoop net te volgen, want het gas maakt dan wat groeien, want en maar droegje.
0: Ja, het maakt droegje, hè?
3: Ja.
0: Oh, dan maar.
3: Ik heb er wat menen.
0: Ja, en dat gaat zelf geen invloed op, Hendrika, hè?
3: Nee, zeker niet. Maar ja, en de moeren hebben een pot op vreden.
0: Ja.
3: En de gazen ben je dan heel praten.
0: Hebben een soort lijst hoor, van de moeren?
3: Ja, verschrikkelijk. En een garden heb je een hulpbrotten erin. Ik ze wordt alle dagen achterom.
0: Het verveelt nooit op de pleert, zou ik wel in de garden.
3: Nee, dat net. Maar de garden mochten we voortgaan. Ja. En dan moesten ik
0: wel. Jawel. Nou, wij sturen een t-shirt naar je daar in Abbekeer. Kees Moore, de klamer in van Friesland van de Moorn.
3: Ja, komt goed.
0: Een hoffelijke dag.

0: Ed Sheeran, tegenwoordig zonder begeleidingsband. En Azizam, juist. Het wordt nog gewoon handhaven, het is een permanente bewenning op vakantieparken. Een deel van de Friese gemeente negeert ermee het verziek van de minister om daar voor eerst waarom hardend mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroepen en de NOS. De minister die wil dat de gemeente de nieuwe landelijke aanpak eerst afwachtje. Onduidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland die wil dat handhaven net opjaan.
1: Laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
2: En hoe doe je hem dat dan?
1: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. He, want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. He, want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat wij klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
2: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
1: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
0: Dat zei wethouder Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Hij zei dat er maatwerk leveren worden maat voor alle mensen die nou illegaal in een vakantiewenning wijnen.
3: Om het njoggen oeren, Friesland van de Moor.
0: Het is een grote ambitie van de provincie. Die wil dat Do en ik in 2050 linnig nog maar met de auto de dik op beginnen als het echt net oorskin. Rennen, fietsen en die een bier vervier krijgen de voorkar boppen de auto. Willem Skeper die docht al jaren onderzoek naar verdwarseming van verkeersstremingen. Hij zag mogelijkheden in de plannen van de provincie, maar tegelijk ook grote uitdagingen.
4: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze ziet ik net op de zin van alle mensen met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Het zit wel dat er een heel wat gebeuren met de komende jaren om mensen inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervoer te reizen.
5: Ja, want wat zou er gebeuren, Matt, hè?
4: Nou ja, ik denk dat er wat gebeurt met dat mobiliteitssysteem. Hè. Dus ik denk het openbaar vervoer met aantrekkelijker worden. En dat ken ik terug de buslijnen sneller te maken. En ik knooppunten of transferia te maken met meest makkelijke roerstappen kennen. Dus dat is één ding wat er gebeurt met het fietsen kan aantrekkelijker maken worden. Toch fietssnelwieken, maar ik in de gemeente zelf het fietsnetwerk te verbeteren. En ik denk wat verder belangrijk is, dat het voorzieningenniveau in de dorpen op orde bloeit.
0: Zegt Willem Skeper hoe de ambitieuze plannen van de provincie die steen omskeun in de omjouwingsvisie en daar werd juurt op praat in het Friese parlement. Albano en Romina Powerno. Dit is Felicita in Friesland van de Moor.

0: 1982, dit is Felicita van Albano en Romina Power. Felicita, dat betekent gelok. Dus we wensen je de meeste nieuwe wat gelok daar, Feike.
1: Nou, vind ik een mooie streven.
2: De media van de morgen.
0: Wat had de Friese Maaskrant nog te melden?
1: Ja, het Fries Dijblad het donderdag voor het soepje voor de Friese zaak. Juster in Den Haag, daar wie een café jou hield. En de koen, ja, Friese politici die koen daar pleitje voor ja, landelijke aandacht voor een verdeling van de cultuurjilden. De Friese stikstofaanpak en het belang van goede bereikbaarheid van het noorden. Even zien, de commissaris van de Kenia aan Obrak onder horen. Wie er bijna zo ik deputaire Eke Volkert steen.
0: Ja, lekker dus die vrouw van de indexatie.
1: Ja, ja, ik weet net dat dat soepje geïndexeerd is. Of dat het gewoon duurder weer, maar ja. Ik weet het net. Dan verderop in de krant de aandacht voor ambachtelijk vakmanschap en de geur van vers gebrande koffie. Daar draait het om in het Museum Jouren. En dat bestiert komende, of dat viert komende zaterdag het 50-jarig bestaan. Dus ja, het museum begon in het oude pakhuis van Douwe Egberts. En hield hij het groeide daarna hield hij het een stukje verder. Dus,
0: 50 hier al?
1: 50 hier al, ja. Dus nou, dan de Leeuwarder kranten nog. Er ben fjouwer extra grutte spuisluizen nedig in de Oosluut Diek. Komende tongetje, dan hier met minister Karremans een nij supergemaal en nije spuisluizen. Maar ze ben nou alweer dwaande om ja, voor de jaren daarna.
0: Dus nou het verkleer binnen, keer ze fort waar met wat oorzonen komen af?
1: Dan keer ze fort waar trouw. Ja, de uitbreiding is allerminst oplossing voor de rest van de eeuw. Dus er moet nog weer extra bij, want ja, die zeespiegel gaat heger. En dan moest het wetter van het IJsselmaar, maar wol de zee op. En ja, dan moest het wol berikken kennen.
0: Moest het wel spuien kennen.
1: Moest het wel spuien kennen. Dus er ben nou weer, de waande bij de tariering voor ja, nije sluizen dus. Sluizen, mag ik zeggen.
0: Sluizen.
1: Ja, sluizen.
0: Als een nodig voor, Wim Brons, goeiemorgen.
3: Arm, goeiemorgen. Ja, dat was weten wat erin zit, neem ik gewoon.
0: Zeker.
3: Muziek is het belangrijkste, dat zeg ik alle dagen. Ik joets, bij deze noteert. En de quiz draait om vaasje.
0: Vaasje?
3: Ja, mooi wit.
0: Ja, dat is echt een mooi Fries woord.
3: Voor snelheid. Dat is een gewisse Nederlandse snelheidskampioen. Het joets in jullie.
1: Wat denk je, Wim? Naar het Lexcoin van Juster wil ik een mooie Fries woord brengen.
3: Ja, Lexcoin. Ik zie het van de mooie auto er nog en denk ik, het is iets maar lek, maar ik weet het dan meer. Lexcoin. Oké, okay. Maar we hebben muziek, dan hoeven we net een grote Lex gooien.
0: Nee.
1: En voor mijn vaasje, toch?
0: En Feike, hoe komt mijn vaasje dan, hè?
1: Jazeker, ja.
0: Mooi, dat aarzen in nodig voor me, Wim Brons. Noffige dij, nog een keer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
13: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
11: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
14: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
11: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
15: Wat was er nou bij de NOS daar op de achtergrond? Van de weekend wie het al, dat ik dacht, daar zit hij in te boren, maar nou wie het een betonmoen of... Ja, toch? Zeg ze wat? Ja. Hoe dan ook, goeiemorgen. Vanuit de wolken bij Nou de Forum was de morgen 30 september. Trap je al mij, de Little River Band en Help Is On Its Way.
16: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit je goed.
19: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
19: Of in die tij wekker houdt.
21: Hoe kom ik aan het werk?
19: Vragen die toe in toekomst keer.
22: Waar kan ik van over werk leren?
19: Vragen die praktisch binnen.
23: Hoe vind ik personeel?
19: En vragen des alle dagen mij omrinst.
24: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
19: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
25: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
26: Nou de Voor.
27: My Vim Brons.

Australische Little River Band. Dit zorgt ons altijd helpen aan het zwemmen. Exact zomer dit Noordjoch, dan is het. Nog eens van harte welkom bij Noord ervoor. Waar is de moment? 30 september. In traaie dagen het traditie bouwen, dat ken je. Hè? Hebben we weer traaie Larger Than Life. Weer hem net. Hè? Led Zeppelin, Siep van de Ploeg. En allereerst de Beatles.

partij, zei je. Wil mij naar binnen trekken. Ik ben Peters en ik inroer, omdat ik ieder mens keer. Ik zei door, meid joh, wat vreet je? Mijn god, hier leven zin.

0: van de ploeg.
1: Dat Boudewijn de Groot in het Friese project. Achter de hemelpoort. Wordt achter de hemel door. Siert van de ploeg. Vierde dat uit in 2021. Ja. Zeg ik dat nog goed? Jazeker. Hij komt erbij. En dit is Led Zeppelin. Hè? In het rand van drie keer Larger Than Life. Beatles. Achter de hemel door. Siert van de ploeg en Stairway to Heaven. Led Zeppelin. Hier even nog eens omhatten eigenlijk. Logisch nadenken. Maar ja, logica. Hallo. Dat is voor AI. Dat doen we net.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: De kop al je af en toe in het Fries Genijs met Fijke Wouda. Fijke, op een goeiemorgen.
12: Een goeiemorgen. De provincie wil dat Friesen in 2050 alleen nog maar de auto de dijk op gaan, of dat echt net oors kan. Dat stiert in de omjouwingsvisie van de provincie een dreamscenario van hoe Friesland er hoe goed 20 jaar uitzocht. Dat betekent dus vaker met evenbie vervier op de fiets of rennen. Mobiliteitsadviseur Willem Scheper zocht mogelijkheden, maar ik grutte uitdagingen.
13: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net om te zeggen van nou, alle meesten met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Maar ja, het zit wel dat er een heel wat gebeuren met de komende jaren om meesten inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervier te reizen.
12: Dat docht wel blikken, want meesten op stritten binnen stik minder enthousiast door de provinciale plan om u de auto weer te krijgen.
14: Nou, dat is vast niet in april grap.
15: Zorg dat?
16: Niet realistisch, nee.
17: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is van 4 tot maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon 1,5 uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
18: Ik denk dat heel veel mensen naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als de bus om 8 uur komen, dan komt de bus om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet.
12: Stichting Zwerfkatten Nederland had van de morgen de petitie stop het afschieten van katten onbeen om commissaris van de Koning Arno Brok. Friesland is in Nederland de enige provincie dat wilde katten oorsketten worden maaien omdat die een bedreiging binnen voor de grijdevogel staan. Neffens Karin Radstaken van de stichting werkt het oorsketten net.
19: Nou, dat bewijzen eigenlijk wetenschappelijke onderzoeken enerzijds en anderzijds Friesland bewijst het zelf, omdat er in Friesland al tientallen jaren katten worden doodgeschoten. En de weidevogelstand is helaas het slechtst in Friesland. Dus het werkt niet.
12: De Binnenfers Radstaken genoeg alternatieven die het beter werken.
19: Maar er is een uitstekend diervriendelijk alternatief en het is de TNRC. Dat wil zeggen dat we de katten vangen, kastreren, steriliseren en onder eigenaarschap terugplaatsen. Onder de bevoegdheid eigenlijk van een eigenaar van die kat die dan ook voor die kat zorgt.
12: Bij een volle brand in de Helico-wei in Ljouwert is Justine een auto volslijn verlengd gingen. De auto stond op het parkeerterrein van het WTC Hotel. De brandwacht had het vuur blust, maar kon net voorkomen dat de auto compleet vernield raakte. De oorzaak van de brand is nog net duidelijk. In het rivierke De Lende bij Wolvegeer binnen de oorspronkelijke kronkels weer ombracht. Doel is om de natuur om het wetter heen te versterken. Er is hier nog werken door Wetterschip Friesland, het Frieske Geer en de provincie. Het project kost 3,5 miljoen euro. Joet is de officiële oplevering. Bestuurder Monique Plantinga van Wetterschip Friesland over het doel van de grootschalige ingreep.
15: Nou, door dit te doen maken wij van dit gebied een natuurlijke klimaatbuffer. En dat is belangrijk, want ja, we leven nu eenmaal in een tijd van klimaatverandering. Dat betekent dat we steeds vaker zien dat we te maken hebben met een heleboel water in één keer. Extreme neerslag, ja, of veel droogte, hè, zoals afgelopen zomer. En met deze aanpassingen raakt dit gebied veel beter ingericht op dit soort omstandigheden.
12: Zaterdag morgen is er een open dag bij Scouting De Linde in Pepergeer, maar meer informatie over de werkzaamheden. Het waar hield geregeld zinneskien. De wind uit het zuidoosten is zwak ontmatig, neemt in de rin van de dij aan. Het wordt zo'n 23 graden. Let op de dij meer bewolking. In de joen en nacht volgen trog Rijn, mogelijk mijn klaptonger. En in de nacht zo'n 18 graden.
11: Dankjewel, Fijke. Voor een oren nijbulletin op de radio. Altijd alles op omroepfriesland.nl, op de app, op de smartphone vanzelfs. Dadelijk een petit peu nostalgie met Wim Sonneveld.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Noden voor. My Wim Brons.

Ja. En als de Leeuwarden geboren is, dan kist het wel. Skudden en dat weer. Nog is het dorp verwachten van Wim Sonneveld. Oké, okay, draaien we letter deze week of takken week nog even. Dit weer aan de Amsterdamse grachten. Wim Sonneveld. Jochem Ruud Noor, Jelvert Zien. Het is nou de voor mij. Miley Cyrus nou.

How deep is your love, the Bee Gees? Iets onderzantig gaan deze. Jeetje, maar dit van zien is het wel. Zullen we dadelijk even quizzen? Tenminste, in elk geval even de kwalificatie. Je hebt hier voor de Jedder of Letter quiz. En het rand is Juwet Vaasje. Het kader is vandaag snelheid in het geef. Hollands daarbij. Dat doen we dadelijk. Nee, Rita en de Tiaras. Gone with the Wind is My Love.

0: Gone with the Wind. Rita in de TRS. Nou, dat is een beetje 10 minuten voor 10. Dan kunnen we er wel om beginnen. Hè? Dan...
1: Jedder of letter?
0: 20 minuten is dan de quiz ongeveer. En dat is. De radiowetten is dat ongeveer. Te doen gebruikelijk. Dat je 20 minuten van tevoren iets del zetten en dan. Oerminuutjes 20 uur op rond komen. Dan spelen we Jedder of letter 12 laat Nootsie en lukken ze alle dagen in Noder voor. Wat is Jood aan het ramp? Ik roep dat het vaasje, snelheid. En dat komt vanwege de jiddy van deze gast.
2: Je moet ook flink schelden over de radio. Dat maakt me dat dan echt niet uit. Kijk, zij verzieken mijn race in bocht 1. Dan ga ik echt niet dan ga ik ze echt niet gewoon voorbij laten. Dan ga ik ze nog liever van de baan af.
0: Dat dus. Deze man is Jood Jiddy. En wat is hij nou? Maar dat is de vraag. 0620, jou en Jochen. Hier, Jochen. Hij had Jootsie. Hij is Jood Jiddy. Ken elke. Dat is helemaal net zo gay Fries. Hij had Jootsie en Jiddy. Max Ver.
3: Wie?
0: Zeg ik nou wat? Kom maar door. Ben je nog zo'n coureur? Die had wat meer ton. Je tonnage is iets grutter, maar... Het effect is hetzelfde. Hier is Henk Wijngaard, de wagen volgeladen.

0: Oké, Louis is enthousiast, Jurk Henkie, maar je traai uit roeptekens. Dat is net het goede antwoord op de vraag, waar is dit?
1: Je moet ook flink schelden over de radio. Dat maakt me dat dan echt niet uit. Kijk, zij verzieken mijn race in bocht 1. Dan ga ik echt niet mijn, dan ga ik ze echt niet gewoon voorbij laten. Dan ga ik ze nog liever van de baan af.
0: Ik flipte al de voornamen er even terug in, Nies. En er komen al wat achternamen terug nou op de WhatsApp. Op de app van Omroep Vision, op de smartphone. Kist, dat is het handigste, is die even downloaden en dan is een bericht dorst. Maar sneller is als dat dan net hest, dan zoek nou eerst even via de WhatsApp dat dan 0624-4-9-9-9-9-9. Kom uit het antwoord op, waar is dit?
1: Je moet ook flink schelden over de radio. Dat maakt me dat dan echt niet uit. Kijk, zij verzieken mijn race in bocht 1. Dan ga ik echt niet mijn, dan ga ik ze echt niet gewoon voorbij laten. Dan ga ik ze nog liever van de baan af.
0: En het buzzword is faasje. Dat draait de quiz dadelijk om, jetter of letteren. Oer Henk Wijngaardsprutsen trouwens, die pakte ik niet eens. Dus mij, hè. Hij is 80 geworden, hè. Net zo lang lien. En hij had nou een zwierde hartoperatie te dragen. Hij liet weten dat het goed gien is alweer. En dat hij weer on the road is, min of meer. Of in elk geval herstellende. Dat is mooi nice. Vanuit Grijnslo en Drenthe. Hier is Status Quo.

dat mag toch mensen zeker in de winkel, status quo. Vaak vaker in de winkel ken ik nog wel, hè. Onsterkelijke. Wat is het eigenlijk? Een shuffle rock, wat is het? Knuffelrock is het ook wel, zo is het ook neem ik in. Whatever you want, wie dat. Wat hier een plaatje voor het ijs van, let's hear. Tears of a Clown, vooral bekend van Smokey Robinson and the Miracles.

0: Tears of a Clown. De versie van The Beat. Ik zit nog even hoe die muziek van Status Quo. Hoe kun je dat nou typeren? Dat moest ik toch echt even opziekje. En Chris Kamerik, mij trouwens, linker en rechter om voor dit radioprogramma. Het is Boogie. Dat is het, Boogie. Dat swingt dus een tit in elk geval. Het nice komt erop.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Goeie, het werd teerd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontzettend.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oerketwa van Nodevoorp, waar de morgen 30 september. Het is Juwet, de jiddy van deze vaasje topper.
8: Je moet ook flink schelden over de radio. Dat maakt me dat dan echt niet uit. Kijk, zij verzieken mijn race in bocht 1. Dan ga ik echt niet dan ga ik ze echt niet gewoon voorbij laten. Dan ga ik ze nog liever van de baan af.
0: Hebben u zo'n dogma in de quiz, jetter of letter? 0620, voor jou en Jochen, hier en Jochen van Nette Volkom.
9: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Kopal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Kopal Haarwerken.
10: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsenier.

0: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Nul de Voor.
3: My Vim Brons.

0: Supertramp, give a little bit. Zo'n zander.
1: Oeh, yeah.
2: Jedder of letter?
0: Sorry, Kim, wat volle vaasje. Dat komt mooi uit, want ik wist het thema vaasje. Goeiemorgen, Albert Wijnholt van Ljouwert.
3: Ja, goeiedag.
0: Ja, goeiedag. Dat klinkt een beetje verbaasd.
3: Nou ja, ik verwacht dat nooit zo direct. Ik vind het altijd wel grappig om wat in te sturen, maar verwacht niet zo gek wel dat ze het aan de rug bellen.
0: Dat ze dan terug bellen. Nou, we vinden het leuk. Dat is mijn lust bij deze.
3: Ja.
0: Want ja, deze gast die kwam daar wel bekend voor.
4: Je moet ook flink schelden over de radio. Dat maakt me dat men echt niet uit. Kijk, zij verzieken mijn race in bocht 1. Nou, dan ga ik echt niet met dan ga ik ze echt niet gewoon voorbij laten. Dan ga ik ze nog liever van de baan af.
0: Een voele mansje.
3: Ja, dat uiteindelijk, hoe heet dat? Nou, toen je me een paar keer had laten horen, toen hoorde ik het wel aan zijn stem eigenlijk.
0: Oké. Want het wie?
3: Ja, nou ja, dat Max Verstappen was.
0: Die nam ook even hier, Max Verstappen.
3: Ah, oké. Okay.
0: De racert, het Joost en Jiri.
3: Ja, oh ja, is dat zo?
0: Ja, ja, daarom hebben we deze quiz, Joost, in dit rand van snelheid, vaasje.
3: Ah, oké. Okay.
0: Ah, ja. Mooi. Ja, nou ja, de eerste vraag is, ja, het gaat om tijd, het zaken om correlateren in de tijd, hè, dat wist, hè?
3: Ja, nou ja, jullie hebben wel zo'n quiz van vroeger of later of zo.
0: Ja, dat is nog in die quiz.
3: Oh, is dat deze?
0: Dat is deze quiz, ja. Is nog een bakje koffie erbij? Het is nog wel wat koffie in de broek, heb ik het idee. Nou, maar... dat maakt de prijs net maar even opleppel hier. Want ja, je hebt de nodige voor koffiemok bij, de nodige voor koekjes en de nodige voor koffie en theelepel. En we hebben nog kaarten voor de Wichtersessies van Marcel Smit. Wat lijkt ook.
3: Nou ja.
0: Okay, dat
3: kijk
0: mijn vraag hier in het vaart rijden, Jere, die prijs.
3: Nou.
0: Ja.
3: Yeah.
0: Dat is helemaal klaar voor.
3: Ja, laat maar horen.
0: Nou, dat is Max Verstappen. Hè? En ik draai de Give a Little Bit van Supertramp correct. Uit Njotje Zon Zandag. De vraag is, Max Verstappen, is die eerder of letter binnen dan Give a Little Bit uit Zon Zandag? Later is ik een zekere geboorte natuurlijk, dus ja.
3: Die plaat was eerder dan Max Verstappen.
0: Ja, dus Max Verstappen wie letter?
3: Ja.
0: Mooi. Nou, dan is de koffie mag te pakken bij deze... Vraagt wat voor de nodige voor koekjes. Dat is het belangrijkste, ja, die koekjes die binnen.
3: Ja.
0: Dat is top of the bill. Vaasje hebben we door. Nou, dat komt mooi ter uitering in deze plaat van Queen.
5: Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
0: Ja, het zit er zelfs in volgens mij. Racing Car zit erin en Superstar. Nobody can stop me. De vraag is, kwam dat nummer van Queen, Don't Stop Me Now, jedder of letter uit als het bed hier van Max Verstappen, Jochtje Zoon, Jochtje, want toen is hij bennen.
3: Don't Stop Me Now.
0: Dus Verstappen is nou een Jochtje 20? Trouwens even tussendoor, maar even noteren. Denk,
3: volgens mij was die plaat ook eerder.
0: Ja, ja, dat denk ik zo.
3: Ja.
0: Mooi. Met wie in Jochtje 28 dat die plaat uitkwam.
3: Ja.
0: Waar is dus hulp trouwens? Want ik jij een vrouwelijke assistentie op de achtergrond. Je weet er niks van. Ja, zeg.
6: Ik zou
0: er wel
6: een paar
0: cookies. Oh, dat zijn die cookies. Ja, dat is dan mooi, want die heeft ook correct verteren. Oké, okay. Nou, dan hebben we nog een plaatsje wat zeker te krijgen hebt, maar dat is ook zeker een road hit is dit. Thing, yeah. Een van de meest lekkerste platen voor in de auto, ik dus, de Golden Earring, Radar Love. Maar dit is best een beetje moeilijk. Kan die letter of letter uit als Don't Stop Me Now van Queen, die wordt je 28.
3: Even kijken hoor, 78. Nee, die kwam later uit. Nee, oké. Okay. Was het nog net
0: in? Ja, ik denk, ik ben even streng, want die zit te googlen in, dacht ik.
3: Nee. Dat vind ik niet leuk.
0: Wat vind je net leuk?
3: Nou, om
0: te googlen. Wat sportief. Dat is super sportief. Jammer dat Snowden nodig voor koffie en theelepel mist. En die kaarten voor die wichtersessies van Marcel Smit. Maar er kist nog alles op neerspielen. Dus ze zei van ja, ik gooi alles er tegenaan. En ik wil echt die koffie en theelepel hebben. Of de koekjes is mij genoeg, zeker.
3: Laten we het hele spul maar proberen.
0: Ups, oké. Okay.
3: Dit is grappig.
0: Ja, wij ook. You got a fast car. Fast car, hey. I want a ticket to anywhere. Tracy Chapman. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Quadeline, ze hebben er nog een country-uitviering van, die noemen het heel populair waard. Maar het origineel, die van Tracy Chapman. Wij zijn ze uteren, maar dat hou ik me even voor mij. Want ja, dat is natuurlijk de vraag. Dan gaan we het noemen Jedder of Letter uit als Radar Love, Golden Earring, Jotje Trein, Zondag.
3: Die kwam wel later.
0: Ja man, dat stuk goed. Oh, wacht even, nu is Inge Blik een applausje, maar er nog even bij. Ja. Dank Weenske.
3: Nou, hartstikke mooi. Bedankt man.
0: Alle. Alsjeblieft Albert. Ja. Leuk was mij dienst. Doei, doei.
3: Nou, was
0: je.
3: Hoi.
0: Ja, dan kist ophangen hier, geen probleem. Oh nee, wat die adres nog even hebben. Sorry.
3: Prima.
0: Dan praten we. Ja, draaien wij een plaatsje, praten we ondertussen, neem ik zelf verder.
3: Okidok.
1: This is a song for all the peoples around the world. To tell you where we come from. It's a place you maybe never heard of. This is the Hoenekop.
6: Fitzering Oelablap.
1: And we are going to tell you all about it.

0: where we come from.
1: No idea where we come.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: as nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je ons uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoe snel ben oud te wezen?
0: As long as you are nice to us.
1: Zolang dat je een beetje normaal doet.
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je me net voor de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, Nederland.
0: And I

nummertje 64, maar rucht een chanson deze R. Villard, wie dat? Nee, reviens. Ja, maar niet voor jou, Walden. Ja, maar deze baan is de mooie trittigste wet. En warme tijden. Anderaas warm. Maar dan ben je wat rijm mogelijk. Dadelijk de exacte details over het Friske waar. Als slitstuk van het Friske bulletin. En dat is onstaande. Nee, Third World, Try Your Love is hier.

0: Third World. Met dat bij Trija Love.
1: 9, 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Goed, Jan Valven is het Friske Nijs met Lars de Leeuw. Lars, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. De provincie wil dat Friesen in 2050 alleen nog maar in de auto de diek op gingen, altijd echt net oorskin. Dat zit in de omjouwingsvisie van de provincie. Een droomscenario van hoe het Friesland er goed 20 jaar uitziet. Dat je dus vaker mooi het Ierpermeer vervieren op de fiets of rennen. Mobiliteitsadviseur Willem Scheper die schut mogelijkheden, maar ook grutte uitdagingen.
14: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze zie ik net op de zin van nou, alle meesten met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Maar ja, het betekent wel dat er een heel wat gebeuren met de komende jaren om meesten inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervier te reizen.
13: Meesten op stritten binnen een stuk minder enthousiast door de provinciale plannen om uit de auto te krijgen.
15: Nou, dat is vast niet in april grap. Zorgen?
16: Niet realistisch, nee.
17: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is vanaf hier zat maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
18: Ik denk dat heel veel mensen naar de auto gaan, maar heel vaak rijden bussen niet. Of als bussen om 8 uur komen, dan komen de bussen om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet.
13: De politie had in Veenwoorden een man en een vrouw oorhoon van mogelijke dieverij van koper. Het twaartal Soerdwanewest hebben bij de jeddere hoenenbrokkenmakker Teling Petfood. Beide binnen 33 jaar te komen uit het dorp zelfs, zoals uit een politiewitvierdertje in RTV NOF. De eerste melding bij het oortfabriek ging over een brandlucht. En op basis van informatie die het agenten der Samlem waren de twee vertochten oorhoon in een auto om de Hagedoren. Er wordt nog uitzocht of er in dier koper voor te hellen is. In het rivierke De Lende bij Wolvegeer binnen de oorspronkelijke kronkels verombracht. Doel is om de natuur, om het wetterhinnen te versterken. Er is hier een omwerken, toch Wetterskip Friesland, het Frieske Geer en de provincie. Het project kostte 3,5 miljoen euro. Joert is de officiële oplevering. Bestuurder Monique Plantinga van Wetterskip Friesland oer het doel van die grootschalige ingreep.
19: Nou, door dit te doen maken wij van dit gebied een natuurlijke klimaatbuffer. En dat is belangrijk, want ja, we leven nu eenmaal in een tijd van klimaatverandering. Dat betekent dat we steeds vaker zien dat we te maken hebben met een heleboel water in één keer. Extreme neerslag. Ja, of veel droogte, hè, zoals afgelopen zomer. En met deze aanpassingen raakt dit gebied veel beter ingericht op dit soort omstandigheden.
13: Stichting Zwerfkatten Nederland had van de morgen de petitie stop het afschieten van katten onbeheerd, commissaris van de Kening Arno Brok. Friesland is in Nederland de enige provincie dat wilde katten oorsketten willen maaien, omdat die een bedreiging binnen voor de grijndevogel staan. Devens Karin Radstaken van de stichting werkt dat oorshit net.
20: Nou, dat bewijzen eigenlijk wetenschappelijke onderzoeken enerzijds en anderzijds Friesland bewijst het zelf, omdat er in Friesland al tientallen jaren katten worden doodgeschoten. En de weidevogelstand is helaas het slechtst in Friesland. Dus het werkt niet.
13: Nou, Nevens Radstaken binnenrekt genoeg alternatieven niet wel goed werken.
20: Maar er is een uitstekend diervriendelijk alternatief en het is de TNRC. Dat wil zeggen dat we de katten vangen, kastreren, steriliseren en onder eigenaarschap terugplaatsen. Dus de bevoegdheid eigenlijk van een eigenaar van die kat die dan ook voor die kat zorgt.
13: En dan nog het ware, je wordt geregeld zinneskien. De wien uit het zuidoosten is zwak ontmatig, neemt hij naar in van de dag hoor. Tot zo'n 23 graden. Let er op de dag meer bewolking en in de joen en nacht wordt het volgen tot ruin. Mogelijk ook bij een klap tonger. In de nacht dan is het zo'n 18 graden.
0: Lars, dank u voor een oren spreken we die weer voor een nieuw bulletin. De Rollingstans, Stine op de Rals, kom er aan.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen.
22: Kan het zijn.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
25: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
26: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
24: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
25: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
27: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
28: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar.

0: minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
2: Nodig voor My Wim Brons.

65, Rolling Stones painted it blijken. Die kwartlinde documentaire over Brian Jones op de buis. Het Rolling Stones lid dat helemaal door de bocht vleeg. En hij verongeluk in het zwembad. Dat wie Brian Jones dus. En die had dit betocht, die sitar in painted black. Een element, een tajekken van die Rolling Stones hits, die eerste, die uit de jaren 60. Die zit al onderskierd, het meidje. Dus dat is even memoreerd bij deze Rolling Stones. Jongetje september. Dat is nog net zo heel lang lien. Goeie Orl Wieke. Wieter in Appelskeer bij de Bosberg Tour. Het Nederlands kampioenschip. Trap rennen. Logisch bij zo'n tour. Hè? Zo zeggen. Mooie locatie daarvoor. En dan weer een friske winnaar. Jeroen Vochtelo. En die spreken wij dadelijk. Over het kampioenschip trap rennen. Het is er al langer. Maar hij weet er alles van. Jeroen Vochtelo dadelijk. Op de telefoon. Dan doen we een I Queen. Save me.

0: Een trap zou het mogelijk oprinnen. Dat klinkt misschien net voor dadelijk als een sport. Dat een Nederlands kampioen, een heus Nederlands kampioenschip voor besteedt. Maar dat is het dus wel degelijk. En de rapste van allereer, dat wie Jeroen Vochtelo, Benne en Grutbracht in Jesterwoorden. En we hebben hem aan de telefoon. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is dat voor sport, traprinnen?
1: Ja, mooie vraag inderdaad. Ja, het is eigenlijk wat je denkt dat het is. Dus je hebt een trap, dat kan in een gebouw zijn, dat kan in een in een uitkijktoren zijn. En de bedoeling is eigenlijk, je start beneden, dan gaat de tijd lopen. En wie het snelste boven is, die wint. En dat klinkt heel makkelijk, maar waar je last van gaat krijgen, dat zijn toch wel de verzuring. Ja. Een goede warming-up is daarbij ook wel essentieel. Dus als ik nu uit het niets ook 10 of meer verdiepingen zou moeten rennen, dan ben ik ook buiten adem en snel moe. Maar ik weet zeker, als de mensen gewoon een goede warming-up doen, als met hardlopen, dan kunnen ze dat ook.
0: Is dat een serieuze sport?
1: Ja, in Nederland is het niet heel bekend. Buitenland wel. Moest inderdaad ook even goed opzoeken. Maar het is ooit begonnen begin 1900 in de Eiffeltoren. En op een gegeven moment kwam daar een Empire State Building bij.
0: Zo.
1: Kijk je naar wat ook echt wel een boost is geweest. En dan bedoel ik mee voor de trap. Dat is het 9-11 wat er gebeurd is in Amerika. Daar moesten natuurlijk brandweermannen. Die moesten daar met bepakkingen al omhoog om de mensen te redden en te blussen.
0: Ja.
1: En ter nagedachtenis hebben ze dat in heel veel andere torens doen ze dat nu ook. En ja, dan zie je dus ook dat laatst de elite lopers die gewoon in dunne hardloopkleding lopen, dat er ook altijd een component is, een categorie voor brandweermannen. Met bepakkingen al, met masker.
0: Met een masker ook nog. Goeiedag zeg.
1: Yes. Ja, gewoon als training voor, stel het gebeurt. Ja, dan kunnen zij dit goed uitoefenen. Ze hebben 20, 25 kilo aan bepakking mee. Dus het is echt niet wat die heren en dames doen. Dat is echt chapeau. Maar dat is dus terugkomend naar je vraag. Het is dus in Nederland niet zo bekend. Maar buiten Nederland wel. Je hebt ook gewoon een World Association die zich allemaal wedstrijden organiseert. En dat gaat echt in Taipei 101. Al die grote in Kuala Lumpur, de Petronas Towers. Het is echt best wel een wereldje.
0: Dat is wel wat anders dan de Bosbergtoren in Appelskeer.
1: Ja, inderdaad, ja. Ja,
0: heel anders. Anders, ja. Ja, maar dat wie? Het strijdtoneel, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. We begonnen eerst een stukje vlak. Dan een stuifduin van om en bij 20 meter. Dat is gewoon een heuvel. En daar zaten wat taluten op. Dus eigenlijk gewoon een normale treden.
0: Ja.
1: En dan stond je onderaan de Bosbergtoren. En dan moet je die daar naar boven. Dus erin. En dan heb je een wenteltrap. En uiteindelijk op 33 meter hoogte, dus in totaal ongeveer 53 meter, was dan de finish. En dan mocht je de klok luiden of een bel, en dan wisten de mensen beneden en de toeschouwers dat je gefinished was.
0: En dan heb je dus belangstelling voor en dan ben je als winnaar uit de bus rollen. Waarom heeft won eigenlijk? Wat is de secret sauce hier?
1: De secret sauce? Mooie vraag, Wim. De secret sauce is de leuning. En dat je toch wel
0: waar kan. Maar die hand loekt die zelf omheen, gewoon de leuning onder de oren.
1: Ja,
0: ja,
1: dat is het wel.
0: Ja.
1: Kijk, je kan je voorstellen, elke trap is wel anders. Dus daar bedoel ik mee, kijk, in Nederland heb je wel gewoon richtlijnen hoe hoog een trap moet zijn. Maar dat is in het buitenland niet zo. Dus je kan je hele korte treden, hele lange treden hebben. Maar je kan ook een wenteltrap hebben. En die wenteltrap, dat was dus bij de Bosbergtoren zo. Aan de buitenkant heb je natuurlijk veel meer meters die je dan maakt dan wanneer je aan de binnenkant loopt. Dus daar zit een stukje secret sauce in. Op een gegeven moment kom je wel richting een soort verzuringspunt. Dat vanaf de start, dan ren je idealiter per 2 treden. Als jouw benen lang genoeg zijn, dan kan menig mens kan ongeveer wel 2 treden tegelijk nemen.
0: Ja, dat kijk ik altijd.
1: Op een gegeven moment kost het jou dusdanig wat snelheid door die verzuring. Dan loont het om door te blijven stappen per 2 treden. Maar dan dus veel meer met die leuning te gaan doen. Dus dan trek je jezelf echt gewoon letterlijk omhoog. Nee. Dat is sneller dan wanneer je rennend per 2 gaat.
0: Dus wie niet sterk is, moet slim zijn.
1: Juist. Dat is een beetje die combinatie maakt de secret sauce. En dat voelt misschien in het begin wat heel raar, maar uiteindelijk is het wel de snelste manier.
0: Van het lokweeske. Super.
1: Ja, dank u wel.
0: Toch? Ja. Komt er weer in, een kampioenschip? Maar is dat titel verdedig je tanks, stak hem hier?
1: Ik hoop het wel, ja. Weet je wat ik net zei? Het is een wedstrijd die moet ook groeien in bekendheid. Dus we moeten nog even met de club LSV Invictus. Die was de organisatie, daar train ik zelf ook bij. Bij Klaas-Jan Hofstra. Moeten wij kijken of we dit volgend jaar weer willen gaan organiseren. Maar ik acht de kans wel groot. En dan hopen we natuurlijk dat er gewoon veel meer mensen meedoen. En dat wij richting, het zou mooi zijn, richting de 80 tot 100 deelnemers te kunnen.
0: Ik help het je hopen. Jeroen Vochtelo, winnaar van het MK Trapper in een Orelwiekelien ongeveer bij de Bosbergtoren in Appelskeer. Dankjewel.
1: Dankjewel.

dat is de nummerke van de... Nou, nummerke. Ik vind het een... The War on Drugs. Who's that? Dat is ik al. Ik ben het vooral van Wurden bij mij. Een appje van Chris, die zegt... Secret sauce, is dat versierde saus? Saus, sorry. Dat bedoelt mij een sausje erbij. Bedoel, dag Chris, neem ik hoor. Secret sauce, nee, geheim. Dat is echt wat oors. Nee, volgens mij, ik bedoel er in elk geval wat oors mij. Ja, de magic trick. Ik hoef ze dat nog eens even. Het trucje. Hoe heet dat? De manier om te winnen. Dat is de secret sauce, toch? Oké, okay. Dank voor die napke. Even kunnen nog iets draaien voor het ijs van Alvin. En dat is deze Jontje Santig van Ringo Starr, drummer van de Beatles. Die absoluut net Sjongeko en derde zakkenzellig klinkt. Het noemen Dream. Ringo bij deze. Dream.

0: dagen tussen Tolven en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolven voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
4: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoojerre worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
7: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
8: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: De storm in het Noord-Alphen, hoerketraaien van Noordervoren, baas de mond 30 september. Eerste plaatjes van Thierry de Doeren, If I Could Turn Back Time.
11: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
12: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
11: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
12: Sjonge jo ik mij.
8: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de Van Elsenier.
13: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
14: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
15: Nul de Voor. My Wim Brons.

0: Cherry, 1980. Ik ga het even opzachten wie met deze clip. Dat ze dan heel suggestief op die kanons lopend zit van de Amerikaanse vergrat. Ja, let dat maar een Cherry hoor. Leuke plaat is het zeker. If I could turn back time. Oeh, wacht even. Ik zoek haast de volgende plaatje in starten. Maar dat is net de bedoeling. Want ik. Dan maakt even nog dat Red, hè? Die pimpompet Red. Het simpelste van simpelste. Wat bibberde met je al een bloedmaai? Wat komen er leuke dingen uit al die? Bij jou een lel onder de pim pam pet machine en er komt er een letter uit.
1: P-I-M-W-L-L.
0: De L. Er komt een letter uit en daar moet dan een titel of een artiest mee beginnen. Zo makkelijk is het. En de inspiratie daarvan die is groot. Die is grut. Meestal dit komen de leukste dingen uit. Ik ben heel benieuwd wat Rio Tutor al het sabietje. L, level 42, zoek ze eens kennen. Long Tall Ernie and the Shakers. Komt mij zo iets in. Of Leaving Me Now van level 42. Dat is vaak de L. De Leo, je bent vannacht weer dronken geweest. Zou ik nog kennen. Ria Valk. Nou ja. 0620, of jou Njoggen, Ian Njoggen, of via de app van Omroep Friesland op de telefoon communiceert. Dat is hartstikke handig. Ik ben heel benieuwd wat er. Wat wil je hoort, Utrolje? Ondertussen, muziek vanzelfs van Nathan Evans en Bill and Ted in 2020. Nee, 2020 Kids. The Weller Man is dit.

0: Ted.
1: De Weller Man. Ja, eens even zien, wat komt er binnen mij? De
2: L.
1: Love of My Life van Queen. Ja, mooi, Maaike. Maar we krijgen Queen eruit. Echt, ja. Lancaster Rose van Pete Abbott. Zet maar iets. Ken ik het, maar we even checken wat het is. Laat de zon maar schijnen van Jannes. Dit is een stralende dag uit Albert's boek. Dank Albert van die Nepke. Living Next Door to Alice. Smokey, zou ik wat wijzen. Sjoukje. Louise van Plainsong. Yves Boersma. Ken ik ook net, maar even netje. Dat geldt ook voor de Locomotions. De Hakkelbak. Zijt Boukje. Maar bekijk, het klinkt wel leuk. Ik denk van, oh, dat zou wel leuk wijzen. De Hakkelbak, daar heb ik op je of niet meer wel zin in. maar goed, ik heb net op mijn zin erin. Zij stek. Muziekje, muziek, mij een
2: L.
1: Lisbeth List, Laat Me, zet Willem. Drie keer L. Maar volgens mij is Laat Me net van Lisbeth List. Is het echt van Shaffy? Dan zoet nog kennen, hè? Maar Laat Me. Luf komt nou binnen. Nou, een grut verskaat. Dus dat kunnen we al verder concluderen. Is nog ideeën, Hest? Kom dan vooral terug. Maar 06, via 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Muziek, mijn L. Titel of artiest begint, mijn L. Dit is Muziek in Noord-Friesland, band, viel 2, 6.

0: sinds het heel tijdje met Reem van Zittingen in. Dus muziek van Band. Het album uitbracht. Het heet Anders, die cd. Marteling presenteerde sterker op de streamingdiensten. En er staan een aantal liedjes op. Ik vind het wel, origineel. Nee, dat zien we nog net. Net op deze wies in elk geval. Fjeldwijs Sext, die de titel van dit. Deze compositie. Band. Oké, muziek bij de
1: L.
0: Nou, er is nou een heel verskaat binnenkamer langs van. Ze staan er gewoon van alles wat. Love is all, love hurts, losing my religion, zei John. Je trije suggesties dus in je app. Oh, er komt er volle meer binnen. In ieder geval Martin, die laat me. Shafi, leven van Maan, liefde van later van Herman van Veen. Langs al zijn leven, let it be. Like a rolling stone, losing my religion, love me do. Living on a prayer. Last, ja mensen, het is eindeloos. John Paul Young, Love is in the Air, komt nog krek binnen van Gerda, echt leuk. Lijn 10, drukwerk, echt leuk. Jordi zei dat. Lay Down van de Straubs, wordt neemt. Echt mooi. A long-haired lover from Liverpool, Little Jimmy Osmond. Gary, is dat die Litse baas die zo enthousiast jongt, die Little Johnny Osmond? Dat is wel gezellig, hè? Maar ja. Let's Dance van de Cats. Zit je bij Lina Martin, Sitting Down Here, zei Jacob. Like a Locomotion van Left Side. Kom Sim mij aan. En dan noem maar het Reert Kapke van Little Red Riding Hood van Sam the Sham and the Pharaohs. Ik kom daarbij. Last Resort van de Eagles. Mooi natuurlijk, Marie Visser. Ja, nog een keer Little Jimmy Osmond. Long Haired Lover from Liverpool. Ja. Long Distance Runner, Iron Maiden. En deze. Van Theo Kuipers. En ja, ik ben hier even full middle of the road. Zien we dat wel? Theo Kuipers die zei namelijk Clouseau, mijn lieve Louise. Nou ja, zien we gewoon even lekker. Lekker gemiddeld. Belgisch. En bekend vanzelfs. Waar ik het net dit. Dank voor alle leuke suggesties. Jood Clouseau, mijn Louise.

interessanter, de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia, en voor Louise van Clouseau. Nog eentje voor het Frieskenhuis van Jalve Tolven. Amy Winehouse. And Our Day Will Come.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op een bepaalde tijdstip in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleienbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is 11:30 van het Frieskenhuis, mij Lars de Leeuw. Lars, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen. De provincie wil dat Friesen in 2050 alleen nog mooi de auto de diek op geerne, altijd echt net ons Kim. Dit zit in de omjouwingsvisie van de provincie. Een droomscenario van hoe het Friesland er hoe goed tijd eruit ziet. Dat betekent dus vaker mooi het IPMB vervier op de fiets of rennen. Mobiliteitsadviseur Willem Scheper die ziet mogelijkheden, maar ook grote uitdagingen.
10: Er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze ziet je net op de zin van alle mensen met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Maar het zit wel dat er een heel wat gebeuren moet combineren om mensen inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervier te reizen.
9: De mensen op Stritten die binnen een stuk minder enthousiast door de provinciale plan om eens uit de auto te krijgen.
11: Nou, dat is vast niet in april grap.
12: Niet realistisch, nee.
13: Ik kom ook net uit Groningen en dat is vanaf hier maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
14: Ik denk dat heel veel mensen naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als bussen om 8 uur komen, dan komt de bussen om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet.
9: Oud-politica Stella van Gent is verstoorn. Van Gent werd tussen 2015 en 2020 wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland. De hogeren werken ze bij de gemeente Haas. Bij Van Gent waar Twan Lien kanker versteld. Van Gent is 54 jaar geworden. Steertelid Frederik Kossen stapt per direct uit de fractie van Partij voor de Dieren. In een verklaring liet ze weten dat de partij net langer meer bij haar past. Kossen schreeuwt dat er meerdere zaken binnen die het van haar zware hebben dat ze deze stap nou neemt, waaronder ondermining en amateurisme binnen de partij. Kossen waart in maatverlening je beëdigen als steertelid als opvolger van Menno Brouwer. Ze komt oorspronkelijk uit Limburg, maar wennet al jaren in Friesland. De politica wil steertelid blijven, maar docht dat toernooi als zelfstandig lid onder haar eigen namen. De politie had in Veenwaarden een man en een vrouw aanhouden van mogelijke dieverij van koper. Twaartal soort waandewest hebben bij de jeddere hoenenbrokkenmakker Teling Petfood. Beide binnen treintrieteriaat en kom uit het waarop zelfs een soort een plisje wordt via de chin RTV NOF. De eerste melding bij het oortfabriek ging over een brandlucht. Op basis van informatie die het agenten daar samelen waren er 12 vertochten letter aanhouden in een auto in de Hagedoren. Er wordt nog uitzocht of er in die koper voor het hellen is. Dan het waar, je hoort geregeld zinnen skien. De wien uit het zuidoosten is zwak ontmatig. Neemt hij erin van de dooi hoor. Het wordt zo'n 23 graden. Let er op de dooi is er meer bewolking. In de joen en nacht is er wordt dat volgen te ruin. Mogelijk ook maar een klaptonger. In de nacht dan is het zo'n 18 graden.
8: Dankjewel Lars. Hoor ik jaloer is er meer nijs op de radio in Noo in Friesland. Ondertussen kan altijd nog alles op omroepfriesland.nl. En ook op de app op de smartphone. Dadelijk de R.E.M. Shiny Happy People.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nul de Voor.
9: Maivin Brons.

0: laatst draaide plaatsjes op de radio van de lijst. En One Homewrecker van Somber. Oké, daar komt hij dan. Hoor ik er van Willem Broeks, maar de Jerry-kalender van Hewitt. Waasdemoen, waasdje. Mensen met de helder, Jerry. 30 september. Johnny Mathis het zien jullie. Jan Jochert, ik neem aan dat Willem, mij bedoelt, de zanger van Gone, Gone, Gone, denk ik. Hè? Maar dat hij al Jan Jochert is, oké. Bij deze, Lok Beenske, Johnny. Slagersjonger Bata Illich, dat zien jullie, hoort, zo'n 80. Marilyn McCoo, dat is de jongeres van Fifth Dimension. 83 hier. Up in the Sky, ken ik zei. Er zijn nog hier een... Dat is nog wat bekender van Fifth Dimension. Zijn titel Ship Me Sabel werd te binnen. Kay Pearson, weer die dame van de B-52's trouwens. Hoe dingen die hij te binnen shit hem had eigenlijk op het goede moment. Maar goed, dat terzijde. Henk Spaan van Pisa. Bekend van Pisa vooral en Verona hier de letter. En natuurlijk van de hit Willem. Stille Willem, hè? Dat herzendien. Maar hij heeft Jut, zie je, die hebben het 28 op deze dij. Henk Spaan. En Kenny Nolan van Discotex. Die namen, dat zei me wel wat, Discotex, maar ik zou niet weten wat ze maken hebben. Zon zat er op deze dij. Dan deze, Friedel Geratsch. En dat is de jonger van Geier Sturzflug. Ja, dat zie je, die hoort. En die werd 24 op deze dij. En dat, ja, ik dacht, dat is wel leuk om even wat van te draaien. En ik de bruto sociaal product erbij zocht. Heel nog vergeten, uit 1983, maar wel leuk om even te draaien. Dat zetten we dadelijk op. Jonger dus hier, die hoort het, zie je, die hebben het 24. Basia, jongeres van Matt Bianco, 22. En Renny Hatske van de München en Vrijheid, had ik hier, die Jens Zandig op de CD. Robbie Takac, gitarist. En Maai oprichter van de Goo Goo Dolls, 62. En nog een belangrijk uit het Nederlandse repertoire, Paul de Munnik. Had je wat zien, die hebben het 56, bekend zelfs van Akdain de Munnik. We hebben nog meer. Kasia Buchanan, jongeres van de Sugar Babes, 42. En Ben Lovett van Mumford & Sons, 40 jaar. Oh, je vanuit Olkwenske vanuit het Heitelhorn.
1: Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt.

0: ja, ja. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt in 1983. Geier Sturzschlug, wie das? En die jongen daarvan, nooit van Jet via de Friedel Gerach. Jet via die vier verstanden, maar dat plaatsje. Dat, aha. Wist ik wel. Ja, wie in de Gerrit in 83. Dit is Ramse Shaffi, zingvecht, huil, pit.
1: Voor degene
0: lachwerk en
1: de schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: teksten of liedjes. Van de liedjes die het meest indruk maken. Van Ramses Jaffi. Hij slaapt me natuurlijk. Zinkvecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons, wie dat. En ons coach is ondertussen een Jacob Stelwagen. Voor de onderwerpen in Noord-Friesland. Hoi Jacob, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Met de afschaffing van de salderingsregeling ken je een thuisbatterijkeerpje vanzelfs. Maar in Drachten experimenteerden ze met de auto-os thuisbatterij. En Tietzerkstadiel is de eerste gemeente in Nederland die begint met een campagne die jongeren helpen mat om warmer te wijzen zijn criminele verlierings. Veel het waar met Sibbelen, Nijzuur Orde Media, mijn Fijken. En de eerste muziek is aan van Mike and the Mechanics.
0: Mooi zo. Nou, een soort willen of een soort succes natuurlijk bij het programma. Allebei het kan ik, hè. Dat hier een goede toren naar u te sluiten. Een microfoontje hebben ontkoppelen hier voor die. Hoi.
2: My guess is this ain't pain. Reality is at home hard. No need in putting it off anymore. Just turn away and let me walk out the

uit het jaar 2000, toen de Millennium Burgers toch net trof. Zijn we zei ze. Shelby Lynn, wie dat mij leaving. 4 minuten voor tolven exact. Nog eentje dan, voor het Nijs van Tolvoeren. En een nieuwe Friesland. Hoor de radio, man. Mooie meditabeenske. Waar leidt het net al, wat reiniger. Even de meditabeenske. Morgen ze werden nodig voor. Rutsjes van Christ, Tolwinder. Ik zei rugterom van dit radioprogramma. Mijn naam is Wim Brots. En ik meld me graag morgen weer. Zo, ik meld me zeker morgen weer. Jorgen Oer. Voor een nieuwe nodig voor. Dank voor het houtje van Jort. Dag, ja.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer. Vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij de aanschaffing van de salderingsregeling ken je een thuisbatterijkeerpje, maar in Drachten nog eens een experiment met de auto-os thuisbatterij. Er is het waar met Sibbelen, Nijsje te Oren Media, mijn Fijke. En de eerste muziek is aan van Mike en de Mechanics.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
10: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in.
9: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
11: Noi Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: muziek.
1: Mooi, hè?
2: Het nice.
1: Het heb al die pijn.
0: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
2: Alles wat er speelt.
4: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
2: Bij Omroep Friesland.
4: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: Dit is muziek Joods in Nou in Friesland, die van Mike and the Mechanics. Over My Shoulder.
1: Van Tolvo, die in oren.
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nou in Friesland met de editie van Waar is die 30 september. Met de afschaffing van de salderingsregeling kun je een thuisbatterij kiepen, maar in Drachten doen ze een experiment met de auto als thuisbatterij.
3: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid, het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
0: En Tiet Sechterdiel is de eerste gemeente in Nederland die begint met een campagne die jongeren helpen met om warmer te wezen zijn criminele verliedings. Nou is het waarbedocht iets wat Sibylle Waaier. Een goeie middje.
4: Goeie middje. Van de middje is het uitzonderlijk warm met 22 tot 25 graden. Daarbij hebben we een mix van zinnen en hege bewolking. Is hier de zwakke ontmatige zuidenwind. Jong en vannacht meer bewolking en toenemende kans op buien, mogelijk met een klap tonger. Morgen voortlokkende buien, in de middje wat vaker zinnen. Dan wordt het met een zwakke ontmatige zuidwestenwind minder warm met zijn 19 graden. Meer over het waar, oren jouw oren.
1: Oort in oren.
2: Nou in Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Misschien weet je het al, of misschien weet je het al, maar op 1 januari 2022 wordt de salderingsregeling aanschaft. Mensen met zinnenpanelen die zelfs stroom opwekken mij, die nou nog oorstreekje zijn stroom, die ze van de energieleverancier aannemen. Omdat dat aans net meer mij kan dat honderden euro's in het hier kostje. En het zou dus mooi zijn als het zelfs in eigen opwekte stroom opslank is, om die letter te broeken. En het kan bijgelijks bij een thuisbatterij. Maar bij het bedrijf Alpha Charging, uw Drachten, toch een experiment. Maar al een stap verder. Zocht verslagjouwer Arjen Bosselaar.
6: Ja, ik sta in Drachten in een kantoorgebouw. Daar draait een presentatie. Ik zorg op een groot scherm een hoes, een wenning, lampjes aan. Grote bank. Dus dat ik een auto naast mij een heel soort grote laadpeel. Pieter Boutsma van Alpha Charging. Ja, wat zien we hier eigenlijk?
3: Ja, we zien hier eigenlijk een woning. Die symboliseert ons kantoorpand. Daar wordt energie gebruikt in de vorm van computers, beeldschermen, koffiezetapparaten. Maar bijvoorbeeld ook de laadpaal van een collega die hier staat te laden. En wat je eigenlijk ziet is dat daar stroom voor nodig is. En die wordt grotendeels geleverd door de auto in dit geval. 9,5 kilowatt. En er komt ook wat stroom uit het net. Dus je ziet hier eigenlijk gewoon symbolische weergave van wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt. En dat is iets wat ook continu verandert eigenlijk.
6: En wat er nou dus gebeurt, en dat is wel vrij uniek denk ik, is dat je naast het gebouw een elektrische auto stelzet.
3: Ja, klopt.
6: Die heeft dan maar een speciale lader omsletten en die levert de stroom van het koffiezetapparaat, van de jachten, van die computers.
3: Ja, dat is dus het rechterdeel van deze weergave. Dat die stroom op dit moment aan het terugleveren is. 9,5 kilowatt, hij kan iets meer, hij kan zelfs 11. En dat wordt eigenlijk continu automatisch gebalanceerd. We kijken eigenlijk primair eerst wat heeft de woning, dus ons kantoorpand nodig. Die vraag moet altijd voorgaan. En daarvoor gaan we eerst kijken van is daar voldoende vermogen beschikbaar uit de auto. Dat wordt dan als eerste gebruikt, natuurlijk tot een bepaalde waarde. Is er niet voldoende, dan is het net degene die het restant bijlevert.
6: Nou rent 1 januari is de salderingsregeling A.
3: Ja.
6: Dit soort ontwikkelingen, komen die daar toch in een stroomversnelling te lonen? Worden die interessanter hier daar toch? Hoe maakt dat zin?
3: Ja, ik denk zeker dat zo is. Hè. Er zijn een aantal maatregelen die dit jaar al genomen zijn door de overheid om het elektrisch rijden te stimuleren. Onder andere de pseudo-eindheffing, dat zit meer aan de kant van de zakelijke rijden. Maar je kunt hiermee natuurlijk heel goed en met die nul op de meter ervoor zorgen dat je zonnestroom opgeslagen wordt en op een ander moment gebruikt wordt. En daarmee ben je natuurlijk wel de nadelen van de saldering, als je het even op die manier wil bekijken. Wel aan het wegpoetsen. En uiteindelijk kun je hiermee, en ik denk ook dat zagen we in het begin ook al, uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt. En natuurlijk is het niet altijd bij huis. Dus ik denk ook zeker dat er wel momenten komen waarop we met elkaar moeten vaststellen dat er nog iets van een kleine accu thuis nodig is voor het sluimerverbruik. Maar de combinatie van die twee, daar zal het wel in liggen.
6: Het werkt nou bij Jim hier op kantoor.
3: Ja?
6: Maar dat wil nog net zeggen dat als hier in je binnenkomt die site, dat wil ik echt thuis hebben, dat samen kan.
3: Ja, ik vind het ook wel een beetje een lastige vraag. Want de primaire persoon in mij die zegt, ik wil heel graag morgen klanten hier blij mee maken. Niet zozeer omdat we dat graag willen verkopen, dat is het niet. Maar we worden er zelf blij van, dus je wil andere mensen er ook blij mee maken. Maar we geloven er wel in dat het goed moet werken. En wij zijn vergevingsgezind, maar een klant waar het 3-4 keer is uitgevallen, wat gewoon in deze fase nog kan gebeuren, omdat we even bepaalde dingen nog moeten leren. Ja, dat is niet wat je je wil. Want die klant moet erop kunnen rekenen. Dus als ik klanten nu krijg die zeggen, hey, dat vind ik gaaf, dat wil ik proberen, dan gaan we daar denk ik echt wel aan meewerken. Maar om dat op grote schaal nu te gaan vermarkten, dat is lastig. Het is experimenteren. Maakt het ook erg leuk. Maar het vergt ook wel wat uitzoekwerk van wat is nou een goede keuze voor mij op dit moment.
0: Een bijdrage wereld van verslaggever Arjen Bosselaar.
2: Noi Friesland
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, een goeie meetje.
7: Een goeie meetje.
0: Wat heeft jij bij elkaar voor?
7: Mijn Media Oersjoch. Shit, niet eens fout. Sjoch, ik nou. Dus ik maak even naar een oren pagina. Want to go biking. Een van de grootste fietswinkels in Nederland. Die neemt de hele varie van het failliet verklaarde Axel Nederland over.
8: Oh.
7: Ja, dus nevens de directeur van Want to Go Biking, Pieter van den Berg, gaat het om enkele tienduizenden stuks van de merken Batavus, Sparta en Koga. Het gaat om de hele voorraad in Nederland, maar over exacte aantallen doen we geen uitspraken. Nou ja, 10.000 stuks, nou, dan hebben we een beetje een beeld in elk geval. En de curatoren die binnen dwaande om de onwijzige varie te gelden te meiden.
0: Maar dan gaat het alleen in dit geval om de fietsen?
7: De fietsen, jazeker, ja. Dus die van de Berg zegt erop, maar die curatoren impeteer om mogelijk dealen van het bedrijf zelf over te nemen. Maar ja, er zijn meer partijen die daar, er zijn iets van 60 bedrijven die zijn van, ja, wij willen wel dealen of het hele bedrijf overnemen.
0: Ja, er zijn een dik 100 die toonden belangstelling en 60 hebben uiteindelijk een soort van bod die in.
7: Ja, precies.
0: Dan weer net echt offert zitten.
7: Nee, nou ja, het ziet wat ingewikkeld. Maar daar komt het wel op deel, inderdaad. Het is de good gear vet, Jacob. Dus maar die fietsen die worden intussen wel mooi verkocht. Dus de blouse net maar zitten. Daar is ik niks mis mee natuurlijk. Dus dan komen we niet schrik op het nijs. Ik al wat jij heel Israël die is op nippen kwam om een ongekende terreuraanslag, meldt de Telegraaf. De co-piloot van een Fly Dubai vlecht, die woest in Tastel vol met Israëli's te pletterstwarten litten. En dat zei dus een hege Israëlische veiligheidsfunctionaris. Het in de cockpit, het tussen de twee piloten, een stekpartij in de West. Een deel van de meeste passagiers, die kregen dat mij en die heb ik ingrepen. De meeste ran onder het bloed en alles door dat vliegtuig. Het had uiteindelijk een Nederlanding maken. Want ja, ze hebben dus uiteindelijk hezen de boel. Hij is net deelstwaard, laten we dat even vooropstellen. Passagiers die zes ik. Er waren momenten waarop we dachten dat we het er niet levend vanaf zouden brengen.
0: Zoek ze dit met een enorm beangstigende ondervinding, Westhaven.
7: Nou, er zijn hier mensen met bloedvlekken op hun overhemd. We horen geschreeuw en gegil. En toen zagen we dat de cockpitdeur werd geopend en dat er bloed binnenin lag. Dat is vaak net echt een goed teken, inderdaad.
0: Nee.
7: Dan zit net lekker in dat vliegtuig. Dus gelukkig is het dus uiteindelijk goed ouderen. Geven we naar Oornijs. Want op 1 oktober eindigt LCA de wettelijke simmerperiode voor benzine. Dus we krijgen morgen oren benzine in de tank.
0: Oh.
7: Winterbenzine. Ja. Het een oren geerstalling als benzine dat in de simmer uit de pomp komt, is beter geschikt voor winterse omstandigheden.
0: Wat is het verschil dan?
7: In winterbenzine zitten meer vluchtige bestanddelen, lijkt als butaan. Net als verdampte brandstof bij lege temperaturen wat makkelijker, zodat de motor ik bij je kelt, goed start en soepel draait.
0: En de prijzen?
7: De prijzen die zijn wel geliep lopen, helaas. Alleen nog, er zit natuurlijk een addertje onder het gras. Doe broekst wel iets meer. Dus
0: mijn butaan is mijn tank ouwe leeg.
7: Precies, dus mijn tank van 50 liter komt het deel op zo'n 4 kilometer, dat is minder 4 riedekest.
0: Oh, dat valt nog in de gunst staan.
7: Ja, hallo, heeft de benzineprijs, jongen.
0: Dat was maar wat rustiger, Rieder. Ja, dan was ik ook wel in de 4 riet.
7: Ja, nou. Maar ja, goed, dan, als trouwens al bespannen kerst ik de boetentemperatuur, de snelheid en was toezijdest. En ik de bandenspanning, dat is invloed hebben het verbroek. Dus hetzelfde. Ja, net heel soort, maar ja, met deze prijzen van die brandstof, elk druppeltje telt.
0: Ja, het vol, ja.
7: Ja. Dan het de Zara, die het wat een uitglieder maken, maar een Halloween kostuum voor benen. Er ontstie een soort opscore oor. Wie voor €40 wie dat kostuum te keep op de website. Kinderverkleedkleding met verticaal strepen design, decoratieve stiksels, een bloem op de revers en een versleten effect. Stier er als beschrijving bij. Viel ze misschien al een beetje onkom. De meesten die zeggen, ja maar hou even. Dit soort pakjes zien meestal in concentratiekampen, liekers Auschwitz, ik al.
0: Anders toch.
7: Ja, dus die reageerde van... ik heb even met het hoofdkantoor van Zara gebeld... dat als ze dit kostuum, dat mijn opa in zijn jonge jaren ook droeg... in Auschwitz, maar dat geheel tezijde... helemaal af willen maken, er alleen nog een nummer op moet.
0: Dus dat is
7: een beetje een cynische reactie van zelfs.
0: Nee, maar nou is het ik in denken. Er is daar een hele oordeling om ontwerpers, stel ik me zo voor.
7: Ja,
0: en er is net iemand die zei van... Meestal is dit nou wel zo'n...
7: Hé, dit zo'n ding.
0: Ja, is dit wel zo'n goed idee?
7: Nou, het is...
0: Ze is al, ja, prima, toch maar.
7: Ja, en dan is natuurlijk ook wel een bezig die maakt het zwart voor de reclame... En de promotie en de marketing en weet ik veel. Nou, die zorgen die foto's ik en die denken van... ergens doet me dit wat om te...
0: Maar ik doe er verder niks mee.
7: Nee, ik doe er verder niks mee. Ja, het pak is voor het hellen. U te schappen. Dus, nou, en ik neem weer op een webwinkel te zien.
0: Ligt het me beter.
7: Ligt het mij ik. Mensen die het illegaal vuurwerk in huis bewaren, die rennen grote risico's. Naast de kans op lichamelijk letsel. Hè, van, mocht ze iets ontploffen onder die bed, dan heeft ze natuurlijk kans op branden. Kans op skeer, onderwenning en oorgwoord. Maar... de verzekerers die zeggen, ja ho even, door draaisnolle gedachten ik op voor de skeën die het ontstiert.
0: Ja, maar het
7: financieel
0: is, het is illegaal.
7: Het is illegaal. Dus dus de verzekeraars die ben ik wel heel blij met het landelijke vuurwerkverbod. En ze verwachten dat het trof vuurwerk veroorzaken skeën, onwenningen, inboedels en auto's. Die de komende jaarwissel mij minimaal 4 miljoen dalen kent terug dat verbod. Ik heb zelfs mijn twijfels een beetje, want... Nou ja, had ik even alleen nog al de oude aan de wieken bij u is in Jerveen en omkringen Jer, wat er de loft in geert.
0: Over de drugsdealer in de buurt?
7: Ja, dat bif van die verhaal. Nee, dan zegt ze, hij is een drugsdealer en die... Ja, die jouwt om, jongens, ik ben er, je hem spul helpen.
0: Ja, dat is het vuurwerk al, dan weet
7: ja,
0: je.
7: Maar dat is ergens, ik alweer wat onderuit hellen. Dat is wat.
0: Oh, jammer, nou, dat is een goede verhaal, maar je nooit onderuit.
7: Nee, maar je ziet een kanaal intussen, dan denk ik van. Dan is er echt een heel druk skip om een kan. Want dat is een echt behoorlijke kanaal, inderdaad. Dus ik weet net wat dat vuurwerkverbod uithellen zal. Maar ja, die verzekers die staan nou wat sterker. Want toen moest het gewoon net bewaren. Helemaal net.
0: Nee.
7: Dus die kan ook voor een dag zeggen, ja, geen twijfel mogelijk. Doe, best verwoenen rekken, maar doe komst ik nog even voor de kassen. Maar is het zelf betalen.
0: Ja.
7: Ja. Hebben we nog tijd, Jacob? Ja, ik zou daar even, hoor. Doe best de baas voor zelfs.
0: Ja. Ja, je is altijd even een noorker.
7: Ja. Vier er neer dien te brengen, maar nou even.
0: Boeten het gebouw
7: naar nou, geniet je ervan.
0: Nog maar
7: één
0: dan.
7: Nou, ik luister je naar daar. Ik doe nog één. Ja, het centrum van Arnhem is juist een opskrik door grof geweld. En ik bloedige stekpartijen. Uit via het uitprocederen Syrische jongeren. En die groep die veroorzaakt al langer grote problemen. En de burgemeester Ahmed Marcouch die vroeg naar Den Haag van... Zet deze mensen het loon uit. Dat kennen hield niet net. Ze kennen het verplichten worden. Syrië is wel een veilig loon. En Nederland praat ik met Syrië. Hè, van, nou, kan je mensen waarom nemen? Maar je kent ze nog hield niet net verplicht je om waarom. Maar ja, de burgemeester Marcouch die zegt... Ja, ik weet waar die dieren binnen. Het is een groep. En die zwaart al langer voor allerhande oerlijst. Die reist het hele loon om ruzies met elkaar uit te vjochtsen. Ja, krijgen we niks over te doen. Maar ik denk, ja... Maar ze wijnen trots hier al aan. Zetten sterren, Likos Grains en Den Bos. Ik al op stelten. Intimidatie, stellerij en stekpartijen binnen dus onder water van de dij. En Marcouch die zei, ja, het is nou echt 5 voor 12. Het is net het is net
0: dat
7: de tijd.
0: Maar dat zei hij.
7: Maar hij zei, ja, nou, er mag nou echt wat gebeuren. Als we die probleem alleenig, maar grutter.
0: Oké, Fijke Wouda, dank u wel.
7: Graag dien.
0: Mooi zo. Het is nu 20 minuten over 12. Die Tsjechstadiel is de eerste gemeente in Nederland. Dit begint bij een campagne die jongeren helpen met om warmer te wijzen zijn criminele verlierings. Weer het, naar de muziek van Level 42.

0: Level 42 and Something About You. Terschelling is de eerste gemeente van Nederland die het begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Dit jongeren helpen maat om online ronselingen te herkennen en warmer te wijzen zijn criminele verlierings. Heel iets vaker willen jongeren via social media benaderen voor lietseputjes, als het bezorgen van een pakketje, het uitlienen van een bankpas of even op de uitkijk staan. En het leek het eerst onschuldig, maar het kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. RTV NOF bracht een besite onder squal in de gemeente. Derjout Boa en tafelsjochhouder Frits Wendt. Joert Veiligting onder BM. En hij legt uit waarom dat wichtig is.
1: Nou, we hebben een campagne in verband met het aannemen van geld. Heel veel jongeren wordt geld beloofd. En wij willen daar graag de kinderen op attenderen. Dat ze daar beslist niet aan moeten beginnen. Omdat verstrekkende gevolgen kan hebben.
2: En dan is je inderdaad Joop en de Boa die onwezig is. Joert, er is politie onwezig. Wat wil je hem erbij en dan bijbrengen?
1: Nou, in ieder geval mocht je benaderd worden door iemand die makkelijk en snel geld belooft, dat je daar niet op ingaat. Ja, je kan wel zeggen van, oh leuk, ik kan een paar duizend euro verdienen of een paar honderd euro door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. Dat is dan dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die crimineel, en jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor. De banken die zitten natuurlijk bovenop, ook zulke soort gevallen natuurlijk, om te zeggen van, hé, dat willen wij niet. Dus vandaar.
2: En zie je dat ik vaak gebeuren bij de jeugd?
1: Nou, ik kom zelf uit de bankaire wereld wel en ik weet dat dat heel veel gebeurt. Ik heb een bankaire switch gemaakt naar Boa toe en ik weet dat dat heel veel gebeurt met jongeren die benaderd worden. En vooral de jeugd die makkelijk om te praten is en te zeggen van, nou, wij willen, we willen graag geld verdienen. Die loopt de nieuwe schoenen rond, dat wil ik ook. En de moeilijke jeugd die het thuis al zwaar heeft, dat zijn makkelijke slachtoffers.
2: En is het dan niet makkelijker om mij alle social media, onbekende mensen samen te voegen, dat het eigenlijk nog sneller gebeurt?
1: Klopt, dat is het ook. Dat zie je dus ook met de phishing apps. De oudere mensen van, oh mam, ik ben mijn telefoon, dit is mijn nieuwe nummer, wil je even 300 of 400 euro overmaken? Dat er toch nog steeds mensen zijn die erin trappen. Dus dat is logisch, ja.
2: En ja, je nou staat erbij aan een oorspreking. Hoe wil je hem erbij je bereiken? Want ik snap inderdaad dat je zussen kennen van, je mag net samen op Els niet in reageren. Je mag net samen van vreemde mensen jeugd ondernemen. Maar hoe wil je terugdringen tot de BN?
1: Nou, we staan hier dus met politie, handhaving en veiligheid. En we laten de jeugd een beetje op ons afkomen van, hé, we hebben al een melding gemaakt dat we hier aanwezig zijn. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat de jeugd ook naar ons toe komt, nieuwsgierig als ze zijn. En daar gaan we gewoon mee in gesprek en dan zien we wat de vragen zijn.
2: En ja, wat vind jou van dit onderwerp? Vind jou het belangrijk om je jeugd bij stil te steken?
1: Zeker weten, ja. Ja, ik vind het heel belangrijk onderwerp. Absoluut, ook omdat men natuurlijk, je raakt voor je leven getekend. Als jij als money donk, een geldezel, fungeert, dus je geeft je pasje af, dan krijg je bij de bank ook geen rekeningen meer. Nou, je hebt tegenwoordig, als jij een baan hebt, dan moet je een rekening hebben, want het geld wordt allemaal digitaal overgemaakt. Hoe wil je dan je loon ontvangen? Ja, dat is een heel simpel voorbeeld. Nou, zulke soort dingen, daar willen we de jeugd op attenderen.
2: En je zei al, het gebeurt heel snel. Het is heel makkelijk om zij te dwaan. Wat vreeg je die oplichters dan van je? Wat is de handeling die je dwaanmatte? Wat zie van je verwacht?
1: In ieder geval, als ze digitaal benaderen, het gesprek beëindigen. En politie inschakelen. Altijd aan het einde, als je zoiets meemaakt, gaan we met de politie in gesprek. Maak een afspraak op het bureau of bel met de wijkagent. Van, hey, ik ben benaderd door die en die. En geef het door. Dan kan de politie ook actie ondernemen.
0: Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV NOF. Het is Astje Elwien, dadelijk het regionale nieuws met Lars de Leeuw hier in Nooie Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
15: Geeft ruimte.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws, mij Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
20: Goeiemiddag. Meerdere helpdiensten, waaronder een ambulance en een traumahelikopter, binnen van de morgen in actie kwamen voor een persoon in het wetter bij Oude Auer. Hoe het slachtoffer in het wetter bedaren is net bekend. Omstanders hebben de persoon uit het wetter hellen en oerdroegen onder de helpdiensten. Ook hoe de tastoor van het slachtoffer is nog niet bekend. Oud-politica Stella van Gent is verstoord. Van Gent, wie tussen 2015 en 2020 wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland. De organiseren werken ze bij de gemeente Haas. Bij Van Gent waard twee mannen kanker versteld. Van Gent is 54 jaar geworden. Stedelid Frederik Kossen stapt per direct uit de fractie van Partij voor de Dieren. In de verklaring liet ze weten dat de partij net langer meer bij haar past. Kossen schreeuwt dat er meerdere zaken binnen die ervoor zwaar houden dat ze deze stap nou neemt, waaronder ondermining binnen de partij en amateurisme. Kossen waard in maart verliezen hier beëdigd als stedelid als opvolger van Menno Brouwer. Ze komt oorspronkelijk uit Limburg, maar wennet al jaren in Friesland. De politica bleut wel stedelid, maar docht dat toernooi als zelfstandig lid onder haar eigen namen. En de politie had in Veenwaarden een man en een vrouw oorhoofd voor mogelijke dieverij van koper. Twaartal Soedwanenwest hebben we bij de jennere hoenenbrokkenmaker Teling Petfood. Beide binnen treintrieterieroord en komen uit het dorp zelfs. Ze zouden een politiewut vierdertje in NTV-NOF. De eerste melding bij het oordfabriek die om een brand lucht. Op basis van informatie die de agenten daar sammelen, waren de twee vertochten letter oorhoofd in een auto om de Hagedoren. Er wordt nog uitzocht of er in die koper voor te hellen is.
0: Lars de Leeuw, dank u wel. Dadelijk in dit programma het warme sibbelen over 2,5 minuut.
21: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
22: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
23: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
24: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0683-242-1612.
1: Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
24: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
3: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
4: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
3: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
25: Easysit.nl, dan zit je goed.
26: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de vat Els.
25: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je goed.
27: Noe in Friesland.
28: Jacob Stelwagen.

0: De demo-site op de rioolwaterzuivering in Ljouwert is in de oorlogende periode vernijd. Het is al jarenlang een belangrijke locatie voor praktiekonderzoek in de wettersector.
1: Voor de nieuwe stoffen die er zijn, microplastics, is het van belang om die eigenlijk niet in het water te hebben.
0: Het Waarbrug Nou, Sibbele Waaier, een goeie middje.
2: Een goeie middje, Jacob.
0: Ja, er zitten we er aardig bij. Dus die wil wat wien, maar die wier, nou, die kwalt ik net echt al. Toen ben je expert, maar toen kreeg je het idee, die moet uit het zuiden komen.
2: Is dat helemaal, kerstjes aan deze kant zitten.
0: Maar dat denk ik, hè. Maar dit slag het
2: dit slag dit is helemaal geweldig. Ja, super. Hey, verder we van u showen, heb ik nog aan iets naaitje van de dij van Juster. 29 september, er stond een record in Starem. Van 29 september 2000 alweer op maximaal 23,7. En toch is dat Juster nog sneuvelen.
0: Zo?
2: Ja, het staat nu op 23,9.
0: Nou, toch wat zien we erbij.
2: Wat zien we erbij. Ik denk, dat begin wat allemaal even mooi.
0: Ja.
2: Er is toch nog even wat nice van de dij van Juster. Ik ga trouwens vanmiddag de peerplakjes in de gaten. Want misschien dat er nog wel eens een waar een temperatuurrecord sneuvelt vanmiddag. Maar dat zou even afwachten hoe dat komt. Het wordt een spannende middag. Op dit moment hebben we inderdaad de zuidelijke wind, waar Jacob het toe had. En die heeft de temperatuur op stuit al op halverwege gebracht op 21 treien, grauw, 21 fjouwer, Bakkeveen, 22 zon, Kwaaijem 22 in, Isbrechten, die zit op 20,5. Nou, we komen nu in de zachte nacht, het wie ze zegt dus wat, 15 graden minimaal, terwijl we rug hebben op een graad of 10. Dus ja, nou, het heeft allemaal te krijgen met een zuidelijke streming, met ongeveer van subtropische lucht. Die lucht die kan tussen twee systemen, een hoge drukgebied en een depressie, onze kant op komen. Maar er zit wat verandering aan te komen. We hebben op stuit zinnen en hege bewolking. Er komt ook middelbare bewolking van beetje bij. Want vanuit het westen komt er een steuring onze kant op. Er zit rijnwetter in. En het eerste rijnwetter dat breekt op stuit Zeeland. En dat scoot heel stiekem bij in de rin van een beetje onze kant op. Ik heb het erop dat wij het van beetje naar bedroeg horen. Maar de zin is dan wel eens wat concurrentie krijgen van wat dikkere wolken. En nou, daar zal van nou heen je over records komen. Maar de temperaturen die erin in ieder geval nog wat verderop. Er staan 22 en 24 graden. Waarbij het letter joon en vannacht dat buien komt mogelijk met tonger. En dan bloedt het ik nog weer tegen. Zelf maar zontje nog 18 graden.
0: En ben dat dan weer van die heftige buien, tongere buien als 2 dagen alleen? Of valt het wat aan?
2: Dat zo wel kennen. Het is wel heel pleerselijk, want als ik het zou belezen en besjocht, dan wordt dat net grutschalig. Maar het bloed afwachten hoe de temperatuur reageert. Want we krijgen afkoeling en we zitten nu in warme en vochtige lucht. Dus dat levert soms toch nog wel wat bimbambori op. Dan wacht je maar af. We krijgen in ieder geval een nacht met buien. Dan morgen, dan hebben we in de maandtijd nog les van die buien. Die scoren het eerst naar fut. Krijgen we er weer wat zin bij. Er kunnen gewoon een enkele losse bui achterom komen. En de wind die draait naar het west-zuidwesten. En dan geven we in één keer naar maximaal 19 graden. Nou, zo zit dat is koud. Nou, begin oktober is dat helemaal prima. Dus morgen hebben we afkoeling en hebben we vooral in de eerste part van de dag mogelijk nog een bui.
0: Ja, en de dagen erin, hoe zorgt die druk?
2: Ja, nou op vreed dan is er een hege drukgebied. Dat krijgt weer belangstelling voor u om jou. Dat betekent dat wij een aanwezig krijgen van zinnen, bewolking, droegwaar, trotte lange nachten. En dat het ik wat kouder wordt in de nachten. Kinder mist ontstaan. Dat kan in de maandtijd nog wel eens wat lege bewolking opleveren. Maar fijn, vreed, een heel aardige dag. Jongetje rond 20 graden. Op sneeuw, dan hebben we dat hege drukke bedik. Alleen dan hebben we vanuit het noorden een lietse bedreiging van een zwakke steuring. Nou, misschien levert dat een skamskot op, maar wat lichter rein of mat rein, dat is nog even auto wachten. En dan op snijn, dan hebben we weer een hege drukgebied, zwaar het verrijst,

0: van het album Termontje onder Paken zien wij wie dat van Pieter Wilkes. De demo-site op de rioolwaterzuivering in Ljouwert is in de ordende periode vernijd. Het is al heel lang een belangrijke locatie voor praktiekonderzoek in de wettersector. Wetterschip Friesland ontwikkelt deze locatie nog verder naar een moderne en toegankelijke test- en ontwikkelingslocatie. Een bijdrage van Pelle Numan.
1: Remco van Maurik, tijdens de bestuurder van Wetterschip Friesland.

0: De demosite Ibne, wat houdt die krijgt die?
1: Op de demosite kunnen er allemaal innovaties komen die voor de watertechnologie van belang zijn. Het voordeel van deze demosite is dat er echt gewerkt kan worden met echt effluent water. Dus water wat de waterzuivering uitkomt, maar ook met water wat de waterzuivering inkomt. Maar ook met het actief slip. Dus het is gewoon echt praktisch toegepast onderzoek. En dat kan hier door bedrijven, instellingen, scholen, maar ook door onszelf worden georganiseerd.
0: Ja, en dat koer je van net, of wat stond je dan eerst?
1: Nou, hiervoor heeft een demosite gezaan waar ook al heel erg veel mooie ontwikkelingen zijn geweest. De cellulose is hier, belangrijk voor Nederland is de cellulose hier verder ontwikkeld. En ook de bioplastic is hier ontstaan. Maar goed, zoals alles, dingen moeten ook vernieuwd worden. We staan hier dus voor een vernieuwde demosite. Ze zijn weer hier voor alle gemakken voorzien om in feite een goed huisvader te zijn voor nieuwe ontwikkelingen.
0: Ja. En hoe gaat het dan in de praktijk in je werk? Komen je bedrogen? Ja, hoe gaan die te werk?
1: Ja, we hebben dus contact met de CEW en contact ook met de andere kennisinstellingen. Dus er komen mensen, studenten die komen hier, gaan hier werken aan hun proeven, om dat zo te zeggen. Maar ook bedrijven. Nou, een heel mooi voorbeeld vind ik zelf, en dat spreekt denk ik ook wel tot de verbeelding, hier in Friesland. Hier staat op dit ogenblik ook de huskus van de markrieten. Als je zeg maar die huskus wil gebruiken in de openbare natuur, dan wil je eigenlijk ook zorgen dat zeg maar die huskus geen vervuiling in het oppervlaktewater neerzetten. En ze zijn hier dus aan het testen hoe ze dat water van de huskus zo schoon mogelijk krijgen, zodat het ook weer terug kan worden gebracht in de natuur zelf. Een ander voorbeeld wat hier ook aan de orde is, is dat het zandfilter van Franeker hergebruikt kan worden om zeg maar plastic uit het water te krijgen. En dat zijn allemaal proeven die heel erg toegepast zijn en voor de toekomst van Nederland, maar ook voor de toekomst van waterzuivering van belang zijn.
0: Ja, want het is wel bekend dat het net al te best zit met het drinkwater, maar ook met het zwemwater. Wat zijn dan grote uitdagingen die het met deze nieuwe testlocatie oplost werken of nieuwe innovatieve ideeën komen kennen?
1: Nou, eigenlijk op alle gebieden. Als je gaat kijken naar dat oppervlaktewater en als je gaat kijken naar de waterzuivering, dan moeten wij verder nog onze inspanningen verrichten om, ja, zo met een mooi woord, meer nutriënten eruit te halen. Omdat die nutriënten ook nog steeds zeg maar het oppervlaktewater vervuilen. Dat zie je in de KRW, dus de kaderliggende water, zie je dat naar voren komen. Ook rioolzuiveringen kunnen daar een bijdrage in leveren om dat water zuiver te maken. Maar voor de nieuwe stoffen die er zijn, microplastics, is het van belang om die eigenlijk niet in het water te hebben. Dus bronaanpak blijft ontzettend noodzakelijk, want alles wat je niet in het water stopt, hoeft er ook niet uit te worden gehaald. Maar ja, er zijn gewoon ook wel stoffen die in het water komen. En dan zijn dit soort proeven en dit soort testen ontzettend noodzakelijk om ook te kijken of je op een goede en goedkope wijze en op een slimme wijze die stoffen weer uit kan halen. Nou, de innovatie is dus een ontzettend belangrijk element om toekomstgericht bezig te zijn.
2: Zei Remco van Maurik van Wetterskip Friesland in de bijdrage van Pelle Numan. Kan muziek voor hem van Daniel Pouter.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieren Oren.
5: Oont Ieren Oren.
4: Nou in Friesland.

0: Muziek van Daniel Pouter en Jimmy Gets High. Het is zo'n hele minuut verdien. We zijn er nog 110 uur met dit programma No in Friesland. De drie Friese deelnemers, zo wat je niet meer kennen, het broodkampioenschip voor mbo-beroepen, hebben een speciale prijs won. De Medal for Excellence, die takend wordt om deelnemers die een uitzonderlijk heeg punt aantal helden hebben. En de deelnemers binnen Amber van Gosliga van de Hommerts, Rode Smit van Drachten en Gerrie Smeders van de Veenhoop. En die laatste heb ik nou onder de telefoon. Een goeie middag, Gerrie.
1: Ja, goeie middag.
0: Ja, dat is kapster, begrijp ik.
1: Ja, klopt helemaal.
0: En wat heeft u uiteindelijk won?
1: Ik had een Medal of Excellence won. Ja, en een Jochen de Plak op de World Championship.
0: Nou, dat mij de wijze, of net?
1: Zeker, dat is dat nooit het heerst behellen. Trog een kapster uit Nederland op de World Championship.
0: Nou, van het lokweeske.
1: Ja, dank u wel.
0: En zo'n Medal of for Excellence, wat mag ik je ervoor stellen? Hoe zucht die eruit?
1: Nou, die liep het in principe heel erg op de oren, medailles. Maar hij zat een brons-goudig kleurke. En nou ja, die winst dan als bepaald ooit een punt naast stellen. Dan is het niveau gewoon boven gemiddeld. En dan krijg je dan weer een medaille voor.
0: Ja, en hoe koos die punten, Helly? Wat moest er voor dwan?
1: Nou, ik heb verschillende onderdelen. Ik moest dan knippen, kleuren, ik opstekken, een baard scheren van een Chinese man. En nou ja, al die verschillende opdrachten. En daar kun je dan 10 punten op behouden. Maar als je zegt, ik hoor naar Hoesto, die ondertussen gedraagt is, maar als die een goede workhouding had en netjes werken en zo. Dus het is net alleen nog het eindresultaat. Maar ik de hele, nou ja, wedstrijd zelf, waar ze dan naar die sugar als het wel even een beetje goed was.
0: Ja, ik denk net alleen nog om het resultaat, maar ik om het proces, zullen we maar zeggen.
1: Zeker, ja, daar ben heel veel punten in te halen.
0: Ja, ja, ja. En wat vies er mooi in het beroep?
1: Nou ja, dat is de creativiteit erin kwietkist. En vooral ik de meesten natuurlijk blijft meisjes. En dat ze dan bij mij zelfvertrouwen en goed gevoel te doorwerken uitgeven.
0: Ja, ja. En dat WK, de World Skills, zit het officieel wat houden in China, in Shanghai. Enorme stad. Hoe vind je het om daarin te gaan?
1: Ja, echt ongelooflijk. Dat is dan aan de andere kant van de vrouwtjes. En dat is echt een hele andere wereld daar.
0: Ja, is die goed ding vernuveren daar? Want het is echt een hele andere wereld.
1: Nou ja, we hier natuurlijk de best in die eigen bubbel. En daar gaan net echt heel veel in zin van Shanghai zelf. Want de best wel goed en daar om die wedstrijd te horen. Maar nou ja, van wat we gaan zien is wel echt ongelooflijk. En hoe groot dat er is en zo'n andere cultuur. Het is echt heel bijzonder.
0: Ja, en nou best dus waarom in Nederland. Hoe zijn de reacties om die heen, op die medaille?
1: Ja, echt heel positief. Iedereen is hartstikke grutsk en ikzelf natuurlijk ook. Dat weet ik echt weer een feestje om tussen te komen.
0: Ja, kijk me in denken. En nou, ontwerk als kapper of nog net?
1: Nou ben ik alweer aan het werk, ja. Ik zit nu in de salon in WCSR.
0: Oké. Okay. Nou, bij de medaille onder morgen of net?
1: Ik haal hem al bij me, ja.
0: Ja, dat toch denk ik. Zo'n goed bij me horen. Dat zou ik ze weer net alle dagen. Hartstikke bedankt dat ze even op de telefoon weer is.
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Oké, dank u wel. Gerrie Smeders, wie dat van de Veenhoop. Dit is mij om de World Skills in China, in Shanghai. Is een soort van, ja, wereldkampioenschip van mbo-beroepen. En zij is kapster. Verzint daar een Medal for Excellence. Eindig op het jochende plak. Dat is het heeste plak dat ooit een kapster daar op die World Skills uit Nederland helaat. Dus een hele puike prestatie.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeie Midje met Johan Terpstra. Johan, goeie.
3: Hey Midje, Jacob, hoi.
0: Wat is er dus?
3: Wat hebben we? Jonge viskers, gien het wetter op. Ik zit heel tijd vaker. Jonge mensen die vissen gewoon leuk vinden. Echt leuk om te zien op het wetter. Maar we gien mij een oren staven ze jou het wetter op. Zonder GPS, sonar en een motor. Maar gewoon mijn ziel zoals het vroeger ik weer.
0: Oké. Okay.
3: Nieuwsgierig, hè? En wat had jij in die leven een stipjoen werd trochst verloren best? Robin van Snits maakte daar een bennenboek van. En daar is eerst contact met Andrea van Schijk. Het mooie verhaal, ze had 4 Galloways. Had je wel eens van Galloways yet?
0: Nee, vertel me even.
3: Dat ben kei en dat ben, ja, zoals ze dat nemen, fluffy Scotske kei met lange wimpers, ja.
0: Ja, nou valt het kwartje.
3: En ze is er helemaal gek van. En die besten die vinden kriebelbeurt niet lekker.
0: Ja.
3: Ja,
0: nou, wij toch ik?
3: Ja, in dat zo?
0: Ik wel.
3: Nou ja, en daar platen bij betekenen hoe dit verhaal, hè, de platen ken je in Oekij en Schotland, bijgeliks.
0: Ja.
3: En Kiepeli, Jokje.
0: Jok te
3: recht. Jok te recht. Ja, hey, de oude bal, hè. Hartstikke mooi. Kom maar op, die harkens voor uurtje komen bij de mooiste linkplaten. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen, Ian, Jochen. Of de Omroep-app Kerstin van Broeke. Haast me op je telefoon, Rios Boppen, app de Kerstin inzetten.
0: Oké, dankjewel. En een soort willen vermeden. Dat is nou in Friesland met de editie van 20 september. We binnen weer morgen om 12 uur. Van nou een hoffelijke middag. En ooit nog een keer. Dag.
2: Omroep Friesland.
4: 12.12 FM.
2: Alles wat er spielet.
5: Wat is die nijs van deze week?
6: Het was nogal iets prutsen.
5: Bijzonder?
7: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
2: Het nijsforum van Bureau de Vries.
8: Ik word er blij van.
2: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
9: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
2: Debat en opinie op radio.
8: Ja, klopt.
10: Maar ik op de televisie.
2: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het nijsforum van Bureau de Vries.
7: Dat maakt het extra spannend.
10: Bureau de Vries.
5: Ah. Is dat zo?
8: Dat is niet anders.
10: Nee. Op de radio.
2: Marek op televisie.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
18: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
19: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Robert Baltus met het NOS-journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Goodlife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Goodlife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouche dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, goeiemiddag. 12 minuten nog in is het worden. Het is een hele goeiemiddag. Dat maait je dus zeker van het doormijlkoor. Tinkel link ik even mij. Dat keert door uw eerste onderwerp dadelijk. Misschien als wel een hoen, een kat of een kanin. Andrea van Schaik had 4 Galloways. Dat ben fluffy Scotske kei. En van die lange wimpers en hier en ik. Dadelijk zo 4 minuten haar verhaal. Oer haar knuffelkei. Tinkel link even mij. Platen oer kei en Scotland bij Galix. En Hielke zei, ha, ja, ik link André van Duin.
21: 35 koeien, hoor die krengen.
3: En dat is de vraag aan Dijver Kerstopen denken. Kom maar op, de Omroep-app of WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
6: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
21: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
6: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
21: Tjongejo, ik mij.
22: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
23: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
25: Hoe kom ik je waai?
24: Of in die tij wekker had.
26: Hoe kom ik aan het werk?
24: Vragen die toe in toekomst keer.
27: Waar kan ik veel over werk leren?
24: Vragen die praktisch binnen.
28: Hoe vind ik personeel?
24: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
29: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
24: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
23: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
30: Goedemiddag.
31: Maar Johan Terpstra.

0: Styles en As It Was, Jason Donovan ervoor en Too Many Broken Hearts.
1: Goeiemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Oh, wat een prachtige dij. Die houden we samen even cadeau. Maar het mooie waar erbij. En goeie medje erop. Op de radio en op televisie vanzelf zeker. Waar verzin het Joerte Slingers? Jitje jubileum of eindelijk gelie kriegen van die partner. Appuus en Maaitje Koons op de Omroep Friesland Slingers. Wat gaan we vanmiddag? Jonge visjes gingen het wet erop. En ik zag wat heel die meer. Jonge, ja, jongens en famkes die aan het visje binnen. Maar dit is wel oors. Want het is, zie het wet erop, staat dat jet iets weer. Zonder GPS, zonder sonar en motor, maar in een staverse jol. Wat had jij in die lippen een stip, jongen, werd terugst verhoren bist. Robin van Snits, Macadair en Bennenboekkoer. Dadelijk eerst contact met Andrea van Schaik. Ze had 4 Galloways. Dat ben fluffy Scotske kei met lange wimpers. Die tik nog eens gek binnen op een lekkere kriebelbuurt.
2: Tink en Link.
0: Plaat nu Kei en Scotland. Mariet zei het. Hoi Johan. Ik link koeien van Brigitte Kaandorp. En mijn favoriet is de Scotse hooglander.
3: Koeien. Op zaterdagmiddag. Bedaard in de wei. Koeien.
0: Het is altijd zo'n feestje. Want ik denk, ja, wat kies jij nou op linken? Wat zullen er binnenkomen? En er komen echt platen die ik al een scot heb. Maar jij had geweldig. Goeiemiddag, ik link Milkau Blues van Aerosmith, Jan Jaap. Mijn tijd bij Kei denk ik altijd om.

0: Martijn had die ik even goed en hij dacht... nummer passend bij de Schotse koeien Flower of Scotland. Mooiste volkslied wat er is. Het is gezongen door Amy MacDonald of de... Ja, de Corries. Ja, het volkslied van Schotland. Ja, mooi man.
1: Martijn, leuk bedacht.
0: Kees, boer, Harm, zie noemen, link ik Juwet.
2: Hek, koeien. Ze geen melk, hele goeien.
0: En hoe komt ik nou met John Wright, Caledonia, als je ook hier, ik nog binnenkom. Maar het kan maar niet gebeuren. En ik zie ook nou in de Tinkerlink computer, misschien die van Simon. Ik was een mooi betocht. Hij zei, ja, ik link de zusjes.

0: gezellig.
1: Het is spontaan.
0: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
0: Het is...
1: Goeiemiddie.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Ja, de linkplaat voor de zusjes. Welke doe je zo? Had alles bij ons onderwerp te krijgen. Andrea van Schaik. Ja, ze had... ze is van Wolvegeer. Noordwolde, daar komt ze bij. 24 hier. En op het law van haar ouders in Vinkegeer rende Fief Galloway's robuuste Scots Coeros met een flink bosk hier. Andrea waard Jernelien vereerde op de Black Pointed variant en vakt ze nou zelfs. Daar had ze ook nog wel een heel specifiek doel mee. Ik had er aan de telefoon. Andrea, goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wat wie je dat zegt en dacht, ja, zulke kei wil ik ha.
3: Ja. Ik stond niet.
1: Ja, wanneer zei het voor het eerst, hè? Die kei, Andrea en Tars. Oh, die wil ik.
3: Ik denk, het was volgens mij in 2019 ergens dat ik ze gekocht heb. En 2 jaar daarvoor had ik ze al een keer gezien, de Black Pointed variant. En toen dacht ik van, nou, die wil ik wel heel graag hebben.
1: En waarom dan, hey Andrea?
3: Ja, ik weet niet, de zwarte oortjes en de zwarte neus en dan het contrast met de witte vacht, zeg maar, dat... Ik vond het gewoon zo, ja, schattig eigenlijk gewoon. En ik was altijd al gek op koeien. En ik weet niet, het sprak me gewoon gelijk aan.
1: Ja, en dan neemt ze het echte knuffelkoeien, hè?
3: Ja.
1: Ja, ja. Ben dat
3: het is niet per se dat ze zelf willen knuffelen, maar...
1: Oké. Maar is dat oors dan maar normale kei, of hoe is dat?
3: Nou, ik denk dat je van elke koe wel een knuffelkoe kan maken. Maar... Galloway's zijn gewoon ook heel knuffelbaar door hoe ze eruit zien, door de lange vacht. En ze hebben van nature geen hoorns. Dus dat maakt het ook wat makkelijker om te knuffelen.
1: Ja. En dat lange hier, ja, dan haast je maar ik meer ontwaan om dat bij te horen bij Galloway's. Maast er maar een jas erin, of hoe zit dat?
3: We borstelen of harken ze wel eens, maar dat is meer omdat ze het lekker vinden.
1: Ja.
3: Want eigenlijk in de vacht in de winter, dan groeit het wat langer en... In de zomer wordt het weer korter en we hebben bomen in het land staan, dan schuren ze langs en dan wordt het vanzelf alweer korter eigenlijk.
1: Ja, hey, en Andrea, ze hebben alweer een speciale naam, hè? Wat ben die naam?
3: Die er nu zijn, dat is Bella, een koe, Driekes en Os, Celine en 2 kalfjes, Gijsje en Gonnie. En nog een stier en die heet Finn.
1: Ah, ja. En had ze dan ook al je een eigen karakter? Kest ze ervoor uit? Ja, ik aan de boetekant van zelfs hoe ze eruit zien, maar qua karakter?
3: Ja, nou ja, ik fok vooral erop dat ze een beetje ook een rustig karakter hebben. En die er nou lopen, die hebben dat allemaal wel. Maar als ze wat te brutaal worden of opstandig, zeg maar, dan wil ik er ook niet graag mee verder fokken.
1: Oké. Ja, dat is natuurlijk best wel in, hè? Hey. En, ja. en op kleur, kest er ik op fokken bij Gleeks?
3: Ja, ik ging in eerste instantie dan voor de Black Pointed Galloway's. En dat heb ik toen wel een aantal van gehad. En nou ben ik eigenlijk benieuwd. Ik heb nu een rode stier gekocht. En dan ben ik benieuwd of er ook Red Pointed Galloway's uit kunnen komen. Dus hetzelfde type, maar dan in het rood.
1: Oké. Hey, dat fokken op uiterlijk en karakter, dat zit misschien wel wat in de familie. Hè? Want letter jij dus dat die een paken er ik al mee dwaande wie. Hè? Hoe bijzonder is om dat te ontdekken, dat die paken dat ik al die.
3: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is wel jammer dat hij het niet meer mee kan krijgen, maar het is wel leuk om te horen.
1: Ja. Hey, en Bella is de eerste Galloway. Had hij een speciaal plakje in het?
3: Ja, die ga ik ook nooit verkopen. Of die blijft gewoon tot het einde.
1: Ja, hey, en worstel ik met Troggy in op termijn? De wenners nou in een rietjeshoes is maar. Maar in de toekomst, hoe zit dat dan?
3: Nou ja, het is eigenlijk wel een droom van mij om zelf ook een beetje zo te wonen zoals mijn ouders wonen en de koeien zelf bij huis te kunnen hebben.
1: Ja, dat is de droom van de toekomst.
3: Ja, ja, of het mogelijk wordt, dat weet ik niet, maar...
1: Nee. Nou, ik zou zeggen, zet hem op een fantastische plaatsje voor mensen die op televisie mij zitten. Dus ja, geweldig, die kijk. En straks, stel voor, er komt een Lietz Fluffy Kjeltje, Maria de Heer in de Grijden. Has de namen dan al, ik al kleer, has die al betocht?
3: Nee, zo gauw was ik nog niet. De koeien moet eerst nog gedekt worden. Dus.
1: Oké, daar gaat het wel even voor, hè. Hey Andrea, ja. Hartstikke leuk en een prachtig verhaal. Tien gedank, hè?
3: Ja, dankjewel.
1: Zet hem op, hoi.
3: Hoi, goede uitzending.
1: Tien, hoi hoi. 10 minuten voor jou wat waan is het weer een dadelijk maar Ace of Base, All That She Wants. En dit bij de Bounty Hunters. Prachtige man.

0: All That You Want. Ja, nog een paar man. Hè, dan verdwijnt de salderingsregeling. Ik had al zonnepanelen op het dak, doe ik. Ja, ik ken dat jeldkastje. Maar misschien stiert de oplossing wel gewoon bij die voor de door. Dadelijk zegt het in het Nijs.
1: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets. En Nijs maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit er ik niks op tv.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Lees Verkeerde afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is jouw Twaan. En wij zijn Friesland en Jacob praat dus bij. Nou, ik ga in de paniek, want ik ben benijd wat het idee is.
14: Nou, kom maar op. Het Rijnman naar de salderingsregeling. Oh, dat budget dat mensen met zinnepaneel mogelijk honderden euro's per jaar meer kwijt binnen om haar stroomrekken. Om ze volle mogelijk zelfs opwekte energie zelfs te broeken, docht het bedrijf Alpha Charging uit Drachten een experiment met het gebruik van de elektrische auto als thuisbatterij, zei Pieter Boutsma.
15: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
14: Op de Grenzer Stritwijn in Ljouwt had een ongeluk west, waarbij het een motorrijder en een voortganger belusten binnen. Ze binnen beide slim verwondenrekken, meldt de politie. De helmverliering is in volle gang. Meerdere ambulances en een traumahelikopter binnen op het plak. De motor bedaren naar de oorrijding in het wetter. De demo-site op de rioolwetterzuivering Ljouwt is in de orde periode vernijd. Het is al jarenlang een belangrijke locatie voor praktiekonderzoek in de wettersector. Wetterschip Friesland ontwikkelt deze locatie en verder naar een moderne en toegankelijke test- en ontwikkelingslocatie. Wetterschipsbestuurder Remco van Maurik jouwt een concreet voorbeeld.
16: Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf, en dat spreekt denk ik ook wel tot de verbeelding hier in Friesland. Hier staat op dit ogenblik ook de huskus van de markrieten. Als je zeg maar, die huskus wil gebruiken in de openbare natuur, dan wil je eigenlijk ook zorgen dat zeg maar, die huskus geen vervuiling in het oppervlaktewater neerzetten. En ze zijn hier dus aan het testen hoe ze dat water van de huskus zo schoon mogelijk krijgen, zodat het ook weer terug kan worden gebracht in de natuur zelf.
14: Oud-politica Stella van Gent is verstoord. Van Gent werd tussen 2015 en 2020 wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland. De laatste jaren werken ze bij de gemeente Haars. Bij Van Gent waar twee mannen kanker vrijstelt. Van Gent is 54 jaar geworden. De temperatuur rint op naar 22 tot 24 graden. Letter op de rij toenemende bewolking. In de joen en nacht volgen toch rein, mogelijk met een klaptonger. Morgen loopt de rein voor het net eerst. Uit het westen wij volgen opklaring. Zijn bloed droeg tot maximaal 20 graden. Vreed bewolking en zinnen. En dan is het van 20 graden.
13: Jacob Tiecht, dank. Roeren, dan is het nice weer hier uit Friesland. YMCA is geen geheime koorde. Het zit voor Young Men's Christian Association. Gewoon een plak dat jonge meisjes sporten, sliepen en oren deze moet je kennen. En daar maken Village People een hit van. En dat verhaal van Emma Doenske, dat hadden Village People zelfs net betocht. Het publiek maakte er YMCA van. En Doens, maar de Jerms omheeg. Dadelijk Jesse.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Goedemiddag.
7: Maar Johan Terpstra.

0: En Ierlien klamert uit, Sabine Carpenter, Manchild. Ja, wist de clip nog? Ja, misschien was Joen. In de clip liften ze mij de hier in de ramp naar de oren. Mij een roadtrip, des te achterna. Ik denk, misschien hie ik dus beter de bus pakken kent.
1: Hey, de slingersop!
0: Ja, zo simpel kent ik wel, hè. Het is de laatste dag van september, maar ik Joert hing je de slingers. En vanzelfs komen die uit de kost en sturen zet je de provincie. Is die mem Joert Jitje, wordt ze weer 29 voor de 20ste keer. Ben je hem tol wanneer je trouwt en nog altijd in discussie hoe baat de afstandsbediening aan mij. Alvast Joert lekker vrij, maar het mooie waar. En leidt de tunde weer prachtig bij. Als lekker om het werkwest, beste Grutskop. Wat haast stel je te vieren? Grutfeest, of Liedsgelokje, Litte de Zwitte, wij kiezen één bericht uit. En die krijgt automatisch ik nog de unieke Omroep Friesland slingers toestuurd. Hadden we wel een feestje, dan... Nou, kom maar op. WhatsApp die feestelijke tekst, dat ken hij 0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of gebruik de Omroep app. Hier is Roxette, It Must Be Love.

0: myself.
1: Biekevel. Dus dit noem maar al het keer met je douwe bobje.
2: Tja, afkantien, ik ga er, Biekevel.
1: Note to self en die tekst ik. Ach, het is gewoon geweldig. Het is de nije douwe bob.
3: Wij gingen de slingers op.
1: Ja, brugje van Louis Krieg en ik gingen de slingers op. Voor uw zoon Johannes en zijn vriendinnen Ans hebben vrede kaai kregen van hun nije hoers. En lijkt dat goed, Louis? En Joert al verhoezen, haast hopen, denk ik. En morgen had Ans ik nog haar jeetje, dus dat is dan dubbel feest, hè? Mooi, lokweeske man. Maar ik, zullen we net een setje slingers in het waan? Doe, jij hebt toch een extra setje, Joert, want we hadden er nog in. Kom goed, Louis, maar dan gaan we het adres nog even neder van Johannes en Ans, hè? Naar je adres. Maar Rijke, mijn mem Henny, weet je wat 24 hier? Lokweeske mem, we komen op koffie bezieten van midden. Oh, een rotsmaat, zie je, Joert, ik, lokweeske man. De Sjoukje zei, mijn vrouw Anneke en ik ben in Joert 30 hier trouwd, het geheim. Zat altijd gelijk, Johan. Ja, dat is wel een hele goeie. Hey, kijk, ik borstbroeken. Leve Anneke, opnij nog een heel soort mooie jaren. En Freekje stuurt ik een prachtig bericht. Uw leve dochter Ietske, wordt Joert 44 hier. Ja, speciaal verhaal. Ik hier dan even aan de telefoon. Ze zei nog van, ja, Freekje had echt een... Ietske had echt een carrière-switch maken. Ze ziet in de zwarg, maar had nou een vreun. En die is binnen 40 kipper. Ja, dan veroort het hele leven vanzelf, hè. En vanmorgen had Freekje Ietske nog even zo'n lokwees gekeken. En denk ik, de slingers Joert heren. GPS, sonar op een sterke motor. Vergeet het maar. Jonge visjes gaan het wet erop. Zou ze dat Yeti's dien zonder motor, mijzeil en in een stavense jol. Hoe het zit, jechtje dadelijk. Nijtrouw.

0: Friesland.
1: Twaar nieuwe op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Krijg je allemaal in de mail.
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
0: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze juist kwastie in vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.

0: Goeie, het werd tijd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rein scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schug uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rest goed rollen zitten. Ontzien.
1: Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, dadelijk muziek van Coldplay. We had diamonds, taking shape. En My Adventure of a Lifetime liet een hele orde Coldplay. Meer funk, kleur en doens. Chris Martin, wie me nam een gek op de gitaar van Joni Buckland. Dadelijk Jesse, Coldplay.
7: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
8: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
7: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Goedemiddag.
12: Maar Johan Terpstra.

0: Ik ben Movie Dat en Higher Love.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Fiske is van alle tieren. Er zit net al in dat de oude visjes op het wetter zitten. Daar ben ik jonge meisjes die het wetter op gingen. Ja, en om dan ik nog eens te leren hoe er jet die het onttakje. Fiske met een traditionele Staverse jol. En dat is mijn zeil. En gewoon met de hand fiske. Dat doen ze bij de jonge vissers van Stichting de Staverse Jol. Secretaris is Mijne van de Sloes. Mijne, goeiemiddag.
3: Goeie met je.
0: Wat is jonge vissers onder zeil krijgt? Wat mag dan aan denken, Mijne?
3: Nou, we zijn ooit begonnen met twee stavers houten jolen te behouden. En die hebben we helemaal gerestaureerd. Maar we winnen er al gauw achter dat je er dan ik maar varen moet. En de generatie, weet ik een beetje BR, die wordt al wat ouder. Dus op een gegeven ogenblik ben je daar doorheen. En dan moet je zien dat je het jonge lui hebben. En die moet je dan wel even opleiden. En dat doen we bij de jonge fiskers.
0: Ja, nou, zeg bij mij in het warmte, zei kreeg ik alleen op een radio. Zeg ik, jonge band die aan het visken binnen. Dit is vanzelf wel wat oors, hè? Dit geeft mij netten. Maar slag je hem er een beetje in om de jeugd wat te beloeken?
3: We hebben eigenlijk altijd een wel jonge lui erbij. Elke PR hier, dan zie je weer naar je jonge lui. En we krijgen toch telkens wel weer jonge lui erbij die erin interesseert binnen om met hun hon en bezig te reizen en net maar een mobiel of iets dergelijks.
0: Ja, en wat leren ze dan?
3: Och, dat is een hele hoop leren ze. Ze leren ik zelfstandig te wezen, ik in moeilijkere omstandigheden op het wetter. Ze leren navigatie, ze leren over veiligheid. Maar ze moeten ik de jongen mooi onder horen. Daar hebben we uiteraard oudere lui voor, oude rotten, de hulptroepen, zoals ik wel eens nemen. En die leren me hier, de jonge lui, ik alle keer wat er aan een motor gebeuren moet, aan touwwerk en ik de netten, die attergotten in fretten worden toch de wolhandkrap. Nou, dan worden die toch de jonge lui zelf ik weer repareerd, dat leren ze ik alle keer.
0: Ja, en als dan die jonge meisjes jocht, die jonge viskers, waar worden ze enthousiast van?
3: Waar worden ze enthousiast van? Ja, toch dat ze mooi zijn oom bezig binnen. En want het is een hele gemaleerde ploeg, zeg maar, van een jaar of 11 oud tot 180 jaar ta. En mooimeren gaan ze straks, ik weer, in de visserijwieken van Horkum, gaan ze een hele week lang visje op de IJsselmar. En dan moet ze mooimeren met ze alles regelen. Ze zorgen voor eten, ze zorgen voor de vis, de netten weer uitzetten, ze worden weer inhellen. De vis wordt naar de veiling gebracht en machinaal een hele week. Ja, het is een soort met skulkamp, maar dan nog volle mooier.
0: Ja, dus kets het heel mooi, maar is het dreig om ja, die kennis en die traditie terug te gaan naar een nieuwe generatie?
3: Nee, dat is niet dreig. We hebben mensen die al jarenlang visken hebben. Die visserijvereniging in Horkum is ouder dan 50 jaar. Dus het gebeurt al een hele tijd. En wij zijn sinds een jaar of 12 bezig met de jonge viskers en de jongen. Dus nee, dat gaat prima.
0: Nou mooi. Op kwarte termijn dus al. Hè? Ken eventueel jeugd mij. Ouders of pakers en bebbers die dit jaren misschien wel even die jeugd even prikkelen. De lekker op uit. Stel voor, ik wil me je ommelden. Waar ken ik dat waarmijnen?
3: Dat kan op uw website bij de jonge vissers. Daar staat wel een ommeldformulier. Alleen ze kennen dan net in de visserij een week mooi. Want je moet eerst wel even wat leren verzelf.
0: Ah, ja.
3: Je kan er net zo in een klap aan boord stappen en mooi visje en varen. Dat die het net. Maar ze kennen wel in Hilpenschen, want daar is het de schepen dan. Daar hoort nachts zo, omdat het de uitgang van haven van Hilpen is een stuk kwarter dan het zool. Dus dan hoe ze. En alles met zonder motor. Hè? Dus ja, ja. Ze moeten wel oors met ze jaaien of bomen of roeien. En ja, dat, dan is Hilpen een stuk makkelijker. Dus ik kan altijd even in Hilpen komen te zien hoe de visjes bezig zijn.
0: Tegen dank voor het enthousiaste verhaal van die mijne. En moest daar één keer de website even roepen?
3: www.staversjol.com en dan even naar het kok jonge vissers onder zeil daar.
0: Nou, duidelijk. Zet hem op, hè. Mooi verhaal.
3: Ja, dank u.
0: Wat jij een soort willen vooral, Meijne.
3: Dank je wel.
0: Secretaris Meijne van der Sluis, wie dat. En dit is R.E.M. Losing My Religion.

0: eerste, hè?
1: Ja, ja, ja. Voor de eerste keer in de Friske Top 100. Stijn Land. En het nummer Tini Tini. Geweldig, hè? Ja, en Stijn, die zit bij Nijwiek in Zevenbergen. Want hij zit in een SBS-size televisieprogramma. Dat heet Premiejagers. Dat er dan together met zijn maat Stojan. Hier zit het avontuur aan. Met snelheid, gearwerkje en een beetje gelok een grutte rol spelen. Dus Nijwiek maar eens even met Stijn Belly. Ja, boeten de Friske Grace zelfs, zeg je dat al.
2: Ja, superleuk.
1: Hey, Afkertien, net even een beetje bij. Goeiemiddag, hoor.
2: Goeiemiddag,
1: Johan. Mooi dat je erbij bist. Ja, en ik geef erop een Lutz gaat naar een brug, Stuart. Zingen de slingers op voor haar dochter Antje Minema Luinenburg. Ze weet je wat, 43 hier. Lokweenske, Lutzke en Antje. Leuk dat je even een brug, Stuart. Dus, nou, we moeten even bepalen wat het speeltje wordt, Afkertien.
2: Ja, leuk. Zullen ja. we ze rondrijden,
1: Ja, is goed.
2: Jouw kan mijn slinger. Even zien waar die het op uitkomt. En het is Wargelsietse.
1: Wargelsietse. Een van de zij speeltjes op uw reeds. Hebben alle dagen wat oors, hè. Ja, en Sietse, dat is Sietse Haarsma. Die speelt op zijn Hammondorgel een stukje van een Nederlandstalige of Nederpophit. Daar stort een wistemakkers kans op de prijzen. En dat is net samen wat, een heel pakket. Omroep Friesland, etensierders, wekken zit erin. En we sturen daar misschien wel op paard. Dat ken wezen, de première van de nieuwe vaststelling Wat speelt het? Is van Pierien 20. Daar zien de harmonie in Ljouwert. Jonge regisseur en verneemde actrice Moertje Noir. Maar als de actrice verstrint in haar memmetaal, komt de grut familiegeheim Boppe Wetter. Hey, spannend is dat. En dan heb ik nog twee kaarten voor Mister en Missus in het Bolwerk Snits. Freek en Trientje traapje haar nieuwe toeren al, maar een eigen clubshow, mijn liveband en gastoptredens van Boas en Tim Don.
2: Oh, dat leuk.
1: Ja.
2: Superleuk.
1: Hey, de beelden nog, hè? Want we gaan dan extra prijzen,
2: nog.
1: Ja, omdat het speeltje Wargelsietse is, krijgt dan ik nog Remember the Music van Eigen Bodem, de B. Testing kennis en onthoud van Nederlandse artiesten en groepen en harde hits. Perfect voor feestjes en speeltjes, jongen. Naar jouw trein, de opjeften en maak een stookkans op die prijzen. Jering, goeie met je.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Jelbert Reinist, het Nijs in Friesland en Jacob praat dus bij. Goeie met je.
14: Een goeie met je. Bij de Hatingong van de vleermbasis in Leeuwarden is vanmiddag een vertocht pakketje vond. Het is net duidelijk wat voor pakket het is. Experts van de Forensische Opsporingsdienst binnen onderwijs om het pakketje te onderschikken. De Tsjerkstradiel is de eerste gemeente in Nederland die begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem, die jongeren helpen moet om online rondvliegen te herkennen en aan warbe te meisjen zijn criminele verlierings. Hield dit vaker voor de jongeren via social media benaderen voor lietse putjes, zoals het bezwaren van een pakketje, het uitlienen van een bankpost of even op de uitkiksteen. Dat lijkt het eerst onschuldig, maar het kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. Frits Wendt, BOA en tafelsjoghouder in de gemeente, laat uit dat de vaststelling heel onttrekkelijk bij ze kennen voor jongeren.
15: Je kan wel zeggen van, oh leuk, je kan een paar duizend euro verdienen, of een paar honderd euro, door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. En dat is dan een, dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas, halen ze dat geld er weer af, die crimineel, en jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Hè? Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor.
14: Bij controles van Zimmer constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteiten, NVWA, overtredings bij haast 2/3 van de horecalocaties die op warme dagen druk bezocht werden. In juli en augustus controleerde de NVWA toch het hele land 154 Zimmer-locaties. Dat binnen horeca aan zee, bij recreatieplassen op campings, bij Battenstuen en bij boetenswembaden. Er winnen bij 96 horecagelegenheden overtredings. Het gaat in Friesland onder andere om zaken uit Leeuwarden, Hazes, Nits. Deze zaken kregen een officiële waarschuwing. De trije Friese deelnemers om wat je nemen kennen het vrouwkampioenschip MBO beroep. Maar we hebben een speciale prijs voor de Medal for Excellence. Die tekent het om deelnemers die een uitzonderlijk heeg punt aantal hebben. De deelnemers binnen Amber van Gostlichaam van de Hommets, Rode Smit uit Drachten en kapster Gerry Smedes van de Veenhoop. En die lijst vertelt wat ze dan moest om die medaille te winnen.
16: Ik heb verschillende onderdelen. Ik moest dan knippen, kleuren, ik opstekken, een baard scheren van een Chinese man. En nou ja, allerlei verschillende opdrachten. En daar kies dan 10 punten op behouden. Maar als je zegt, ik hoor naar hoe ze die ondertussen gedraagt is, maar als die een goede werkhouding had en net zijn werkers en zo. Dus het is net alleen nog het eindresultaat. Maar ik de hele wedstrijd zelf, waar ze dan naar die zeggen als het wel een beetje goed was.
14: Ja, ik zeg een vraagteken bij jou, want we hebben die Chinese man naar het WK wat hoog. Oh, dat stond er in de tekst, in Shanghai.
13: Oh, van der.
14: Van der. De temperatuur is op met 22 tot 24 graden. Let er op de tijd. Tannen in de bewolking. In de jong en nacht volg je Rijn en mogelijk een klap tonger. Manier ook de Rijn voor het eerst. Nu het westen wij volg je opkleding. Zijn bloed te droeg. Tot maximaal 20 graden. Vreed, bewolking en zinnen. En ook dan 20 graden.
13: Ook geweldig omdat mij te maatje in derde China's is. Hey?
14: Ja, ongelooflijk.
13: Ongelooflijk, man. Prachtig. Gerry Smedes. Hey, dat wie het nice. Oeren oeren, dat beste werden. Jacob van Zels. Wat ha een sneeuwwitte strit in New York te krijgen met deze bekende pianoriff. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Tja, het wie Mick Jones van Foreigner. Hij speelde het op de piano wils boeten de sneeuw naar beneden kwam. En s'avonds die de grote hit Cold as Ice. Yes, meer dadelijk.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
23: Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: 12.12 FM.
1: Het laatste nieuws.
2: De actuele sport.
1: Het Faberjocht.
2: En die favoriete muziek.
1: Uw radiostation.
0: Van alles wat
1: witte
0: en
2: Jerremot.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er speelt.
3: De deur valt in het slot.

0: Kat dansen, steeds hoor je de wind, wie je dat. Oeh, daar komt
1: de toetsen
2: van Sietse.
0: Ja, het speeltje van de zij speeltjes die opuurs. Speeltjes red, dat gaan we ervoor draaien. Wargel Sietse. Eerst dadelijk de opjeft een Nederlandstalige of nederpophit op spiel op zijn Hammondorgel. Nou, dat kende als de beste. Ik hou meer de opjefte van Joert. Ik denk dat hij te dwaan is. Wist de kleer voor, daar komt hij, hè? Dat is de dwaan. Nou, pak me erbij, de omroep app. WhatsApp aan ik, 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Jouw is het goede antwoord. Maak eens kans op de prijs, net samen wat. De omroep Friesland, eten zie je dus wekker. Twee kaarten voor de première van de nieuwe voorstelling. Wat speelt het van Pierien 20 in de Harmonie in Ljouwert. En ik dan eens twee kaarten voor Mr. en Mrs. in het

Evelien. Ik denk om die, waar jij er bijna hoor. Ik denk om die, ik staarde mij door blind. Zo mooi, zo warm, nee hoe ik weer een hoor. Ik denk om die, en nou in de eerste keer. Precies daar stil en koud achter het raam. De strijd en der.

0: Het is hem, de lange uitviering, hè?
1: De toetsen van Sietse.
0: Van onze Wargel Sietse, alleen maar goede antwoorden in de omroep app. En Rudy, doe je er hier van? Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Op wij naar Ljouwert, hè?
2: Ja, op wij naar Ljouwert, ja.
0: Even op bezieten. Ja, en het, ja. Het antwoord haast goed, joen. Dat kan we nog even checken. Maar voor de zekerheid, ik voor de rest van de harkers misschien wel even aardig. Ja. Wat jij is hier?
2: Het snurren van je stafvader, Abraham.
0: Dat is goed, hè? Ja.
2: Goed.
0: Oh, die priest komen je hem kant op, hé. Hey.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja.
2: Wow, ik dacht, ik niet net op.
0: Nee, nou, samen maar even de priest winnen bij Omroep Friesland.
2: Ja, nou, hartstikke mooi. Hartstikke nou, goed,
0: dat, dat regelen we al, jij, achter de schermen. Wat adres nog even haal, maar ja. Blow dadelijk even heen en dan komt dat dikkie, vader. Ja, wol in de auto, dan even op bezitten. Maar geniet je een bombetje van het waar. Want het is echt nog even een cadeautje, Sanne, nog, hè? Hey,
2: ja, echt wel. Maar ja, dat is helemaal niet allemaal. Dat, even naar binnen, even naar fietsen, heerlijk.
0: Ach, man, zo'n cadeautje.
2: Ja.
0: En best een beetje een yes-type? Juist het wat zitten dadelijk? Best al druk aan het ziekje naar kastanjes en zo?
2: Nee, dat is echt meer. Nee, ik heb een helder thema
0: daarvan. Ja, super.
2: Net dat donkere water. Ik vind het wel altijd zwaar. Vroeger hebben we ook een staartje zelf en beukenutjes en ingeltjes, maar nee, dan net zo meer.
0: Nee, het is voor die even een drege periode haast nemen. Als er juist wat komt. Het is wel een dregere periode, begrijp ik.
2: Nou, ja, we komen er wel met zo in. Of wat mooie dagen nog. Net al die dat donker waren.
0: Denk je wel voor. Nou, ik wens je daar een hele mooie middag. En lok wees ik bij de priesten, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, dag Roelie. Ja, ik ben de smurven, hè. Vader Abraham. Ja, en hoe die smurven sprutsen.
3: Ik ga. Die ellendige smurven.

Ik noot je San Santa Vader Abraham, Pierre Kartner en het noemer oer de Smurven. En dat wie het goede antwoord. Rolly wint de prijzen. Ja, wat had hij in die leven een stipje om werd terugstoven oren best? Robin uit Snits, die maakte daar een bennenboek van, die stip. En dadelijk snij treien oeren het mooie verhaal van hem, gestier in Goeie Beetje. Ja, en het is prachtig. You too, en Mary J. Blige, and one.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Alle werkdagen tussen 12 en 1 uur.
2: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
3: En op sneur om 8 en 12 uur.
0: Nou in Friesland.
4: Ja, daar ben we wel riet om, jongen.
3: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
2: Promotie, dat is ook promotie.
3: En het waar het rol komt.
5: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoïerre worst.
3: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbel zware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer, dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hij skreurt, meisje in orde, take that maat, Gary Barlow. Hey, ho, here she go, either a little too high or a little too low. From no self-esteem and vertigo, she thinks she's made a candy. Ah, Robbie Williams en de hoeft net lang op te wachten. Nog 1 minuut, komt hij erom.
11: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
12: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toet in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
11: Nou ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je mensgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
3: Goeiemiddag.
0: Maar Johan Terpstra.

0: Roy Orbison, I drove all night.
1: Het is no.
0: Tolfrit Noetrijen.
1: Dat is een mooie tiet.
2: Voor een nieuwsgierig verhaal.
0: En dat is het. Ja, na die trouwdij, dan was het een betankje Mayaan onder meesten die de West binnen. En voor Robin Nicolai, het snits, wie een gewoon kaartje naar Orin. Hij is wel wat saai, hij woe wat oors. En ze kwam daar uiteindelijk Roel Paddenstoel en de verdwenen stippen. Een binnenboek vol natuur, vreugdskip en een bijzonder verhaal. Robin, goeiemiddag.
3: Hi.
0: Ja, dat kwam letter kwam natuurlijk, dat ja, boek. Maar ja, op de trouwerij zelfs hartstikke wat mij, dat wie ik al speciaal, hè?
3: Zeker, ja, Lego. Lego kregen ze van ons. En dat was ook leuk, maar er moest toch wat meer bij nog.
0: Ja, maar dat Lego, dat wie dan popkes, hè? Dus ja, dat wie echt heel speciaal. Dus die een bak en hoe ging dat?
3: Iedereen mocht zichzelf bouwen. Dus wel een hele mooie lijst. En ze zeiden, nou, jullie weten hoe je eruit ziet als het goed is. Bouw jezelf maar na. En dan, die hangt mooi aan de muur bij ons. En, hoeven we niet altijd zo'n boek open te slaan van wie was er ook alweer. Kijken gewoon even naar de muur.
0: Ja, en er wie de trouwdij. En er wie een soort meisje bij. Een soort vreunnik. Ja. Hartstikke mooi. Wie het een mooie dij.
3: Prachtig.
0: Ja, van Jildo, ja, hè, die vrouw.
3: Mooiste, hè? Ja, ja, ja.
0: Hey, en dan best er zo'n dij. En dat is, ja, er mat een bedankje komen. En toen kwam ze op een heel gek idee eigenlijk, hè?
3: Ja, het is wel wat vreemd, hè? Ja, ja. Nou ja, er moest een boek van gemaakt worden. Vond ik een leuk verhaal. Over wat het met mij doet, dat zij er allemaal waren.
0: Ja, en dat is gewoon heel speciaal, hè? Want ja, dan maken ze een boek. En wat voor boek is dat?
3: Een kinderboek. Ja, kinderboek over een paddenstoel. Dus ik dacht van, nou, hoe laat ik nou aan mensen zien wat ze met me doen? Dat ze er voor me zijn en dat ze op zo'n dag langskomen, de moeite nemen. Sommigen echt van ver ook. Nou ja, voor mij is dat met een verhaal. En, ja, en dat verhaal dat bleek toch zo... Ja, ik vond mezelf heel goed, dus ik dacht, nou, dat is ook wel meer dan een bedankje waard.
0: Nou ja, het verhaal, wat lees eens uit, hoe heet dat? Ik heb mijn stippen te krijgen, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ja. Dus er is een paddenstoel, Roel heet die, en die verliest zijn stippen aan het begin van het boek. Nou, hoe dat dan gebeurt, dat is nog een geheim tot het einde. Maar daar schrikt hij toch wel van. Hè? Dat doet wat met hem. En dan gaat hij gauw het bos in. Op zoek naar die stippen. Maar ja, iedereen vragen. Goh, die stippen. Heb je die gezien? Nou, niemand natuurlijk. Want anders was het best wel saai boek geworden. Ja, hier zijn ze. Nou, klaar. Ja. Drie pagina's. Maar hij kan die stippen dus niet vinden. En iedereen die zegt, nou, hè, bijvoorbeeld een lieve heersbeestje. Die zegt, nou, weet je, ik heb er genoeg. Pak er maar een van mij. En dan steek je die op de koppie. Ja. En dan heb je weer een nieuwe. En zo gaat hij dat boek door. En op die manier wilde ik eigenlijk laten zien van vrienden die zijn er en die geven je iets. Hoeft niet altijd fysiek te zijn, maar gewoon liefde of zeg het maar. En dat neem je mee. En, ja, en zo bouw je jezelf op met dank aan de mensen om je heen.
0: Ja, en die zit dan, sinds maar zo'n bennenboek had ik wat te krijgen. In de leeftijdsfase wil je hem dan in zitten en niet vreun dat ik ben bennen worden.
3: Ja, heel veel. Ja, ja, overvloed. Ja, ja, zeker. Ja, ja, vandaar. Hè, je ziet het gebeuren. Je denkt, nou, we zijn zelf nog geen ouders. Maar stel dat we het worden, als het ons gegund is. Wat wil je je zoon of dochter dan meegeven eigenlijk? En voor mij was dat een boodschap van vriendschap en jezelf mogen zijn.
0: Ja, dat boekje is net al in de vreugdengang. Want door werkers die jou het. En dan kwam ze helemaal op tijd binnen. Van even in de pauze een blokje erin. Ja. Wat zegt die in de etalage in bij Van der Velde bij de boekhandel? Hey.
3: Verrek, ja, herkenbaar. Hè? Ja. Ja, daar stond hij opeens. Ja, ongekend. Sowieso, het is een droom die uitkomt eigenlijk. En, ja, en dat hij ooit in de etalage mocht staan, nooit gedacht.
0: Foto van Mak, hè?
3: Ja, ah, ja. En niet als enige hoor, want een vriendin van mij die was ook al de stad. En die zegt, Verrek, heb je dit al gezien? Nou, toevallig wel, maar... Ja, geweldig.
0: En hoe gaat dat dan? Want dan haast een boek maken en dan gist naar een uurtje daar of zo. Dus je hoest een exemplaar op of hoe maakt het dat zien?
3: Nou, we hebben eigenlijk meteen online een bericht gedaan van... Goh, ik kan heel mooi schrijven, maar tekenen kan ik niet. Wie kan dat eigenlijk wel voor mij doen? En zo Aniek gevonden die dat voor mij getekend heeft. Toen hadden we nog geen uitgever, maar... Nou, ik dacht van, een kinderboek, wat is dat aan tekst? Dat stuur je dan op naar een uitgever van, nou, hier heb ik 6 regels geschreven en doe er wat leuks mee. Dus dat, er moet ook een tekening bij meteen. Dus dat heb ik aan haar gevraagd en dat heeft ze voor mij geregeld. En die hebben we dus meegestuurd naar alle uitgevers. Van, nou, dit is het idee. En dit, zo moet het er ongeveer uitzien dan. En dat dan 18 keer. En ik heb denk ik 5 reacties gehad. Van ook 5 een keer nee. 5 keer nee. En een van de 5 die zei nee, maar het kan nog wel wat worden. Als je dit en dit aanpast. Nou, dat ging dan een beetje over de opbouw van het karakter. En nou, ja, het lijkt hem niet heel gek veel te doen dat hij zo'n rotdag heeft. Ja, nou ja, dat ja. is ook zo. Ja, dus,
0: okay.
3: Dus zo'n beetje. En dan 2 jaar later zijn we nu inmiddels.
0: Zo. En waar leidt het? Alleen nog in Ljouwert?
3: Overal. Ja, ik krijg de gekste plekken toegestuurd. Dat ik echt denk, nou even de telefoon erbij waar het ligt. Want dat zegt mij zo niks.
0: Nee.
3: Maar in de boekenwinkel, ja, sowieso staat geregistreerd in het Centraal Boekhuis, heet het geloof ik.
0: Ja, ja.
3: Kan elke winkel kan hem bestellen. En ja, iedereen wil nou natuurlijk die herfsttafel mooi maken. Met de paddenstoelen, ja, en de boompjes en, ja, de blaadjes, ja, ja, in de
0: winkel. Hier is het moment, jong.
3: Nou is het moment, ja. God. Zo had ik het ook bedacht.
0: Ja, ja. Tje.
3: Dus dat werkt.
0: Maar wat een geweldig idee, Robin.
3: Ja, dankjewel.
0: Dat ontstaat dan tijdens een trouwdij. Ja, ja, geweldig. Het boek, nog even de namen. Van mensen die nou denken van, oh, ik heb wel jet. Maar wat is de titel van het boek?
3: Roel Paddenstoel en de Verdwenen Stippen.
0: Heel goed. Hey, leuk dat je weer is. Een soort succes met de verkeer van het boek.
3: Dankjewel.

Elton John en I'm Still Standing and There van Jens Bruno Mars en Carol G and Still. Zal benieuwd voor jou of jou en is die een goede midje worden. Ja, en altijd aan het eind van het programma de eerste mooie spreuk of sis hier ze. Ik kom uit de provincie, maar juist wie dat even hoort, want Diana hier zelfs een mooie spreuk, jongen, en dat klopt in die, hè. Het meest weervolle was dwaankist is een flatermeisje, want de kist neert leren van perfect wijze. Dus dat is een hele mooie. Ja, hij kan van Diana zelfs, maar ja, ik had er even in, ik had er net in je voorhanden. Misschien dat stoot denkt, ja, ik heb een leuke spreuk, die wil ik wel even dealen. Dan meisje naar mijn tas sturen, dan ken mij een bericht in de Omroep app, of WhatsApp aan mij, 0620 Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Hij kent zo wijze, dat is een Duits. Waarom juist 10 fjouwer roeren? Started with a

0: X9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Ljouwert-Werriep. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. X9 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8:00.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
0: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is jouw Fjouden. Jacob praat dus bij hoe het nijs het Friesland.
12: Bij de hatingang van de vleermbasis in Leeuwarden is vanmiddag een vertocht pakketje vol. Het is net duidelijk wat voor pakket het is. De explosieve opruimingsdienst Defensie, de EOD, is intussen ook aan in Leeuwarden en die doet onderzoek bij het pakket. Oer Treinman rit de salderingsregeling aan en dat betekent dat mensen met zinnenpaneel mogelijk honderden euro's per jaar meer krijgt binnen een harde stroomrekening. Om zo volle mogelijk zelfs opwekte energie zelfs te broeken, doet het bedrijf Alpha Charging Utrechten een experiment met het gebruik van de elektrische auto als thuisbatterij, zegt Pieter Boutsma.
13: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid, het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
12: Meerdere helpdiensten, waaronder een ambulance en een traumahelikopter, binnen van de molen in actie kwamen voor een persoon in het wetter bij orde ouder. Hoe het slachtoffer in het wetter bedaarde is net bekend. Omstanders hebben de persoon uit het wetter hellen en hoe droeger om de helpdiensten, hoe het met het slachtoffer is, is net bekend. De Tsjerkstra Deal is de eerste gemeente in Nederland die begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem, die jongeren helpen moet om online ronselingen te herkennen en haar warbers te meiden zijn criminele verleidings. Heel dit vaker willen jongeren via social media benaderen voor lietse putjes, zoals het bezwaren van een pakketje, het uitleen van een bankpost of even op de uitkijksteen. En het ligt eerst onschuldig, maar het kennen is een stap wijzen naar serieuze criminaliteit. Frits Wendt, BOA en Tafelsenghouder in Tsjerkstra Deal leidt uit dat de vaststelling heel onttrekkelijk wijzen kennen voor de jongeren.
14: Je kan wel zeggen van, oh leuk, je kan een paar duizend euro verdienen, of een paar honderd euro, door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. En dat is dan dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas, halen ze dat geld er weer af, die crimineel, en jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro, hè? Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor.
12: De temperatuur op naar 2224 graden. Letter op de tijd tenminste de bewolking van de en vannacht volgen troggerijn, mogelijk met een klaptonger. Monier lukt de rijn voor het eerst. Uit het westen wij volgen opkleding zijn bloed droeg. Het is dan maximaal 20 graden. Vreed bewolking, ik zinnen en ik dan 20 graden.
11: Jacob Tiergetank, ja, en dit waar viert een beetje op de laatste dij van september als een bonusdij. Vind ik net heerlijk, man. Wat docht nog om het Joods zo mooi is, omdat het Joods zo mooi is, een hokkenplaatje er een beetje bij. Nou, ik hou er even wat roemt op de radio. Kom even terug, hé. Mijn Simmerske platen, denk ik dan even aan. En wat docht dan bij geliks? Nog een keer barbecue of even op de fiets een blokje om. De omroep app, WhatsApp 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, dadelijk Aretha Franklin. Pink uit de film van de Blues Brothers komt er dadelijk aan.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Waar liggen de regenjassen?
22: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
23: geeft ruimte.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
26: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
27: Goedemiddag.
28: Maar Johan Terpstra.

0: Bij u is Jester Nijs uit Friesland.
1: Hier volgens de actuele sport.
0: De Jester dat het droeg bloemt of dat het rijdt.
1: En we draaien de allerbeste muziek.
0: Om aan Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Je Jester.
1: Alles wat er speelt.

0: Ving. Ja, dit waar viel een beetje als een bonusdij op deze laatste dij van september. Wordt toch nog een keer, omdat het zo mooi waar is. En ook een plaatje hebt erbij. Misschien wel even een barbecue of zo. Ik zag Ineke nog maar op app. Lekker even een blokje erin. Beesten zwerg. Heerlijk. In de bosking even. Brian Adams komt op in. Summer of 69. En In the Summertime van Mongo Jerry. Minne, goeiemiddag.
1: Johan.
0: Hey, leuk die even te spreken, want ik volg die op Facebook. Ja, zo doen we dat, maar een soort harken beschik ik dat een beetje bij te houden. Maar hast al net lezen, Marco van Basten moeten? Hoe zit dat dan, jongen?
1: Nou, Jesse, die zit wel wat op TikTok.
0: Ja.
1: En zijn management die hier een actie dat hij mocht wel bij mij draaien in Amsterdam. Met die nieuwe serie van Marco van Basten. En dan mocht er ook iemand mij nemen. Nou, toen dacht ik bij mezelf, dat ligt het woord van mijn heid. Dus ik ben door die heel dag mee geweest.
0: Oh, wat geweldig, hé. Ja.
1: Mijn originele spielersbus ben we naar het stadion rijden. Naar het Olympisch Stadion. En daar moesten we wat voetballen. En die goal, die omhaal, die moesten we Nijdwan daar.
0: Ja, van 88, van de TK.
1: Ja, maar dat waren ze helemaal niet.
0: Oh,
1: maar ik moest ook net met Marco van Basten praten. En mij moet bevolken vanzelf. Dus het is eigenlijk een hele geweldige rij.
0: Oh, wat serieus. Daar ik mijn praat ik nog.
1: Ja, joh. Ja.
0: Nou, wat haast hem vregen, Minne?
1: Hoe het erbij kan om trainer van Jervin te worden?
0: Wat een goede vraag, hè.
1: Ja. En toen begonnen we te praten. Dus ik hoefde veel geen vragen te stellen. Want het is namelijk zo dat Simem, die is een Leeuw, die komt uit Leeuw.
0: Ja.
1: En door het linkje had hij er mee gestemd om, dat is ook wel typisch, bij RVN trainer te worden.
0: Wat een mooi verhaal, ja. Het had net zo lang door, ja, spietig genoeg, hè. Hey.
1: Ja, qua hier. En, ze ben ik een vrij eindige
0: twaalf jaar. Ja, zeker. Ja, en die documentaire, die hak al helemaal uit, jongen, hè? Op Videoland.
1: Ik ben er nog net heel wat doorheen, maar de eerste van die serie, die hebben we er in de jongensjoen in het stadion.
0: Oh, fantastisch. Ja,
1: dat is geweldig.
0: Hey, dat wie net de onleiding van dit verteerken. Ja, wat is zo'n mooie dij, zo'n bonus dij nog even. En toen kwam ze door mijn verhaaltje. No sneur, hè? Want dan hopen ze dat een beetje mooi waar bloot, hè?
1: Ja, als je de jongens die erin treden, warpen een rock'n'roll jongen. Mij de rock'n'roll band Hay Fever.
0: Ja.
1: En dat zijn twee muzikanten en die speel je al je nummers van The Stones en The Beatles en Creedence en neem maar op. En dan gaan ze een filmpje, dat kun je op YouTube vinden, van Summer in the City. Zodat het linkje mij het thema van die platen. En dat is van Love and Spoonful.
0: Ja.
1: Love and Spoonful. Summer in the City.
0: Ach, dan draaien we die even heen. Nou ja, dan kerst al verst een beetje uitzien naar die mooie Janne dan sneuren, hè? Zaterdag, ze zien hem, hè?
1: Kom en ik hoop dat we het meest naar elkaar komen.
0: Ja, in de treidenwarpen. Ja.
1: Ja, allemaal slecht.
0: Nou, hey, een soort willen en tiketank voor die leuke vrouw, Minne.
1: Ja, jij ook bedankt, hè?
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Trauben zing, halleluja. Erik, hoe je met je?
1: Halleluja, Johan.
0: Ja, wat haast toch dadelijk naar jouw roer in onderwijs?
1: Nou, serieuze zaken. Toch ik wel een bommelding bij de vliegbasis in Ljouwen. Dat is een man
0: onhouden.
1: Ja, dat is een man onhouden. En die zei dat er een bom bij hem hier. Nou, de EOD doet de zieke dat. We zijn er bij zelfs. En meld het les en ijzaars in onderwijs. En enorme ruzie binnen de Partij van de Dieren. De steertenfractie. In Provinciale Steerten. De fractievoorzitter, die enige lid van de partij in de Steerten. Die stapt op, neemt de partij amateuristisch en dogmatisch. En is poer razend. Giet Wolf verder als onafhankelijk steertenlid. Dus dat verhaal, dat is dadelijk ik. In de Wijs.
0: Ik ga die nou even neder, Erik. Ik ben de scorekalender, die ben ik kwijt.
1: Wist je wat kwijt?
0: Ja, ben ik kwijt, ja.
1: Nou, ik heb hem paraat.
0: Ja, paraat. Ja. Is toch even de scorekalender
1: dan? Ja, zeker, dan. Zeker.
0: En dit vind ik een beetje derde jaar, dat is de Andrea van Schaik. Ze had vier Galloways, dat is een robuust Scotsk koeras, maar een flinke bos hier. En Andrea leidt uit waarom ze daar zo gek op is.
2: Die zwarte oortjes en de zwarte neus en dan het contrast met de witte vacht, zeg maar. Dat, ik vond het gewoon zo schattig eigenlijk gewoon. En ik was altijd al gek op groeien.
0: Mijne van der Sluis van de Stavoorse Jol giet mij de jonge Rijn het wet erop. En door dat om te leren hoe je het visken waard. Mijne leidt uit wat zal je leren?
3: Te leren ik zelfstandig te wezen. Ik in moeilijkere omstandigheden op het wetter. Ze leren navigatie, ze leren over veiligheid. Maar ze moeten ik te onder mooi onderhoren.
0: Robert Nicolai had een bennenboekskreun als bedankje voor gasten op zijn trouwerij. Het boek Jit, Roel Paddenstoel en de verdwenen stippen. En dit is de achterliggende gedachte.
4: Vrienden die zijn er en die geven je iets. Hoeft niet altijd fysiek te zijn, maar gewoon liefde of zeg het maar. En dat neem je mee. En zo bouw je jezelf op met dank aan de mensen om je heen.
0: Goeiemidje is de man weer. Leuk idee voor ons programma. Mail het naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. En op de virtuele scorekalender komt je precies wie is er van. Oh, hij is wel heel mooi. Betoefde fiskers ben je thuis bij de vangst van Harden Libben. Ontmoet.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
3: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
4: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
3: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
4: Sjonge jo, ik mij.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Een bommelding bij de vliegbasis Ljouwert. De steertefractievoorzitter van de Partij voor de Dieren stapt maar ruzie op. En een mooie prijs van Radio NL-directeur Nico Silvers uit Snits. Eerst en alweer en meer in onderwijs.
8: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Die maakt ze juist kwast in je vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Moeie, het werd teerd om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schug uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Ontzien.
10: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
11: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2 en 3 wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
12: Onderwijs.
13: Mijn Erik Enema.

0: Tja, heerlijke Royer, hier is de Britse zangeres, maar Where the Hell Is My Husband?
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nog zo'n hele minuut. Oor Fjouwer, goeiemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs. Op deze waarsdie 30 september 2020. Te de dag dat het bedrijf in Drachten, maar in de achterhalen de aanschaffing van de salteringsregeling, een experiment docht met de auto als thuisbatterij.
3: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
0: Het is de dag dat we melden dat de gemeente Terschelling deel jongeren waarschuwt van ronselpraktieken. Crimineel. Vreeg je begeleks om een bankpas te lenen, zijn vergoeding. Dat liep het ontrekkelijk, maar dat is het net.
4: Volgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die crimineel. En jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Hè? Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor.
0: En het is daar te melden dat de vernijde demo-site op de rioolwetterzuivering Ljouwerdbroek te kennen. Het is al jarenlang een belangrijke locatie voor praktiekonderzoek in de wettersector.
5: Voor de nieuwe stoffen die er zijn, microplastics, is het van belang om die eigenlijk niet in het water te hebben.
0: En op deze waarschuwing hebben we dus mijn onderwijs van Fjouwer en Ontzuizen, mijn muziek, Nijs en Achtergroen, dadelijk onder oren de boelje. In de stedelijke fractie van de Partij voor de Dieren hier in Friesland, de fractievoorzitter Frederike Korsen stapt op. Ze neemt de partij amateuristisch en dogmatisch. Maar eerst het waar in het kwad. Sibylle Waaier, een goeie meetje.
6: Een goeie meetje. Van een meetje krijgt de zinnen heel dit meer concurrentie van middelbare bewolking. Daarbij is het nog heel dit warm met 22 tot 24 graden. De zwakke, ontmatige zuidenwind neemt daarbij nog wat af. Joen heeft vannacht verder toenemende bewolking, maar buien lokaal maar een klap tonger. Morgen loeken de buien voort naar het eerste. Daarna volgen er een afwisseling van zinnen, wolken en nog een lokale bui. Met maximaal 19 graden en een zwakke, ontmatige zuidwestenwind viel het allemaal wat frisser aan. Meer over het waar, oor een jaloeren.
0: De Partij voor de Dieren is net altijd goed voor de mensen die actief binnen die partij. Dat staat zetellid Frederike Korsen. Ze maken joort in de provinciale steden bekend dat ze voor de dadelijks uit de partij stapt. Korsen docht dat net samen. Net als ergens is hier Korsen de partij in de partij te krijgen. Maar amateurisme, maar chinwerking, maar ondermining en het schijnen van de integriteit. Bij zo'n partij wil Frederike Korsen net meer jaren. Zo zei ze in de politiek verslagjouwer Onno Valkena.
7: Wij zijn gewoon als fractie nou, zeg maar, intern tegengewerkt. We hebben te maken gehad met ondermijning. De steun die we gevraagd hebben om dat tegen te gaan, die hebben we niet gekregen. En zoals ik ook al in het persbericht heb gezegd, of heb laten opschrijven, het hele gegeven dat dit andere mensen beschadigt, ja, dat is voor mij zeg maar de druppel geweest. Dat kan ik niet toelaten. Dan moet ik gewoon echt nee zeggen. En ik denk dat het algemene verhaal moet zijn van het opstappen, is dat er is zoveel polarisatie en zoveel hardheid bij het innemen van standpunten. Dat geldt niet alleen voor zeg maar mensen met andere ideeën, andere idealen, politieke opvattingen. Maar dat gebeurt ook binnen Partij voor de Dieren. En ik denk dat je alleen tot samenwerking, via samenwerking tot een oplossing voor problemen kunt komen voor Friesland. En als je allemaal op je eigen gelijk blijft staan, dan gebeurt er gewoon niks.
8: Het beeld wat je oproepen is dat de Partij van de Dieren goed is van de bisten, maar wat minder goed van de mensen.
7: Nou, dat vat je goed samen. Ik heb op een gegeven moment commentaar gegeven bij een overleg dat als je zo met mensen omgaat, hè, mensen ondermijnen, mensen negeren, nou, lelijke commentaren op social media. Als je dat doet, hoe kun je dan goed zijn voor dieren? Ik vind dat het gelijk is. Dat als je goed gaat omgaan met mensen, ga je goed om met dieren en andersom.
8: Dus ja, moeite met de bedrijfscultuur binnen de partij.
7: Ik denk niet dat het een bedrijfscultuur is. Ik denk dat het veroorzaakt wordt door een relatief kleine groep mensen. Als het gaat over wat bij Partij voor de Dieren wel zou moeten veranderen, dan is dat eigenlijk het professionaliseren van de partij, waar Esther Ouwehand al toe heeft opgeroepen in 2023. En waar we helaas nog heel erg weinig van hebben kunnen merken. En even voor de duidelijkheid, ik had dit liever niet gedaan. Maar als mensen om mij heen beschadigd worden, dan heb ik geen keus.
8: Dus je ook in toch als statenlid, in elk geval rond de verkiezings van Maarten Kamier?
7: Ja, dat klopt.
8: En had ik nog ambities voor de naai?
7: Nou, we zijn met een aantal mensen aan het praten om te kijken wat we gaan doen. Het zal in ieder geval een inzet zijn op dieren, natuur, maar eigenlijk ook op het gebied van rechtvaardigheid en democratie. En welke vorm het gaat krijgen, weet ik niet. Maar deze afgelopen maanden waren wel even een rollercoaster. Dus ik wil morgen, 1 oktober, wil ik even bijkomen.
8: Ja. Maar dat gik je net in de koren kleren zitten, dit?
7: Nee, dat klopt. Ja, maar ik heb wel eens begrepen van Kees Buysman dat optimisme toch echt een noodzakelijke voorwaarde is om dit soort werk te kunnen doen. En dus mijn motto is ook vrolijk voorwaarts.
8: Ja. Want een van jouw wapenfeiten, wat die me nog bij zit, wie een moosje in provinciale steden, dat de provincie moet actief campagne vieren op het moment dat de simmertijd begint. Want er binnen meer onriedings bij bisten.
7: Ja, dat klopt. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En ik denk dat we dat, ik weet niet wanneer. Kijk, de politieke molens, en dan heb ik het niet over windmolens, die malen nogal traag. Maar uiteindelijk schuiven we steeds een beetje meer op. Je ziet dat er gewoon een andere houding is ten aanzien van dieren. Vanmorgen is er nog een petitie aangeboden tegen kattenafschot. Er zijn al meer dan 80.000 mensen hebben dat al ondertekend. Er is geld vanuit het Rijk om kattenafschot tegen te gaan. En ik denk dat een hele mooie zaak is als we dat voor elkaar krijgen. Ook voor de eigenaren van de katten, want daar komt soms een kat gewoon niet thuis. En wie wil dat?
0: Tja, Frederike Kossen. Zit je dus de komende tijd als Ian Pitter Trog in het Friese parlement als de fractie Kossen.

0: Tina Turner, juist zelfs. If I get a solo hits. What's love got to do with it?
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Om de nijste technieken voor afval, wetterzuivering, voor ontwikkeling en testen te kennen, is in Ljouwert een praktieklocatie vernijd en uitgebreid. Het doel is om uiteindelijk skinner wetter te krijgen. En dat is wel nodig. Uitmetings van wetterbedrijf Vitens doch blikken dat de kwaliteit van het groenwetter in Friesland goed is, maar dat versmaging wel hield iets meer beloer luid. Verslag jouw Pelle Newman, Gierdel bij de zuivering en praten daar met directeur Anne-Wil Lucas en Salait uit wat het belang van die locatie is.
2: Nou, het is heel belangrijk dat we een plek hebben waar nieuwe innovaties die het in het lab al doen, dat we die ook kunnen testen op een iets grotere schaal. Zodat ze daarna ook echt uitgerold kunnen worden op een RWZT bijvoorbeeld. En voor het CEW is het, wij doen toegepast onderzoek. Dus wij zorgen ervoor dat we die stap van het lab naar echte toepassing in de praktijk, dat we die mogelijk maken. En daar zijn dit soort plekken heel belangrijk voor.
3: En is het dan zoals ik vaar om te zenden naar je wettige technologieën?
2: Ja, het zijn natuurlijk allemaal technologieën die hier uitgetest worden. Die zorgen dat we nog beter kunnen zuiveren. Dat we soms ook zuiveringsslagen over kunnen slaan. Of dat soort toepassingen worden hier allemaal getest. En dat gaat echt zorgen voor een veel meer circulaire duurzame economie.
3: Ja, en wat is dit dan extra dan dat er al wieën? Dan locaties die er al wieën?
2: Nou, het is eigenlijk helemaal vernieuwd. Dus je zit onder die betonnen plaat die je hier ziet, zitten allerlei leidingen verstopt. Waarmee we dus verschillende vormen van influent en effluent kunnen aanbieden aan de bedrijven die hier testen. Maar er is ook een klein laboratorium binnen in het kantoor bijgekomen. En we kunnen dus hier ook ter plekke de analyses doen. En er zijn ook werkplekken voor de studenten om ook hier ter plekke te werken. En dat is allemaal nieuw.
3: Ja, dus echt bedrogen en studenten eens bij elkaar brengen om zulke innovatieve mogelijke en nieuwe technologieën te ontdekken.
2: Ja, wij werken als CEW echt met de ideologie bijna van learning communities. Dat we echt proberen onderzoekers, studenten en de bedrijven samen te brengen. Ook op een fysieke plek, zoals bijvoorbeeld hier. Zodat ze ook van elkaar kunnen leren en dat we tegelijkertijd dus ook de nieuwe generatie werknemers opleiden.
3: Het is er vanzelfs voor bekend dat we voor heel wat wetteruitdagingen staan. Zoals margins in het wetter. Kan zoiets dan bijdragen om dat te verminderen? Ja?
2: Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld wat hiernaast ontstaat is een testopstelling van de marekrieten. Die zorgt er echt gewoon voor dat we het water van boten, zwart water, kunnen zuiveren. Zodanig dat het water schoon genoeg is om daarna in te zwemmen. En dat zijn denk ik hele mooie praktische toepassingen die we hier gewoon werkend maken.
3: En wanneer kennen mensen dan uiteindelijk echt het resultaat van nemen? Ik kunt metingen. Hoe lang gaat daar hoeheen?
2: Nou, als het hier werkt, dat duurt meestal zo'n 3, 4, 5 maanden, staat zo'n opstelling hier. Daarna kan het vaak echt in de praktijk gewoon worden toegepast. En of mensen dat altijd allemaal direct merken, dat weet ik niet. Maar als het goed is, zie je het wel terug in de kwaliteit van het water in Friesland. Maar ook aan dat we bijvoorbeeld slimmer water kunnen hergebruiken. En we dus minder drinkwater nodig hebben voor bijvoorbeeld onze industrie. Dus dat gaan mensen wel degelijk merken.
3: Dat klinkt net heel lang, 4 maanden, zoals hoe lang we al probleem hebben met het wetter. Hier dan straks net eerder betinken werken.
2: Nee, maar er moet natuurlijk nog heel veel meer gebeuren. Dus als het de ene testopstelling verdwijnt, komt de volgende bedrijf hier alweer aan om zijn nieuwe innovatie te testen. Dus dat gaat steeds door. En gelukkig zijn er ook nog steeds nieuwe innovaties die uit wetsers voortkomen, die uit bedrijven voortkomen. En zo wordt het iedere dag een stapje beter.
3: En had je daar zelf een bepaalde verwachtingen? En doel, resultaten van goh, nou, als we dat hoe 4 of 10 hier van koor krijgen, en dan ben ik tevreden.
2: Nou, er komt best wel strenge wetgeving aan, ook vanuit Europa, over de kwaliteit van water. En ik denk dat we alle zeilen bij moeten zetten met alle innovatieve bedrijven die we hier in Leeuwarden om ons heen hebben, om gewoon aan die eisen te gaan voldoen. En dat wordt echt nog wel een hele tour, maar ik denk dat we dat zeker kunnen gaan halen.
0: Zijn directeur Anne-Wil Lucas dus van Vitens. Zij is optimistisch, dat je het met Helien van al die doelstellingen die er binnen om het wetter skin te krijgen en zien te houden. Easy beats, benieuwd, hè?

Dat je een bewaars, jongens, hè. We hebben nog even geduld van. Friday on my mind. Ja, dus, ja en als dan realiseer je dat het weekend dan maar op de helft is. En dan mag dan een hele week een werkje. Dan kost misschien in een soort van fever dream. Zo zou ik maar kennen. Dat is eigenlijk Warren.

0: Alex Warren, hier is een fever dream. Dadelijk hier in Onderwijs praat ik met Nico Silvius. 22 Rien is in Snitsbehoorn bij Radio NL. En net zonder succes, juster het de Buma NL Awards. Bij de Buma NL Awards, de Industrie Awards 2026 voelen. Hij kreeg die onderscheiding van zijn jarenlange inzet van de Nederlandstalige muziek en de koers die hij bij Radio NL al meer dan 20 jaar volgt. Nou, zien verhaal, yes, dadelijk hier in Onderwijs.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
3: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
1: Friesland van de Moorn.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Dit is wat Jelle zou vieven. Hij is tijd voor het lessenreis uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Er is een man aanhouden bij de vliegbasis van Ljouwert. Hij roept dat er een bom bij hem hier. Dat bevestigt de marechaussee bij de hatingong van de vliegbasis in Ljouwert, waar het aan het begin van de middag een vertocht pakketje vond. Het pakket tot de vertochter bij hem hier werd door de explosieve opruimingsdienst, de EOD, onderzocht. Nee, weer. Op de Groningenstraatweg in Leeuwarden had een ongeluk geweest waarbij het een auto, een motorrieder en een voetganger blussen binnen. De motorrieder en de voetganger binnen beide slim verwonden rekken, meldt de politie. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen naar het plak. De motor bedaarde naar de oordeling in het wetter. Het CDA Friesland draagt hier bestrikken van vier woorden voor als lidsloeker voor de statenverkiezings. De leden van de partij bestuurt op 20 oktober, hoe de verdacht. Strikwerda werken 4-4 in het Europees Parlement in Brussel en kwam in 2024 waarom naar Friesland om als wethouder onderslag te gaan in Dantemadiel. En er rijdt op dit stuit geen trein tussen Huddegriep en Ljouwert. Dat is dus op het traject tussen Grees en Ljouwert. De FCNS is er sprake van een wikselsteuring en kan het probleem nog ontzijzoeren van Jon onhouden.
0: En willen er een bus niet zetten? Ook iets ook,
14: dat koek er net bij Vina, dus ik vermoed van net.
0: Oké. Okay. Lekker goed, dankjewel. Vaar het Friese Nijs. Het is ik Nightlers op de site en de app van Omroep Friesland. En Uri Bommelding van zelfs in Jeroen Onderwijs, Asus, volle meeste goudjes, verslagjouwer. Die ter plaatse is der materiaal waar ik komen te kennen. Dus haar Onderwijs in de gaten.
15: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
16: De garage bij jou in de buurt, Heima, service en auto's, is er voor Elsie.
17: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die ze hebben net loed opstelst.
4: Hoe kom ik je wooi?
17: Of in die tij wekker houdt.
18: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toe in toekomst keer.
19: Waar kan ik veel werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
17: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
22: Onderwijs.
23: Mij Erik Enema.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk hier in Onderwijs het verhaal van Nico Silvius. Hij is al middels 20 directeur van Radio NL. De Sjoerder Meijer Nederlandstalige muziek. En docht dat goed. Hij won juster de Industrie Award bij de Buma NL Awards. Nou, zien verhaal. Yes, dadelijk hier bij Omroep Friesland. Wees maar zin wie er ook dat komt, maar het waar, Sibbele Waaier, ja, het is west aan Simmerdaai, hoor, hè?
25: We hebben er al heel wat van handen.
0: Nou, niet bedrog.
25: Ongelooflijk, ja, goh. Ja, en ja, ik heb wat te melden over een record. Ja. Starem, die ik het vanmorgen uitzocht, juster wie Starem uiteindelijk aan het eind van de dag wie denkt nog een record gesneuvelen. Nou, en ik heb jouw truien even in de gaten houden. Starem, Ljouwert en Friesland. En Starem stond een record van 30 september 2011. Dat stond op 23-1 en dat staat nu op 24-1.
0: Zo, een dikke graad erin. Dus een graad erin.
25: Ik zeg het, Starem 23-1 naar 24-1. Ljouwert van 24-4 naar 24-7. En Friesland van 20-6 naar 21-4. Het jouw toch weer aan, Joert, dat het weer een bijzondere dag was. En hoe temperaturen sprutsen, ik kreeg nog een paar van de waarnemers binnen. Iesbrechten 23-1, Kwaaijum 24-1, Akkrum en Grauw 24-6. En Heerenveen, ja, lekker najaars, prachtig meid iets waar, 24,8. Wat een luxe. Nou ja, we hebben subtropische lucht. De lucht is vochtig. Koers van morgen op een gegeven moment. Er was een lege bewolking. De zinnen wie er werden, de zinnen wie er weer net. En op een gegeven moment, ik denk de temperaturen die we verwachten, helden we net. Omdat er toch wat de volle bewolking was. En toch, Sjoderre van Medje en Peerke, de zinnen er toch goed bij. En ja, dan merk je dat het in een subtropische lucht zit. Nou, de warmte die horen we net. Want inmiddels leidt het boven het zuidwesten van Nederland al een steur in kleren. Die kroept langzaam uw kant op. Ik verwacht je dat het vanmiddag wat droog bloeit. Maar in de rind van de jong, en zeker ik vannacht, dan krijgen we een aflossing van de wacht. De warme lucht wil het provincie uitzetten. En daarvoor in plak krijgen we een volle, frissere luchtsoort die in de rind van nacht en morgen over zit streemt. We moeten wel bij sinds de komende nacht kan er dus buien vallen. Ik lokaal op mijn klaptonger. En ja, de vraag is, komt er een soort wetter? Ja, dat ken je in deze situatie wel, want het is warm en vochtig. Mm. We krijgen koelere lucht binnen. Dus zevende keer hoe zich dat vannacht, hoe dat zich afspeelt. Eén ding is wel wis, maar zandje en 18 graden zijn temperaturen die we eigenlijk nou hard door die moeten.
0: Ja, nou, de hele temperaturen dus vannacht. Hoe liet ik het mooi? Want ja, dan wordt het dus wat frisser al met jou.
25: Ja. Morgen dan loopt die steuring naar het eerste vut. Dan horen we eerst nog wat bewolking. In de rin van de dag, midden, zinnen. Dan kan er nog een lokale bui vallen. En de wind is dan inmiddels draait naar west, zuidwest. En ja, dan hebben we maar dat windje erbij en temperaturen van, nou, 90 graden is het natuurlijk aanmerkelijk frisser. Maar leven we het eigenlijk nog boven uw staan? Want het is 1 oktober. En 90 graden begin oktober, dat is helemaal prima.
0: Ja.
25: Het grappige is dat Montaillon de temperaturen een zakje kennen. Omdat het rijstig wordt. De kans op mist neemt wat daar. En hebben we de komende nacht naar 90 graden. De orennacht die aan dan komt, dan hebben we minimum temperatuur van zo'n 9 graden.
0: Oh, dat scheelt ding.
25: Dus dat is een teken.
0: Ja.
25: Een tekentje.
0: Een teken erbij, ja. Inderdaad, ja. Hey, en Freed en de dagen daarna, hoe ligt dat dan?
25: Nou, op Freed dan krijgen we bezitten van een nijhege drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we rijstig waartype hebben. De wind is dan wat zuidwestelijk, zwak ontmatig. En we hebben een afwisseling van wolkenvelden en zinnen. En temperaturen van zo'n jongetje om 20 graden. Dus dat is echt prima. In de nacht, omdat de nacht langer wordt en het in de nacht toch wat meer richting de 10 graden of eronder komt, kan er wat vaker mist ontstaan. Gebeurt dat, dan kan dat natuurlijk in de maandtijd verswaring dat de zinnen even het werken moet om die mist op te rommelen. Want vaak is het een oor in een lege bewolking. Dan hestvol is dat het in de maandtijd eerst wat chef valt. Maar uiteindelijk is het dan echt heel aardig. Maar ik moet ontekenen dat sneuren een hele zwakke steuring hoe de Noordzee scoot. Mogelijk dat u skampt met een dripkerijn, zal ik net volle vaststellen. Maar op een eind jongetje graden. Snijn, dan wordt er weer een mooie reden uitloper uitrollen. Om jou een weer een hege drukke gebied. Dat zei het. Er is rijstig waar. We starten oktober in rijstige sfeer. Maar in de maand die het wat mist. En gedurende de dag wat meer zinnen. En temperatuur, we staan 9 graden.
0: Ik het erop. Dank je wel, Sibylle.
25: Nou, raad die eens.

0: the Rat in Me Kitchen. Ja, dat is van UB40. En daarvoor zelfs Marcel Smit, maar het noemer Berenburg.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Je hebt een heel terlid bij de ingang van de vleerbasis van Ljouwert. Daar is een man onderhouden na een bommelding. En een verdacht pakketje daar bij de ingang van de vleerbasis. Een bevierder van de Koninklijke Marechaussee. Het zijn dat de man zijn hebben zo dat er een bom bij hem hier. Nou, uw verslagjouwer is ter plaatse. Dat is Pelle Numan. Pelle, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag Erik.
0: Ja, door heeft er een paar oren omspaand bij de ingang van de vleerbasis. Wat heeft er des schoen?
3: Ja, klopt. Ik wie nou iets zo twaalf kwam ik hier te plakken bij de vleerbasis. Wat me direct opvoer wie dat er een heel soort help change nu in. Van brolwacht, van politie, tot zelfs ambulance en van zelfs de Koninklijke Marechaussee. Soort de feestje, ik onwezig. Wat ik opvallend wie en ik wil goed te zien wie een van de EOD die het in op een gegeven moment in de grut pak, ja, richting de ingang hier, daar leidt dan het pakketje, dat komen wij van een afstandje net goed zien, maar die man dus wel en die kwam even letter kwam hier mij dat pakketje weer op. Of ja, vermoedelijk het pakketje. Hij had een zwarte tas en ja, bij alle gedachten is dat dan het pakketje.
0: Ja, een zwarte tas, size, ziet de trainer nog, hoe is dat wat van zien?
3: Nee, ik kom van een afstandje. Met blit eigenlijk weet ik had net een sham. Maar ik zeg bij een hoge cameraman, die koert mij zijn lens was sham. Nee, ik koerde voor de rest net sham. Wat er wel duidelijk is, is dat het net gaat om explosief. En wat het wel kijkt is, ja, dat kennen ze nog net sissen.
0: Nee, wat is het er nou met dat pakketje dien, maar die tas dien?
3: Ja, die wordt nou onderzocht. Ik weet net kijkt, ik denk dat die mijn naam is. Ik weet net kijkt wat er met die wordt. Ja, die wordt vanzelf nog onderzocht dus.
0: Ja, met dus in een buske mijn naam of zo wat?
3: Ja, er wie een verskater, panzer de voertuigen en ik. De gongen ik verskater, auto's, mijn sirenes en zwaailochten werden vol. Dus vermoedelijk is hij in een van die buskes, is hij dan gong. Ja. Zie je beveiligd en dan wordt hij ergens onderzocht.
0: Ja, hey, en het verhaal wil ik dat er een man onhouden is bij de vleerbasis. Is dat bij de vleerbasis zelf gebeurd, voor zover je het toch wist?
3: Ja, wat ik jette van een oren journalist die Rick te plakken, die we hier al wat jette, is dat het pakketje Delen is tot de man. Die man het toen roepen van dat het een bom is, dat er een bom bij hem hier. En dat er eindelijk voor een dagelijks daarna onhouden is. Dus hij is in de buurt van de vleerbasis is onhouden.
0: Oké. Okay. Nou is er bij Bunnik in Utrecht voor morgen ik een verdacht pakketje ontroffen bij de militaire postorganisatie. Daar zie het ik net een explosief in. Zat het in jou, dus ik net het geval weer. Wat is maar als je praten, wordt er een verband line tussen beide zaken?
3: Nou, dat we dus nog onderzocht. Ik ken ze op dit stuit nog neer toe zissen. Maar het is in die wel opvallend dat onder begin van een beetje een verdacht pakketje in Utrecht voeren we het bij een militaire basis. En nou, ja, een oeren, oorlogen letteren dus bij de vleerbasis in Ljouwert.
0: Ja, ja.
3: Dus ja, dat is wel opvallend te nemen. En altijd een verborgen het, ja, dat is nogal wachtje.
0: Dat zal nog onderzocht worden, maar dat er een zekere coördinatie achter zit. Het vleerverkeer op een vleerbasis, Erik Lerst van had eigenlijk, van deze bommelding?
3: Nee, dat vond ik toch wel opvallend. Doet je kwam toen wie in al de vleertuigen nog goed tieren. En letter, niet eens kijk, spruts ik dus ik mij de wetvierder van de Marechaussee. En die bevestigde in die dat ja, het vleerverkeer geen hinder ondervoen had. Dus ja, de vleertuigen binnen je gewoon terug in. En ja, dat is misschien ook wel opvallend te nemen. Als er dan een vertocht pakketje leidt. En alles, het werk je dan ook gewoon terug.
0: Ja, nou, dan is het misschien toch inderdaad. Daar had ik geen explosief hier. Zou dat men gewoon terug werken? Op ja. Basis. Door Hestus, maar de witvierder van de Marechaussee praten. Dat gesprek, dat jaren we oer en oerke hier in onderwijs. Pelle Numan, voor dit moment, dank u wel voor die verslag.

Almiddagstwaardig hier, zwaardig het Nico Silvius ervoor dat de Nederlandstalige muziek in Island te jaren is. Hij doet dat via Radio NL van Utsnits. En dat ik goed voor een prijs die de Justy Jong won op de Buma NL Awards. Of die jij Justy Jong, wie dat alweer.

0: in Tilburg kreeg hij best een mooie onderscheiding. De Industrie Awards 2026 was een heel lange inzet van Nederlandstalige muziek. En Nico Silvius is nu aan de telefoon. Nico, goeie met je.
1: Ja, goeie met je.
0: En lotwensen maar die mooie prijs.
1: Ja, nou, dank u wel. Het is een prachtprijs, geweldig, zeker. Ja, opstekker.
0: Weet ik een verrassing van die?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, zeker is het een hele grote verrassing. Ja, ja.
0: Ja, nou, dat ben een mooie surprise, dat je net opkomt, inderdaad. Ja, ja.
1: Hey, ja,
0: dan heeft hij al middels 20 jaar 60 die in van Nederlandstalige muziek. Dat het net altijd lieke vanzelfsprekend was, liet het mij.
1: Nee, het is een wereldreis west mooi mijn 30 mooi workers. Want ja, een prijs win je eigenlijk nooit alleen nog. Een prijs win je eigenlijk alleen nog maar mooi de meesten om je heen. En
0: ja.
1: Ik had prachtige meesten uit merendeel uit Friesland voor het on het werk. En dat is prachtig om te zien dat je machinaal een bepaalde dream hebben. En dat wie net makkelijk. En we komen van 4. En dan is zo'n prijs als deze, in deze omvang, en ik pak Rutte, dat is natuurlijk fantastisch. En ja, dat is voor mij heel mooi als erkenning, maar ik vaar de meesten die eens net krijg ze het werkje als ik.
0: Ja, nee, je dacht dat
1: onder muziek. Ja,
0: je dacht dat machine al natuurlijk. Maar ik zei, kijk, van het wie net altijd lieke makkelijk. Ik denk dat zo Martin Stuart, ik was in de stream in roeien, Martenhurst.
1: Ja, eigenlijk altijd. Ik ben in alle eerlijkheid, snits is in Hilversum. En als je in snits een bedrog hebt en het gebeurt in Hilversum, dan heb je sowieso stengeltje en nul achter. Maar dat maakt het mij net zoveel uit. Ik ben van net lullen maar poetsen. En we gingen gewoon altijd terug en we verzinnen wel weer wat. En het leven is als radiomakers, zeker maar Nederlandstalige muziek natuurlijk, net makkelijk maken. En met een soort weerstand gewoon in de oude 122 hier.
0: Waar kwam die weerstand vooral waar dan?
1: Nou, een deels jaloezie. We hebben er nog een oren stewarder in Nederland, hier het 100% NL. En die hebben toch jarenlang proberen om u zes maar het zwijgen op te lezen. Omdat ze op hun manier vinden dat wij altijd oneerlijk radio ontmaatsen weer. Nou, dat is hun net lukt. Daarom ben we er nog steeds. En door we nog steeds weven van stingen. Maar dat ben je een makkelijke teamwest. En corona had ik net echt voor u een hele makkelijke tijd geweest. Maar ja, als de bedrogen al je ticht binnen, dan binnen er advertentieinkomsten. Ja. En uw stewarder, die moet helaas wel de rekeningen betalen van de advertentieinkomsten.
0: Ja, ja, dat weer moeilijk. Die toch hem de hollen op het wetter houden. Hoe heen we het dan dien?
1: Ja, ik ben iemand van, ik jou nooit op. En ik denk dat dat is echt een deels om het personeel en de MyWorks ooit te danken. Dat we altijd weer ergens iets vinden om te proberen het in de los te horen. Dat het nou is, mooi leuke merchandise bedenken, waar je het maar verzinnen kennen. Of een groot festival op een grassfield neerzetten, waar je kaartjes van verkeping kennen. Of dat je toch weer mooi unieke ideeën en acties toch probeer je op te vallen en dat een bedrog zou het van ja, maar ik loop in je en ik geef mij hem terug. En heel wijs, ik ben best een protte adverteerderswest. Ik wil in onze hele moeilijke tijd dat we echt toch van nou, het hoort volgende week op.
0: Ja.
1: Die dan zijn van joh, we helpen je. Ja. Ja, heel bijzonder, ja. Zeker.
0: Ja. En ja, de leerde van Nederlandstalige muziek, dat het bij hem altijd de basis was natuurlijk voor alles wat je doog eigenlijk hebben.
1: Ja, dat is, ik ben daar mooi opgegroeid thuis. En een deel van de mensen die snits, die ben er ik mooi opgegroeid. En ja, dus kreeg ik mooi een voetballer wil voetballen. En iemand die van, bij wie spreken, van postzegels houdt, die wil postzegels verzamelen. Wij horen van Nederlandstalige muziek.
0: Ja.
1: En dat zit nou eenmaal in je en radio mooi zit ik in je en dan giet dat ik wel deels een beetje vanzelf. Maar
0: ja.
1: je moet wel een beetje prettig gestoord werden, zeg ik altijd als je bij ons op het werk binnen. Ja,
0: nou, dat bestoorde ding in machinaal, dan denk ik inderdaad.
1: Ja.
0: Ja. Hey, mooi zijn prijs. Het is trouwens net de eerste keer dat ze een Buma Award winst. Het was een treetje leuk, hè? In de categorie media stik dan eens een keer zo'n prijs doen. Nou in de industrie, dan is het een kwestie prijzenkast, maar weer even leegpoetsen en dit er jij erin zetten.
1: Nou, ik haal dan geen kastje. Dat heeft Bosch, die zegt niet, er moet nou een kastje komen.
0: Dan maakt timmeren we.
1: Ja, met timmeren. Nee, maar dit is wel echt prachtig. Ja. Ik ben hier echt heel, heel, heel gruts en trots op. Ik heb ook ooit een keer iets van een grote pier gekregen van een oren, uit een orenhoek van mijn inzet van Friese muziek. En die hak ik nog ergens op zolder lezen. Dus het nou, wordt niet dat ik de boel een beetje bij elkaar skarrel.
0: Nee, maar stalen die hangen nog. Ja, vind ja, ik. Prachtig. Ja, hey, Nico, ja, dank je wel voor die verhaal.
1: Ja,
0: oké, hoi Sam. Hoi. Nico Silvius, wie dat? Radio NL. Hij zal deze muziek dus bijvoorbeeld nooit draaien. Het sportschilder man, dat is Engelstalig. En dat is Feel It Still. Dit is Underwise.

0: Goedschulden, meneer, is een feel it still.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Ja, als nou de radio onhorst en dat stond saai zoeren, dan bloost naar onderwijs. Haar kind, dat stellen wij op prijs natuurlijk. Maar ik heb zeker de televisie onzetten, want als het om 4 uur begint. Omroep Friesland, maar Friesland Joer, het Frieske Nijs van deze versie. Daarna is het tijd voor het Waarburg van zelfs met Sibbele Waaier. En dan heer Jan-Willem Kleijwecht van jou. Het stekst wel 60 keer in het hier de vlagen uit. En dat is wel apart natuurlijk. Hij heeft een heel soort verschillende vlagen van verschillende landen en organisaties. En weet er ik alles van. Ik van de Frieske vlagen, weet hij correct wat die pompen blijven budgetten.
3: Die staan eigenlijk al vanuit de middeleeuwen, althans van de 16e eeuw. Symboliseren die de 7 Friese zeelanden. En dat strekte zich uit eigenlijk van West-Friesland of zelfs Alkmaar zelfs tot aan de Deense kust. Toen Friesland natuurlijk veel groter was dan wat wij dat nu kennen als provincie. Dus dat is al een heel oud symbool voor Friesland. En de witte banen, ja, dat symboliseert water en blauw de lucht.
0: Tja, water dan het wist. Het is keerde baan, Greg van Jenny, die weet dat nou. En Kennedaars is natuurlijk in Heersen. Had het verhaal van Jan-Willem Kleijwecht, die jou het Sjen lieten. En verder in Heer op de Westerheen werden de 80-jarige Klaas Laurens nog altijd maar zien volwoeks zijn zoon en dochter in Hoes. Wat het leuk is, en waarom ze dat doen? Nou, dat is juist dus Joniek in onderwijs. In Heer. Onderwijs, dat bloot op een radio. Ik de komende oren, juist nog van alles. En onder andere zie ik het verhaal van de marechaussee. Dat gaat omdat vertochte pakket ziet dat voelen is bij de vleerbasis van die oud. Dat uiteindelijk net een explosief blikte te wijzen.
2: Omroep Friesland.
4: Mijn chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ja. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van één getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer: in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En nou ja, het oorgemeente naar het zijn hebben, dokter Ik Ljouwens. Het vuurwerk in de ban, het wordt verbingen in de haat, zet de komende eerwissel. Is er dadelijk waarin met burgemeester Voort van Oostenoor.
13: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
14: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
13: Concert 12 december in de Lawei.
14: Grootkoor.nl. Sjoe, ik mij.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vlieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.

0: De Doobie Brothers, ja, is een What a Fool Believes, een mooi nummer. Het bloot een soort evergreen die je altijd moet draaien kennen. Zij is dit.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou zo'n en een hele minuut oer vijf. Welkom bij de twaalf uren van Onderwijs van deze waarzi 30 september. Dit is de dag dat de Partij voor de Dieren steedlid hier in Friesland, Frederike Kossen, opstapt is.
2: Het hele gegeven dat dit andere mensen beschadigt, dat kan ik niet toelaten. Dan moet ik gewoon echt nee zeggen.
0: En dat heeft ze dus niet in. Ze stapt op en gaat als Ian Peters terug als in vrouws fractie Kossen. Het is zeker daar dat er een vernijde wetterzuiveringsinstallatie hier beneden is in de oud.
3: Sampries als deze, in deze omvang. En ik pak Rutte. Ah, dat is natuurlijk fantastisch.
0: En het is zeker daar dat Nico Silvius, directeur van Radio NL in Snits, die gewezen is, maar die prijs die hij gewoon heeft. De Buma NL Industry Award. Er is nog een uur lang, maar muziek nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren het laatste nijs door het vertochte pakketje bij de vleerbasis van Ljouwt. Een man van Jochen 30 uit Ljouwt is der veroonhouden. En ik de ziektocht van de gemeente Ljouwt naar een fietsborgemaster. Ja, dat jij al hier.
4: Een goeie meetje. Van een meetje krijgt de zinnen heel dit meer concurrentie van middelbare bewolking. Daarbij is het nog heel dit warm met 22 tot 24 graden. De zwakke, ontmatige zuidenwind neemt daarbij nog wat aan. Joen en vannacht verder toenemende bewolking, maar buien lokaal met een klap tonger. Morgen loeken de buien voort naar het eerste. Daarna volgen er een afwisseling van zinnen, wolken en nog een lokale bui met maximaal 19 graden en een zwakke, ontmatige zuidwestenwind. Vielt het alle keer wat frisser aan. Meer over het waar, oor een jaloeren.
0: Nou, dat Waardhoeken en Hazen al besloten hebben, komt ik Ljouwt maar het besluit dat er geen vuurwerkvergunningen verliend worden zullen. Wie nevens de wet zou dat stichtingen, verenigingen, wiekverenigingen, voetbalclubs een vergunning opregen kon voor een vuurwerkshow bij de Ierwiksel. Maar Ljouwt heeft besloten dat net te doen. Op de telefoon is waarnemend burgemeester Voort van Oosten van Ljouwt. En goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, waarom hebben jullie dat eigenlijk besloten om geen vergunningen te verlenen voor vuurwerkshows?
5: Nou, ik vind het eigenlijk nu niet verantwoord. Want kijk, we hebben toch een kort tijdsbestek op weg naar Oud en Nieuw. En gelijktijdig hebben we te maken met een, ja, vind ik, kwetsbare binnenstad. En ook een aantal wijken in en rondom Leeuwarden, waar we nu al te maken hebben met toch behoorlijk vuurwerk. Incidenten en hinder op zijn minst. En als je dan gebruik wil maken van de uitzondering die in de wet staat, te weten dat je ruimte kan bieden voor verenigingen bijvoorbeeld, om in een georganiseerd verband vuurwerk af te willen steken, dan moet dat wel voor hen zelf ook verantwoord kunnen. En dat vind ik nu eigenlijk niet het geval, dus ik laat dat verder uitwerken, zodat ergens volgend jaar echt een goede afweging kan worden gemaakt of je dat wil doen of niet.
0: Ja, de wet veilige jaarwisseling is eigenlijk pas laat ingevoerd, laat van kracht geworden. Dat irriteert u waarschijnlijk ook, want het geeft eigenlijk de mensen die dat zouden willen, zo'n vergunning aanvragen, veel te weinig tijd.
5: Ja, aan de andere kant, ik weet ook, en daar ga ik daar niet maar te veel over praten, maar ik had hiervoor ook een andere rol. Dus ik weet ook dat het ook in het parlement ook de nodige tijd heeft genomen. En ook van de zijde in de tijd van het kabinet om te komen tot de besluitvorming op dit vlak. Want veel mensen vonden wat en vinden wat van het feit, mag je nu wel of geen vuurwerk afsteken. Het feit is wel dat we als gemeente natuurlijk toch een relatief kort tijdsbestek hebben. En natuurlijk kun je dan alles op alles zet om dat voor Oud en Nieuw te organiseren. Maar dan nog heb je te maken met een afweging die, ja, waar we in Leeuwarden mee te maken hebben. En dat is toch echt een kwetsbare binnenstad en wijken waar ik nu al onze handhaving en de politie het nodige werk in heeft te doen als het gaat om vuurwerk wat afgestoken wordt.
0: Ja.
5: En juist dan is het echt goed om een, ja, zoals je dat dan noemt, een goed afwegingskader te hebben. Om goed te kunnen beoordelen, vinden wij dat verantwoord om te doen. Niet alleen als overheid, maar met name toch ook voor de verenigingen, zeg maar, die daar gebruik van willen maken. Want ja, die worden daar dan ook op gecontroleerd en die moeten dat dan ook goed doen, et cetera.
0: Ja, ik sprak van zomer de voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten, uw collega, partijgenoot, ja, trouwens, Afine Fokkers, die zei eigenlijk al te verwachten dat de gemeenten ook te adviseren aan gemeenten om af te zien van het verstrekken van die vergunningen. Ze zei dat het is geen haalbare kaart. Zij krijgt dus gelijk eigenlijk.
5: Nou, kijk, er zijn ook gemeenten die maken een andere keuze. Maar ik heb een verantwoordelijkheid voor Leeuwarden. En ik mag nu een aantal maanden als burgemeester in Leeuwarden actief zijn. En ik kijk rond, ik spreek met mensen. Ik zie en ik stel gewoon vast dat wij een binnenstad hebben waar iedereen verschrikkelijk trots op is. En wat ook een oude binnenstad is en dus een kwetsbare binnenstad. En ik heb simpelweg te maken met wijken waar ook bewoners zich ook bij mij als burgemeester melden en zeggen, ja, ik heb gewoon last van vuurwerk wat nu al wordt afgestoken.
0: Ja.
5: Omdat er een forse hinder is. Nou, daar heeft de politie en de handhaving en anderen ook al fors veel werk op in te zetten. En als je dan gebruik maakt van de uitzondering van die wet, dan moet je dat werk wel heel goed op orde hebben. En dat vind ik eigenlijk voor mijzelf nog onvoldoende om dan een goede weging te kunnen maken. Dus heb ik ervoor moeten kiezen om te zeggen, nee, dat doe ik niet. En dat bespaart ook handhavingscapaciteit en politiecapaciteit om toe te zien op het normale verloop van oud en nieuw. Want daar hebben we natuurlijk sowieso veel werk mogelijk aan. Omdat, we moeten niet de illusie hebben dat er ineens helemaal niks meer gebeurt. En dus is het goed nadenken en aanvliegen. Hoe ga je dat op een goede manier organiseren? Want vuurwerk mag niet meer met oud en nieuw.
0: Nee, dat is duidelijk. Hey, en een gemeentelijke vuurwerkshow hebben jullie geen geld voor, begrijp ik, hè?
5: Nee, dat is voor dit jaar zeker niet aan de orde. En het is heus interessant om na te denken, hoe zou je dat op een ander moment moeten doen? Maar dat is ook een politieke weging waar ook wat geld bij komt kijken. En waar we ook wethouders voor hebben en een gemeenteraad die daar ongetwijfeld een goede mening over heeft.
0: Ja, nou goed, dat is pas volgend jaar. Dan bent u geen burgemeester meer waarschijnlijk.
5: Hebben we nog even.
0: Ja, precies. Ja. Nog eventjes voor de mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen. Dat kan volgende week ingeleverd worden, geloof ik. Hè?
5: Ja, we hebben een inlevermoment. En dat is op, moet ik even spieken, 6 oktober.
0: Ja, dinsdag.
5: Kan iedereen dat inleveren? Dat communiceren we natuurlijk ook via al onze kanalen, zodat iedereen dat weet. Dat kan de hele dag door.
0: Maar dat was ook als een landelijke inleveractie. Waarom gaan jullie dat dan zelf ook nog een keer organiseren?
5: Nou, je moet het wel op een goede manier organiseren, want als de vuurwerk wordt ingeleverd, moet het natuurlijk ook op een verantwoorde manier weggebracht worden, et cetera. En we haken eigenlijk in op landelijke inlevermomenten. En dit is een voorbeeld daarvan. En wij organiseren dat dus op 6 oktober.
0: Ja, oké. De hele dag kan dat aan de Middelzeelaan in bij Sportpark Nijlân. Nou, het slechte nieuws voor heel veel mensen zal zijn dat er dus helemaal geen vuurwerk afgestoken mag worden. Althans, legaal. Want we moeten ons inderdaad, u zei het zelf, geen illusies maken dat het niet gaat gebeuren. Nou, precies. Het leuke nieuws is dat want u bent nu op het VNG-congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in de Achterhoek, maar die wordt volgend jaar dat congres in Friesland georganiseerd.
5: Ja, dat is natuurlijk een prachtig resultaat door hardwerkende collega's vanuit de 3 gemeenten, Harlingen, Waadhoek, Leeuwarden, die flink hebben gelobbyd om dat congres naar onze regio te krijgen. Is mooi, is niet alleen bestuurlijk mooi, hè, omdat alle wethouders, raadsleden, et cetera, elkaar daar kunnen treffen. Maar het is natuurlijk ook een prachtige kans, ook voor onze regio, om ons te promoten in, ik zou willen zeggen, en aan heel Nederland. En je zult ook zien dat het ontzettend veel mensen naar de regio trekt, die daar hotelovernachtingen gaan boeken, die daar gebruik maken van restaurants. Het zal wat dat betreft een hoop mogelijk ook wat economie in de gemeente brengen. Dat vind ik prachtig en goed nieuws.
0: Ja, nou, dat is inderdaad mooi nieuws. En bent u daar dan nog bij als waarnemend burgemeester van Leeuwarden?
5: Ja, dat zal speculeren zijn. Kijk, in principe is de bedoeling dat de procedure voor de zoektocht naar de burgemeester afgerond is ergens voor de zomer. En ik reken erop dat dat voor 1 juni ook zal zijn. En als het congres daarna is, wat volgens mij zeg maar eind juni is, dan zal ik in elk geval niet in de rol van burgemeester aan het congres deelnemen. Maar ik ga natuurlijk nauwlettend volgen hoe het loopt. En wie weet nodigen de collega's mij nog uit om even een kijkje te nemen. Dat lijkt me wel mooi natuurlijk.
0: Dat zou toch aardig zijn inderdaad. Ja. Nou goed, wachten we dat eventjes af. Voort van Oosten, hartelijk dank voor je reactie en een fijne dag verder. Oké, tot ziens. Dag.

0: Melanie. Wat een stem, hè? Hier ze. Ze leeft al met meer. Hier is een van haar gutte hits. Via een laydown. Onderwijs. Nou, wat gek is op fietsen, maar nog even opletten. De gemeente Ljouwert is op zoek naar een fietsborgemaster. Die maakt het fietsgebruik in de gemeente flinke impuls, Jan. Om de perfecte kandidaat te vinden. Ik heb meestal haar op, Jan. En daar kiest de jury dan een winnaar uit. Een van de juryleden is nu aan de telefoon. Dat is Kees Maurits van het Fietsersboen. Een goeie mietje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is het nou echt nee dat er een fietsborgemaster komt om het fietsen te promoten? Want volgens mij fietsen de meeste mensen sowieso al.
1: Nou ja, misschien ook wel daarom. Hè. Fietsen is hartstikke groot in Leeuwarden. En dat willen we graag zo houden. En dat mag best wel wat meer cachet krijgen met een fietsburgemeester. Ja. Iemand die voor het fietsen opkomt. En die eigenlijk een grote rol speelt in de samenleving als een soort fietsambassadeur.
0: Dat ben je hem toch eigenlijk al als Fietsersbond?
1: Nou, wij Fietsersbond, wij zitten nogal sterk op betere infrastructuur, meer als een belangenorganisatie. Ja. Maar zo'n fietsburgemeester die zal zich ook wat meer met vooral de wat zachtere kant van het fietsen bemoeien.
0: De leuke kant.
1: Ja, leuke kant, leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan misschien het organiseren van een Friday Night Ride. Of het organiseren van bepaalde straatexperimenten. Of een dikke bandenrace door een wijk. Ja, die is wat meer eigenlijk in de gemeente. In overleg ook met buurten en wijken. Van hoe kan je fietsen nou nog leuker maken?
0: Oké. Okay. Hey, stel je denkt van nou ja, god, dat lijkt me leuk. Ik wil fietsborgemaster van jou te worden. Wij maast dan voldwan. Wat maast kennen om dat te worden?
1: Nou, op de eerste plaats moet je echt wel wat van fietsen houden. En daar eigenlijk ook graag over praten en mensen kunnen enthousiasmeren voor het fietsen.
0: Oké.
1: Okay. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden.
0: Ja, en telst ik maar eens een elektrische fiets heeft of maar het echt een ouderwetse niet?
1: Nee hoor, uiteraard. Dan houden we steeds minder fietsen over.
0: Ja, precies.
1: Elektrische fietsen is een doorslaand succes. En die horen er zeker bij.
0: Oké, die is mij dan. En dan ben je dus een fietsborgemaster van die auto. Dan heeft een ambtsketting om. Hoe solliciteer je nou op deze functie?
1: Ja. Dat kan via onze website. Dat is friesland.fietsersbond.nl/fietsburgemeester. Daar kan je je aanmelden. En later nemen wij dan contact op hoe de vervolgprocedure gaat verlopen.
0: Ja. En hoe lang bist dan fietsborgemaster? Als dat wust inderdaad?
1: Nou, we vinden dat je minimaal 1 jaar fietsburgemeester moet zijn. En dat kan zeker ook langer. Maar 1 jaar is wel het minimum.
0: Oké, dan hebben we dus een waarnemend borgemaster in Ljouwert. We hebben natuurlijk een bennenborgemaster in Ljouwert. En dadelijk dus ik een fietsborgemaster.
1: Hoe mooi.
0: Ik vind het fantastisch. Hey, Kees Maurits van de Fietsersbond, dank u wel voor het verhaal. En een soort succes met de ziektocht naar die fietsborgemaster. Ik hoop dat ze erin vinden. Ik denk dat het ontslagen wordt. Ja, we doen het al jij gek op fietsen. Meestal in de oude foppen. Dit is een opname van de Stereophonics. Dit is Have a Nice Day. Nog een keer wist ik die daar.

0: Wales, deze band, Stereophonics. Hier is de Have a Nice Day. Ja, dadelijk in onderwijs het oesjog van het Nijs van de Sewaarzie. Ik en Peter Maai en Wut Vierde van de Marechaussee die het vertelt over wat er dan gebeurd is daar bij de vleermbasis. De kamerman onderin, die kwam op poort van de beveiliging aan en die zei, in mijn tas zit een bom. Nou, dat bleek net het geval te wijzen. Een man is wel onhouden, man van jongeren 30 uur Nederland. Het verhaal, hoe dat dan verder aanroen is, en misschien nog wel aanrennen. Maat, dat is dadelijk hier in onderwijs.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
3: Op een bepaalde tijdstip in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
2: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is wat, Jelbe Saarzen, wat wie het Nijs van deze Wazi. De laatste dag van september, de 30e dus. Jacob Stelwagen, die weet dat. Jacob, goeie met je.
16: Een goeie met je. Bij de vleermbasis van Ljouwt is een man onhouden. Hij roept dat er een bom bij hem hier. Nu onderzoek is duidelijk geworden dat het net ging om een echt explosief. Dat bevestigt de marechaussee. De man kwam onder het begin van de middag om bij de haatingang van de vleermbasis en zei iets in de beveiliging dat er een bom bij hem hier. Daarna is de omjouwing van de haatingang aansleppen en hebben specialisten van Defensie en de marechaussee onderzocht of het echt om een bom ging. Dat hier dus net het geval waard om de eind van de middag duidelijk. Daar ik hier in onderwijs zette je de wutvierder van de marechaussee. Oer 3 maanden rint de salderingsregeling al. En dat betekent dat mensen met zonnepanelen mogelijk honderden euro's per jaar meer kwijt binnen om haar een stroomrekening. Om zo volle mogelijk zelfs opwekkenergie excels te broeken, docht het bedrijf Alpha Charging Utrecht een experiment met het gebruik van de elektrische auto als thuisbatterij, zei Pieter Boutsma.
17: Uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt.
16: De provincie Wolde-Friesen in 2050 alleen nog met de auto die kan beginnen als het echt net oorsken. Dat zit in de omjouwingsvisie van de provincie. Een droomscenario van Noord-Friesland door goed 20 uur zocht. En dat betekent dus vaker met het IPB vervierd op de fiets of zelfs rennen. Mobiliteitsadviseur Willem Schepers zoekt mogelijkheden, maar ik grote uitdagings.
18: Lixasis, er zit natuurlijk wel een realiteitsgehalte in. Ze ziet ik net op de zin van nou, alle meesten met maar uit de auto en met in oren vervier komen. Maar ja, het zit wel dat er een heel wat gebeuren met de komende jaren om meesten inderdaad te verleiden om meer met de fiets en met het openbaar vervier te reizen.
16: Meestal op stitter binnen stik minder enthousiast door de provinciale plan om juist de auto uit te krijgen.
19: Nou, dat is vast niet in april grap.
20: Soort hè?
21: Niet realistisch, nee.
22: Ik kom ook net uit Groningen en nou, dat is vanaf hier zat maar 35 minuutjes met de auto. Maar ja, met het OV ben je gewoon anderhalf uur bezig. Ja, dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Ja, dat kan dus echt wel beter.
23: Ik denk dat heel veel mensen naar de auto gaan, want heel vaak rijden bussen niet. Of als bussen om 8 uur komen, dan komen bussen om 9 uur. Of ze zijn aan staken, dan rijden ze ook weer niet.
16: De Sextra-deal is de eerste gemeente van Nederland. Het begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Dit jongeren helpen maat om online ronselen te herkennen en warber te wijzen zijn criminele verlierings. Heel dit vaker willen jongeren via social media benaderen voor lietse putjes. Zoals het bezorgen van een pakketje, het uitleen van een bankpas of even op de uitkijk staan. Ja, dat liet het eerst onschuldig, maar het kennen is stapwijzen naar serieuze criminaliteit. Frits Wendt, BOA en tafelsjoghouder in het T-Sex-deal lijkt uit dat de vaststellen heel onttrekkelijk wijze kennen voor de jongeren.
24: Je kan wel zeggen van, oh leuk, je kan een paar duizend euro verdienen. Of een paar honderd euro door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. En dat is dan dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die criminelen. En jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor.
16: Er wordt nog gewoon handhaven het zijn permanente wenning op vakantieparken. Een pad van Friese gemeenten negeert aan mij het fysiek van de minister om voor eerst daar weromhoudend mij te wijzen. Door een blik in het enquête van de regionale omroepen en de NOS. Wethouder Michel Riepman van de gemeente Zuidwest-Friesland wil net eerst de nieuwe landelijke aanpak van de minister afwachten.
25: In Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
16: Ons aan 24e nijs van 30 september 2026. Meer nijs op de omroepfriesland.nl en in de Omroep-app. En verstel je in onderwijs.
26: Zeker in onderwijs van binnen gewoon saai zult uit. Dank u wel, Jacob Stelwagen, voor het nijs van deze waarzie.
27: Onderwijs.
28: My Erik Enema.
26: Ja, de vleerbasis van Ljouwt en op jou trouwens ik ze opschorten toch het vertochte pakketje dat der deadline waard toch een man van Jochen 30. Er zit dus geen explosief in. Wat er dan wol in zit, nou, dat is natuurlijk een vraag die we stellen aan zo'n Steven Komba. Hij is witvierder der bij de Marechaussee. Maar is het waar, Jocht? Sibbele Waaier, een hele goede missie.
29: Ja, ik heb wat te melden over een record. Ja. Starem, want ik heb vanmorgen uitzocht, juster wie Starem uiteindelijk aan het eind van de dag wie ik nog een record gesneuvelen. Nou, en ik heb jouw treien even in de gaten houden. Starem, Ljouwert en Vlieland. En Starem stond een record van 30 september 2011. Dat stond op 23-1 en dat staat nu op 24-1.
26: Zo, een dikke graad erin dus. Een graad erin.
29: Ik zeg het, Starem 23 een heel naar 24-1. Ljouwert van 24-4 naar 24-7. En Vlieland van 26 naar 21-4. Het jouw toch weer aan, Joert, dat het weer een bijzondere dag was. En hoe temperaturen spritsen, ik kreeg nog een paar van de waarnemers binnen. Iesbrechten 23 en heel, Kwaaijum 24 en heel, Akkrum en Grauw 24-6. En Heerenveen, lekker najaars, prachtig meid iets waar, 24,8. Wat een luxe. Nou ja, we hebben subtropische lucht. De lucht is vochtig. Koers van morgen op een gegeven moment. Er was een lege bewolking. De zinnen wie er werden, de zinnen wie er we net. En op een gegeven moment, ik denk de temperaturen die we verwachten, helden we net. Omdat er toch wat de volle bewolking wie. En toch, schoderen van medium peer keer de zinnen er toch goed bij. En ja, dan merk je dat je in een subtropische lucht zit. Nou, de warmte die horen we net. Want inmiddels leidt er boven het zuidwesten van Nederland al een steuringkleer. Die kroept langzaam uw kant op. Ik verwacht je dat het vanmiddag nog wat droog bloeit. Maar in de rind van de jong, en zeker ik vannacht, dan krijgen we een aflossing van de wacht. De warme lucht wil het provincie uitzetten. En daarvoor in plak krijgen we een volle, frissere luchtsoort die in de rind van nacht en morgen over het uitstreemt. We moeten wel bij sinds de komende nacht kan er dus buien vallen. Ik lokaal met mijn klaptonger. En ja, de vraag is, komt er een soort wetter? Ja, dat ken je in deze situatie wel, want het is warm en vochtig. Mm. We krijgen koelere lucht binnen. Dus even de skeren hoe zich dat vannacht, hoe dat zich afspeelt. Eén ding is wel wis, maar zandje en 18 graden zijn temperaturen die we eigenlijk nou hast door die moeten.
1: Ja, nou, de hele temperaturen dus vannacht. Hoe ik het morgen? Want ja, dan wordt het dus wat frisser al met jou.
29: Ja, morgen dan loopt die steuring naar het eerste vut. Dan horen we eerst nog wat bewolking. In de rin van de dag, midden, zinnen. Dan kan er nog een lokale bui vallen. En de wind is dan inmiddels draait naar west-zuidwest. En ja, dan hebben we maar dat windje erbij en temperaturen van, nou, 19 graden is het natuurlijk aanmerkelijk frisser. Maar leven we het eigenlijk nog boven uw staan? Want het is 1 oktober. En 19 graden begin oktober, dat is helemaal prima.
1: Ja.
29: Het grappige is dat Montaillon de temperaturen een zakje kennen. Omdat het rijstig wordt. De kans op mist neemt wat daar. En hebben we de komende nacht naar 19 graden. De orennacht die aan dan komt. Dan hebben we minimum temperatuur van zo'n 9 graden.
1: Oh, dat scheelt denk ik.
29: Dus dat is een teken. Een tekensje.
1: Een teken erbij, inderdaad, ja. Hey, en Freed en de dagen daarna, hoe ligt dat dan?
29: Nou, op Freed dan krijgen we bezitten van een nijhege drukgebied. En dat zorgt ervoor dat we rijstig waartype hebben. De wind is dan wat zuidwestelijk, zwak ontmatig. En we hebben een afwisseling van wolkenvelden en zinnen. En temperaturen van zo'n jongetje om 20 graden. Dus dat is ik prima. In de nacht, omdat de nacht langer wordt en het in de nacht toch wat meer richting de 10 graden of eronder komt, kan er wat vaker mist ontstaan. Gebeurt dat, dan kan dat natuurlijk in de maandtijd verzwaring dat de zinnen even het werken moet om die mist op te rommelen. Mm. Vaak is het dan over een lege bewolking. Dan hestvol is dat het in de maandtijd eerst wat chef valt. Maar uiteindelijk is het dan echt heel aardig. Maar ik moet ondertekenen dat sneuren een hele zwakke steuring over een Waadzee scoot. Mogelijk dat u skampt met een dripkerijn, zal ik net volle vaststellen. Maar op een 9 graden. Snijn, dan wordt er weer een mooie reden uitloper uitrollen om jou en weer een hege drukke biet het zijt. Er is rijstig waar, we starten oktober in rijstige sfeer, maar in de maand die het wat mist en gedurende de dag wat meer zinnen en temperatuur west aan 9 graden.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Nou, op dit scenario die qua Nijstag wil tekenen, werd er al een rare verhaal, de bommelding in Ljouwert. Maar ik, de misleide vleentug kaping boppen Saudi-Arabië, maar een Israëlische meester die er rond vleentug in vleentug sierten. Paulien Cornelis, en als ik nog eens een keer stond, dacht ik van, dan krijg ik wat leukere verhaal. Werd ik aan slotstuk bij Wollasoer. En dat verhaal gaan we naar Zuid-Korea, naar de havenstad Busan. Er zwemt al een morskofke, een haai, in het kanaal. Dat is een haai die het achter prooi, jongens, hier, maar uit zeewaai. En is elke dag troffen zin dat kanaal inzwom en kende net meer uitkomen. En dat zorgt ervoor dat deze haai een toeristische attractie worden is daar in die Zuid-Koreaanse havenstad. Er zijn ook iets van 600.000 mensen die hebben schoen, of bezocht in elk geval, om te kennen dat ze een glimp van die haai opvangen konden. Het had een enorme boost, Joen, om de populariteit van Busan, van die havenstad. Ik de burgemeester van die stad, die is, die vindt het eigenlijk wel prachtig. Hij is zo schattig en zo mooi. Het is in een lokale krant te zijn. Nou is wel een haai, in van 3 hele meter. Ik zou er net naar zwemmen graag willen. Maar Claire, ze hebben wel zijn, de deskundigen van die haai moet eigenlijk wel weer rond naar zee, want hij krijgt wat er iets, dat vindt er in dat kanaal net. Dus zeg maar, wetterstralen hebben ze hem al bezocht de waai te krijgen, dat het net holpen. Want de boten die de wetterstralen dan veroorzaakten, dat doet het er lekker onder terug. Nou, ze is een goed net spannen en om op die manier, waarom naar zee beziekje te krijgen, dat ze morgen al hier gebeuren. Nou, als dat slagen is, dat zien we dan al wat. Maar dan kennen wij vanuit
26: Ljouwert en Zwitserland. Ik net dat al de meer stond van. Misschien binnen trouwens wel. Intussen webcams, Westie High Schenkes. Het zou me niks verbazen trouwens. Maar intussen kunnen wij misschien wel een plaat bedenken. Of Jim eigenlijk. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Een plaat die jet bij dat verhaal van die high, die het verdwaald is. Hè, in het kanaal van Busan in Zuid-Korea. En die het net meer waarom kennen Naise, maar wel waarom Mat Naise. Want dan krijgt het weer een volle honger. Is er een plaat bij betinken? Oma Arie heeft zijn linkerbeen verloren aan een haai in Hawaii. Dat Jerry Kikkelfami. Maar misschien is er wel een andere plaat die we draaien kennen. Ik ben weer heel erg benijd, West Macombs. 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dat is zelfs weer de postbus West. Suggestie trok Jan Kest. En de leukste plaat die in dit kader in Stuart werd, die draaien we. Want een van dit onderwijs.

zou zomaar kunnen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen.

misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al strekt aan zo'n wezen, het zou zomaar kennen.

0: Zodat er nog een vertocht pakketje dat er brocht waard. Troch een 29-jarige man. Die tussen oorhouden is. Hij hing een tas bij, maar zou dat er een bom in siert. Nou, dat bleek er dus net zo te wezen. Slag jouw Pelle Numan, die weer bij de Vleermbasis. Weer in de vorige oor al eventjes bij de lijst staan voor zaken. Hij praatte der ik, maar Steven Komba. Hij is wutvierder van de Marissousee.
1: Een serieuze melding vandaag. Wat voor melding kregen jullie binnen?
2: Nou, we kregen een melding binnen van een man die aan was komen lopen bij de hoofdpoort hier van de vliegbasis Leeuwarden. En die man die zei tegen de defensiebeveiliging van dat hij een bom bij zich had. Hij had ook daadwerkelijk een tas bij hem. Die maakte die open en daarin zaten inderdaad materieel wat leek op een bom of op een explosief. Vervolgens is die aangehouden door de defensiebeveiliging.
1: Ja. En toen zijn jullie manmachtig uitgerukt. Zo'n melding nemen jullie dus dan direct erg serieus?
2: Ja, toen wij hoorden dat die aangehouden was, dus de Marissousee die is gebeld door de defensiebeveiliging, is de Marissousee direct ter plaatse gekomen. Hebben wij de omgeving van de hoofdpoort die hebben we afgesloten.
1: Ja. En hoe zijn jullie toen te weg gegaan?
2: Ja, op dat moment dan komt er een teamleider explosieven en die heeft de melding serieus genomen. En die heeft opdracht gegeven om de EOD te laten komen. En de EOD heeft het onderzoek gedaan.
1: Ja. En nu hangen hier ook zware beveiligingscamera's. Hadden jullie toen ook al direct in de gaten dat er wat aan de hand was?
2: Nou, dat zal allemaal nog uit onderzoek moeten blijken. Op dit moment kan ik in ieder geval vertellen dat die man aan kan lopen. Ook overigens een man die wat verward gedrag heeft vertoond. Daar heeft de defensiebeveiliging gelijk goed op geacteerd. En door ook gelijk de Marissousee te bellen.
1: Om wat voor pakketje ging het?
2: Nou, het was een inhoud in een tas. Wat in ieder geval leek op een bom of op een explosief. Maar na onderzoek door de forensische opsporing van de Marissousee en de explosieve opruimingsdienst Defensie is gebleken dat het niet om een explosief gaat.
1: En weten jullie nu wel waar het wel om gaat? Wat er in het pakketje zat?
2: Nou, dat moet allemaal nog blijken uit het onderzoek. Maar daar zijn we nog mee bezig.
1: En wat voor gevolgen heeft dat gehad voor het vliegverkeer?
2: Nou, het vliegverkeer heeft niet stilgelegen, dus dat is gewoon doorgegaan.
0: Ja, dat zei Steven Komma dus van de Koninklijke Marissousee. Identiteer dat Pelle Numan van Midi Mayhem opnaam. Nou, eind goed al goed, zul je ze kennen, wat dat onbelangert. Wat slot van dit programma onbelangert. Wil ik toch nog graag even van je mijn plaats over haaien hebben. Het verhaal van die haai die verdwaald is in een kanaal in Zuid-Korea. Die dan net bij Wai komen kent. Die dacht, prooi jongen, maar weet dan hoe die bij de zee komen, maat. Nou, hij werd geholpen, toch al een handen meesken. En wij kunnen helpen toch een plaat even te draaien. Plaat naar haaien. 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- trouwens. Maar die van Dijk kende ik nog eventjes bij. En die draaien we dan, hè. Voor een van de samenleving van onderwijs. Maar eerst Paul Simon. Dit is Graceland.

0: Henkje Westen. 100 Helien ongeveer. Nee, niet 100 Helien. 40 Helien misschien 30. In Graceland, de wedding van Elvis Presley verzels. En ja, Paul Simon, die zong dat prachtige nummer daarvoor.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, we maken even ta op het slotstuk. Ik hier het verhaal Sjoen, van dat van die haai daar in de haven van Bhutan. Nee, wie dat Bhutan? Nee, dat wie Busan. Ja, dat mag ik ook goed zeggen. Speciaal Zuid-Korea in elk geval. Er is een haai, een kanaal in zwom. Ik ken het meer waarom naar zee, weet niet meer hoe die er komen maakt. Maar is intussen een enorme toeristische attractie. Goed zijn omdat die toeristen hebben wel bezocht een glimp van die haai op te vangen. En het zwart voor een enorme boost van die haven. Maar ja, het is wel wat sneu voor die haai, want die man natuurlijk bij waarom naar zee. Die krijgt aardig honger. En ja, je weet wat hongerige haaien toch. Dat word je natuurlijk ik weer net maaien, maatje. Wat voor plaats moeten we dit bedraaien? Dat wie de vraag. Even zien, Willy Bornstra. Ha, Willy, die komt mij Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel. Ik vind een hele leuke. Ja, en ik zei het al, hè. Ome Kobus van Amazing Stroopwafels heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii aan een haai. Komt een keer binnen via Johan onder oren. Hij kan nog een keer... Nog je binnen, kom hier even zien. Nou ja, goed. Oh ja, je matten, die kwam ik maar, de suggestie. Wat kwamen nog meer binnen? Een heel soort suggesties trouwens. Ik ben kennelijk heel wat vestjes oer haaien maken. Koos Grandioos, André van Duin, Hi OW, Willem Gjalsma, het die plaat kennelijk thuis. Ik heb hier net, ik heb het er nooit via het, maar hij zal ongetwijfeld besteden. Shark in the Water van Vivi Brown, Saart Marie Swat, meen dat bekend. En Die Moritaat van Mackie Messer. Ja, ik, nou, die blauwe platen weet ik nooit van Jet Hef. Weet ik wel weer van Jet Hef is de suggestie dat Gary LaBorders mij komt. Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum. Wat kreeg je van meer binnen? Na de Haaien van Zoe en Silos. Zijt Gerana. Dat is haar onbelangrijk. Ik een optie. Er komt hij nog een keer voorbij. Don Rosenbaum. Swimming into Deep Water. Er komt Ingrid ten Haven bij. En dit is ook wel leuk trouwens. Die komt hier binnen via Rijn de Nauta. Trouwens net al inig van hem. En die zei ze al hier van lid deze nou eens even jaren. En kun je nog een dat missie jaren kennen? Nee, dat is... Ja. Wist dat het is, hè? Ja, John Williams, hè? De theme from Jaws. Hij kwam een keer binnen. Als je film Sean heeft, dan wist natuurlijk nou al precies wat het was. Maar zei dat de Shen, dat is zo gauw mogelijk uit het water komt. Ik zit die feeling in problemen, bezwaren. De Cincinnati Pops Orchestra kwam, dit is een suggestie, wij, van de theme from Jaws. Hij kwam een paar keer hier binnen. Dank je wel, ik haal je uit. Maar we kennen maar één keer en dat is Joets.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En ik vond dat zo'n leuke suggestie. Hij kwam een paar keer binnen en ik denk, hoe kom je hem erop? Egbert Ludema, ja, ik neem die naam even, want zo kwam maar de suggestie. En hij kwam hier nog een keer binnen. Nee, ik geloof nog één keer als je binnen kwam. Maar ik vond het een hele leuke suggestie. Paul McCartney en Wings, uit njoggetje 73, of 72 zelfs. Hi. Ja, natuurlijk. Dit jonge wijs. Dat hij er mooi werd, dan zit Simone hier aan de knop om te draaien. Dat behoort het al, ja. Dikke ton, hè. Ik bedank je al even voor het hartje. Bedank je wel even voor het insturen. En wens je nog een prachtige waarschuwing. Dit is Paul McCartney, My Wings.

0: zomer op Friesland.
1: 12.8.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelis is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
19: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
13: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
19: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
20: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Morgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
24: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
26: Noordwien.
27: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noordevien op deze wijze, Janne. Ja, ja, ik ben weer te werk aan ons zo'n oeren. En als ze jou wachten weer op televisie. Chips, cola, op de banken, lekker sim. Nee, mooie optredens, praat ik hier straks nog wel even op bij. We zetten nu daar met een fantastische band, Jeroen Friesland bij de Cool Quest en Party on the Block. En we zijn nog even terug bij een fantastisch talent, Maite Veenstra en Half Plaat.

Maite Venstra en Halfplak. Druk dan met de popronde. En ik moet zeggen, overal in Nederland zoest haar waarin publicaties weer omkomen, dat ze toch wel helemaal gek binnen mij, deze Friestalige artiesten. Geweldig, no? Mooi succes, ik dus boeten de provincie van Maite Venstra. En deze heren, ja, Oran de Vreed, weer de plaatpresentatie van Asbest. En deze heren, moet ik eigenlijk zeggen, ja, die ken ik best wel eens vierkomen in heel Nederland en net alleen in Friesland. Hoi!

Asbest van de Rijplaat. Hobby geen garantie. Of geen garantie, mag ik eigenlijk zeggen in het Neder-Saxisch. En ja, prachtige titel van het noemer. Hey, ja, mooi. Dan ben je gauw klaar. Nou ja, bij deze. Ik had een mooie sfeerreportage trouwens van die cd-presentatie. Oron de Vreed. En ik zeg cd-presentatie, ook weer het vinyl-presentatie. Ja, ik kom prachtig mooi op het oldschool zwarte vinyl te lonen. En dankzij de man van Hoenekop trouwens. Die er zich aardig mee bemoeid had. We kregen erom in het riet. Iets rustiger. De Feet Warmers. Een smorebij.

De Feetwarmers, ja ja. Ja, die gaan wel mooi naar Lidenskip. Wat de muziek onbelangt. Smoor op die. De, ja, hoe naar Lidenskip spritsen ze binnen nog. En ze brengen nog steeds mooie nummers voort. Ik had hoe wij maar van de werf. Jirti en mij, dunne.

Wijma, van de Werf en Jerry Jermey, de nacht. Aanzien shoppen we even door de grens. Richting Grace, ja, veel leuke releases hebben. En dan heb ik nog een muziek van de Homesick en Mom's Name en Thijs. En nog een live-opname van de Hoenekop. Want die, met een jongen op televisie te zien, we doen toch even radio eerst. Ja, mooi toch? Wat hebben we voor jongen nog meer? Rada, geweldige jongeres hier uit Frieslandwijk. Hielpen om correct te wezen. En ja, we doen nog volle en volle en volle meer. Want mooie reportage met Marit Nygaard. Gaat te krijgen met de popronde die dit weekend in Ljouwert is. Eerst maar even naar een Nederlandstalig noemer van Erik van der Veen. Hij mailde me, zei stuur maar op, dan draaien wij het in Noorderwind.

Erik van der Veen, lafaard van de stad. Het is ook van origine Ljouter, tenminste, en zo vond ik dat op de social media kanalen. Even, zien we dat met een column nevens mij. Nederlandstalig noem ik het draaien graag. En dan is de stap naar het Greenstalige net zo grut. BLX hit dit. Ja, praat ik je aan nog wel even nog bij. Maar maal fel om, dat is wel lekker noem ik je, hè? Ugrunje.

Ja, buur leuk. Komen ze nog eens door de grenzen. En in dit geval is het glurend bij de buren, bij de grenslanders B en Lex. En dat zit dan van Alex Lutjboer en B. Schmal. Ha. Nee, dat klinkt als Duits. Dat maken we maar net wel. Blauwe Grunning is nog goed. Maar ik vind het een tof noemer. Maal, vel, om. Of toch bezig binnen mij wat noordelijke muziek. Zit ik even naar Drenthe. Kom even bij Martijn. En die had ik een soort van duetje opname. Bij Ronald Jongsma. Op Sint-Drents.

0: Drentse, Martije en Ronald Jongsma. Ik weet niet waar die wij komt. Jongsma klinkt wel erg Fries. Maar ja, het kan zomaar ergens over wij komen. Dat rekt net daar. Mooi nummer. Laat maar zien. We draaien het in deze aflevering van Noorderwiem. Straks dus op televisie op Mjouwe 8. We zijn er natuurlijk 24/7 on internet. Ja, dat klinkt internationaal. YouTube.com/Noorderwiem onder oor. Goed. Even naar Thijs. Die had in Ljouwert wennen. Nefens mij wennen die nou in Grijnsland. Even, die had heel Nederland terugreizigen. Toffe gast, toffe muziek. Hier die mij in mij.
1: Volgens mij is mijn energie nu wel op orde. Lauwwarm is het water waarmee ik je wil ontdooien. Gevoel van jou missen overvalt me soms nog erg. Ik zoek elke weg naar binnen. Shit, ik bouw het paard van Troje. Het is lastig als ik wakker word in ochtend en ik hoor geen goeiemorgen. Las een stukje in mijn dagboek van het afgelopen jaar, waarin ik schreef dat jouw gedrag me vaak liet denken dat je me haat. Laatste jaartje samen voelde als een koude oorlog. Alles voor jouw warmte, dus ik hield de kou verborgen. Onder dekens stoppen, zand erover. Wegkijken, hand erboven. Je kunt nu niet meer langs me komen, maar ik heb dit nog niet af.

Thijs, T-A-Y-S. Ja, ja, en in mei. Met je ja, noordelijke roots. Ja, kijk, dat zou zissen. Ivan, even ja, die lang hier in Ljouwtum hangen. Ik vind het geweldig talent, zis ik hem er even bij. Waar het talent net meer hoeven te bewijzen binnen de heren van de Homesick. Nou, je album is uit. What's up with all die Shangri-La's. Ik ga altijd de neiging om het om te draaien. Dat niks. Nijwerk, nijalbum. Love of the Leash.

Sick Door Dokkermans gaat er een hele mooie plaat van maken. Nogmaals, zit wel op de streaming session. En ja, dit weer een mooi voorbeeld van echt mijn dikke knipoog naar de jaren 80. Love of the Lease. We besluiten dit programma mij alvast. Ja, fabrieke voor de televisieshow Jong om jou wachten een uur lang Noorwien. Mij onder oren een optreden van Rada en een reportage over de popronde die door dit weekend Ljouwert weer roeien. En ja, een van de artiesten mij Drentse Roots, die werkt in Burgin Grijsland, komt naar Ljouwert daar. Marit Nigaerts, die had van Witletten, die had in het Noorderplantsoen even een mooie feske van mij spelen en het verhaal die van haar muzikale carrière. FN, en natuurlijk het optreden van de Hoenekap. Ja, het festival komt er voor ons, Santje en oktober. Wees erbij, want ze waren jouw Steve, het verkochte rijtje. Van al je oren bands, dus dat werd weer feest in Drachten. En die doen daar komt dubbel op bemuut. En ze zijn nog bezig met demo's. Drok, drok, drok. En het weer echt weer een feest om ze in de studio te hebben. Live in Orwin, de Hoenekap. Jong, op televisie. Van al jouw wachten. Hoi.

Ik hang een kroegje in een houten gehaag. Ik denk net al de gek en ik zil mijn gedrag. Aan de bar zit een mooie, aan tafel de vrouwen. En om aan mijn reden, waar ik zit een gang. Na die vrouwen wie een wees, met verse bloed.

Oh ja, het is wel waar, Sophie. Ik denk dat ik maar even bij je moet. Maar mijn mondje van de reclassering. Die zal ik wel weer naar blijven wijzen. Nou ja. Maar ik ben kwart maar even op vakantie, denk ik. Kost een inwoning.

Hier van de week ook wat. Oor onder mijn je. In eerste werkdag bij scheepswerf Kalsma. En ik mocht wel samenwerken met Romke. Meneer, ik werk hier al 30 jaar, dus ik weet alles beter, Sanny. En we moesten secties koppelen. En ik hier zei, kijk hoe die Delsjoen schaling en om tegen. Ik denk, nou, dit staat er mooi voor. Screw je vast, die rotzooi, hè? Dus ik doe mijn prikker in de tang en ik begin te schroeien. Kom de Romke daarom. Ah, jongen, en dat kan dan net vast en we moeten eerst lezen hier. Ik zei, jongen, als we hier de hele boel uitlezen erin moeten, dan ben we een van de meidje, ben we nog net ontlasten. Dan word je een dikke, domme, achterlijke barg. Ik zei, pagina op je, meiding hoge spook.

gewoonde. Eenmaal later komt er Romke er weer aan, hè. Die smarige brunwerker. Wat had er niet? Had er de voorman mij nog. Ik was zo'n fine barg. En hij begint je mee eenmaal, jongen. Brandde de bij alles los, kroeien, uitlezen.

0: woordje.
1: Het is 9th oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de harmonie. Na een verbouwing van 5 moeilijk in het theater in Ljouwe ter Riep. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Het is 9th oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier oer 8 na.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Boeien, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen litten. Mooi.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
11: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest... die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
10: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid... in het programma De Slimste Mens... In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt... voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt... omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten... maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed... is 5 jaar cel geëist... Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Alleen bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke weekend werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor zit dat ik niks op tv.

0: als de Jungfalt uit Friesland gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 12.8.12 FM.
0: Die soundtrack van de Jung.
1: De Jung van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
2: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
2: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Kom, liedje, zong van mij, nu mast u gauw op bed. Beer bolu is verdien, die neeg is binnen zet. Nog even kroepen, ja, het liedje, joh, bliuwt om. Maar

dag liet ze zon voor mij. Door sobbest in die dream. Hoe lang zal cola stik of chips voor de volsteen? Nog even kroepen, ja het liet ze leuk bloed on. Maar lekker koesel liet ze zon een tuur ontmoen. Door liet ze zon voor mij het mooiste wie beslist.

tijd zong voor mij. Nu mast u gauw op bed. Beer, bolo is wat dien. Die neegjes binnen zet.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ont keust, van toneel ont boetenactiviteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ont stolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Swos wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond twee jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
2: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Er wordt nog gewoon handhaven het in permanente bewenning op vakantieparken. Een deel van de Friese gemeenten die negeert daarmee het verziek van minister Boekhalter O'Sullivan om daar voor eerst waarom hardend mee te wijzen. Dat blijkt uit een enquête van de regionale omroep met de NOS. De minister wil dat gemeenten de nieuwe landelijke aanpak afwachten, onduidelijk is hoe die uitvierd wordt. Maar wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland die wil dat handhaven in net opjaan.
1: Waarom slaan je met het verziek van de minister eens in de wien?
2: Nou, laat ik beginnen door te zeggen dat ik me goed kan voorstellen op het moment dat je woningnood hebt, dat je naar een oplossing zoekt en dat dan een vakantiepark ook een oplossing is, zodat je wel een woning hebt. Alleen in Zuidwest-Friesland zijn we van mening dat je van een vakantiepark eigenlijk geen woonwijk moet maken. Nou, en daarom zijn wij ook tegen het permanent vestigen op een vakantiepark. Ja, dat betekent ook, als je dat niet wil, dan moet je ook gaan handhaven.
1: En hoe doe je hem dat dan?
2: Nou, wij doen dat eigenlijk alleen op het moment dat wij klachten krijgen. Want we begrijpen heel goed dat er vaak een noodsituatie is. En dan ga je niet de strenge gemeente uithangen. Want dan hebben we nog wel andere uitdagingen waar we op willen handhaven. En dus vaak op het moment dat wij klachten krijgen of opmerkingen, dat we dan even het vakantiepark opgaan.
1: Maar waarom had het dus een meisje dan hinnen?
2: Ja, dat is dan de uitdaging. Hè? Dus wij vinden ook dat je daar veel woningen voor moet bouwen om dat op te lossen. En daarom zeg ik ook, we sturen ze niet direct het huis uit. Hè? Maar we moeten wel kijken met deze bewoners van nou, waar heb je dan een plekje om te gaan wonen.
1: Maar stel dat ze er al 4 zitten.
2: Ja, dan heb je al je een beetje ingeburgerd. En dan nog zullen wij het gesprek moeten gaan voeren dat het gewoon niet kan.
1: Dus jou hebben op dit stuit net rol hoeveel mensen permanent hier op de vakantieparken zitten in Zuidwest?
2: Nee, want die worden niet geregistreerd. Ik ken ze niet.
1: Ja, dus dan zoon je juist ze. Dan mast van door tot door om erachter te komen hoeveel mensen permanent zitten. En net wachten ze dat er een melding van maken wordt.
2: Ja, en dan ga je de balans opmaken als gemeente van hoeveel meldingen krijgen we nou? En hoeveel klachten krijgen we nou? Of worden ondernemers, komen die bij ons op de lijn van goh, ik wil mijn vakantiepark inzetten voor permanente bewoners. En dat gebeurt nu niet. Dus op die manier behouden wij ook de rust. En dan wil ik ook nog de menselijke maat hebben op het moment dat iemand ergens permanent woont. Ja, hoe ga je daar dan een maatoplossing voor zoeken?
1: Is het van Jim echt dreig?
2: Nou, wat het dreig maakt is dat de minister soms het Rijk soms met voorstellen komt die in de praktijk niet uitvoerbaar zijn. En daarnaast niet altijd het probleem oplossen. Want het probleem zit gewoon, we hebben te weinig woningen. Ga daar nou je middelen op zetten, je geld op investeren. Zorg dat wij versnellingen krijgen in procedures. Want dan, de gemeentes willen wel bouwen. En de markt, de aannemers, die staan te popelen om los te gaan. Dus daar zit de oplossing. En niet weer van, nou, we gaan pleisters plakken door een vakantiepark om te bouwen naar een woonwijk.
0: Zei wethouder Michel Rietman van Zuidwest-Friesland. Op de Hildenberg, Bapelske is dat, waar je meestal al jaren permanent in een recreatiewenning. Verslagjouwer Johanna Brinkman sprutst daar op het park met 12 bewenners. Hoe haar een situatie?
3: Mijn naam is Anita Hertz.
4: Dieneke Mandema.
1: Jullie wonen op een vakantiepark?
3: Ja, inderdaad. Permanent.
1: En is dat dan ook illegaal?
3: Ja, dat zeggen ze, dat het illegaal is. Ik vind het niet. Ik maak mezelf bekend daarmee. En iedereen weet het ook bij de gemeente. Dus ja, dan denk ik, ik ben gewoon legaal. Ik ben ingeschreven bij de gemeente. Dus hoezo illegaal? Ik ben niet verstopt.
1: Ja, maar de situatie die nu speelt, zet het wel weer in een ander licht.
4: Ja, dat klopt. Door de minister nu de aangekondigde uitwerking van het beleid, wat ze voor ogen heeft, zal er weer opnieuw gekeken worden en ook weer opnieuw naar de term illegale of permanente bewoningen gekeken worden. Dus dat komt toch weer in een nieuw daglicht te staan. En ik denk dat dat verstandig is, want een situatie van 22 jaar geleden naar nu, ja, dat is gewoon ook weer een hele andere gezien alle woningnood die er is. En dat geldt ook voor de bewoners op de Hildenberg.
1: Want u bent 22 jaar geleden hier komen wonen.
4: We hebben 22 jaar geleden de woning gekocht. We waren de eerste die de sleutel in ontvangst nam. Dus dat was wel heel erg leuk. En sinds 2021 hebben we ons ingeschreven in de gemeente.
3: Ik sta 8 jaar hier nu ingeschreven op de Hildenberg. En meestal denk je er nooit over na. Je hebt een lekker huis en je woont hier lekker. En je hebt het hier gezellig, een leuke sociale omgeving. Ik heb hier ook werk gevonden. Maar af en toe speelt het weer op. En dan krijg je toch weer iedere keer dat je denkt, ja, het is niet definitief. Ze kunnen me eruit zetten. Het blijft toch altijd die onzekerheid die je houdt.
1: En is er wel gehandhaafd in het verleden?
3: Nee, ik heb nooit hier mensen in de bosjes zien liggen om te kijken van hoeveel tandenborstels staan er bij mij in de badkamer en wat doe je allemaal. Dat is hier nooit geweest, nee.
1: Maar wel brieven van de gemeente, toch?
4: Ja, we hebben ergens in, ik weet het jaar niet meer, maar sinds 2021 zijn er dus een aantal zaken veranderd. Hè. Toen had de gemeente opeens bedacht, we gaan van de Hildenberg een verhuurpark maken. Dat gaan we revitaliseren. Toen hebben we inderdaad een brief gekregen met een dreiging van van betalen, een dwangsom. Ik weet niet meer precies hoe dat geformuleerd staat. Het goede nieuws is wel dat de gemeente ook echt zijn handhavingsproces heeft opgeschort naar aanleiding van de aangekondigde instructieregel van Mona Keizer. En nu is dat natuurlijk van de baan en Boekelt heeft haar eigen visie erop. Nou, helemaal prima. Dus ik vind het heel verstandig wat de gemeente Oost-Stellingwerf doet. Laten we eerst afwachten, tenminste dat is mijn indruk, hè. Laten we eerst afwachten hoe dat beleid uitpakt en het dan weer oppakken.
1: Zijn jullie bang dat jullie er uiteindelijk toch uit moeten?
3: Nee, ik ben niet bang. Absoluut niet. En ik kan het me niet voorstellen.
1: En hebben jullie dan een plek om naartoe te gaan?
4: Ik denk dat dat voor ieder individu verschillend zal liggen. Maar mijn man en ik zijn daar niet angstig op. Wij verzinnen wel weer wat. Maar laat het helder zijn, wij zullen deze woning niet verkopen. Wij zullen hier gewoon blijven. Wij kunnen hier gewoon 365 dagen recreëren. Ja, dus ik maak me daar geen zorgen over. Nee.
1: Nee, dan zou je juist weer de woningmarkt belasten, zeg maar, door dan ergens anders te...
4: Nee, absoluut. Daar moet je ook voor waken. Want als deze mensen allemaal hier niet meer mogen ingeschreven staan, dan gaan mensen allemaal een andere oplossing zoeken. En dan zijn er tal van. Maar ja, dan moet je ook afvragen, wil je dat? En dat is niet om te dreigen, maar dat is gewoon de feitelijke situatie. Er zijn geen woningen voor zoveel mensen die nu op recreatieparken wonen. Dus ik denk dat het heel goed is dat je per setting moet kijken van wat is de beste oplossing.
5: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
6: Dit is de die voorbij.
0: Tientallen Friske basisskwallen die zullen bij elkaar de kwaliteit van het onderwijs onderzoeken om ze van elkaar te leren. Daarbij wordt ik zien naar de kwaliteit van het onderwijs in de Friese taal. Collega's van Verskate Skwallen komen daarom takken meer bij elkaar op bezitten. Bernard Winsemius is een van de projectleiders die dit opzet had. En hij leidt uit wat het praktisch zien inhoudt.
7: Er is een op Skwallen of er is een met hun in de klasse. Maar docenten heb ik een gesprek met de auditoren, waar ik aan de meesten kan vragen hoe gaat het bij hem op Skwallen, hoe gaat het met de visie, hoe is dat deel zetten. Wat ben je in speerpunten dit jaar? En het kan ik zo wijzen dat er een gesprekje is met de band over hoe het op Skwallen gaat met veiligens of orenzaken. Dus dat zo'n opties wijzen kennen.
8: En wat nou als auditoren bij een Skwallen komen en die denken van nou, het Fries onderwijs, is je net helemaal in de hek, het klopt het net helemaal, wat gebeurt er dan?
7: Nou, in wezen is dat aan de Skwallen zelf. Wij maken een foto ten opzichte van het kader. En een van de onderdelen daarvan is ik het Fries. Een Skwallen zou ik vregen kennen. Hè? Wij binnen aan de gang wist met het Fries. En wij willen dat je hem daar even extra naar sjoggen. En dan is eigenlijk hetzelfde speeltje weer. Dat er een foto maken wordt ten opzichte van het kader. En dat de Skwallen uiteindelijk zelf bepaalt van hoe gaan wij om met het advies dat wij kregen vanuit die audit.
8: Ja, dus het is echt alleen nog een advies. Ik ben geen consequenties die erom vasthingen.
7: Nee, er zitten geen consequenties aan. Wij zijn geen inspectie, om het zo maar te zeggen. Wij zijn auditoren die het eigenlijk de Skwallen een spiegel voorhouden. Als het gaat om de kwaliteit. En wat wij in de praktijk hebben omzoeken.
8: Hoeveel Skwallen doen er mij?
7: Dit hier in Holle ben er ongeveer 50, iets meer dan 50, dacht ik, audits gepland. Maar iets over 24 auditoren van een aantal verschillende stichtingen. Dus dat is een heel mooi aantal om uit te starten.
8: En wil je hem dit letterlijk nog uitreizen?
7: Besturen hebben al zo'n weer geïnteresseerd. Wij willen letter een hekje of ruzie is dit net het moment. Maar wij hopen uiteindelijk natuurlijk dat dit voor heel Friesland een werkwijze wordt waar iedereen van profiteren kan. En dan vooral de band in het bijzonder.
8: Marloes Eido, beleidsadviseur kwaliteit. We zien in een Skwallen in Boelens Lenen. Daar ben de leerlingen al druk dwaande mij het trijentalig les krijgen. Jim Tochten, wie moet oeral dat Friese onderwijs op water krijgen? Wat is eigenlijk precies de aanleiding voor deze actie?
6: Nou, de Fries is een onderdeel dus maar van het auditeren. En nou, het is momenteel natuurlijk hartstikke actueel dat er naar je kerndoelen er binnen en dat het weer extra aandacht krijgt. Maar dat is net de aanleiding om te auditeren. Dat is meer de kwaliteit van het onderwijs, maalkoor dragen en versterken.
8: En dat is provinciebreed?
6: Ja. Ja, elke school, elk bestuur komt uit van speciaal onderwijs tot christelijk onderwijs, basisonderwijs, alles.
8: En waarom waarom heb je dit betocht op deze manier?
6: Nou, in de praktijk blijkt eigenlijk dat er zoveel expertise is. En hoe mooi is het als je met een frisse blik is buiten de grenzen van je eigen organisatie kennis en. Ja, en dan wil ik graag een broekmaatje van die expertise. En ik als bestuur of school het heel goed zicht op de kwaliteit hebben. En toch even zien, waar zitten nog blinde vlekken? En dat is mooi dat er nieuwsgierige vragen kunnen gesteld worden. Terug iemand oor, terug een auditor. En dan is het aan de school om daar maar aan de slag te gaan.
8: En binnen het dan bestuursleden die het gewoon zien gaan bij oren squallen, moet je echt een opleiding volgen naar auditor? Hoe zit dat?
6: Ja, het is voor de bedoeling dat ze een accrediteerde auditopleiding doet. Dus 2 jaar oorlier. En dan heeft de expertise wat u betreft om een goed beeld en een eerlijk beeld te schetsen over de kwaliteit op een squallen.
9: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven.
5: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de Die voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Die Tjerkstadiel is de eerste gemeente van Nederland die het begint met een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Die jongeren helpen moet om online ronselen te herkennen en warmer te wijzen zijn criminele verliedings. Heel iets vaker worden de jongeren via social media benaderen voor lietseputjes, als het bezorgen van een pakketje, het uitlienen van een bankpas of even op de uitkijk staan. En het leek het eerst onschuldig, maar het kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. RTV NOF bracht een bezoek onder school in de gemeente. Derjout Boa en tafelsjochouder Frits Wendt. Joert Vaarlichting onder bij hem. En hij legt uit waarom dat wichtig is.
4: Nou, we hebben een campagne in verband met het aannemen van geld. Heel veel jongeren wordt geld beloofd. En wij willen daar graag de kinderen op attenderen dat ze daar beslist niet aan moeten beginnen, omdat verstrekkende gevolgen kan hebben.
5: En dan is je inderdaad Joop en de Boa die onwezig is. Joert, er is politie onwezig. Wat wil je hem erbij dan bijbrengen?
4: Nou, in ieder geval mocht je benaderd worden door iemand die makkelijk en snel geld belooft, dat je daar niet op ingaat. Ja, je kan wel zeggen van, oh leuk, je kan een paar duizend euro verdienen, of een paar honderd euro, door bijvoorbeeld je bankpas af te geven. En dat is dan dat ze dan jouw rekening willen gebruiken om daar geld op te storten. Vervolgens halen ze met jouw bankpas halen ze dat geld er weer af, die crimineel, en jij krijgt een vergoeding van een paar honderd euro. Maar je bent wel voor de rest van je leven getekend daardoor. De banken die zitten natuurlijk bovenop, ook zulke soort gevallen natuurlijk, om te zeggen van, hé, dat willen wij niet. Dus vandaar.
5: En zie je hem dat ik vaak gebeuren bij de jeugd?
4: Nou, ik kom zelf uit de bankaire wereld wel. En ik weet dat dat heel veel gebeurt. Ik heb een bankaire switch gemaakt naar Boa toe. En ik weet dat dat heel veel gebeurt met jongeren die benaderd worden. En vooral de jeugd die makkelijk om te praten is. En te zeggen van, nou, wij willen, we willen graag geld verdienen. Die loopt de nieuwe schoenen rond, dat wil ik ook. En de moeilijke jeugd die thuis al zwaar heeft, dat zijn makkelijke slachtoffers.
5: En is het dan niet makkelijker om mij alle social media, onbekende meningen samen te voegen, dat het eigenlijk nog sneller gebeurt?
4: Klopt, dat is het ook. Dat zie je dus ook met de phishing apps. De oudere mensen van, nou, mam, ik ben mijn telefoon, dit is mijn nieuwe nummer, wil je even 300 of 400 euro overmaken? Dat er toch nog steeds mensen zijn die erin trappen. Dus dat is logisch, ja.
5: En ja, je nou staat erbij in een oorspreking. Hoe wil je hem erbij in je bereiken? Want ik snap inderdaad dat je zussen kennen van, je mag net samen op Els niet in reageren. Je mag net samen van vreemde mensen yield ondernemen. Maar hoe wil je terugdringen tot erbij in?
4: Nou, we staan hier dus met politie, handhaving en veiligheid. En we laten de jeugd een beetje op ons afkomen van, hey, we hebben al een melding gemaakt dat we hier aanwezig zijn. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat de jeugd ook naar ons toe komt, nieuwsgierig als ze zijn. En daar gaan we gewoon mee in gesprek en dan zien we wat de vragen zijn.
5: En ja, wat vind jij van dit onderwerp? Vind jij het belangrijk om je jeugd bij stil te steken?
4: Zeker weten, ja. Ja, ik vind het heel belangrijk onderwerp. Absoluut, ook omdat men natuurlijk, je raakt voor je leven getekend. Als jij als money donk, een geldezel, fungeert, dus je geeft je pasje af, dan krijg je bij de bank ook geen rekeningen meer. Nou, je hebt tegenwoordig, als jij een baan hebt, dan moet je een rekening hebben, want geld wordt allemaal digitaal overgemaakt. Hoe wil je dan je loon ontvangen? Ja, dat is een heel simpel voorbeeld. Nou, zulke soort dingen, daar willen we de jeugd op attenderen.
5: En je zei al, het gebeurt heel snel. Het is heel makkelijk om zij te dwaan. Wat vreeg je die oplichters dan van je? Wat is de handeling die je dwaanmatte? Wat zie van je verwacht je?
4: In ieder geval, als ze digitaal benaderen, het gesprek beëindigen. En politie inschakelen. Altijd aan het einde, als je zoiets meemaakt, gaan we met de politie in gesprek. Maak een afspraak op bureau of bel met de wijkagent. Van, hey, ik ben benaderd door die en die. En geef het door. Dan kan de politie ook reacties nemen.
3: Een bijdrage weer dat van de collega's van RTV NOF.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
0: Omroep Friesland.
3: Misschien weet je het al, of waarschijnlijk weet je het al, maar op 1 januari 2027 wordt de salderingsregeling afgeschaft. Meestal met zinnenpaneel, die het zelf stroom opwekken mij, die het nou nog oorstreekje in stroom, die ze van de energieleverancier aannemen. Omdat dat aans net meer mij kan dat honderden euro's in tier kostje. Het zou dus mooi zijn als het zelfs in eigen opwekte stroom opslaan is om die letter te broeken. En het kan bijgelijks bij een thuisbatterij. Maar bij het bedrijf Alpha Charging, uw Drachten, dat is een experiment. Maar al een stap verder. Zocht verslagjouwer Arjen Bosselaar.
6: Ja, ik sta in Drachten, in een kantoorgebouw. Daar draait een presentatie. Ik zorg op een grutscherm een hoes, een wenning, lampjes aan, grote bank. Dus dat ik een auto naast mij, een heel soort grote laadpeel. Pieter Boutsma van Alpha Charging. Ja, wat zien we hier eigenlijk?
7: Ja, we zien hier eigenlijk een woning. Die symboliseert ons kantoorpand. Daar wordt energie gebruikt in de vorm van computers, beeldschermen, koffiezetapparaten. Maar bijvoorbeeld ook de laadpaal van een collega die hier staat te laden. En wat je eigenlijk ziet is dat daar stroom voor nodig is. En die wordt grotendeels geleverd door de auto in dit geval. 9,5 kilowatt. En er komt ook wat stroom uit het net. Dus je ziet hier eigenlijk gewoon symbolische weergave van wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt. En dat is iets wat ook continu verandert eigenlijk.
6: En wat er nou dus gebeurt, en dat is wel vrij uniek denk ik, is dat er hier naast het gebouw een elektrische auto stel zet. Die heeft dan maar een speciale lader aansluiten en die levert de stroom van dat koffiezetapparaat, van die jachten, van die computers.
7: Ja, dat is dus het rechterdeel van deze weergave. Dat die stroom op dit moment aan het terugleveren is. 9,5 kilowatt, hij kan iets meer, hij kan zelfs 11. En dat wordt eigenlijk continu automatisch gebalanceerd. We kijken eigenlijk primair eerst wat heeft de woning, dus ons kantoorpand nodig. Die vraag moet altijd voorgaan. En daarvoor gaan we eerst kijken van is daar voldoende vermogen beschikbaar uit de auto. Dat wordt dan als eerste gebruikt, natuurlijk tot een bepaalde waarde. Is er niet voldoende, dan is het net degene die het restant bijlevert.
6: Nou rent 1 januari is de salderingsregeling A. Dit soort ontwikkelingen, komen die daar toch in een stroomversnelling te lonen? Worden die interessanter hier daar toch? Hoe maakt dat zin?
7: Ja, ik denk zeker dat dat zo is. Er zijn een aantal maatregelen die dit jaar al genomen zijn door de overheid om het elektrisch rijden te stimuleren. Onder andere de pseudo-eindheffing, dat zit meer aan de kant van de zakelijke rijder. Maar je kunt hiermee natuurlijk heel goed en met die nul op de meter ervoor zorgen dat je zonnestroom opgeslagen wordt en op een ander moment gebruikt wordt. En daarmee ben je natuurlijk wel de nadelen van de saldering, als je het even op die manier wil bekijken, wel aan het wegpoetsen. En uiteraard kun je hiermee, en ik denk ook dat zagen we in het begin ook al, uiteindelijk draait het wel om de gelijktijdigheid. Het gebruik van je eigen zonnestroom. En op het moment dat je het niet nodig hebt, wil je het even opslaan. En daarvoor is het gewoon heel logisch dat je daarvoor je auto gebruikt. En natuurlijk is het niet altijd bij huis. Dus ik denk ook zeker dat er wel momenten komen waarop we met elkaar moeten vaststellen dat er nog iets van een kleine accu thuis nodig is voor het sluimerverbruik. Maar de combinatie van die twee, daar zal het wel in liggen.
6: Het werkt nou bij Jim hier op kantoor. Ja. Maar dat wil nog net zeggen dat als hier in je binnenkomt, die site, dat wil ik er thuis hebben, dat samen kan.
7: Ja, ik vind het ook wel een beetje een lastige vraag. Want de primaire persoon in mij die zegt, ik wil heel graag morgen klanten hier blij mee maken. Niet zozeer omdat we dat graag willen verkopen, dat is het niet. Maar we worden er zelf blij van, dus je wil andere mensen er ook blij mee maken. Maar we geloven er wel in dat het goed moet werken. En wij zijn vergevingsgezind, maar een klant waar het 3-4 keer is uitgevallen, wat gewoon in deze fase nog kan gebeuren, omdat we even bepaalde dingen nog moeten leren. Ja, dat is niet wat je wil. Want die klant moet erop kunnen rekenen. Dus als je klanten nu krijgt die zeggen, dat vind ik gaaf, dat wil ik proberen, dan gaan we daar denk ik echt wel aan meewerken. Maar om dat op grote schaal nu te gaan vermarkten, dat is lastig. Dus het is experimenteren. Maakt het ook erg leuk. Maar dat vergt ook wel wat uitzoekwerk van wat is nou een goede keuze voor mij op dit moment.
3: Een bijdrage wereld van verslaghouwer Arjen Bosselaar.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: De drie Friese deelnemers, om wat je niet meer kennen, het wereldkampioenschap voor MBO beroepen, hebben een speciale prijs won. De Medal for Excellence, die takend wordt om deelnemers die een uitzonderlijk heeg puntenaantal helden hebben. En de deelnemers binnen Amber van Gosliga van de Hommerts, Rode Smit van Drachten en Gerrie Smeders van de Veenhoop. En die laatste heb ik nou onder de telefoon. Een goeie middag, Gerrie.
2: Ja, goeie middag.
1: Ja, daar ben je kapster, begrijp ik.
2: Ja, klopt helemaal.
1: En wat heeft u uiteindelijk won?
2: Ik had een Medal of Excellence won. Ja, en een Jochen de Plak op de World Championship.
1: Nou, dat mij de wijze, of net?
2: Zeker, dat is dat nooit het heegst behalen toch een kapster uit Nederland op de World Championship.
1: Nou, van het lokweeske.
2: Ja, dank u wel.
1: En zo'n Medal of for Excellence, wat mag ik u ervoor stellen? Hoe zucht die eruit?
2: Nou, die liep het in principe heel erg op de oren, medailles. Maar hij zat een brons-goudig kleurke. En nou ja, die winst dan als bepaald ont een punt naast stellen. Dan is het niveau gewoon boven gemiddeld. En dan krijg je dan weer een medaille voor.
1: Ja, en hoe koos die punten, Helly? Wat moest er voor dwan?
2: Nou, ik heb verschillende onderdelen. Ik moest dan knippen, kleuren, ik opstekken, een baard scheren van een Chinese man. En nou ja, allerlei verschillende opdrachten. En daar kun je dan die punten op behouden. Maar als je zegt, ik hoor naar Hoesto, die ondertussen gedraagt is, maar als die een goede workhouding haast en netjes werken en zo. Dus het is net alleen nog het eindresultaat. Maar ik de hele, nou ja, wedstrijd zelf, waar ze dan naar die zeggen als het wel een beetje goed was.
1: Ja, ik denk niet alleen nog om het resultaat, maar ik om het proces, zullen we maar zeggen.
2: Zeker, ja, daar ben heel veel punten in te houden.
1: Ja, ja, ja. En wat vies er mooi in dit beroep?
2: Nou ja, dat is die creativiteit erin kwietkist. En vooral ik de meesten natuurlijk blijft mij. En dat ze dan bij mij zelfvertrouwen en goed gevoel erdoor weer uitgaan.
1: Ja, ja. En dat WK, de World Skills, zit het officieel wat houden in China, in Shanghai. Enorme stad. Hoe wie het om dat in het gaan?
2: Ja, echt ongelooflijk. Dat is dan aan de andere kant van de vrouwtjes. En dat is echt een hele andere wereld daar.
1: Ja, is die goed ding vernuveren daar? Want het is echt een hele andere wereld.
2: Nou ja, we hier natuurlijk de best in die eigen bubbel. En daar gaan net echt heel volle kinderen van Shanghai zelf. Want de best wel gewoon daar om die wedstrijd te horen. Maar nou ja, van wat we gaan zien is wel echt ongelooflijk. En hoe groot dat er is. En zo'n andere cultuur. Het is echt heel bijzonder.
1: Ja, en nou best dus waarom in Nederland. Hoe zijn de reacties om die heen, op die medaille?
2: Ja, echt heel positief. Iedereen is hartstikke grutsk en ikzelf natuurlijk ook. Dat weet ik echt weer een feestje om tussen te komen.
1: Ja, kijk me in denken. En nou, ontwerp als kapper of nog net?
2: Nou ben ik alweer aan het werk, ja. Ik zit nu in de salon in deze zaag.
1: Oké. Nou, bij de medaille onder morgen of net?
2: Ik haal hem al bij me, ja.
1: Ja, dat dacht ik. Ik zo'n goed bij me horen. Dat zou ik weer net alle dagen. Hartstikke bedankt dat ze even op de telefoon weer is.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Oké, dank u wel. Gerrie Smeders, wie dat van de Veenhoop. Dit is mij om de World Skills in China, in Shanghai. Is een soort van, ja, wereldkampioenschap van MBO beroepen. En zij is kapster. Verzinnen daar een Medal for Excellence. Eindig op het jochende plak. Dat is het heetste plak dat ooit een kapster daar op die World Skills uit Nederland helle had. Dus een hele puike prestatie.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Ont overvoeren.
0: De dag voorbij. De Partij voor de Dieren is net altijd goed voor de mensen die actief binnen die partij. Dat staat zetellid Frederike Kossen. Ze maken Joert in de Provinciale Staten bekend dat ze voor de dagelijks uit de partij stapt. Kossen docht dat net samen. Neffens eigen sissen hier Kossen de partij in de partij te krijgen. Maar amateurisme, maar chinwerking, maar ondermining en het schijnen van de integriteit. Bij zo'n partij wil Frederike Kossen net meer jaren. Zo zijn ze in de politiek verslagjouwer Onno Valkena.
4: Wij zijn gewoon als fractie nou, zeg maar, intern tegengewerkt. We hebben te maken gehad met ondermijning. De steun die we gevraagd hebben om dat tegen te gaan, die hebben we niet gekregen. En zoals ik ook al in het persbericht heb gezegd, of heb laten opschrijven, het hele gegeven dat dit andere mensen beschadigt, dat is voor mij zeg maar de druppel geweest. Dat kan ik niet toelaten. Dan moet ik gewoon echt nee zeggen. En ik denk dat het algemene verhaal moet zijn van het opstappen, is dat er is zoveel polarisatie en zoveel hardheid bij het innemen van standpunten. Dat geldt niet alleen voor zeg maar mensen met andere ideeën, andere idealen, politieke opvattingen. Maar dat gebeurt ook binnen Partij voor de Dieren. En ik denk dat je alleen tot samenwerking via samenwerking tot een oplossing voor problemen kunt komen voor Friesland. En als je allemaal op je eigen gelijk blijft staan, dan gebeurt er gewoon niks.
3: Het beeld wat je oproepen is dat de Partij van de Dieren goed is van de bisten, maar wat minder goed van de mensen.
4: Nou, dat vat je goed samen. Ik heb op een gegeven moment commentaar gegeven bij een overleg dat als je zo met mensen omgaat, hè, mensen ondermijnen, mensen negeren, lelijke commentaren op social media. Als je dat doet, hoe kun je dan goed zijn voor dieren? Ik vind dat het gelijk is. Dat als je goed gaat omgaan met mensen, ga je goed om met dieren en andersom.
3: Dus ja, moeite met de bedrijfscultuur binnen de partij.
4: Ik denk niet dat het een bedrijfscultuur is. Ik denk dat het veroorzaakt wordt door een relatief kleine groep mensen. Als het gaat over wat bij Partij voor de Dieren wel zou moeten veranderen, dan is dat eigenlijk het professionaliseren van de partij, waar Esther Ouwehand al toe heeft opgeroepen in 2023. En waar we helaas nog heel erg weinig van hebben kunnen merken. En even voor de duidelijkheid, ik had dit liever niet gedaan. Maar als mensen om mij heen beschadigd worden, dan heb ik geen keus.
3: Dus ook in Troch als statenlid, in elk geval rond de verkiezings van Maarten Kamier?
4: Ja, dat klopt.
3: En had ik nog ambities voor de NAI?
4: Nou, we zijn met een aantal mensen aan het praten om te kijken wat we gaan doen. Het zal in ieder geval een inzet zijn op dieren, natuur, maar eigenlijk ook op het gebied van rechtvaardigheid en democratie. En welke vorm het gaat krijgen, weet ik niet. Maar deze afgelopen maanden waren wel even een rollercoaster. Dus ik wil morgen, 1 oktober, wil ik even bijkomen.
3: Ja. Dat gik je net in de koren kleren zitten, dit?
4: Nee, dat klopt. Ja, maar ik heb wel eens begrepen van Kees Buysman dat optimisme toch echt een noodzakelijke voorwaarde is om dit soort werk te kunnen doen. En dus mijn motto is ook vrolijk voorwaarts.
3: Want een van jouw wapenfeiten, wat die me nog bij zit, wie een moosje in provinciale steden, dat de provincie moet actief campagnes vieren op het moment dat de simmertijd begint. Want er binnen meer onriedings bij bisten.
4: Ja, dat klopt. En daar zijn we nog steeds mee bezig. En ik denk dat we dat, en ik weet niet wanneer. Kijk, de politieke molens, en dan heb ik het niet over windmolens, die malen nogal traag. Maar uiteindelijk schuiven we steeds een beetje meer op. Je ziet dat er gewoon een andere houding is ten aanzien van dieren. Vanmorgen is er nog een petitie aangeboden tegen kattenafschot. Er zijn al meer dan 80.000 mensen hebben dat al ondertekend. Er is geld vanuit het Rijk om kattenafschot tegen te gaan. En ik denk dat een hele mooie zaak is als we dat voor elkaar krijgen. Ook voor de eigenaren van de katten, want daar komt soms een kat gewoon niet thuis. En wie wil dat?

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Nou, waar het gek is op fietsen, maar nog even opletten. De gemeente Ljouwert is op zoek naar een fietsborgemaster. Die maakt het fietsgebruik in de gemeente flinke impuls, Jan. Om de perfecte kandidaat te vinden, ken meestal haar op, Jan. En daar kiest de jury dan een winnaar uit. Een van de juryleden is nu aan de telefoon. Dat is Kees Maurits van het Fietsersboen. Een goeie middag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, is het nou echt nee dat er een fietsborgemaster komt om het fietsen te promoten? Want volgens mij fietsen de meeste mensen sowieso al.
4: Nou ja, misschien ook wel daarom. Hè. Fietsen is hartstikke groot in Leeuwarden. En dat willen we graag zo houden. En dat mag best wel wat meer cachet krijgen met een fietsburgemeester. Ja. Iemand die voor het fietsen opkomt. En die eigenlijk een grote rol speelt in de samenleving als een soort fietsambassadeur.
3: Dat ben je toch eigenlijk al als Fietsersbond?
4: Nou, wij Fietsersbond, wij zitten nogal sterk op betere infrastructuur, meer als een belangenorganisatie. Ja. Maar zo'n fietsburgemeester, die zal zich ook wat meer met vooral de wat zachtere kant van het fietsen bemoeien.
3: De leuke kant?
4: Ja, leuke kant, leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan misschien het organiseren van een Friday Night Ride. Of het organiseren van bepaalde straatexperimenten. Of een dikke bandenrace door een wijk. Ja, die is wat meer eigenlijk in de gemeente. In overleg ook met buurten en wijken. Van hoe kan je fietsen nou nog leuker maken?
3: Oké. Okay. Hey, stel je denkt van, nou ja, god, dat lijkt me leuk. Ik wil fietsborgemaster van jou te worden. Wij maast dan voldwan. Wat maast kennen om dat te worden?
4: Nou, op de eerste plaats moet je echt wel wat van fietsen houden. En daar eigenlijk ook graag over praten en mensen kunnen enthousiasmeren voor het fietsen.
3: Oké. Okay.
4: Dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden.
3: Ja, en telst ik maar eens een elektrische fiets heeft of maar het echt een ouderwetse niet meer?
4: Nee hoor, uiteraard. Dan houden we steeds minder fietsen over.
3: Ja, precies.
4: Elektrische fiets is een doorslaand succes. En die horen er zeker bij.
3: Oké, die man is mij dan. En een fietsborgemaster van die auto. Dan heeft een ambtsketting om. Hoe solliciteer je nou op deze functie?
4: Ja. Dat kan via onze website. Dat is friesland.fietsersbond.nl/fietsburgemeester. Daar kan je je aanmelden. En later nemen wij dan contact op hoe de volgprocedure gaat verlopen.
3: En hoe lang bist dan fietsburgemeester, als dat wust inderdaad?
4: Nou, we vinden dat je minimaal 1 jaar fietsburgemeester moet zijn. En dat kan zeker ook langer. Maar 1 jaar is wel het minimum.
3: Oké, nou dan hebben we dus een waarnemend burgemeester in Ljouwert. We hebben natuurlijk een bennenburgemeester in Ljouwert. En dadelijk dus ik een fietsburgemeester.
4: Hoe mooi.
3: Ik vind het fantastisch. Hey, Kees Maurits van de Fietsersbond, dank u wel voor het verhaal. En een soort succes met de ziektocht naar die fietsborgemaster. Ik hoop dat ze erin vinden.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
3: Al meer dan 20 jaar zwerg het Nico Silvius ervoor dat de Nederlandstalige muziek in ons land te jaren is. Hij doet dat via Radio NL vanuit Snits. En dat ik goed voor een prijs die de Juste Jong won op de Buma NL Awards. Of de Juste Jong, wie dat alweer. In Tilburg kreeg hij best een mooie onderscheiding. De Industrie Awards 2026 van zijn heel lange inzet voor Nederlandstalige muziek. En Nico Silvius is nu aan de telefoon. Nico, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag.
3: En lopwensken maar die mooie prijs.
5: Ja, nou, dank u wel. Het is een prachtprijs, geweldig, zeker. Ja, een opstekker.
3: Wil ik een verrassing van die?
5: Ja, uiteindelijk wel. Ja, zeker is het een vind eigenlijk wel een hele gutte verrassing. Ja, ja.
3: Ja, nou, dat ben de mooiste prijs, die je net opkomt, Sjoerd, inderdaad. Ja,
5: ja.
3: Hey,
5: ja absoluut.
3: Dan heeft hij al minstens 20 jaar 60 dien van Nederlandstalige muziek. Dat het net altijd lieke vanzelfsprekend was, liet het mij.
5: Nee, het is een wereldreis west mooi mijn 30 mooi workers. Want ja, een prijs win je eigenlijk nooit alleen. Een prijs win je eigenlijk alleen maar mooi de mensen om je heen. En
3: ja.
5: Ik haal prachtige mensen uit merendeel uit Friesland voor het on het werk. En dat is prachtig om te zien dat je machinaal een bepaalde dream hebben. En dat wie net makkelijk. En we komen van 4. En dan is zo'n prijs als deze, in deze omvang, en ik Kok Rutte. Dat is natuurlijk fantastisch. En ja, dat is voor mij heel mooi als erkenning. Maar ik vaar de meesten niet eens net krijg ze het werkje als ik.
3: Ja, nee, je dochter dat machine.
5: Onder muziek. Ja,
3: je dochter dat machine al natuurlijk. Maar ik zei, kreeg van het wie net altijd lieke makkelijk. Ik denk dat zo Martin Stuart, ik was in de stream in roeien, Martenhurst.
5: Ja, eigenlijk altijd. Ik ben in alle eerlijkheid, snits is in Hilversum. En als je in snits een bedrouw hebt en het gebeurt in Hilversum, dan heb je sowieso steenhoud 4-0 achter. Maar dat maakt het mij net zoveel uit. Ik ben van net lullen maar poetsen. En we gingen gewoon altijd terug en we verzinnen wel weer wat. En het leven is als radiomakers, zeker maar Nederlandstalige muziek natuurlijk, net makkelijk maken. En met een soort weerstand gewoon in de oude 22 hier.
3: Waar kwam die weerstand vooral waar dan?
5: Nou, een deels jaloezie. We hebben er nog een oren stewarder in Nederland, hier het 100% NL. En die hebben toch jarenlang proberen om u zes maar het zwijgen op te lezen. Omdat ze op hun manier vinden dat wij altijd oneerlijk radio ontmaatsen weer. Nou, dat is hun net lukt. Daarom winnen we er nog steeds. En door we nog steeds weer van stingen. Maar dat ben je een makkelijke team geweest. En corona had ik net echt voor u een hele makkelijke tijd geweest. Ja, als de bedrogen al je ticht binnen, dan binnen er geen advertentieinkomsten. Ja. En uw stuurder, die moet helaas wel de rekeningen betalen van de advertentieinkomsten.
3: Ja, dat weer moeilijk. Die toch hem de hollen op het wetter houden. Hoe heen we dan dien?
5: Ja, ik ben iemand van, ik jou nooit op. En ik denk dat dat ik echt een deels om het personeel en de MyWorks ooit te danken. Dat we altijd weer ergens iets vinden om te proberen het in de los te horen. Dat het nou is, mooi leuke merchandise bedenken. Wij hield mijn verzinnen kennen. Of een groot festival op een grassfield neerzetten.

0: Wat wordt je doorgeraakt, Herre?
1: Ja, ja, dat is, ik ben daar mooi opgegroeid thuis. En een deel van de mensen die snits, die ben er ik maar opgegroeid. En ja, dus kreeg ik mooi een voetballer. Een voetballer wil voetballie. En iemand die van, bij wijze van spreken, van postzegels houdt, die wil postzegels verzamelen. Wij horen van Nederlandstalige muziek. Ja. En dat is, dat zit nou eenmaal in je. En radio mooi zit ik in je. En dan giet dat ik wil deels een beetje vanzelf. Maar ja. je moet wel een beetje prettig gestoord werden. Dus is ik altijd als de buurt
0: op het
1: werk binnen. Ja,
0: ja, zeker. Nou, dat bestoot dat ding in, dan denk ik inderdaad. Ja. Ja, ja. Hey, mooi surprise. Het is trouwens net de eerste keer dat ze de Buma Award winst. 2003 is leuk, hè? In de categorie media is ik dan eens een keer zo'n prijs doen. Nou in de industrie, dan is het een prijzenkast, maar weer even leegpoetsen en dit er jij erin zetten.
1: Nou, ik had nog geen kastje. Dat heeft Boshansje, die zegt niet, er moet nou een kastje komen.
0: Dan moet timmeren worden.
1: Er moet timmeren worden. Nee, maar dit is wel echt prachtig. Ja. Ik ben hier echt heel grutsk en trots op. Ik heb ook ooit een keer iets van een grote pier gekregen van een oren, uit een orenhoek van mijn inzet van Friese muziek. En die hak ik nog ergens op zolder lezen. Dus het wordt nou die dat ik de boel een beetje bij elkaar scharrel.
0: Nee, stalen die handel. Ja, vind ik. Prachtig. Ja. Hey, Nico, dank je wel voor die verhaal.
1: Ja,
0: oké, ooit zijn.
2: Alles wat je Dice mist hebben, juist tussen 10 en 11.
3: Dit is de Dice voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Snijn 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden in het theater in Ljouwerd-Werriën. Siep van de Ploeg sjocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Snijn 4 oktober. Bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier oer achten na. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega vandaag, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel vandaag wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daarvoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. Een gezinshuis in Spanje voor Nederlandse jongeren die zorg nodig hebben moet per direct stoppen. De Spaanse inspectie zegt dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg en daarom dicht moet. Het gezinshuis in de regio Valencia wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. Zo moesten jongeren voor straf urenlang op een paal zitten of kregen ze minder te eten. Daarop begon de Spaanse inspectie zelf een onderzoek. Bij natuurgebied De Bosjes van Peks in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. Het gaat om een jongen van 13 en een jongen van 17. Maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. Een van de jongens werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. Ze gooiden iets naar hem en wilden vervolgens geld van hem hebben. Toen de jongen zei dat hij dat niet bij zich had, werd hij met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Voor de mishandelingen in Den Haag is nog niemand opgepakt. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mats Hadass heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze bijvoorbeeld over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten toen medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar hen overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer nog. Verspreid over het land flinke buien momenteel met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij uiteindelijk rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten dan nog buien. Op andere plekken is het droger. Het wordt in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
7: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVRO TROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: Bette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Rob Trip.
2: Er zijn van die avonden dat het eigenlijk nergens op slaat om iets grappigs te zeggen aan het begin van het oog. Of een wijsneuzerige opmerking te maken over de actualiteit van de dag. Dit is zo'n dag, de dag waarop we hoorden dat Paulien Cornelissen is overleden. Hier bij het oog waren we met z'n allen vooral even stil. Goedenavond en welkom bij dit oog. Ja, en daarna dachten we natuurlijk, met wie zouden we kunnen praten over Paulien? Herman wil dat, Herman van der Zandt, en dat is fijn. Over Paulien als collega natuurlijk, maar ook over haar geweldige gevoel voor taal en humor. In Politiek Den Haag is de opperbeste stemming rond de begroting na één dag eigenlijk alweer weg. Wilma Borgman legt straks uit hoe dat komt. En wel volop feest in Irak vandaag, omdat de laatste Amerikaanse militairen daar nu zijn vertrokken. Na 23 jaar gaat alles beter worden daar, vanaf vandaag is de vraag. En Jamaica heeft heel veel strand, maar steeds minder van dat strand is publiek toegankelijk. Twee Nederlandse filmmakers maakten daar een documentaire over en komen straks vertellen wat daar aan de hand is. Maar om te beginnen, een overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 30 september.
2: Een vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv maakt plotseling twee duikvluchten.
3: Suddenly the aircraft was dropping very sharply, like a massive turbulence, and we didn't understand why because we didn't get any alert.
2: Mensen hoorden geschreeuw uit de cockpit. Volgens ooggetuigen viel de co-piloot de gezagvoerder aan. Hij zou hem meerdere malen hebben gestoken.
4: We're here, the plane. We've just taken control of the terrorists. We're about to land. All aboard the flight are healthy and in one piece, aside from the pilot. We need help.
2: Ja, toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Israël sprak al snel over een terroristische aanval en bereidt zich voor op mogelijk nieuwe dreigingen. En inmiddels zijn de passagiers aangekomen in Tel Aviv en beginnen de gebeurtenissen langzaam een beetje in te dalen.
3: It has been a long day. Luckily for us, it's ended, sound and safe, and we are very happy to be here to come back.
2: En Paulien Cornelissen is dus overleden. Hier in Nederland werd Cornelissen bekend als voorvechter van de Nederlandse taal.
5: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van, nou, ik zeg eens wat.
2: Ja, bijna iedere dag op de buis als gevatte jurylid van De Slimste Mens. Een programma waar ze ondanks haar ziekte vorig jaar vol overtuiging aan was begonnen.
5: En wat ik heb geleerd is dat het helpt om hoopvol te zijn, maar tegelijkertijd dat je ook plaats moet bieden aan wanhoop. Omdat die twee dingen er allebei zijn. En vooral heel veel leuke dingen doen. En dat is in ieder geval een van de redenen dat ik hier nu zit. Omdat ik dit heel erg leuk vind.
2: Afgelopen nacht ging een grote groep jongeren in Arnhem met elkaar op de vuist. En dat eindigde in een steekpartij.
6: Die jongen is neergestoken. Die komt hier de koormarkt op rennen. Een collega van mij, een meisje van 17, heeft dus gelijk een doek gepakt. Hij heeft het gesteld totdat de ambulance en de politie er waren.
2: Nou, volgens burgemeester Marcouch komt geen van hen uit Arnhem.
7: Het zijn jongeren die asielzoeker zijn. Sommige van deze jongeren zijn al lang uitgeprocedeerd, dus die hadden hier eigenlijk niet mogen zijn.
2: En de oplossing ligt volgens de burgemeester in Den Haag.
7: Je bent uitgeprocedeerd, je mag hier niet zijn. Dan heeft de minister ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze jongens eigenlijk zo snel mogelijk ook worden uitgezet. En dat gebeurt op dit moment niet en daar heb ik zorgen over.
2: Iets anders, als je niet naar de Efteling toe kan, komt de Efteling maar naar je toe. Moet de 14-jarige Lars hebben gedacht.
8: Ik heb besloten om een Efteling-attractie, de Dans Macabre, na te bouwen in mijn achtertuin.
2: En dat doet de jongen niet gehinderd door enige kennis van zaken.
8: Ik heb een paar YouTube-films gekeken en toen dacht ik, ja, kan ik ook wel. Toen heb ik op school één keer gelast op school. En toen hebben we lastmachine gekocht. En blijkbaar komt het.
2: Hij probeert zo precies mogelijk te zijn, maar er is één groot verschil.
8: Alleen bij de Efteling kunnen er wel 108 in, hier een 6.
2: Ja, hij droomt ervan om later attractiebouwer te worden. Maar eerst even deze nog afmaken.
8: Ik hoop dat hij volgend jaar helemaal ongeveer af is.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dit is het nieuws in de krant van morgen. Als er nieuws in staat, Levi van Eck.
9: In NRC een uitgebreide reconstructie over de komst van het Amerikaanse farmaciebedrijf Eli Lilly naar Katwijk. Het bedrijf in een fabriek van 2,6 miljard euro bouwen voor dieetmedicijnen. Het Rijk, de provincie en investeerders hebben de afgelopen 2 jaar grote druk op de gemeente gezet om snel akkoord te gaan vanwege de werkgelegenheid en economische voordelen. Katwijk twijfelde lang over de komst van de fabriek.
2: Er zijn onder meer zorgen over de omvang van het project en de verwerking van het afvalwater. De gemeente voelde zich uiteindelijk zo onder druk gezet dat het college van BMW vreesde dat het Rijk en de provincie komende jaren geen grote investeringen in Katwijk meer zouden doen als die fabriek er niet zou komen. Toch is de verwachting dat de gemeenteraad morgen instemt met de plannen, omdat de economische voordelen zwaarder wegen dan de nadelen.
9: De roep om PFAS helemaal te verbieden neemt toe. Nu blijkt dat inwoners door heel Europa PFAS in hun bloed hebben. Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat ook bij alle Nederlanders PFAS in het bloed zit. Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid zijn, leidt de discussie over een totaalverbod door de nieuwe cijfers weer op. Lezen we in Trouw.
2: In de Europese Commissie is een voorstel in de maak voor zo'n totaalverbod. Ook milieuorganisaties juichen dat idee toe, omdat mens en milieu er schoner van zouden worden. En de chemische industrie zou gedwongen worden om PFAS te vervangen door andere stofjes. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden stoffen die niet afbreken in het lichaam. Het zit in alles: drinkwater, vlees, vis en zelfs in bier.
9: De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bestuursvoorzitter van de UvA deed dat bij de onthulling van een monument. Daarop staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. Het Parool schrijft erover.
2: Woorden brengen niemand terug, maar onrecht kan wel worden erkend, zei de bestuursvoorzitter. En ook zei hij dat dit besluit nooit zo lang op zich had mogen laten wachten. De universiteit heeft de ontslagen van de medewerkers formeel teruggedraaid.
9: En in de Telegraaf aandacht voor kamperen. Want wie denkt dat je nog altijd met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw moet lopen, heeft het mis. De kampeerder van tegenwoordig wil namelijk veel meer luxe.
2: Allemaal te zien op de kampeer- en caravan jaarbeurs in Utrecht. Caravans en campers met vloerverwarming, airco, zonnepanelen, comfortabele bedden en een koelkast van flink formaat. En wie wil, hoeft tijdens het kamperen weinig luxe van thuis achter te laten.
9: En wie echt wil uitpakken, kan op de beurs een maatje groter. Er staat een caravan van bijna 12 meter met badkamer en een bed dat een elektrisch verstelbaar hoofdeinde heeft. Het imago van kamperen is een beetje creperen is dus niet meer van deze tijd.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
10: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: note to self. Douwe Bob en Note to Self. Ja, Paulien Cornelissen is overleden. Sinds vanmiddag weten we dat. Is enorm bekend geworden als cabaretier, als schrijver, als columnist op de voorpagina van de Volkskrant en de laatste jaren ook als jury bij de Slimste Mens. Ik heb Herman van der Zandt aan de lijn. Herman, goedenavond.
1: Dag op.
0: Dat is fijn dat je voor ons even aan de telefoon wilde komen. Jij bent nu in Engeland. Ja. Hebt het daar gehoord. Herman, het was natuurlijk bekend dat Paulien Cornelissen ziek was. Wist jij dat ze zo ziek was?
1: Ja, ik wist dat de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Ze was onder behandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van de Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik zie dus een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan de afgelopen week, de afgelopen dagen. Ja.
0: Hey, want wat niet iedereen zal weten, die afleveringen die wij nu zien, ook de afgelopen dagen, die zijn al een hele tijd geleden opgenomen.
1: Ja, die zijn. De laatste was in juni, denk ik. Dus dat was voor de zomer al. En dat duurt het een tijdje voordat we aan de beurt zijn om uitgezonden te worden. En dat werd nog wat later dan normaal. Ja. Het is misschien heel lastig voor de kijker om nu te zien dat ze daar in al haar energie en al haar vrolijkheid en al haar spitsvondigheid zit. En terwijl we nu allemaal weten dat ze er niet meer is.
0: Nee, ja, ik denk dat de schok ook zo groot maakt, hè, voor veel kijkers natuurlijk van jullie programma. Dat die haar dag in dag uit ook de afgelopen week hebben gezien en dan dit nu horen. Ja.
1: En het is heel merkwaardig om met elkaar te rijmen. En er kijken heel veel mensen naar. Die bouwen een band op met Paulien. En alsof het een vriendin van je is. Ik weet niet.
0: Wat was ze voor jou, Herman?
1: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit en ze zorgde dat ik scherp was. En ze kwam, ondanks het feit dat ze hartstikke ziek was en dat ze tussen behandelingen door gewoon de opnames deed, super energiek binnen en had plannen, ideeën en wilde gaan. En dat maakte ook dat wij, dan gaan we met z'n allen gewoon een geweldig programma maken. Ja. Onder deze omstandigheden.
0: Had je het met haar over haar ziekte ook?
1: Ja, als we bijvoorbeeld elkaar even een paar dagen niet gezien hadden, dan kregen Harmie Jan, de eindredacteur, en ik dan een soort update. Nou jongens, ik zit nou in dit traject en ik maak er dit mee. En dat werd op haar manier heel plastisch en zo allemaal verteld en uitgedrukt. Maar dan de streep eronder was wel, en we gaan vandaag een leuke dag ervan maken. Ja. Als ik ooit in die situatie kom, dan is dit een voorbeeld voor mij. Hoe je dat volgens mij moet doen. Gewoon doorgaan. En met de mensen met wie je werkt iets geweldigs van maken. En wij hebben ook het gevoel dat we haar iets hebben kunnen geven. Omdat ze natuurlijk niet meer kon toeren. Ze kon niet meer de dingen doen die ze echt leuk vonden. Op het podium staan overal in het land.
0: Want was dat ook wat de Slimste Mens voor haar betekende?
1: Ik denk wel. Ja, zij heeft wel vaker gezegd van dat ze blij was dat ze dat had. En dat ze nog op die manier kon optreden tussen aanhalingstekens. Of niet eens tussen aanhalingstekens. Het was natuurlijk echt optreden. En dat ze toch kon meedoen op deze manier. En dat heeft ze grandioos gedaan. En daar komt nu op een ja, veel te vroeg en op een vreselijke manier een eind aan.
0: Ja. Ja. Hoe was het voor haar om op die plek te zitten? Want dat zijn we al een beetje kwijt natuurlijk, omdat zij zo enorm die plek heeft ingenomen. Maar ja, dat, ja. Ze was natuurlijk de opvolger van Maarten van Rossum. Dat lijkt me best lastig. Merkte je dat aan, of niet?
1: Ja, het vreemde was, zij zei vanaf dag 1, nou, nu is deze stoel van mij. Ja. En ik zit er nu en ik ga het op mijn manier doen. En dan moeten mensen thuis maar denken wat ze ervan vinden. En ze had nog een hele lieve brief gehad van Maarten ook. Want het was natuurlijk nogal een ding, hè, dat zij op die plek ging zitten. Maar ja, ze is voor de duivel niet bang. En vanaf dag 1 heeft ze zich eigen gemaakt. En wij moesten natuurlijk ook een relatie opbouwen, zij en ik. Ja, dat moest natuurlijk wel een beetje klikken op tv.
0: Klikte dat meteen vanaf het begin?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ik denk dat we van elkaar begrepen wat we van elkaar wilden. En we kenden elkaar helemaal niet, of helemaal niet zo goed. Ja. En dat ging eigenlijk vanaf het begin, terwijl de drukker natuurlijk wel opstond, ging dat eigenlijk meteen goed. En ik ook alle kandidaten en ook de mensen die in het publiek zaten en de schatten van de redactie van de slimste, die nu ook allemaal heel verdrietig zijn, die liepen met haar weg en zij met hen. Het was het is heel bijzonder dat ze, ik prijs me gelukkig dat ik met haar heb kunnen werken.
0: Herman, dankjewel. Fijn dat je even aan de telefoon kwam. Ik heb ook aan de lijn de huisdichter van het Oog, Ingmar Heidse. Dag Ingmar.
2: Goedenavond.
0: Hoe is nieuws van het overlijden van Paulien bij jou aangekomen?
2: Nou, beroerd. Ik vind het echt ongelooflijk jammer. Ja, en wie niet, natuurlijk. Dat is nou echt iemand waar volgens mij niemand iets beroers over te zeggen heeft. Maar. Iemand die alleen maar leuke en bijzondere dingen de wereld in heeft gebracht. En ervoor heeft gezorgd dat natuurlijk dichters ook hopen op hun vierkante millimeter. Heeft zij voor heel Nederlands gedaan. Namelijk mensen van bewust maken wat je eigenlijk precies zegt door hoe je het zegt. Ja. Daar was ze gewoon een grootmeester in.
0: Ja, jij was echt een bewonderaar van haar teksten, hè? Wat maakte die teksten zo bijzonder?
2: Nou, het is ongelooflijk scherp, slim, altijd grappig, maar nooit hard grappig, maar ja, meer melancholiek misschien. En ook wel, ja, eigenlijk was het iemand die ervoor zorgen dat je ook om jezelf kon lachen. Of natuurlijk veel dingen die over taal gingen. Ja, daar betraf je jezelf er ook op. Tenminste, ik wel. Dus kon ik heel feilloos aangeven wat iedereen de hele tijd, maar wij op dit moment ook, terwijl we zitten te praten, voor rare, stomme tussenwerpsels hebben. Of woordjes als even of he. Ja. En ja, dat is heel vrolijkmakend, vind ik.
0: Kan jij je herinneren wanneer je haar voor het eerst zag?
2: Ja, ik de eerste keer zag ik haar in Anti-Kraak Pantemoira in Utrecht. En daar was ze geboekt met. Toen was taal zeg maar echt mijn ding. Zeg maar, waarmee ze doorbrak, was net uit. En er waren een aantal nog alternatieve dichters. En ik weet nog dat ze iedereen totaal van de planken speelde. En dat ik aanvankelijk dacht van, ja, maar dit is wel een beetje makkelijk met taalgrapjes. Ik begon heel smalend aan het boekje. Maar ik was eigenlijk al aan de 10 bladzijden was ik gewoon wel fan. Dus het is echt heel jammer, vind ik.
0: Wanneer zeg je er voor het laatst?
2: Op het boekenbal. Wat ik zeg, natuurlijk een prima plek is om Paulien Cornelissen tegen te komen. In een prachtige jurk. En ze had die speltjes bij zich met he erop. En daar heb ik er nog eentje van. Heb ik net weer opgeduikeld.
0: Koestering.
2: Ja, absoluut. Ja, dat ga ik doen.
0: Ingmar, dankjewel.

0: Mr. Tambourine Man van de Byrds. Ja, gisteren nog had het kabinet een probleem opgelost. Geen bezuinigingen meer op de sociale zekerheid, althans voor komend jaar, geschrapt. Waardoor de bonden komen praten, de belasting op vermogen was geregeld. Maar vandaag doemt het volgende probleem alweer op. Bleek tijdens de eerste dag van de financiële beschouwingen, het debat over alle financiële plannen in de Kamer. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Waar zit dat probleem?
1: Ja, dit gaat dus allemaal over die nieuwe belasting op vermogen. Dat is niet meer zoals het eerder was een belasting over een fictieve stijging van dat vermogen. Maar ze willen in de Kamer dat de fiscus pas langskomt als je de winst op dat vermogen echt ook in euro's op je bankrekening hebt staan. Omdat je bijvoorbeeld je tweede huis of je aandelen hebt verkocht. De overgang naar dat nieuwe systeem, dat kost miljarden. En die miljarden wilde het kabinet gisteren nog betalen in een brief die er naar de Kamer was gestuurd door ook mensen met een klein beetje vermogen belasting te laten betalen. Dat heet in Haags jargon dan dat de dekking wordt gevonden bij de kleine spaarders. Nou, dat plan viel vandaag in de Kamer op dorre grond. Bijna niemand vond dat een goed idee. Dat vonden ze niet bij de oppositie van links tot rechts. ChristenUnie, Ja 21 hoor je zo. En heel bijzonder ook niet bij coalitiepartij het CDA.
2: Nou, heel eerlijk, ik heb gisteravond ook de brief gekregen. En dit was natuurlijk het eerste punt waarvan ik dacht, ai, die vinden wij als fractie helemaal niet zo fijn.
3: Ja, dat is dus echt die kleine spaarder, die kleine belegger pakken.
4: Waarom toch moeten kleinere spaarders opdraaien voor de vermogenswinstbelasting op aandelen? Talloze kleinere spaarders worden daardoor geraakt en de Belastingdienst krijgt er 850.000 belastingplichtigen in box 3 bij. En volgens mij is een breed gevoel dat we dat allemaal niet rechtvaardig vinden.
2: Nou, ik heb in de Kamer brede geluiden gehoord dat we dat met z'n allen een onhandige dekking vinden. Dus ik voel me gemotiveerd om met u en met anderen te kijken hoe kunnen we dit oplossen voor die kleine spaarder. Omdat ook wij dat een ongelukkig puntje vinden.
1: Een ongelukkig puntje noemen ze dat bij het CDA. Nou ja, het gaat om 850.000 mensen die dan ineens in box 3 belastingplichtig zijn. En ook de andere coalitiepartij, D66, zit er niet echt op te springen. Dus op dit moment is er helemaal geen meerderheid voor.
0: Nee, gisteren vertelde jij dat die financiering ook flinke pijn doet bij de VVD-achterban. Ja. Houden ze daar wel vast aan deze dekking dan?
1: Nou, over die pijn heb ik vandaag geprobeerd om wat meer duidelijkheid te krijgen. Hoeveel pijn doet het dan? Nou, het is wat genuanceerd, maar ik hoor ook echt verhalen daar over opzeggingen van leden, over grote teleurstelling ook bij de achterban. En daar is toch wel iets raars gebeurd, want gisteravond verdedigde de VVD die maatregel nog voluit. Onder het mom van, het is niet prettig, oké, maar kijk eens wat er tegenover staat. Die vermaledijde papieren winstbelasting, die is van de baan. En wij van de VVD, we krijgen wat we altijd wilden. Dat gewoon straks de echte winst wordt belast. Maar vandaag in de Kamer klonk het VVD-Kamerlid Wendy van Eijk ineens heel anders. Toen ze daardoor SGP'er André Vlag op werd bevraagd. Van Eijk wees opnieuw op wat de VVD heeft binnengehaald met die box 3-herziening. Maar ja.
5: Tegelijkertijd zie ik in de brief ook dat de manier waarop het gedekt wordt, en zeker ook als je kijkt waar de rekening wordt neergelegd, dat we met elkaar het open debat moeten voeren over waar vinden we dat dat anders zou moeten en kunnen. En alle bereidheid, zeker als het gaat om de kleine spaarders, om te kijken of daar een alternatieve dekking voor te vinden is.
6: Meneer Vlag.
7: Dat was niet wat voorlag. Hè? Dat was niet een opening voor een gesprek. Het is een voorstel van het kabinet om het aan te passen. En ik neem aan dat de VVD daar ook achter staat. Ik ben blij dat mevrouw Van Dijk aangeeft van ik sta open voor andere dekkingen. Want we willen toch niet dat straks de box 3-belegger onthoudt van dit begrotingsdebat dat minister Heijnen je rendement laat verdwijnen.
6: Mevrouw Van Dijk.
5: Nou, wat iedereen van dit debat moet onthouden is dat dit kabinet een definitieve oplossing biedt voor box 3. En dat betekent dat we op 1 januari 2028 overgaan naar een vermogenswinstbelasting. En dat het belasten van papieren winsten eindelijk definitief van tafel is. En tegelijkertijd, ik zie ook dat in de gekozen dekking kwetsbaarheden zitten. Dat vindt mijn partij ook. Dus ik wil daar heel serieus naar kijken. En ik sta open voor de ideeën die vanuit de collega's uit de Kamer komen.
1: Ja, Wendy van Eijk van de VVD. Een open gesprek, daar staat ze wel voor open. Maar ja, waar moet het dan toe leiden? Want het kost miljarden, zoals gezegd. En wie gaat het dan betalen zonder dat je aan andere heilige huisjes voor de VVD komt? Ja, gisteren vergeleek ik het kabinet nog een beetje met een hindernisbaan die ze aan het aflopen zijn. Mm-hmm. En ze hebben dan gisteren misschien één hindernis geslecht. Maar er is vandaag toch minstens weer één bijgekomen.
0: Oh ja. Gaat lekker zo. Ja, en dan gaan we naar de linkerkant van de Kamer. Pro en Volt, daar waren ze heel enthousiast over alle nieuwe plannen van het kabinet. Blijft dat eigenlijk overeind?
1: Nou, wel als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid, op de arbeidsongeschiktheidswet en de werkloosheidsregeling. Die heeft het kabinet na lang aandringen, na stakingen, na een hoop gedoe, ook van Pro, voor volgend jaar geschrapt. En daarom willen de bonden nu wel komen praten. En daar was Pro-Kamerlid Stultjes nog steeds heel blij mee, inderdaad. Maar dat geld moet wel gevonden worden. En dat gaat om dik 3 miljard. Nu nog even niet, maar volgend jaar weer wel. En als dat zo is, wat stelt die deal dan helemaal voor? Vroeg Michiel Hogeveen van Ja 21.
3: Ja, ik hoorde de heer Stultjes aan het begin van zijn betoog zichzelf feliciteren en de heer Dassen en zijn vrienden van de vakbond met de overwinning. Maar is het geen Pyrrhus-overwinning?
7: Als de heer Hogeveen zegt, klopt dat de discussie nog wordt vervolgd de komende jaren over die dekking? Ja, dat klopt. Dus die strijd is niet voorbij. Dat gaat de komende jaren weer door. En er moet geld opgehaald worden uit mijn hoofd vanaf 2029. Wat ik nu blij mee ben, en met name de vakbonden, dat zij kunnen gaan praten met de partners over verbeteringen voor het stelsel zonder zwaard van Damocles boven hun hoofd. Dat vind ik heel goed nieuws. En als daar verbeteringen uitkomen, alleen maar mooi meegenomen.
3: Ja, zwemt u nu niet een fuik in dat u zegt, alles is van tafel, jippie-ja-jee, en we gaan alles bij de rijken halen? Of gaat u nu niet alsnog het gesprek in om die sociale zekerheid te hervormen?
6: Meneer Stultjes.
7: Nou, ik dank de heer Hogeveen voor deze waarschuwende woorden. Dat is voor mij altijd goed. Wat wij nu hebben gezegd is, dank voor dit mooie aanbod. Hiermee steunen wij de begroting sociale zaken. Dus verder worden wij ons nergens aan gecommitteerd. Gaan wij graag het gesprek aan over de rest van de begrotingen en belastingplan. Dus ik zie die angst niet. Ik zie vooral de overwinning voor de vakbonden. En ja, misschien gaan zij in de komende maanden met hele goede plannen komen. En misschien bespaart het wel geld.
1: Ja, misschien bespaart het wel geld, maar misschien ook niet. En als dat niet zo is, dan vindt het ministerie van Financiën dat er een kaasschaaf over de hele begroting gehaald moet worden. En dat heeft dan weer tot gevolg dat het ministerie van Onderwijs als grootste begroting een flinke bezuiniging voor de kiezer krijgt. En het leek er vandaag toch niet op dat die consequentie al breed in het kabinet was doorgesproken. Want dat kan Financiën wel denken, dat dat geld dan daar gevonden moet worden. Maar de minister die erover gaat, en dat is Rianne Letschert van D66, die wilde er vandaag dan weer niks van weten. Dat gaat ook helemaal niet gebeuren, stelde zij.
0: Maar zeg maar, als je alles nou bij elkaar optelt na vandaag, Wilma, wat is hier nou misgegaan dat een dag na dat akkoord waar iedereen zo trots op was, dat daar eigenlijk heel weinig van overblijft?
1: Ja, wat je toch achter de schermen daarover hoort, is dat hier dan wel financieel de plaatjes kloppend waren. Dat de bedragen onder de streep netjes optelden. Maar dat de politieke gevoeligheid van waar dat geld dan vandaan moest komen en of het politiek wel zo'n goed idee was om die kleine spaarders en beleggers daarvoor aan te slaan, dat die politieke afweging te weinig aandacht heeft gekregen. De minister die ervoor verantwoordelijk is, en dat is VVD-minister van Financiën, Ilko Heijnen, die mag dan morgen aan de Kamer komen uitleggen hoe dit kon gebeuren allemaal en hoe het ook weer gefixt moet worden. Ik hoorde SGP-Kamerlid Vlag vanavond een mooie vergelijking maken. En die zei, het kabinet heeft weer een paar rondjes getaxied, maar van vliegen komt het nog niet echt.
0: Oké, goed. Moedig door. Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Goed, ja, feest in Irak. De laatste Amerikaanse troepen zijn vandaag vertrokken uit het land. En daarmee is een einde gekomen aan 23 jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land. Irak moet nu zelf zorgen voor de vrede. Journalist Judith Neurink woonde daar lang en volgt het land op de voet. Goedenavond, Judith.
8: Goedenavond.
0: Feest, zei ik al, hè, want de regering riep 30 september uit tot dag van de soevereiniteit. Is er reden tot feest, denk jij?
8: Het ligt eraan aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan de pro-Iraakse milities, ja, dan is er echt reden om te vieren. Want die zijn al heel lang bezig om te proberen de Amerikaanse troepen kwijt te raken. Die zien ze als hun grote vijand. En voor hun speelt niet mee dat Irak uiteindelijk in 2014, toen ISIS binnenviel, dus de Islamitische Staat, dat toen gevraagd is aan de Amerikanen, kom ons helpen alsjeblieft.
0: Ja, want daarvoor had Irak de Amerikanen al die jaren nodig?
8: Sinds 2014, ja. In 2011 waren de Amerikanen alles weggegaan. Hè? Mm-hmm. President Obama had toen besloten, en nu is het goed geweest. En ja, daarna is Al-Qaeda gekomen in Irak en daarna ISIS. En ja, ISIS bezette een derde van het land. En dat konden de Irakezen niet alleen aan. Ze kregen wel hulp van Iran toen, maar dat was allemaal zeer onprofessioneel en de Amerikanen zetten een coalitie op. En op die manier hebben ze uiteindelijk ook ISIS weten te verjagen. Maar er was geen woord van dank vandaag. Hè? Geen woord van dank aan de Amerikanen.
0: Nee. Zij, die pro-Iraanse milities, die zouden toch ook ontwapend moeten zijn op het moment dat de Amerikanen weggingen. Is dat eigenlijk gebeurd?
8: Nee, dat is dus een van de redenen waarom een deel van de Irakezen helemaal niet zo blij is. Want dat was inderdaad een akkoord. Maar er is nu afgesproken dat ze tot juni volgend jaar de tijd krijgen om dat te doen. En er zijn vier machtige en radicale pro-Iraanse milities die zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen hoor. Daarvoor zijn nog een paar andere dingen nodig. Dus reken daar voorlopig maar niet op.
0: Zeg, en is daar dan een Iraaks leger dat voldoende manschappen en middelen heeft om dat allemaal te bewerkstelligen?
8: Nou, dit is het grote gevaar. Uiteindelijk, als je ziet hoe goed deze milities bewapend zijn en ook hoe loyaal ze zijn aan Iran en hoe belangrijk het voor hun is om achter Iran te staan en niet achter hun eigen land. Ja, dan vraag je je af, waar leidt dat toe als het ooit tot een treffen komt? Als de andere partij inderdaad minder sterk blijkt te zijn.
0: Zeg, en de Koerden, Judith, want die hadden natuurlijk altijd veel baat bij de Amerikanen. Hoe is het daarmee? Zijn die min of meer in de steek gelaten nu?
8: Nou, ik deed net een 1 en dit is de 2. Ja. Want de Koerden zijn, ja, die zijn bang. Hebben de Amerikanen gesmeekt om te blijven. Want zij hebben de afgelopen tijd heel veel last gehad van die milities die namens Iran drone-aanvallen en raketaanvallen hebben uitgevoerd op Iraks Koerdistan. Meer dan 1000 sinds februari, dus dat zijn er echt heel veel. En tot nog toe hadden ze baat bij het feit dat de Amerikanen luchtafweer geschud hadden staan op meerdere plekken. Maar dat is met de terugtrekking van de troepen bijna allemaal weggehaald. En dat betekent ja, dat het luchtruim open ligt. Dat alles binnen kan komen.
0: Zeg maar, wat jij schetst, is dat niet een land dat, ja, waar het wachten eigenlijk is op een nieuwe burgeroorlog?
8: Nou, dit is wel de grote vraag voor de komende tijd. Want de Koerden zien ook aankomen dat die invloed van Iran in Bagdad steeds groter wordt. En de Iraniërs zijn helemaal niet voor een autonomie zoals de Koerden die in Irak hebben. En die wordt ook afgebroken, die is afgebroken de afgelopen tijd. Op het moment dat en dat wordt al gezegd door die milities, de Koerden moeten ook hun eigen leger, het Peshmerga, inleveren. Als dat echt hard wordt gespeeld, dan vrees ik dat niet zonder geweld gaat. Nee. Ja, dan heb je een burgeroorlog inderdaad.
0: Ja. En de Amerikanen, want fysiek zijn ze weg natuurlijk, hè, die zullen dat zien en laten gebeuren.
8: Ja, de vraag is of ze wat geleerd hebben van wat er na 2011 is gebeurd, toen ze het inderdaad helemaal los hebben gelaten. Of dat ze er nog bij blijven. In ieder geval hebben ze nu een heel groot consulaat in Koerdistan. En vanuit dat consulaat, waar ook vrij veel mensen van de inlichtingendiensten zitten, zullen ze toch wel, denk ik, beter een oog in het zeil houden. Dat hopen de Koerden in ieder geval, en dat hopen ook een heleboel Irakezen die dit gevaar echt wel zien.
0: Oké. Judith, nou, het was niet vrolijk wat je allemaal vertelde, maar dank je wel voor deze update over hoe Irak erbij ligt nu de Amerikanen na al die jaren definitief zijn vertrokken uit het land. Dank je wel.

0: Jamaica.
1: I love my Jamaica. Colonial Bondage van de Jamaicaanse reggae-artiest Gesnandi. Nummer dat uit de korte documentaire Beach in a Bondage komt. The Fight for Jamaica's Coastline. Die morgen is te zien in een voorpremière in Criterion in Amsterdam. Ja, die film die gaat over de strijd voor vrije toegang tot de stranden. Want terwijl er ieder jaar miljoenen toeristen naar dat eiland komen voor de witte stranden, is het voor de Jamaicanen zelf steeds moeilijker om bij zee te komen. Een heel klein stukje even luisteren.
2: What do we want? And bring the matter to the courts to let the courts know that for 100 years that was our space.
1: Ja, zo klinkt dat, hè, als er gedemonstreerd wordt door mensen die boos zijn en die willen dat daar wat gaat veranderen. Elsie Vermeer en Emiel Martens zijn hier. Welkom. Jullie hebben die documentaire gemaakt. Jamaica heeft, begrijp ik, 424 stranden. En hoeveel daarvan zijn er nog publiek toegankelijk? Weten jullie dat?
3: Iets meer dan 70.
1: En hoe kan dat? Wat is daar aan de hand?
3: Vooral door de toegenomen privatisering en de toeristenstranden die zijn opgekomen. Dus er zijn meer dan 350 privéstranden en toeristenstranden. En 70 stranden, of net iets meer dan 70 stranden, zijn door de overheid aangewezen als publieke stranden. Maar dat is al een stuk minder dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Dus ook de publieke stranden worden ook steeds meer geprivatiseerd. En dat zijn niet alleen publieke stranden voor recreanten, maar ook voor die vissers gebruiken.
1: Precies, want dat laten jullie ook allemaal zien in die documentaire van jullie natuurlijk. Hè? Dat betekent dat voor de inwoners daar, als daar zo het mes in wordt gezet, toch?
4: Dat je uitgesloten

0: Vaak zit daar een land voor en daar komt dan vaak een hotel en met zwembaden. Want tegenwoordig is de zee niet alleen genoeg, maar wil je er ook een strand dichtbij hebben of een zwembad dichtbij hebben. Ja. Maar er zijn soms kilometers achter elkaar, zeker aan de noordkust, dat je eigenlijk geen strand ziet, maar alleen maar muren en hekken en ingangen met poortjes en slagbomen.
1: Ja, en dat is beleid van de regering daar blijkbaar.
2: Nou, het beleid van de regering is vooral dat ze die grote hotels en all-inclusives de ruimte geven om die stranden toe te eigenen eigenlijk. Als ik dat zo goed zeg. Dus ze zijn vrij proactief in het weggeven van die stranden, zou je kunnen zeggen.
1: Want die regering die zegt, dat levert werkgelegenheid op, want je haalt toerisme naar het eiland. Daar zit wat in, denk ik, of niet?
0: Daar zit inderdaad wat in. Dus dat is altijd het argument wat genoemd wordt. Het brengt inkomsten, toeristen geven geld uit. Het brengt werkgelegenheid. Maar de vraag is wel wat voor een werkgelegenheid dat is. Dus vaak is het heel laag betaald werk, heel onzeker. Dus op het moment dat er minder toeristen zijn, dan kan je ook zomaar op straat staan. En wat vooral ook schokkend is, is dat van de inkomsten binnen toerisme, dat 70% eigenlijk weer wegvloeit uit het land. Omdat de bedrijven meestal niet Jamaicaans zijn.
1: En jullie brengen mensen in beeld die daar tegen demonstreren, die zich daar tegen verzetten. Hoe breed is dat verzet?
2: Nou, er lopen op dit moment 5 rechtszaken. En die zijn allemaal ook tegen de staat. Waarin de mensen die in verzet zijn gegaan, proberen stukken te beschermen. Die nu nog publiek zijn, maar die dreigen te verdwijnen. En ze zouden veel meer rechtszaken aan kunnen gaan als ze het geld ervoor hadden. Hmm. En dat is natuurlijk het hele probleem. Je moet het geld hebben om te kunnen procederen. En het kost ontzettend veel tijd om al die rechtszaken aan te gaan. En wij focussen ons in onze film op die 5 stranden. En dan met name 3 stranden waar we wat dieper op ingaan.
1: De Bob Marley Beach, hè? Heel erg tot de verbeelding spreken natuurlijk.
2: Ja. Ja, en daar,
1: waar die zelf ook kwam, hè?
0: Ja, precies.
2: Ja. Ja, daar is Kamala Thomas degene die het strand beheert. En zij, het is haar eigendom en zij besluit om het open te gooien. En dat komt ook omdat haar familie vanuit Rastafari-cultuur dat als een plek altijd is geweest waar mensen naartoe konden om refuge te zoeken, om veilig te kunnen zijn. En zij beheert dat en wil het open houden, maar het hele stuk eromheen is al verkocht aan een hele grote investeerder. En zij, ja, in alle macht probeert daar nog steeds die toegang te bewaken. Ja.
1: En staat zij alleen in dat verzet? Of worden ze gesteund ook door een groot deel van de bevolking? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ik denk dat ze impliciet wel gesteund worden door een groot deel van de bevolking.
1: Maar impliciet?
0: Dat niet iedereen daarvoor durft uit te komen.
1: Want?
0: Omdat ze bang zijn misschien voor de gevolgen daarvan. Dus in Jamaica zijn de meeste mensen met een soort van de dagelijkse strijd voor overleven bezig. En als je je uitspreekt tegen iets wat de overheid wel graag wil doen, dan komt daar wel vaak weerstand tegen. Alles wordt eigenlijk gepolitiseerd. Dus ik denk dat heel veel mensen, wij spreken met iedereen die erop tegen is, maar ja, of ze nou daadwerkelijk ook dat publiekelijk maken. Maar er is nu wel een beweging en die volgen we in de film ook. JABEM, Jamaica Beach Birthright Environmental Movement. En zij zijn een grassroots organisatie die mensen die op die stranden wonen en daar werken en hun livelihoods maken, die rechtszaken dan aanspannen en ondersteunen. Hmm. Maar je moet ook altijd iemand, ofwel een privépersoon ofwel een organisatie op dat strand hebben, wil je een rechtszaak kunnen beginnen. Dus JABEM werkt samen met die gemeenschappen en dan kunnen ze de stap maken eventueel om die rechtszaak in te zetten.
1: Want als je die film van jullie ziet, dan denk je, ik wist helemaal niet dat dit zo speelde. Maar ik denk, het zal ook wel een enorme kwestie op dat eiland zijn. Toch dat ook in de politiek speelt en daar gaan de debatten over. Of is het zo eigenlijk zo, dus wat jij schetst, van dat veel mensen zich daar niet aan durven te branden? Als ze er niet zelf bij betrokken zijn.
0: Ik denk dat tot voor kort zeker zo was. En ik denk dat onder andere deze film, want die hebben we ook meerdere malen op Jamaica vertoond. Maar ook dat er internationale aandacht voor de film en voor de beweging is. Dat er steeds meer mensen daar wel voor uitkomen. Dus er worden heel veel berichten op sociale media gedeeld. Er worden columns in de krant geschreven. En de overheid moet

0: moest nu ook reageren. Omdat er zoveel pushback kwam.
1: En wat zegt die overheid als je ze dit voorwerpt?
2: Dat het niet waar is.
1: Dat het niet waar is? Maar dat lijkt me stug vol te houden, toch? Ja, als je ziet wat er gebouwd wordt.
2: Ja, en dan zeggen ze zichzelf te baseren op de cijfers en die dan te verdraaien. Dus het is, ja, ze hebben eigenlijk ook wel een soort van, ja, hoe noemde je dat ook weer, Emiel?
0: Een propagandacampagne.
2: Ja. Gevoerd om eigenlijk tegengas te bieden aan alle kritiek die er is. Want er is ook steeds meer kritiek.
1: En speelt dit ook op andere eilanden in het Caribisch gebied?
0: Ja, dit speelt op nagenoeg elk ander Caribisch eiland. Maar elke situatie is wel anders. Dus de wetgeving op Jamaica is extreem te noemen. Dat eigenlijk de kustlijn van de overheid is. En de overheid die dan besluit om eigenlijk dat allemaal uit te besteden aan toerisme. Maar op andere eilanden, en ook in de zogenaamde Nederlands-Caribische eilanden, Aruba, Bonaire, Curaçao, zie je het ook steeds meer. En dat was ook toen wij de film aan het maken waren.
1: Die zijn geïnteresseerd natuurlijk in die film van jullie.
0: Absoluut.
1: Ja, ja. Maar zo extreem ook als op Jamaica? Of...
0: Niet in die extreme mate. En daar is vaak ook de overheid die dan bijvoorbeeld een bedrijf voor de rechter daagt. Omdat ze een strand ingenomen hebben.
1: Maar ze herkennen wat jullie schetsen.
0: Ja, absoluut.
1: In dat beeld.
0: Ja, ja. We hebben echt,
1: wat hopen jullie dat deze film teweeg brengt? Want natuurlijk hopen jullie deze groep te steunen. Maar is dat in drie woorden?
2: In drie woorden. Nou, ik denk dat het is meer ledig, denk ik. We vonden het wel ook heel goed en mooi om te merken wat voor energie er ook vrij kwam bij de screenings in Jamaica. En mensen die zich erin herkennen en ook zich verenigen en in opstand komen. Maar het is, wat Emiel ook al schetst, het gebeurt op zoveel meer eilanden. Dus ja, laten we er in ieder geval over praten. Want we hebben daar ook een gedeelde verantwoordelijkheid over.
1: Ja, en dat er meer mensen zijn zoals ik misschien die zeggen, god, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Toch? En dat je dat gezien hebt. Elsie Vermeer. Emiel Martens, dank je wel. Morgen dus Criterion.
0: Ja.
1: Maar ik hoorde jullie al zeggen uitverkocht. Maar ongetwijfeld op andere plekken nog meer.
0: Gaan we ervoor zorgen.
1: Morgen zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht.
3: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Dus ik kwam thuis, vertelde tegen je moeder, ik heb een strandhuisje gekocht. Maar die wist ook niet wat ze hoorde.
2: Gaat Josien in het strandhuis van haar ouders investeren?
1: Maar het is nou aan jullie om het over te nemen. Mijn vader wordt 79, kan je nagaan.
2: Of moet de familie de boel verkopen voordat grote bedrijven het strand overnemen en het huisje niet meer waard is?
3: Verrompeld heeft alles naar de knoppen gemaakt.
2: Verrompeldisering ligt op de loer.
4: Het gaat om een 20-tal parken per jaar, denk ik, waar dat speelt.
2: Ons strandhuis. Een docu van Josien van Wijkhuis. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
9: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
8: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. In het weer verspreidt over het land flinke buien met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie en welkom bij Noorderwien op deze wijze, Janne. Ja, ja, ik hoor bij de werk aan ons zo'n oeren. En als ze jou wachten weer op televisie. Chips, cola, op de bank en lekker shim. Nee, mooie optredens, praat ik je straks nog wel even op bij. We zetten nu daar mijn fantastische bandje in Friesland bij. De Cool Quest and Party on the Block. En we zetten nog even terug bij een fantastisch talent, Maite Veenstra en Haaf Plan.

Maite Veenstra en Haafplak. Druk naar de popronde. En ik moet zeggen, overal in Nederland zoest haar weer in publicaties weer omkomen, dat ze toch wel helemaal gek binnen mij, deze Friestalige artiesten. Geweldig, no? Mooi succes, ik dus boeten de provincie van Maite Veenstra. En deze heren, ja, Oran of Vreed, hier de plaatpresentatie van Asbest. En deze heer, moet ik eigenlijk zeggen, ja, die ken ik best wel eens vierkomen in heel Nederland en net alleen in Friesland. Hey.

Asbest van de Rijplaat. Hobby geen garantie. Of geen garantie, mag ik ook zeggen in het Neder-Saxisch. Ja, prachtige titel van het noemer. Hey, ja, mooi. Dan ben ik ook leren. Nou ja, bij deze. Ik had een mooie sfeerreportage trouwens van die cd-presentatie. Oron de Vreed. En ik zeg cd-presentatie, ook weer vinyl-presentatie. Ja, ik kom prachtig mooi op het oldschool zwarte vinyl te lonen. En dankzij de man van Hoenekop trouwens. Die er zich aardig mee bemoeid had. We kregen erom in het feed. Iets rustiger. De Feedwarmers. Een smoor erbij.

De Feetwarmers, ja ja. Ja, die gaan wel mooi naar Lidenskip, wat de muziek onbelangt. Smoor op dij. Ja, hoe naar Lidenskip spritsen ze minder nog. En ze brengen nog steeds mooie nummers voort. Ik had hoe wij mij van de werf. Jirti en mij, dunne.

Weimar van de Werf en Jerry Jeremij, de nacht. Aziz, shoppen we even door de grens. Richting grens, ja, veel leuke releases hebben. En dan heb ik nog een muziek van de Homesick en Mom's Name en Thijs. En nog een live-opname van de Hoenekop. Want die ben een jong op televisie te zien. We doen toch even radio eerst. Ja, mooi toch? Wat hebben we voor jong nog meer? Rada, geweldige jongeres hier uit Frieslandwijk. Hielpen om correct te wezen. En ja, we doen nog volle en volle en volle meer. Want mooie reportage met Marit Nigaard. Gaat te krijgen met de popronde die dit weekend in Liaut is. Eerst maar even naar een Nederlandstalig noemer van Erik van der Veen. Hij mailde me, zei stuur maar op, dan draaien wij het in Noorderwind. Lafaar!

Erik van der Veen, lafaard van de stad. Het is ook van origine Ljouwert, tenminste, en zo vond ik dat op de social media kanalen. Even, zien we dat met het in column even. Mijn Nederlandstalig noem ik het draaien graag. En dan is de stap naar het Grijnstalige net zo grut. BLX hit dit. Ja, praat ik je aan nog wel even nog bij. Maar maal fel om, is wel lekker, noem ik je, hè?

Ja, nu leuk om z'n honderds door de grens te zien. In dit geval is het glurend bij de buren, bij de grenslanders B en Lex. En dat zit dan van Alex Lutjboer en B. Smaal. Haha. Nee, dat klinkt als Duits. Dat mag me net wel. Blauwe Grunning is nog goed. Maar ik vind het een tof noemer. Maal, vel, om. Of toch bezig binnen mij wat noordelijke muziek. Zit ik even naar Drenthe. Kom even bij Martijn. En die had ik een soort van duetje opname. Hij Ronald Jongsma. Op

0: Drentse, Martije, Ronald Jongsma. Ik weet niet waar die wij komt. Jongsma klinkt wel weer Fries. Maar ja, het kan zomaar ergens over wij komen. Dat rekent daar. Mooi nummer. Laat maar zien. We draaien het in deze halling van Noorwiem. Straks dus op televisie op Mjouwe 8. We zijn er natuurlijk 24/7 on internet. Ja, dat klinkt internationaal. YouTube.com/Noorwiem onder andere. Goed. Even naar Thijs. Die had in Ljouwert wennen. Nefens mij wennen die nou in Grenslaan. Even, die had heel Nederland terugreizigen. Toffe gast, toffe muziek. Hier die had mij in bij.
1: Volgens mij is mijn energie nu wel op orde. Lauw warm is het water waarmee ik je wil ontdooien. Gevoel van jou missen overvalt me soms nog erg. Ik zoek elke weg naar binnen. Shit, ik bouw het paard van Troje. Het is lastig als ik wakker word in ochtend en ik hoor geen goeiemorgen. Las een stukje in mijn dagboek van het afgelopen jaar, waarin ik schreef dat jouw gedrag me vaak liet denken dat je me haat. Laatste jaartje samen voelde als een koude oorlog. Alles voor jouw warmte, dus ik hield de kou verborgen. Onder dekens stoppen, zand erover. Wegkijken, hand erboven. Je kunt nu niet meer langs me komen. Maar ik heb dit nog niet afgelopen.

Thijs. T-A-Y-S. Ja, ja. En in mei. Met je ja, noordelijke roots. Ja, kijk, dat zou zeggen. Even een lang hier in de auto hangen. Ik vind het een geweldig talent, zeg ik hem er even bij. Waar het talent net meer hoeven te bewijzen binnen de heren van de Homesick. Nieuw album is uit. What's up with all die Shangri-La's. Ik ga altijd de neiging om het om te draaien. Dat niks. Nieuw werk, nieuw album. Love of the Leash.

Sick Door Dokkermans had er een hele mooie plaat van maken. Nogmaals, zit wel op de streaming sessie. En ja, dit weer een mooi voorbeeld van echt mijn dikke knipoog naar de jaren 80. Love of the Lease. We besluiten dit programma mei of eerst. Ja, een fabrieke voor de televisieshow Jong om jou wachten een uur lang Noorwien. Mij onder andere een optreden van Rada en een reportage over de popronde die door dit weekend Ljouwert weer roeien. En ja, een van de artiesten met Drentse roots, die werkt hier in Grijsland, komt naar Ljouwert daar. Marit Nygaard, die had van het Witletten, die had in het Noorderplantsoen even een mooie feske van mij spelen en het verhaal dient van haar muzikale carrière. En natuurlijk het optreden van de Hoenekap. Ja, het festival komt er voor ons, Sandje en oktober. Wees erbij, want ze waren jouw Steve, het verkochte rijtje. Van al je oren bands, dus dat werd weer feest in Drachten. En daarna komt dubbel open muut. Ze zijn nog bezig met demo's. Druk door druk. En het weer echt weer een feest om ze in de studio te hebben. Live in Orwin, de Hoenekap. Jong, op televisie. Van al jouw wachten. Hoi.

Ik hang een kroegje in een houten gehaag. Ik denk net al de gek en ik zil me gedragen. Aan de bar zit de mooi, aan tafel de vrouw en om aan me rieren. Waar ik zit een gang. Nou, die vrouw wie een wees met verse bloed. En

Sophie. Ik denk dat ik maar even bij je mat. Maar mijn mondje van de reclassering. Die zal ik wel weer naar blijven wijzen. Nou ja. Nou, ik ben kwart maar even op vakantie, denk ik. Kost een inwoning.

door mijn prikker in de tang en ik begin te schroeien. Kom dronken daarom, hè, jongen. En dat kind dan net vast en we moeten eerst lezen. Ik zei, jongen, als we hier de hele boel uitlezen in moeten, dan ben we einde van de meetje, ben we nog net ontlasten. Dan word je een dikke, domme, achterlijke barg. Ik zei, pak een eind op je, meid in hoog.

Maar ik ben lekker dwaande. Hey, maar later komt er omke er weer aan. Hey, smarige brunwerker. Wat had het niet? Had het de voorman mij nog? Ik was zo'n fine bar. En hij begint je mee helemaal, jongen. Brander de bier, alles los, kroeien.

0: reken je er maar op. Ruim bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice makkers op tongensje. Maar rol op de Fries.
1: Jaha, Heltse Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers, de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar zit ik niks op tv.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleerbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

9 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 moeilijk gaat het theater in Ljouwerd-Arieten. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier oer achten.

buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten.